0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

met een stinky fly, een fijne shoe eraan. Maar er moet wat gebeuren voor het zover is. Klauwen.

0: was just like a song when we were young.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Nou, dat weer nog eens lekker wekker worden. Een plaat van 4 minuten en 24 seconden. Maar wel een hele mooie van Jenna Greenwell en Through the Night. Een hele goeie morgen en welkom bij het uur van Inkoop Omroep Zeelt. Terwijl je technisch even weer wat misgit. Ja, dat helemaal de computer en schuiven en toestand en mijn oor had daar gelijk wezen. Maar we zijn er. Ik ben nog net helemaal wekker, want het is nog maar knek 8 uur west. Ik hier een bakje koffie staan en ik hoop dat je aflezen, snoezen of voor een brochtje zitten. En ik mag wat mooie muziek draaien van je tot 9 uur. Nou, we begonnen al mooi met Jenna Greenwell. Verder heb ik bij me een feske van Dana. Nee, net Dana Winder, een oren Dana die ik wil kennen van All Kinds of Everything. Maar dan mooi een heel mooi Nijerveske. Etta James hek in de koffer en Anneke Daalmeijer erbij. Bij. Country Double Plays Rick Weer in de greep uit de Scott Kim de Nederlandstalige Veskes. Die komt het jongetje van jou er niet ontig. Maar eerst is die het voor u zijn kleiskijf. Die de hele week hier herken. En die is van Nick Kruid. En die heet Soms. En dat is een wat uptempo Veske. Maar net minder mooi. Dus laten we het helemaal mooi verstaan. Gaan. Had je een brochtje zitten, lekker eten. En had je nog een bed lezen, snoes.

Misschien wel een van de mooiste versjes van Pieter Wilkens. Je het zo'n soort maken, maar dit vind ik toch wel een van de mooiere versjes. Graai de roos, jenje. Volgens mij is het er op maak in de jaren 90, maar daar kwam ik net helemaal uit wat het exact hier het al hier. Maar dat het versje mooi weer, dat steert boetenkijf. De 3E's heb ik van je maar hun eigen plaat. Het is Los Vast. En dat wie ik een radioprogramma in de jaren 70 en 80. Maar dat is heel

0: nou, ik denk dat hij een keer wel genoeg is. Je hebt een amfora en Timothy. En als je er nou zit te luisteren, dan kun je wel eens denken van... Nou, dat is Maywood, maar het is Maywood net. Maar de stem die liek je dan wel weer op Maywood. Maar het weer amfora en Timothy en amfora het maar een paar hitsies gehad. Nou ja, hitsies, ze bleven eigenlijk steken in de tipparade. Maar goed, dit weer wel weer even mooi om te draaien hier in het uur van Nienke op Omroep Zilt.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Nou, dat is weer goed timed vandaag, want dat is het inderdaad. Mooi muziek deze keer van Louis Tomlinson. En we beginnen maar de Dawn Brothers.

0: dat wie Louis Tomlinson en We Made It, toen 2000 jongetje een beetje hut misschien, maar dan ben je ook gelijk wekker. En we begonnen deze country double play met de Don Brothers en dat versje dat hier Too Many Colors to the Sun. En dat maken ze in 2018. Wil je zelf weer een leuke country double play omvragen? Dat ken vanzelf. Stuur dan even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. En dan kan het samen naar wiki jouw country double play wijzen die het op een radio draait, weet je, bij Omroep Zilt.
1: Hey Nienke.
0: Goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is From Down Here, de naai van Lola Young.

0: Nee, muziek bij Omroep Zilt van Lola Young en het heet From Down Here.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Dit om de schatkamer de Nederlandstalige versjes in te doeken. En dit keer gingen we dan jongetje 94. Toen Hanny en de Rekels weer eens bij elkaar kwamen als een reunie. En toen maken ze een paar mooie versjes. Waaronder Je Laat Me Leven. En dit is een liedje over liefde. En dit komt uit jongetje 94, zou ik zeggen. En dit heet Lachen, Huilen.

Ja, de Impressions, maar Curtis Mayfield, Tina Galeder en Jensen, maar No One to Love. En dat kwam het jongetje in 68. Dit weer het uur van Nienke, Jinnoike en Lucy, nou een praatje en een plaatje. John Koopmans en Charity Boer binnen alweer in de studio, dus het wordt weer een gezellige boel, maar uiteraard ik de plaat van Houtje. Nou, we sluiten Simmers al, maar een mooie veske van Nicole Rieu en Jean Manvel. Een jongetje zoals ze zandig. Volle plezier, maar de rest van het programma is hier bij Omroep Zilt. En dan ben ik een eindwieke weer. Maar mooie muziek en dan wordt het weer gezellig en dan steen we te gerren weer op. Online wieken en veel plezier. Goeie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. De 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Een praatje

0: Hele goedemorgen. Dit is Omroep Zilt. En dat allemaal uit de Franekerweg met een praatje en een plaatje. Goedemorgen, luisteraars. En natuurlijk ook goedemorgen. Hij is helemaal op de oversteek maakt. Goedemorgen, ja, John.
1: Goedemorgen, luisteraars. En goedemorgen, Tjerk, natuurlijk. Ja, vanuit locatie Franeker.
0: Ja, mooi, man. Ja, heerlijk, hè?
1: Ja, dat we überhaupt hier binnenkomen. Dat is. Maar eruit!
0: ja, ik sprak net naar een heftruckchauffeur hier. Het kan wezen dat je hier dan erin komt straks. Dat je lopen met de fiets of er is een pendelbuske.
1: Oh, er is een pendelbuske.
0: Ja, dat komt geen pendelbuske te wezen.
1: Het is natuurlijk een heel groot gebied. En als mensen wat slechte been binnen, dan. Want het gaat over de. Overdag van de industrietrein Oost.
0: Oost, ja, klopt. Ja,
1: industrietrein.
0: Ja, daarom hebben we dus ook vandaag hier, zeg maar. En onze bedrijfsleider, die is om 9:30 komen, maar die was er om 9:30 terug al. Ja. En die is al druk bezig met het opbouwen van het mobiele meubel.
1: Ik had eigenlijk al verwacht dat het klaar zou wezen, maar.
0: Ja, wij zullen naar de buiten deur gaan te draaien.
1: Nou, sta je binnen.
0: Dan staan we hier wat binnen te zwitten, heren. Ja. Nou, dus dat is een beetje jammer.
1: Ja, het leven van een radio-dj gaat niet altijd over.
0: Nee. Dus dat het meeste thema zal vandaag wat worden, of tenminste dit uurtje. Een beetje van, nou, wat hier misschien wat te beleven
1: ja,
0: is.
1: Ja, nou, ik zie sowieso molen draaien. Is dat nieuws?
0: Mm-hmm, ja, die windmolen.
1: Ja, ja. Daar staat ook
0: een. Ja, nou ja, een heftruck en weet ik
1: auto voorbij. Ja. Nee, maar ze treffen het enorm met het weer. Want het belooft een prachtig mooie dag te worden. En ik weet niet hoe je het zien hebben trouwens. Maar als je zag van wat van weer het in het oosten van het land geweest is. Puntdeksels die omhoog kwamen en alles. En wij hadden prachtig mooi weer.
0: Nou ja, ik had wel achterin de tuin natuurlijk wel een beetje water gekregen.
1: Ja, nee, dat is absoluut. Maar ik bedoel, geen wind.
0: Nee,
1: zon.
0: Nee,
1: en wij hebben gisteravond nog tot weten laat buiten zitten.
0: Ja. Dus. Dat heb ik niet aan het gehad.
1: Nee, nou ja, goed.
0: Beetje druk hier.
1: Daar moet je tijd voor maken.
0: Ja, ik woon hier als er wat. In Franeker. Was ik gisteren al een tijdje.
1: Ja.
0: Nou, dus, maar goed. Dat is weer gezellig even. Ja, het hebben wat er ook. Dus dat is, nou, bijkomstigheid. Maar
1: ja, je hebt een keer wel goed opskiën.
0: Ja, ik had altijd perfect. Klopt.
1: Ja.
0: Ik had altijd perfect.
1: Ik kreeg zo'n liedje in mijn hoofd. Toen ik dat deed. Toet, boing, boing, pepje in kokkie. Ja, dat.
0: Ja, dus. Ja. Dus het is open dag dus natuurlijk hier in Franeker in het industrieterrein. Dus van de Jong confituren tot het eind van de scrootmakerij. Zeg maar daar is van alles hier te doen natuurlijk.
1: Ja, die jong was aardig aanwezig toen ik uit de auto stapte. Ja. Wat een lucht.
0: Ja, nou, ik sprak net even dus de heftruckchauffeur hier van Postumus Houthandel. En daar hadden we het dus over. Ik zei even een vraagje. De snackwagen. Ik zei, waar staat die straks?
1: Ja.
0: Want we hebben hier een heel groot plein hier. Wat jij nu staat. Dus die snackwagen die kan wel.
1: Ja, die kan hier wel staan.
0: Op het plein staan.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat heel goed plan.
0: Ja, dus daar hebben we het straks ook over. Nu lang over de snackwagen.
1: Over de snackwagen.
0: Net als Evert Baptiste op een bitterbal en ook een hakbal.
1: Ja, hakbal.
0: Ja, hakbal, jongen. Ja. En Pietje Echo erin.
1: Ja,
0: nou,
1: wel
0: dus,
1: dat.
0: Het eerste nummer trouwens was van Janners. Ik moet altijd even zien welke dat was. Dat was toen even Janners met Hou de hele avond voor mij
1: vrij.
0: Ja, en de tweede was van Dizzy Man Bands. Dat was ongeveer. Nou ja, voor de rest natuurlijk wat hier deze dag voorbij komt. En educatief altijd.
1: Ja, altijd.
0: Ja, zullen we even naar Duitsland gaan?
1: Ik vind het een heel goed plan.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Als het wil, ja. Dat is Andrea Jürgens.
1: Oh, die.
0: Weer dansen de Lambada.
1: Lambada.
0: Ah, gezellig, hè?
1: Duitsers die dansen. Oh. Dat is komisch, jongen.
0: En humor.
1: Ja, nou, dat. wij Duitsers maken geen grapjes.

0: Ja, dat was dus Andrea Jurgens met Weer Dansende Lambada.
1: Ja,
0: gezellig,
1: die,
0: toch?
1: Die, ja? Die loopt ook al een mooi tiertje mee trouwens, die Andrea Jurgens.
0: Jurgens, ja, ja. Oké. Ja, bist er wel kiezen, dus hier is het volgende groene blokje. Bist er klaar voor? Kast
1: nou ja,
0: is die tabletje al in?
1: Ja, dan ga ik even naar de wc. Hoe lang duurt dat nummer? 3 minuten 19. Ja, dat doen ze ook bij het optreden. Als hij aan het optreden is ook, hij treedt al die top in de pauzes, hè?
0: Oh, nee.
1: Ja, de zingende brandweerman hier uit Vraneker.
0: Ja, klopt.
1: De vaste luisteraar weet vast wel over wie we het hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zie je hem optreden en dan is het er helemaal niet druk. En dan denk ik, wat is hier aan de hand?
0: Nee, grapje. Maar er is inderdaad live muziek straks ergens. Ik weet niet waar dus hier, maar er is live muziek. Dus ik ga ervan uit dat hij misschien hier wel ergens optreedt.
1: En in de pauze natuurlijk DJ Jopie, hè?
0: Ja, wie weet. Ja, ja, vast.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Er is van alles. Dus want je kan hier dus, nou wat er hier voorbij komt, tussen 10 en 5 uur dus hier.
1: Oh.
0: Op deze open dag hier in de Oostelijke Industrieterrein. Er is dus vandaag kanovaren.
1: Ja, ja.
0: Hier. Goedemorgen. Hier, de contradiers dan.
1: Daarom is dat die zon even
0: ja, ja, dat valt helemaal op kakleur niet op.
1: Ik denk, je komt hier naar binnen lopen. Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dus, maar er is kanovaart. Nou, die snackwagen hebben we het over hadden. Ja. Dus daar zagen we het zo meteen even achteraan.
1: Zweefmolen.
0: Ja, de schaatsbaan.
1: Schaatsbaan?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Rolschaatsen neem ik aan.
1: Nou ja, ook zijn stukje.
0: En er is live muziek staat hier.
1: Oh.
0: Maar waar, ja. Dat,
1: nou, dat staat er niet bij.
0: Nee, dat staat er niet bij.
1: Nou, ja, ga maar gewoon een geluid afje.
0: Ja, oude ambachten.
1: Oh, dan
0: ook mooi, hè? Ja, brandweerdemonstratie. Dus die hebben we bij ze ook even kwijt.
1: Ja.
0: Samen met André dus dan.
1: Ja.
0: Die had het maar druk. Zingen en een brandje blussen.
1: Nou ja, en die hebben natuurlijk bedrijfsleider.
0: Ja.
1: De hele dag.
0: Ja, klopt. En maak zelf radio en tv.
1: Oh, waar gaan ze dat doen dan?
0: Nou, radio, ja, dat vraag ik me ook al. Ja. Geen idee.
1: Nee.
0: Ergens een of andere piratenzender of zo.
1: Ja, dat denk ik. Ja, er staat hier wel een hele grote kraan. Zie je daar een antenne bovenin zitten?
0: Oh, van KTF. Ja, maar die mogen we koesteren, KTF, ja, trouwens, hoor. Want KTF. Die doet altijd... voor een hele net bedrag doet hij altijd onze werkzaamheden. Dus ook de ICT-kast bovenop een marathon met de kraan daar.
1: Prachtig bedrijf. Ik vind het een heel mooi bedrijf.
0: Hulde voor KTF.
1: Ja, absoluut.
0: Dus dan hebben we nog een springkussen.
1: KTF moet het wel liggen, hè?
0: Oké. Hier, hoe heet het? Springkussen.
1: Oh.
0: Red Jess, die gaat er springen, neem ik aan.
1: Oké.
0: En varen in het kanaal in een duurzaamheidsplein. Nou, duurzaamheid, nou, daar hebben we niet. Ja, nee, ik heb niks met dat milieu.
1: Nee.
0: Nee. Alles in de grond.
1: Ik zag nou wel een hele dikke cruiser varen net. Ik denk, daar komt hij aan.
0: Jeb. Oh? In die... Oh? Een
1: heel groot ding.
0: Ja, nee, dat is de Ark van Noach die er leidt.
1: Oh.
0: Die lijkt hier ook.
1: Oh, is dat hem? Ja, dat hele hoge ding.
0: Ja, dat hele hoge ding. Ja, dat is de Ark van Noach.
1: Ja, oké.
0: Dus.
1: Nou, mooi.
0: Nou, dat
1: ja, fijn.
0: Dat is hier dus vandaag. Ja, nou, wat er natuurlijk aan bedrijven is. Ja, heel veel natuurlijk. Bouwbedrijven ben hier natuurlijk. Scheepsbouw, ja, media scouting, Ark van Noach, machinefabriek, heftrucks, vuurwerk en nog veel meer. En dat veel meer, dat zal dan, ja, geen idee. Wat zoek je?
1: Nou, ik zat even te kieken.
0: Oh, zo.
1: Ja, want vorige week hadden we de fietselstedentocht natuurlijk.
0: Ja?
1: Even een oude koeien te sloot halen.
0: Ja.
1: En Agen Tichelaar, die altijd in Harlingen de stempelerij doet,
0: ja?
1: Die deed dit voor de 50ste maal. Christina.
0: Ja, prachtig.
1: Prachtig, nou.
0: Ja,
1: 50 jaar.
0: Ja, er stond ook een man in Wijnaldum, die liep hem ook al voor de zoveelste keer.
1: Ja, nou, hij liep hem dan niet, maar hij deed hem dan stempelen.
0: Zeg maar. Ja, oké, dan kan ze het niet vinden.
1: En die mensen ook nodig, hè, stempelen.
0: Ja, zekerheid. Ja, stinker, ja.
1: Je kan wel lopen.
0: Ja. Men moet ook stempeld worden. Stempelen. Ja, klopt. Ja, stempelen.
1: Maar in ieder geval 50 jaar lang deed die man het al. Hè?
0: Ja,
1: die is
0: prachtig.
1: Er jarig, ja. Dan was het 80 in wat hij werd volgens mij.
0: Ja, bij het FC Harlingen of zo. Ja. Die ook al
1: schitterend.
0: Ja, prachtig mooi.
1: Ja.
0: Dan zouden we moeten hem toch instarten. We hebben geen keus, hè?
1: Het is niet anders. Sorry, luisteraars, maar daar komt hij.
0: Ja, maar even ergens...
1: Ja, even naar de wc.
0: Even toiletteren.
1: Ja, precies.

0: Dat was de keus van Hoogje deze week. Een beetje een zwaar nummer voor deze uitzending. Maar voor volgende keer maar even wat een vrolijke nummer erin zetten, dacht ik toch?
1: Ja, nou ja, goed. Het is even een nummer. Ja. Ik vind het wel een heel goed nummer.
0: Dat was een mooi nummer, zeker.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Dat is zeker. Ja.
0: Maar we gaan zo meteen wel een heel vrolijk nummer draaien. Dat zie je het wel staan, hè?
1: Ja, nee, dat is ook een geweldige. Dat is natuurlijk een nummer met een hele dikke, vette beat erin.
0: Dames, dat doen we bij haar maar strak vast.
1: Absoluut.
0: Want dat horsen en springen ze meteen.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Zo is het. Even zien, wat hebben we hier nou wat te doen? Jawel, er is nog wel wat te doen natuurlijk. Ja, hier sowieso natuurlijk van 10 tot 5 open dag. Dus dan denk je van, wat wil je er allemaal te beleven? Nou, kom hier langs en ik zie hier al de mobiele... studio Studio Harlingen, dat staan, hebben we hier gistermiddag heen bejoerd.
1: Ja.
0: En dat staat hier. En inmiddels is Jess is heel druk bezig om het opbouwen, zie ik wel. En Tjebbe natuurlijk, ja. Simon Hofman, onze redactieman, zit er al druk bij.
1: Ja, en volgens Chris mij, Wiedega, Chris is er ook al. Ja, en Doris.
0: Doris.
1: En Doris komt zo meteen van buiten.
0: Die wil buiten staan, klopt.
1: Trouwens, zou Tjebbe het toetsenbord al weer liend hebben, wat hij het vallen laten?
0: Nou, we zijn met Vever. Vegen een blik rond, inderdaad. Want er leggen wat toetsen al.
1: Ja.
0: Ja, het werkt. Er staat een duimke van Tjebbe.
1: Oh ja.
0: Nou, gisteren ging er van alles mis toen hij er was.
1: Nou ja, het is wel een vak, man. Ik zag wel hoe hij dat spul dan uitpakt.
0: Ja.
1: Dat ken ik ook.
0: Jawel,
1: en,
0: zeker.
1: Maar goed, vandaag ook bij Brouwdok is ook weer wat te doen vandaag.
0: Ja, oké.
1: Okay. Bij Brouwdok.
0: Brouwdok, bij wie?
1: Bij Brouwdok. Ja, het computerscherm staat zo ver weg.
0: Dus maar anders
1: ik
0: moet...
1: Wacht even, kan ik even naar deze? Wacht even.
0: Ja, dat kan wel. Dan ga je naar daarheen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Vandaag bij het Brouwdok is vanaf 1 uur tot 12 uur vannacht.
0: Ja.
1: Dan is het al nacht natuurlijk. Mm-hmm. De Sideburn Tattoo Meeting. Rock'n'roll, inkt en gezelligheid aan de haven. Dus dat begon eigenlijk heel klein altijd. Met wat lui van de tattoo shops en alles. En dat is toch eigenlijk best wel een evenement waar men van ver weg komt naar het Brouwdok. En er komt muziek natuurlijk en marktkraampjes met foodtrucks en heel veel gezelligheid. En het is natuurlijk prachtig mooi weer.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus daar moet die haven. Prachtig. Ja, dus dan kun je, als het hier aflopen is, kun je mooi naar Harlingen toe.
0: Zo is het.
1: En dan... even sideburnen, zeg maar.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Maar dan moest even een stukje haar aan de seat kan plakken. Want voor de sideburns. Nou,
0: beetje Elvis look.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké. Okay. Trouwens, maar morgen is er ook wat. En daar komt Albertus trouwens in deze uitzending komt er wat over vertellen. Maar er is in Waddenhal Kumpulan. Oh. Dat is een Indische catering en live muziek. Charles en Friends komen langs de band. En dat is vanaf 2 uur dus in de Waddenhal. Maar dat is dus morgen, hè?
1: Oké. Okay.
0: Dus wat moet er gebeuren? Een microfoon?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wist hij erheen?
1: Ja, nee, want anders denken die mensen misschien op de camera.
0: Nee, er is maar één keer in beeld. Het is maar één camera.
1: Ja, nee, maar dat ze denken, wat staat hij in één keer ver? Futsu, zul je een voerts lassen? In ieder geval. Dat dus.
0: Dat is, oké. Okay.
1: En Doris komt straks van buiten, of niet? Ja, nee, gaat niet van buiten?
0: Nee?
1: Nee, Doris gaat niet van buiten.
0: Nee, wist er echt niet...
1: Nee,
0: ik zei het niet. Oké, dan moeten we zelf maar naar buiten. Gaan we even horsen. Hier is, we gaan naar Limburg, hè?
1: Ja.

0: Nou, heerlijk even hossen, dacht ik zo.
1: Ja, lekker.
0: Nou,
1: dan blijft gewoon een heerlijk nummer zingen onder Ratata van ja, Wier Sint Spitze.
0: Ja, deze was van Frans Steun. Dus laatst had ik ook al een liedje van deze carnavalsman uit Limburg.
1: Ja, want het origineel, de zingen onder Geng was het uiteindelijk. En dat was van Frans Steun. Dus ja, het origineel komt natuurlijk ergens uit Duitsland vandaan.
0: Oké. Okay.
1: Dit hebben ze samen toen heel mooi gemaakt. Wier Sint Spitze.
0: Heerlijk, ja. Trouwens, we gaan zo meteen weer. Trouwens, ja, een beetje die kant op. Hè. Ik zie ons het nieuwe nummer staan zo meteen van een artiest.
1: Van die grote man met die zwarte handschoentjes aan en die witte staart.
0: Ja.
1: Als er een beetje met zit, dan heb ik hem even kijken. Volgende week, ja, volgens mij volgende week. Nee, over twee weken in de uitzending.
0: Oké. Okay.
1: We hebben het over Otto Lagerfeld.
0: Ja, dat zo meteen. Ja, zal eens kijken wat we nog te doen hebben. Ja, je kan vandaag natuurlijk wel om... vandaag is er wel in Franeker ook nog trouwens. Dat is in de Martini-kerk is vandaag een orgelconcert. En dat is vanaf 7:15.
1: Oké.
0: Nou, dat is na die uitzending, maar dan kan je dan even naar de Martini-kerk.
1: Misschien een beetje... Hè?
0: Ja. En van FDA, dat is het helemaal niks met dit of dat te maken. Maar er is natuurlijk vanavond ook om 6:00 in de Champions League finale op de televisie. Hè?
1: Is er ook nog?
0: Ja, Parijs tegen Arsenal.
1: Ja, nou, dat wordt ook weer een... Ze gaan 8000 man in Parijs en politie uitzetten voor vanavond.
0: Die komen ook te kieken.
1: Ja, klopt inderdaad. Vorig jaar liep het nogal aardig uit de hand trouwens.
0: Oh, okay.
1: Trouwens, over rampspoed en ellende.
0: Ja.
1: Ik zag net een of ander berichtje voorbij komen.
0: Ja.
1: Op Egmond aan Zee.
0: Ja.
1: Daar staan van die huskers allemaal op het strand.
0: Ja.
1: En er zijn er een paar van ontploft.
0: Och jee.
1: Ik ben geen gevonden bij gevallen. Dus dat niet. Maar toch de hele meuk in de fik.
0: Ja, en dat net voor het seizoen.
1: Ja.
0: Tenminste, dat loopt dan.
1: Nou ja, dat is maar zo'n klein strand. Dat ben vaak voor die strandhuisjes. Die al generaties die in een familie binnen. Ja, dat is wel een gasflesje of zo ontploft. Ja.
0: En vast geen bluswater bij de hand?
1: Nee, water is niet per se.
0: Nee, dat heet niet per se.
1: Dat is op.
0: Zo is het. Hier is Otto Lagerfeld met je nieuwe nummer.

0: klinkt wel mooi stereo, hè, deze, hè?
1: Dus,
0: dan hoort dat toeterke helemaal op links, hè?
1: Ja.
0: Of op rechts.
1: Terug in de tijd.
0: Ja, man, het heeft me net hoe de koptelefoon op, hè? Maar,
1: ja, nou, inderdaad. Volgens mij heb ik hem... Nee, ik heb hem gekregen. Hetzelfde
0: als hetzelfde, ja, ja. Oké. Okay.
1: Ik heb bij mij in de studio altijd op waar ik het minste last van draadje heb. Was het dan links of rechts? Dat maakt niet
0: dat heb ik nou hier ook op rechts, want dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Dat was dus de polka voor deze week. Wouter de polkaman in het Staatsknol, hè? Want hij komt hier regelmatig voorbij.
1: Staatsknol,
0: ja.
1: Hé, trouwens, wat een ellende van de week daar in Drachten, niet?
0: Mis ik wat?
1: Plofkraak. Naast de Champino.
0: Naast de Champino?
1: Ja, zeker.
0: En wat van de winkel was het dan?
1: Dat weet ik niet. Een of andere agentschap volgens mij. Er stond een scooterje voor. En de heren men opstapte. En er is nog één achteraan gerend. En die kon ze niet krijgen.
0: Oh, ik heb geen idee. Dat
1: Drachten
0: is
1: ook al een grote stad. Dorp.
0: Ja, stad. Ja. Nee, dorp. Ik heb geen idee.
1: Wij zullen beleven, hé. Mm-hmm. Plofkraak. Man.
0: Ja, nee, ik heb geen idee.
1: Ja, dat was, wanneer was dat? Van de week. En de politie die deelt de beelden nou van de plofkraak in Drachten. Dus ja, ze
0: zoeken zoek de datum.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Oh, en de orders, waar was het auto op dat moment?
1: Op de Schelling.
0: Oh, oké, Doris, dan was dat op de Schelling. Oké. Wat voor dingen?
1: Op de Schelling. Nou ja, in ieder geval.
0: Ja, dat is ongeveer.
1: Ja.
0: We hebben zitten in de agenda. Oh ja, daar is nog wat in de agenda. Wacht even.
1: Oh.
0: Er is vandaag in de Lieke Maastrichterstraat, vandaag in Vraneker, is een kom gezellig een markt. Is er vandaag kraampjes, dus in de straat van buurtmarkt georganiseerd.
1: Okay.
0: Tussen 11 en 3 uur vandaag. Van harte welkom om langs de kraampjes te struinen en te genieten van gemoedelijke sfeer.
1: Nou, hartstikke leuk. Een soort met de burendag,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, burendag dus in de
1: Liekemastraat.
0: Weet je al wat dat is?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nou, nee, maar ja, tegenwoordig heb je een telefoon, daar zit een tom-tom.
0: Tom op, tuurlijk. Ja, dan kom je er wel. Ja, ze ben ik hier vanmorgen om. Anders had ik je nog niet geweest.
1: Nee. Oké.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja. Jammer.
0: Ja, dat is ongeveer. Ja.
1: We zijn wat laat. We zijn wat laat. Maar ik wil Nienke toch nog even bedanken voor het programma van vanmorgen.
0: Ja, oké, okay. Ja, toch. Elke keer weer, hè?
1: Ja, ik snap dat niet.
0: We ergens een pop-upje maken hier in het systeem. Ja. Dat pling, en dan willen we Nienke bedanken.
1: Nou, ik stapte in de auto en dat was Nienke.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dus bij deze dus.
1: Ja.
0: Ja, we hebben er een stukje vermist, want we hadden hier druk met de opbouw.
1: Druk.
0: Druk.
1: Ja, dat zijn mensen die ik alleen kennen.
0: Waar is die hebben dan?

0: lekker dit.
1: Heerlijk, toch?
0: We gaan weer terug in de tijd met Le Barouquet.
1: Ja, juist.
0: Dat is eigenlijk een beetje de Veronica tiert, hè?
1: Ja, heerlijk van, toch? Heel oudje, toch? Klopt. Ja. We binnen toekomen dan, want het is al ruim kwart voor tien is het al.
0: Oh, ja.
1: Dus we gaan even naar de inhoud van het programma afslag Harlingen eigenlijk. Maar ja, dat komt dan hier straks uit Vranekeweg. De techniek wordt verzorgd en de muziekkeuze is van Kik Visser. Presentatie is in handen van Henk-Jan Cornelissen. Eens even kijken. 11:05 hebben we Luc de Vries van New York Pizza. Die zit in het, hoe heet dat, Ockinger Heem City.
0: Oh ja, dat is
1: nieuwe
0: ook
1: zaak. Ja. Ik heb er nog niet de gebruik van maken, ik weet het niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus ik ben wel benieuwd naar. Dan hebben we nog, Jack Tuininga komt langs, of telefonisch, dat weet ik allemaal niet, over de toegankelijkheid van Harlingen. Ja, ik weet niet hoe toegankelijk altijd hier is om hier te komen, dus ja, dat blijft een dingetje misschien.
0: We hebben toch een perskaart allemaal van de Silt, of niet?
1: Perskaart?
0: Perskaart voor achter het voorraam van je auto.
1: Oh, zo, ja, die zouden we dan al wel krijgen, denk ik.
0: Ja, die krijgen we nog.
1: Noem maar even,
0: anders neem Plopkap goal met.
1: Ja, juist, ja, ik heb een shirt aan, hè.
0: Ja, dat is dan...
1: Radies had het shirt niet aan.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar goed, ook al, gaat het helemaal niet opvallen. Hanna van der Herwerf kwam van Sam komt praten uit de Waardhoeken. Sam is de politieke partij uit de Waardhoeken.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb geen idee van welke richting dat is.
0: Misschien moeten we daar eens even in verdiepen.
1: Ja, misschien hadden we daar richting aan kunnen geven. Dan komt nog langs Albertus van der Plaats over dus het Kampuurland. Dus over het Indische catering en live muziek. Dus morgen in de Wattenhal.
0: Ja, misschien wel even.
1: Dus, dat dus. Dan komt om 11:45. Want dan heb ik net pauze zien dan. Dan komt, even zien, hoe heet die man? De heer T. Boomstra. Met nieuws over de omroep Stil. T. Bestines.
0: Oh, Tienes.
1: Tienes komt al.
0: Staat er dan gewoon de heer T. Boomstra?
1: Ja, dat staat er.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dus we moeten zo'n 11:45 even gedragen.
0: Ja.
1: Dus, vorige keer had ik dat misschien al gezegd, maar ik had die oude rotzo hier te koop van die dingen. En er stond er ook een fiets hier buiten.
0: Oh, ja,
1: en ik zei Tienes, ik zei in die oude fiets te buiten. Ik zei, ken die ik in de verkeep? Maar dan bleek dat Tienes zijn fiets was.
0: Is dat een oude fiets dan?
1: Nou, nee, die had ik gekregen op Sinterklaas, zei hij. Dus,
0: ja, Sinterklaas is ook oud.
1: Ja, daarom. Ja, 11:55, dus het tweede uur, dan gaan we over naar Hugo ter Averest. Het is het Hannemehuis. En die gaat vertellen over Honny Holsbergen en zijn 40 jaar jubileum als directeur bij het gemeentemuseum en het Hannemehuis. Dan hebben we nog Aartie van der Pol, voorzitter van SC Vraneker, de voetbalclub dus. Dan komt nog langs Jarig Langhout over het start zijn van het kabinet aangaande boringen, mogelijke boringen onder de Waddenzee.
0: Ja, nou,
1: en wat gaan ze dan boren?
0: Ja, zout.
1: Oh, zout.
0: En volgens mij is die vergunning zelf al verleend, want het was zelfs in het NOS Journaal. Dus,
1: Okay.
0: Ja, die referendum wees, hij mij niet vraagt.
1: Nee, ik heb niks gehoord, dat zei mij allemaal niks. Nee.
0: Nog
1: maar 12:30, dan weten we even hoe het weer ervoor staat natuurlijk met niemand minder dan...
0: Jelle Boy!
1: Ja, dat is Willa, deze weer, jazeker.
0: Fijn.
1: Ja, en dan nog de laatste gast is dan volgens mij Ineke de Valk over de 6e Harlinger Schilderdag aanstaande zondag 31 mei.
0: Jammer.
1: Ja. Ja,
0: dan nou, hij krijgt die een hokje schilderd.
1: Ja, had ik.
0: Hadden ze dat mooi bij die donken?
1: Ja, man. Ja, ik had gistermiddag ook nog een heel stuk schilderen kan, maar er kwam wat tussen. Jammer, dat is een beetje jammer weer, maar goed.
0: Nou, misschien kennen ze bij die dan schilderen.
1: Ja, ik kan wel even schilderen. Ja, klopt. Het is wel op terpentinebasis.
0: Zo, we beginnen
1: niet. Oké. We gaan even naar de heren. Zie je hem staan?
0: Ja, prachtig.
1: Dat was de vorige week.
0: Ja, bij vorige die beste week man. Was ik bij die beste man. Bij Martin Sterken.
1: Ja.
0: Ja, die wou even gebruik maken van mijn stem.
1: Ja, nou,
0: en als hij zelf dan terug hoort, dan denkt... Hoe is het mogelijk dat ze van zijn broer de stem nog iets maken kunnen?
1: Hier is de Jonationaal. Toen met zijn vrouw nog, of vindt je voormalige vrouw?
0: Ja, dat was zijn voormalige vrouw. Hij is nou getrouwd met een Russische vrouw.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Aha.
0: Spreekt wel Nederlands trouwens hoor.
1: Toch wel.
0: Ja, dat is allemaal een
1: nepje. Oké, en dit dan? Is het Nederlands dan?
0: Ja, dit is Nederlands. Ik wil je nooit meer kwijt.

0: Dat was hem dus, Duo Nationaal.
1: Ja, heerlijk toch? Ja, ja. Ik, vind het, ik mag hem wel graag.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet te lang natuurlijk, maar goed.
2: Vanmiddag vanaf
1: ja, precies. Vanmiddag vanaf 5 uur ben ik weer te beluisteren op dit radiostation. Zal misschien 6 uur wezen, hangt even vanaf van de zilte middag.
2: Ja.
1: En anders kun je al vast inschakelen natuurlijk op www.muziekopjeradio.nl. Ja. Voor het programma Borreltime en deze week aan de telefoon. Rob Zorn, het niet iets nieuws uitbracht, maar er was het een en ander te doen over Rob en Hanny.
0: Ja.
1: Hanny, is wel Hanny van de... Ja, precies.
0: Ja?
1: Want die had toen eens een keer een nummer van hem opnom. En dat is Ik doe wat ik wil. Okay. En dat het Sieneke nou een nieuwe nummer. En die had Rob er wel bij vernoemd. En dit en dat. En Rob had er wat uitspraken over deen. Okay. Gaan we het vanmiddag even over hebben natuurlijk. Just, en misschien heeft hij nog een leuke barbecue tip. Ja. Want dat kan hij ook als de beste.
0: Ja.
1: Even kijken. We gaan bellen met het meisje uit Tiel. Joy Davelaar. En die heeft een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Met Te mooi om stil te staan. Zo heet die prachtige goeie zangeres trouwens. Ja. Leuk mens met een heel leuk café in Tiel.
0: Okay.
1: En ja, we hadden net even over Martin Sterken.
0: Ja.
1: Die heeft even de productie gedaan voor de nieuwe Jan en Zwaan.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, Jan en Zwaan, die hebben weer... Dat is een nieuwe Zwaan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: En die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet Het is Feest. En als je dat hoort en je doet je ogen dicht, denk je gewoon, oude opname, Jan en Zwaan. Echt waar.
0: Okay.
1: Prachtig mooi. Hier, kom, hier.
0: Ja, heerlijk, ja.
1: Ik zat bij Martin en Martin die zei tegen mij, hij zei, maar dit is horen, zei hij.
0: Ja.
1: Ik zei, dat is Jan en Zwaan. Hoe weet jij dat? Ik zei, helemaal binnen.
0: Oh, prachtig, ja.
1: Maar in ieder geval, hartstikke mooi nummer. En absoluut. Natuurlijk even Johan Flemmings om half 8, het laatste shownieuws.
0: Ja.
1: Dus van 5 tot 8, hartstikke veel gezelligheid op deze radiostation bij Borreltime.
0: Okay, nou dat dus. We gaan meteen even de... Hebben we dat niet? Nee, we gaan nog wel even het nummer draaien. Ze konden het zelf aan. We gaan weer even naar Duitsland toe trouwens. Hoor.
3: Erzgebirge aus Deutschland. Für die Hopskeng.
0: Ja, das ist Hosse weer, hoor.
1: Hapsa.
0: Hapsakee.

0: Oh, kijk eens aan. Volgens mij was dat een liveje of zo, klinkt het wel. Hè? Ja. Wat, hè? Ja.
1: Ja. Ja. Dat is de Roepsgang.
0: Ja, Roepsgang. Ja, heerlijke Duitsje. Wat zou dan? Wat zou we vragen hebben over dit nummer nog eens een keer te draaien, denk ik?
1: Ja, nee, absoluut. Mm-hmm. Ja, ik had even het kippenvel. Prachtig.
0: Ja, klopt toch wel.
1: Ja, ik hoorde net rechts achter mij ook een stem van
0: ja,
1: prachtig
0: nog, ja, dat klopt. Ja, hij is nog meer de nummers uitbracht.
1: Ja, ja,
0: we gaan naar de inhoud van deze dag op deze zender. En dat is natuurlijk allemaal vanuit Vraneker vandaag zometeen natuurlijk. Doris, daar zit er helemaal klaar voor met het programma On Air. Dan Henk-Jan Cornelissen met het afslag Harlingen van 11 tot 1. Dan hebben we een heel lang weer de Siltemiddag, dus dat hier staat tot 6 uur. En dan natuurlijk Borreltime van 6 tot 8 uur. Dus, maar vanaf 5 uur ben je natuurlijk op die eigen
1: station. Ja, nou, het gebeurt ook heel vaak trouwens dat ik er om 5 uur op ben trouwens. Hoor. Dus dat
0: toch?
1: Hangt even vanaf.
0: Kan je dat dan mensen aan doen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. En daarna is het non-stop. Dus nou, in geval voor de rest natuurlijk. Dus hier natuurlijk open dag op deze, op dit oostelijke industrieterrein. Dus waar we zijn, wij zoeken zometeen na 10 gaan wij natuurlijk samen op weg op zoek naar de snackwagen.
1: Ja.
0: Van de gehaktbal en de minderbal.
1: Nou, broodje bal.
0: Dus kom gezellig langs van 10 tot 5 het oostelijke industrieterrein, Vraneker. Er is van alles te doen, te beleven.
1: En je kan hier ook een kijkje komen kijken in de studio natuurlijk.
0: Zeker weten. Ja, zeker.
1: En trouwens, even heel snel nog.
0: Ja, hij
1: is nog 40 seconden. Ja, dat is makkelijk. Hey, ja, voor mij wel. Henk-Jan Cornelissen noemde het net.
0: Ja.
1: Zullen die wel op die het wezen?
0: Dat is een ding.
1: Dat is een end, jongen.
0: Ja, want hij denkt van nou, ik kan studeren hier. Maar vermoedelijk zal hij het laatste stukje lopen, fietsen met de krukken. Ja.
1: Ze denken dat die man werkt bij de gemeente Hallingen. Die komt er niet in.
0: Oh, iemand van de gemeente is een ambtenaar.
1: Ja.
0: Nou, dan is het op die het.
1: Nee.
0: Op die, nee,
1: het duurt allemaal lang. Met eerst over vergaderd worden.
0: Ja.
1: Ja, gaat het niet worden.
0: Nou, dus nou, dan moeten we het zelf maar presenteren. Toch?
1: Ja, dan doen wij.
0: Dan weet het wel eventjes. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende keer.
1: Tot volgende week. En wat mij betreft tot vanmiddag. Hoi. Ciao.
0: Hoi.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. De 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is On Air met Boris Breidenbach.

Ja, de Dropkick Murphys en met het nummer Rose Tattoo. Ze komen uit Boston, USA, maar het klinkt natuurlijk verdomd heel erg Iers. En we draaiden het nummer niet zomaar Rose Tattoo, want natuurlijk is het vandaag prachtig mooi weer. En dat komt heel mooi uit, want de Sideburns Tattoo Meeting in Harlingen is vandaag weer. En daar proberen we nou een beetje alvast voor in de sfeer te komen. Met allemaal lekkere tattoo en rock'n'roll music.

Ik denk naar de Dropkick Murphys. En Jerry Lee Lewis. We doen het even rustig aan. En we doen een nummer van de Stones. En ik zei al, alle muziek die we nu vanmorgen hier draaien in On Air is een beetje, ja, de kapstok is de Sideburns Tattoo Meeting. Vanmiddag natuurlijk in het mooie Harlingen. Aan de kust ook nog wel. Dus daar moet je vooral eventjes heen voor de gezelligheid en voor de sfeer. En die sfeer die proberen we hier een beetje te creëren met de muziek. En we draaien net de Stones. En het album komt van het album Tattoo You. Uit 1981, ja, in Sunsetting. Als dit, moeten we dan wel iets van dat album draaien. Dan kun je natuurlijk kiezen voor Start Me Up, maar dat is al zo vaak draait. Ik denk, daar kies ik lekker niet voor. Ik kies voor het nummer Heaven, lekker relaxed. En ik zei al, Tattoo Meeting, het is een beetje rock'n'roll en rock'n'roll. En ja, Elvis hoort er natuurlijk helemaal bij. Dit is niet Elvis deze keer, die gaan we ze meteen draaien. Dit is Rory Gallagher met Tattooed Lady. Past er ook bij, toch? Yeah.

Nou, daar was hij al. Elvis Presley, The King, met een nummer uit 1959. En hij maakte het dan een paar jaar later, in de jaren 60 nam hij het op. En het nummer is oorspronkelijk van Jimmy Reed. En het is een lekker rock'n'roll nummer. En het allemaal in het kader natuurlijk van de Tattoo Sideburn Meeting. En sideburn, dat zijn bakkenbaden. Maar je hoeft helemaal geen bakkenbaden te hebben om er vanmiddag lekker en vanavond lekker heen te gaan. Iemand die misschien wel bakkenbaden heeft, maar vooral tattoos, is Timmy Swims en Teddy Swims. En Teddy Swims die komt binnenkort op Pinkpop. En die man die heeft niet alleen tattoos, maar die heeft ook een fantastische stem. Hier is hij met het nummer Bad Dreams.

dat waren de Lucky Bullets. En het nummer heette Saturday Night. En Saturday Night, ja, dat is natuurlijk de nacht vanavond. Dat die Sideburn Tattoo Meeting helemaal losbarst met helemaal mooie muziek. Ik neem straks even het programma door. Maar deze Lucky Bullets, dat is wel leuk. Die komen uit Noorwegen. En dan denk je van, nou, dit is jaren 50, jaren 60. Op zijn minst, nee hoor. Dit nummer komt gewoon uit 2011. En die mensen die treden nog steeds op. Jongelui die lekkere rock'n'roll spelen. En waar het natuurlijk om gaat, ben tattoos. En daarbinnen een aantal nummers over geschreven. En ik vind deze van Rammstein vind ik wel heel erg lekker.

Oh, dat is grappig. Ik draai Amerika's rock'n'roll hier en er riet hier een hele grote gele bus voorbij. Dat was wel een grappig moment. Dit was Brian Setzer en het nummer heette natuurlijk Summertime Blues. Dat had hij vaak genoeg zongen. En Brian Setzer, die komt uit 1959. Hey, draaiden wij één nummer niet geleden niet een nummer uit 1959? Ja, en Brian Setzer, waar kennen we die ook alweer van? Oh ja, dat is die zanger van deze band, de Stray Cats.

Nou, dat rockin' Inside Out. Ik denk dat dat wel goed komt vanavond aan het Brouwdok, aan de mooie Waddenzee in Harlingen. En ja, wie komen er dan allemaal te tattooen? Nou, er is onder andere een Beeldse tattoo shop. Er is DOTZ, ook een tattooer. Tattoo Jap is er. Nou, te veel op Tattoo Sky natuurlijk. Good Lad Tattoos, kortom, heel veel tattoo artiesten binnen daar. En er is ook dit jaar iemand met piercings. En ja, piercings. Ik zeg Golden Earring.

Ja, piercings. Kan er vanmiddag ook daar bij Brouwdok, bij de tattoo meeting. En dan denk ik aan de Golden Earring natuurlijk. En dat was toch wel een van de allergrootste bands die Nederland rijk is. Maar er is natuurlijk veel meer dan... nou, stel je wil geen tattoo, of je hebt geen bakkenbaden, of je wil geen, weet ik veel, geen piercing. En, maar ze hebben ook lekker ijs. En je kan de t-shirts laten bedrukken. En ze hebben hele lekkere muziek. De bands, die ga ik zo meteen nog eventjes noemen. En voor de kinders... Ben je ook niet vergeten, daar zit Jeanette Katz en die maakt hele mooie, tijdelijke, kleurrijke tattoos. Dus je kan met de kids rustig vanmiddag daar naartoe. De kids, de struts, het riemt op elkaar. Het is totaal iets anders. Dit is Dirty Sexy Money.

0: sexy.
1: Ja, dat waren de Struts. En nou nemen we even wat gas terug. En we gaan het even hebben over het muziekprogramma bij de Sideburn Tattoo Meeting van vanmiddag. En vanavond natuurlijk. En hele interessante muziek. Er komt onder andere een Friese Rovers, zo heette die band. De NNB Friese Rovers. En die spelen eerste muziek en die zingen daarbij in het Fries. Dat vind ik een hele gewaagde combinatie in Harlingen. Maar misschien is dat wel heel erg leuk. Ik ga zeker even kijken. En s'avonds, ja, dan gaan de versterkers open, staat in het persbericht. Want er komen de Junkyard Dogs. En volgens mij heb ik die jongens wel eens eerder zien. En dat is echt hele lekkere, vette muziek. En daarna hebben we nog Opa Jay en de Holy Rollers. Nou, ik ken de Bay City Rollers, maar volgens mij is dit heel iets anders. Dus ik ben heel benieuwd wat voor muziek deze jongens komen brengen. En ja, het is alweer de 17e Sideburn Tattoo Meeting. Dus de 17e. En als je dan die coronajaren er eventjes nog bij rekent, dan ben die jongens best al lang bezig om ieder jaar zo'n meeting te organiseren. En volgens mij was het vorig jaar in september. En toen was het een beetje fris. En toen was het een beetje koud. En vandaag is het prachtig mooi weer. Dus alle reden om zeker eventjes daar naartoe te gaan. We gaan weer gas geven. Met de Lonesome Rider van Volbeat. Of ben je hem ondertussen in slaap? Wow, nee toch?

Imelda May met Johnny Got a Boom Boom. En Imelda May komt uit Ierland. We begonnen een beetje Iers. We eindigen met dit nummer ook weer een beetje Iers. Maar we eindigen in dit programma niet met Iers. We eindigen dit programma natuurlijk. Nou, omdat we het hadden over de Sideburn Tattoo Meeting. Vanmiddag vanaf 1 uur tot vannacht 12 uur aan het Brouwdok. Aan de haven in Harlingen. Eindigen we natuurlijk. Dat kan niet anders dan met deze man. En ik bouw de spanning een beetje op, tenminste, ik doe een poging tot. Hier is natuurlijk de onvergetelijke, de magistrale, de soms een beetje gekke Herman Brood. Tot volgende keer.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De twee Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen. Henk Jan.

0: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Afslag Harlingen. Terwijl wij wel nog druk bezig zijn met de opbouw van dit programma, want ik probeer nu een koptelefoon aan te sluiten. Hey, dat is Jal. Zitten wij vanuit Franeker, jawel, Franeker. Want u weet, Omroep Silt is de omroep voor Noordwest-Friesland. Deze keer vanuit Franeker, want er is een open dag hier op het industrieterrein waar Omroep Silt zich begeeft. Dat is de Oostelijke Industrieweg, nummer 8 hier. Het is hier gezellig. Ik zie Joris hier. En Joris, ja, die staat buiten Menno, hoor. En die heeft patat te kopen en gehaktballen en postumus. En Dirk de Boer, even in de uitzending, heel kort. Ja, heel kort, de microfoon even aangeraag. Er is hier in Franeker, hier op de Oostelijke Industrieweg, is er een open dag. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Hadden we vanmorgen al even over in de uitzending.
0: Ja, dat weet ik. En ja. Nou, we zitten hier drie Harlingers in Franeker het promotie te maken voor de open...
1: Welke drie Harlingers, als ik het vragen mag?
0: Oh, dat wist een Halle. Oh, dat wist je.
1: Nee, ik ben er vanmorgen nog wel langsreden, zeg maar. Dus mijn geboorteutrechtsel leidt tegenover Tjebbe zien kantoor.
0: Oh.
1: Ja, wist je wat Tjebbe woont? Wat de straten die woont?
0: Ja, wel, Harlingerstraat.
1: Okay. Ja, klopt. Niet harder op
0: de daar is
1: nou
0: geboren.
1: Ja, nou ja, dat mijn geboorteutrechtsel. Dus dat zit tegenover de Franeker. Maar we krijgen weten wat hier gebeurt.
0: Wat is hier voor moois vandaag?
1: Nou, dat is er vandaag, we hebben het vanmorgen ook al ondertussen. En de snackwagen, we hadden het er vanmorgen over. De snackwagen, dames en heren. Hij staat recht tegenover de studio hier. Ja, dus zometeen de klep gaat open en de broodjes kroket en de bitterbal en de hakbal komen ons. We kunnen ze gewoon, denk ik, wel even online bestellen. Dan breng je ze even.
0: 10 is betaald, hè?
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat is toch normaal als vrijwilliger van Omroep Silt.
1: Ik verkoop ook nog wat spul van voorheen. Dus ik heb nog wel wat reserve. Dus dan, dat blijft nog wat over ook. En dan zul je de technische commissie zul je daarvan uit eten. Dat mocht ook van tieners. Maar ja, daar valt u hem niet onder. Dus dat gaat helaas niet door. Maar wat is hier vandaag te doen? Kanovaren. Ik weet even niet waar natuurlijk. Maar goed, we hebben hier het vlakbij het Van Haaksmakanaal, neem ik aan. Dan staat hier natuurlijk de snackwagen staat hier tegenover. De schaatsbaan, waar die is, weet ik ook even niet. De live muziek. Niet André Kooistra, want die schijnt op vakantie te wezen, begreep ik net.
0: Waar is die live?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, hier in de straat dan ergens, neem ik aan.
0: Dat is goed voorbereid.
1: Dank u. Nou, wij hadden André Kooistra verwacht, maar we begrepen inderdaad straks dat hij op vakantie is naar Italië.
0: Simi, ook een Franeker zangeres.
1: Oké, nou dan hebben we de oude ambachten. De brandweerdemonstratie, dus ja, dat zal dan ook in andere kosten worden. Misschien hebben dan wel, of wat anders hier natuurlijk dan nog. En ja, maak zelf radio en tv, dat is hier, neem ik aan.
0: Nou, maar dat is zo, want dat is hier voor de deur. Want je kan zelf je eigen radio- en televisieprogrammetje maken, als je dat leuk vindt.
1: Ja.
0: Voor de deur hier bij Omroep Silt staat een mengtafel.
1: Ja, onze mobiele, of het systeem wat er normaal in Harlingen staat, staat nu buiten opgesteld. Het is helemaal on-air, dus als je denkt van nou, ik wil zo meteen de tweede uur buiten doen, meneer Cornelissen, kan het ook wel.
0: Ik zal even overleggen met mijn technicus. Ja, nee, we hebben veel telefonisch en niet dat ik dat niet wil, hoor. Nee. Maar hier zit het heel prettig en het is hier heerlijk
1: cool. Ja, dat is even een dingetje, want dan moet ik even naar Harlingen terug, want we hebben de telefoon niet metnomen.
0: Dus, anders had ik dus graag doen, wil.
1: Dus de rest werkt wel, maar telefonisch werkt buiten even niet. Want
0: we hebben een boordevol programma.
1: Ja?
0: We hebben heel wat gasten hier bij Afslag Harlingen. Nou, ik heb wel even om en om kan wel even doen. Want dat doen ze 's ochtends ook altijd zo leuk in die programma.
1: Ja.
0: Maar we hebben eerst, als goed is, Luc de Vries van New York Pizza over zijn nieuwe zaak.
1: Ja.
0: Ik zie hem nog niet. Ik hoop dat hij komt.
1: Okay.
0: Daarna een bekende van ons.
1: Ja, Jacques Steuneka zag ik, over toegankelijk Harlingen. Komt regelmatig trouwens langs. Maar hoe meer de voortgang dan, vraag ik maar. Want hij is er regelmatig in de uitzending. Is er geen voortgang in toegankelijk Harlingen? Hebben we nog steeds scheve stoeptegels? Of?
0: Ik ga vragen hoe de situatie is.
1: Ja, dat verbaast mij wel.
0: Bestand van zaken.
1: Ja.
0: Dan, Tjerk.
1: Ja, mijn favoriet onderwerp zag ik wel.
0: Politiek?
1: Politiek, ja, ik zag het, ja. Van de politieke partij SAM.
0: Maar weet je wat SAM betekent?
1: Nou ja, dat zal Moos wel metkomen, neem ik aan.
0: We gaan verder met...
1: Ja, dan wist ik er niks met. dan hebben we inderdaad Albertus van der Plaats en over de Kampuland, de Indische middag in, dat is morgen dan, in de Waddenhal.
0: Goed gezellig, hoor.
1: Ja, met Damila en Wietse, neem ik aan.
0: De Melza.
1: Ja, klopt. Dat doet me nog altijd denken dat we een van de eerste locatieuitzendingen hadden met de streamerij.
0: Ja, met wie? Bij Wietse. Wietse en de Melza.
1: Ja, het was heel gezellig, ja. Dat barretje daarachter.
0: Hij ook nog eens een kerstuitzending met Boas had. Weet je dat nog?
1: Ja, we gaan verder. Dan hebben we nog...
0: De s'mores hierheen.
1: Tienis komt ook nog langs. Hij was hier net al eventjes. Want hij heeft ons natuurlijk consumptiebon gegeven voor de snackwagen.
0: Tienis Boomstra. Tienis
1: Brand komt langs.
0: De voorzitter van Omroep Zilt.
1: Op Zilt, die komt langs.
0: Ook voor gehaktbal?
1: Ik weet niet. Ik heb de consumptiebon leggen ergens in de hek zien.
0: Oh.
1: Ja, dan komt natuurlijk de chef Hugo Ter Averrechts over de expositie van Tony Halsbergen. En zijn 40 jaar jubileum als directeur bij gemeente Museum Het Hannemahuis.
0: Dat is lang, 40 jaar.
1: Ja, dat is zeker lang, ja. Dan Aartie van der Pol, voorzitter van de sportclub Vraneker. Dan hebben we het over de voetbalclub, neem ik aan.
0: Zeker.
1: Oké, prachtig. Nou ja, een bekende natuurlijk regelmatig ook een jarig lang houdt.
0: Ja, die maakt zich zorgen over de mogelijke boringen onder de Waddenzee.
1: Oké, ik kan ook bij je vader in de klas zitten.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ik kan niet opletten, daarom sta ik nou hier. Maar dan, en natuurlijk, ja, half één, hè?
0: Jelle. Waarom heb Jim Jelle eigenlijk niet in uitzending?
1: Ja, dat weet ik
0: dat
1: niet.
0: Dat vind ik nou een fantastisch item voor die programma.
1: Zullen die ze vroeger wel willen?
0: Jawel, als ze hem vragen, dat weet ik zeker.
1: Nou, ik ga met mijn collega van het programma overleggen. Ja. Daar waar die man ook eens een bepaald moment in een bepaalde tiert inderdaad in de show opnemen.
0: En tot slot, Jerk.
1: Ineke de Valk over de 6e Harlinger Schildersdag. Aanstaande zondag. Is dat binnen of buiten trouwens een Schildersdag dan?
0: Dat is buiten.
1: En waar hebben we dat?
0: Dat gaan we straks aan Ineke vragen.
1: Oké.
0: Okay. Hey, Jerk, nou best van het programma.
1: Ja?
0: Welk programma heen jullie? Dat was samen met John Koopmans.
1: Praatje, plaatje.
0: Dat was vanochtend tussen 9 en 10. En als mensen denken van, goh, dat heb ik mist. Mm-hmm. Is allemaal terug te luisteren bij Omroep Zilt.
1: Ja, dan ga je naar de website toe, www.omroepzilt.nl. Dan ga je naar programmering, uitzending gemist. Dan toets je de datum aan en dan kan je terug luisteren.
0: En dan kun je lekker wakker worden.
1: Mm-hmm.
0: Eerst natuurlijk voor jullie een prachtig programma.
1: Van Nienke.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan wakker worden met die twee druktemakers. En wat brengen jullie allemaal voor nieuws?
1: Nou, het is meestal wat... Nou, zeer educatief is radio is het natuurlijk. En dat snap je wel. Dat is, als je dat had hebben, dat uurtje... Nou, eigenlijk hoor je dan verder niet luisteren. Dan ben je voor de rest wel op de hoogte... wat er hier en daar in deze regio te beleven is.
0: Ja.
1: Maar nee, we komen voorbij natuurlijk... Ja, wat Duitse slagers natuurlijk. Vaste polka, een keuze van houtje altijd. Ze zit op een camping trouwens. Ze is een beetje boos op me.
0: Wat dan, jong?
1: Nou, ik heb het verkeerde nummer draait, begreep ik.
0: Ja. Leg uit.
1: Ja, nee, maakt niet uit. De volgende week keer een ander nummer.
0: Ja, maar dan wil ik wel graag even uitleg dan volgende week bij jullie in uitzending.
1: Doen we dat.
0: Wij zijn onzinnig begonnen in deze serieuze uitzending meestal van Afslag Harlingentje.
1: Ja.
0: Toch, we zijn vrolijk en olijk begonnen. Want er is een open dag hier in Vraneker op de Oostelijke Industrieweg. Nou, Jerk heeft net verteld wat er allemaal voor leuks te beleven is. Kom echt langs, het is prachtig weer.
1: Ja.
0: En u kan ook even een kopje koffie hier krijgen bij in de studio van Omroep Zilt.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Wij zijn op zoek naar Luc de Vries. Hij is van Pizza New York.
1: Maar hij is er nog niet.
0: Ja, we zien hem nog niet. Maar we drijven een plaatje of we bellen hem met vastgoed.
1: Ja.
0: Jerk, dank je wel.
1: Ja, succes met die uitzending. Zullen we in 2 uur maar wel lekker buiten zijn?
0: Ah, ja, oké. Okay, als dat lukt, dan willen we dat best doen.
1: Ja, maar dan kan ze niet bellen, want ik heb de telefoon vergeten.
0: Dan lukt het niks. Dank je wel, Jerk.
1: Oké, hoi.

0: het is een een fantastisch programma vandaag. Want het is heel, we hebben 5 onderwerpen per uur. Het is een mix tussen onderwerpen uit de Waadhoeken en Harlingen. En nu gaan we naar het mooie Middelum. En daar zit Jacqueline Tuininga. En zij praat over toegankelijk Harlingen. Goedemorgen, Jacques.
1: Hey, Henk-Jan. Goedemorgen.
0: Hoe is ie?
1: Ja, hartstikke goed met jou.
0: Ja, prima. Dankjewel. Hey, toegankelijk Harlingen. We hebben een tijdje niks van elkaar gehoord. Zeker niet het nieuws. Want Tjerk vroeg je net af. Hoe gaat het met jullie? Bereiken jullie nog wel eens wat? Praten jullie nog wel eens met bestuurders? En hoe gaat het eigenlijk met de inloopmiddagen in het Vierkant? Een hele hoop vragen.
1: Het zijn inloopochtenden. Het is 1 uurtje in de maand.
0: Ik wil even testen of je wel oplet.
1: Ja, ik ben wel wakker. Het is meestal de eerste vrijdag van de maand. Van 11:30 tot 11:30 in het Vierkant in Harlingen. En dan zitten wij gewoon in de hal. Dus mensen hoeven niet naar een kamertje te vragen. Wij zitten daar meestal. Danielle Postmus en ik zei de gek zitten daar sowieso. En Geert van der Molen zit er ook bij als hij beschikbaar is.
0: Oké. Nou, dat is mooi. Wat is het nieuws van afgelopen tijd, Jax?
1: Nou ja, goed. Wij vergaderen 1 keer in de 3 maanden met wethouder Sietsma, een beleidsmedewerker van de gemeente. En ook heel vaak nog een persoon van de gemeente die momenteel ziek is. En ja, dan worden wel concrete dingen besproken. Dus ja, goed. Je hoopt dat je daarmee wel dingen kunt bereiken.
0: Ja, dat snap ik. En bereiken jullie er wel eens wat?
1: We proberen nu wel dat we aan de voorkant van bepaalde dingen, dat we erbij betrokken worden, hè, met evenementen en met besluitvormingen binnen de gemeente, dat wij van tevoren kunnen zeggen, jongens, hebben jullie hier en daar aan gedacht? Want mensen die een beperking hebben of minder valide zijn, die hebben daar waarschijnlijk problemen mee.
0: Ja. Ja, want hebben jullie veel belangstelling op die inloopochtenden, Jax?
1: Dat verschilt. We hebben natuurlijk de laatste parkeren hebben we regelmatig van de politiek aandacht gekregen. Ook vanwege de verkiezingen natuurlijk vorige maand of 2 maanden geleden alweer. Dus ja, dan komen de politici die komen wel bij ons langs. Maar er zijn ook al wel, om het even oneerbiedig te zeggen, de gewone mensen geweest die bij ons langskomen met...
0: Wat zijn gewone mensen? Ieder mens is uniek, Jax.
1: De mensen die niet in de politiek zitten, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja, de gewone mensen.
1: En dat kan verschillen van de losliggende stoeptegel tot overhangende takken, tot, noem het maar op. Mm-hmm. Problemen binnen de gemeente. Ik had toevallig zelf van de week iets bij de invalide parkeerplaats op de Heilige Weg. Daar lag troep op de parkeerplaats. En dat lag er ook al eventjes. Ik heb foto's gemaakt en ik heb dat opgestuurd. Zo van, jongens, dit kan toch niet? En het werd opgeruimd. Dus dat is wel mooi.
0: Dan wordt er toch iets mee gedaan.
1: Daarom.
0: Ja. Ik heb hier een techneut die smoort bijna. Maar ik denk, misschien haal je even een glaasje water. Is dat ook handig, meneer Visser? Want ik denk, die arme stakker. Ik moet straks nog wat doen hier. Jax, ik las in de overeenkomst, zeg maar, tussen de politieke partijen die meedoen aan het coalitieprogramma, bestuursakkoord. Mm-hmm. Nou, zoiets, want ik heb het niet goed gevolgd. Over een openbaar toilet. Heb je dat al meegekregen in de binnenstad?
1: Ja, daar hebben wij wel wat over meegekregen. Maar
0: zijn jullie daar ook bij betrokken, vroeg ik mij af. En is dat toilet ook geschikt voor invaliden? Of voor minder valide, moet ik zeggen. Mensen met een beperking.
1: Ja, ik weet het niet. De laatste keer dat wij het daarover gehad hebben, was het zo dat het waarschijnlijk niet door kon gaan, omdat er... gewoon geen financiën voor waren om daar ook überhaupt iemand 24 uur per dag neer te zetten. Dus dat ik dit ook ik heb dit ook gelezen en toen dacht ik, oké.
0: Ja, en ga je dan ook nog, kom je daarop terug, de volgende ronde besprekingen met de mensen van de gemeente?
1: Nou ja, goed. Kijk, ik spreek nu natuurlijk eigenlijk een beetje uit eigen naam en niet namens Toegankelijk Harlingen. Oh, nee. Ik vind dat wel dingen waar ik dan op terug moet
0: maar
1: komen. Ja.
0: Eerst maar even wachten op de plannen en dan misschien er iets van vinden.
1: Ja, daarom.
0: Had je verder nog iets dat je zegt van nou, dat wil ik nog even delen met onze luisteraars van Omroep Zilt?
1: Nou ja, kijk, en nogmaals, ik spreek nu even uit eigen naam en niet namens Toegankelijk Harlingen. Ik ben zelf al een hele tijd bezig met de toegankelijkheid voor het strand. En er gaat weer er is nu weer een zomer begonnen en die gaat ook weer voorbij. Zonder dat het toegankelijkheid is voor mensen met een beperking tot het strand van Harlingen. Terwijl er hoog ingezet wordt op toerisme. Er is een watertappunt en een stranddouche aangelegd. En ik vind dat persoonlijk, nogmaals mijn persoonlijke mening, ik vind dat gewoon best wel een klap in het gezicht van mensen met een beperking, want wij kunnen daar geen gebruik van maken.
0: Wat zou je dan willen voor de mensen die dit niet hebben gevolgd eerder bij ons in het programma?
1: Nou, ik zou heel graag willen dat er een toegangs iets komt tot het strand en dan dat er ook verder over nagedacht wordt. Kijk, die financiën, dat is natuurlijk één ding. Maar je zit met de Wetterskip Friesland, Paardlongens het Waard, al die partijen meer. Laten we gewoon eens met z'n allen weer de koppen bij elkaar steken om te zorgen dat er wel iets komt waar iedereen gelukkig van wordt, zodat mensen met een beperking naar dat strand kunnen. Want ik bedoel, het is prachtig mooi weer. Als je daar bovenaan bij dat strand bent, op je scootmobiel, in je rolstoel of op wat voor manier dan ook, en je ziet al die mensen op dat strand genieten en jij staat daar en je kan niks.
0: En je hoort er niet bij. Want dat is dan als gevoel, denk ik.
1: En er worden activiteiten vanuit de gemeente georganiseerd op het strand.
0: Of je doet niet mee?
1: Ik heb zelf een aantal jaar geleden aan een fotocursus meegedaan. En dat was op het strand. Ik heb wel meegedaan, maar ik kon niet op het strand.
0: Maar ik kwam wel met koffie bij jou.
1: Hij kwam absoluut met koffie bij mij.
0: Ja, maar dat terzijde. Nee, maar zit je dan te denken aan een kabelbaan, aan een hellingbaan, aan een lift? Wat denk je dan aan, Jack?
1: Nou ja, kijk, net zoals in het Entrepotgebouw in Harlingen heb je zo'n hele mooie zigzagtaluut.
0: Ja, prachtig.
1: En ik heb jaren geleden heb ik eens, ik ben geen architect, dus mijn tekenkunsten laten te wensen over.
0: Oh?
1: Maar ik heb jaren geleden heb ik eens een keer een soort van tekening gemaakt. Zo van, als jullie zoiets nou eens zouden kunnen realiseren vanaf het Zilt naar beneden. Want er is vanaf strandpaviljoen het Zilt alleen een trap naar het strand. Ja, mensen die zitten kunnen geen gebruik maken van een trap natuurlijk.
0: Nee.
1: En een lift, dat gaat natuurlijk niet, want je zit wel met zout water.
0: Maar jij zegt, dus dit is het standpunt van Jack Tuininga, niet van Toegankelijk Harlingen, begrijp ik.
1: Nou, de mensen van Toegankelijk Harlingen staan er inderdaad ook wel achter dat er een toegang tot het strand moet komen. Alleen ja, het hoe en wat, elke keer strand het.
0: Ja. Ja, prachtig, mooi woordspeling.
1: Maar wij komen bij de gemeente ook gewoon niet verder. En dat is best wel jammer. Maar het strand is niet het enige. Hè. We hebben, er zijn nog zoveel dingen. De lift bij de bibliotheek, de sporthal. Er zijn zoveel dingen nog. En daar blijven we voor strijden.
0: Maar beste Jax, voordat het nog een hele klaagzang wordt. Nee, dat bedoel ik positief.
1: Nee.
0: Heb je nog tot slot nog iets dat je zegt, dat wil ik nog even kwijt?
1: We gaan zometeen lekker genieten van de Tollship races over een paar maanden. Hè? En dan daar is ook een heel mooi podium voor minder valide. Wat wel toegankelijk is, stond in de krant dat het niet toegankelijk is. Maar wij als Toegankelijk Harlingen willen benadrukken dat het wel degelijk toegankelijk is. Want het is natuurlijk wel een minder valide podium.
0: Goed, nou dan sluiten we het toch goed af. En de volgende keer kom je weer lekker bij ons in de studio.
1: In Harlingen.
0: Heel graag. Nou ja, dat maakt mij niet uit, maar in Harlingen is voor jou weer handiger.
1: Ja.
0: Jacqueline Tuininga, mag ik jou een heel fijn weekend toewensen verder en graag tot de volgende keer.
1: Henk-Jan Cornelissen, mijn dank is groot en een hele fijne dag.
0: Dag, Jacques. Hoi.
1: Doei.

0: Aan de telefoon Albertus van der Plaats, mijn collega-presentator van Afslag Geringen. Goedemorgen, Albertus.
1: Goedemorgen, Henk-Jan.
0: En jij bent betrokken bij de Kompoelan aanstaande zaterdag. Hé, daar is hij, Luc de Vries, dames en heren. Kom verder. Ja, sorry Albertus, mijn eerste gast, dat was mijn schuld. Ik haal alles door de war, dus ook de planning. Maar fijn dat je het al in uitzending wist. De Kompoelan morgen bij Wietse en de Melza in de kantine van de Vaddenhal. Vertel.
1: Ja, nou dat is nieuw eigenlijk, voor het eerst op die locatie. En dat kwam eigenlijk door de Melzer. Die zei, goh, jullie hadden vroeger vaak van die Kompoelans en zo. En die werden dan natuurlijk georganiseerd. Maar zou dat ook bij ons in de kantine van de Vaddenhal kunnen? Nou,
0: ja.
1: Geen probleem, daar kunnen we wel even over praten. Dus ik nam mijn maat en Charles. En die zei van, nou, dat liep me hartstikke leuk. Nou, van het een kwam het ander. En toen hebben we een datum geprikt. En dat is dus morgen 31 mei. En dan hebben we dus de Kompoelan. Een hele gezellige middag gaat het vormen met een Edische catering erbij. We hebben live muziek van Charles en Friends. En ja, wat ook nog even leuk is deze keer, is dat wij bezoek krijgen van... nou, ben ik het even kwijt.
0: Ah, dat heb ik ook wel eens, een seniorenmomentje. Je krijgt bezoek van wie? Hebben we het over muziek, een band, wat zoekt? Of zoekt de cateraar?
1: Nee. Ik ben ik helemaal in de war. Ik was nog niet helemaal voorbereid op het gesprek, laat ik het zo even zeggen. Want ik was even de andere dingen
0: bezig. Nou, excuus, dat zuurt een mouw.
1: Normaal gezegd wel, natuurlijk.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, maar in ieder geval, wat nieuw is, en dan nou komt het weer, dat is Gerda Hafkamp, die komt langs.
0: Ja.
1: En die, dat is een auteur van boeken over Indonesië, van wat er vroeger allemaal speelt had en zo. En die presenteert haar boeken dus bij ons op die Kompoelan.
0: Oh, Gerda was kwijt.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Door Gerda elke week in uitzending, er bent 80 keer in Indonesië geweest.
1: Ja, onvoorstelbaar
0: eigenlijk. Nee hoor, flauwkul. Maar ja. Goed, een gezellig middag met live muziek, Indisch buffet.
1: Ja.
0: De toegang is €5, begreep ik Albertus?
1: Ja, dat klopt. Het is €5. En nou ja, dat is een koopje eigenlijk, hè?
0: Ja, en dat kost verder niks. En het buffet, wat ben de prijzen daar ongeveer van?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want dat wordt uitbesteed.
0: Ja.
1: Dus er komt een cateringbedrijf. Ik weet het ook niet waar vandaan eigenlijk, hoor.
0: Maakt niet uit. En hoe laat begint het?
1: Het begint, vanaf 14:00 tot 19:00.
0: Oké. Okay. Nou, dank even dat Stiet maakt het voor Afslag Harlingen. Wanneer mag je het alweer presenteren?
1: Volgens mij over 14 dagen. De dag van het Harlingenstraatfestival.
0: Dat is over 14 dagen, Albertus. Dat komt 13 juni.
1: Ja, dus al.
0: Bedankt voor nu.
1: Op deze dagen hoop ik het weer wat rustiger te hebben en dan kan ik weer voor de radio aan het werk.
0: Oké, bedankt voor nu. Dankjewel en veel plezier morgen.
1: Dank je. Hoi hoi.
0: Hier tegenover mij zit Luc de Vries van New York Pizza over zijn nieuwe zaak. Goedemorgen Luc.
2: Goedemorgen.
0: Fijn jongen, dat is er even best.
2: Ja,
0: we hadden een afspraak, dacht ik, om 11:05, maar daar zei het 11:55. Maakt niet uit, de beste, dat is het allerbelangrijkste.
2: Absoluut.
0: Hé, dat is 30 april opengaan met een filiaal van New York Pizza in Franeker.
2: Klopt, helemaal. Ja.
0: Zou je de microfoon iets dichter bij die mond willen houden?
2: Zeker.
0: Nou is van tevoren een onderzoek gedaan.
2: Ja.
0: Wat bleek daaruit? Dat er plek is voor een pizzeria, zoals jij die drijft, zeg maar. Want hoeveel pizzeria's waren er nog in Franeker?
2: Nou, in bezorging eigenlijk geen.
0: Oké.
2: Nee, en dit pand, dat is al, het staat 4 jaar leeg.
0: Hmm?
2: Of het stond 4 jaar leeg, moet ik het zeggen. En, voor mij eigenlijk een uitgelegen kans. Na helaas het verlies van Antonello van Franeker.
0: Ja.
2: Pizzeria Antonello, jaren hier ook in de stad, ook met bezorging.
0: Voor de luisteraars die niet bekend zijn met Antonello en in Franeker.
2: Ja.
0: Antonello is...
2: Antonetto was een echte Italiaan.
0: Ja.
2: En die heeft hier altijd in Franeker zijn eigen pizzeria gehad.
0: Hmm.
2: Die ging met pensioen.
0: Oké. Okay. Dus die verdween?
2: Die verdween.
0: En nu is er nog een pizzeria naast de Korenbeurs, waar ik de naam even niet van weet. Die heet?
2: Restaurant Toscanini.
0: Kijk, wat zei ze dat mooi.
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb er zelf gewerkt.
0: Ah.
2: Ja, dus, maar die bezorgt niet. En daarom was de kans, die lag heel groot.
0: Hé, hey, maar Luc, nou wist een horeca dier, want ik las in de krant in Van Wat tot Stad, daar stou bij het Schildwerk in Harlingen.
2: Ja.
0: En bij de Doelen in Franeker.
2: Ook nog.
0: Wat heeft er nou waar het meeste het leert, zeg maar?
2: Nou, mijn eerste ontmoeting met de horeca was bij...
0: Hoe jong was toen?
2: Ik was 15.
0: Oké. Okay.
2: Ja, toen begon ik bij Strandpavioen het Zilt in Harlingen. Daar jaren gewerkt. Uiteindelijk de omslag gemaakt.
0: Hard werken lijkt mij in de zomer.
2: De zweten.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt gezegd, hard voor weinig.
0: Ja. Maar sorry, de omslag gemaakt.
2: De omslag gemaakt naar Grand Café de Doelen. Hier in Vraneker.
0: Dat is weer een andere koek.
2: Dat is een hele andere horeca.
0: Ja.
2: Dan moet je toch echt ook wat meer aankleden. Hè? Je moet je echt... Het is heel anders.
0: Het tempo ligt ook wat lager, hè? Nee, ik bedoel...
2: Anders.
0: Naar de gasten toe. Want anders dan best aan het vliegen en aan het draven. En die mensen die willen allemaal natuurlijk snel geholpen worden. En bij de Doelen, dat is meer beleving.
2: Klopt. Ja, zeker. Zeker.
0: En de Doelen, wat is dat voor bedrijf? En die ken ik wel, maar voor de mensen die dat niet weten...
2: Hotel Grand Café de Doelen, ja. Alles van lunch tot diner.
0: Een laagdrempelig horecabedrijf.
2: Ja, echt een Grand Café. Ja.
0: En het Zilt is een strandpaviljoen in Harlingen. Nou, daar heeft hij dus die opleiding had, zeg maar, die ervaring opdeed.
2: Ja.
0: Ook bij de pizzerie heen werkt.
2: Zeker.
0: Wanneer kwam voor jou op het moment als je dacht, nou, ik ben nou voor mezelf. Ik ben, hoe oud ben je, 23?
2: Ja, 23.
0: Nou, leven voor je.
2: Ja. Nee, ik heb na Toscanini nog de omslag gemaakt naar de elektronica zaak expert.
0: Was heel wat anders.
2: Heel wat anders, ja. Ik had een vriendin en in de horeca, je hebt natuurlijk nooit tijd ergens voor. Weekends altijd aan het werk.
0: Ik kom zelf uit de horeca, dus ik weet er alles van.
2: Weekends aan het werk, feestdagen, altijd weg. Dus op een gegeven moment tegen elkaar gezegd van misschien zal ik wat anders gaan doen. Om even iets meer tijd vrij te maken. Toen de omslag gemaakt naar expert.
0: Deze staat voor die vriendin of voor, omdat ze het zelf graag wil?
2: Stiekem een beetje van beide.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En toen naar expert gegaan. En op een gegeven moment liep het daar wat staag. Hè. Het horecagevoel, dat blijft toch prikken. Als je een horecateiger bent, dan wil je weer terug.
0: Ja, herkenbaar.
2: En ik miste dat op een gegeven moment zo. Nou, op een gegeven moment de relatie met het meisje, dat liep stuk. En toen ben ik echt even achter mijn oren gaan krabben. Van wat wil ik nou eigenlijk? Wat is nou echt wat ik wil? Nou, en toen kwam via mijn stiefvader. Die heeft zelf altijd een ondernemer geweest in de franchises. Niet binnen New York Pizza, maar wel bij Burger King.
0: Hmm.
2: En hij gooide een balletje op van... Hey Luc, is dat niet iets voor jou?
0: Ja.
2: Nou, ik zei, weet ik niet. En dat moet je voor jezelf. En dingen afwegen, et cetera. En uiteindelijk toch een paar nachten goed over geslapen. En toen dacht ik van, dat lijkt me eigenlijk wel iets. Toen zelf erachteraan gegaan. En geregeld en contact gelegd. Testen moeten afleggen. En tot zover.
0: Het is echt serieuze business.
2: Echt, ja, want ik ben open vanaf medio april.
0: Ja.
2: Maar ik zat al vanaf september in het proces.
0: Want dan moest je meedraaien met het gebeuren.
2: Ook, ja. Ik heb een 3 maanden interne training gevolgd. Binnen een andere vestiging in Sneek.
0: Ja.
2: Aan de gedempte pol. En daarvoor, IQ-testen, capaciteiten testen. Hè, je moet het...
0: Moest ook een beetje financieel onderlegd wezen, lijkt mij.
2: Je moet handig zijn met de cijfertjes.
0: Ja, dat lijkt mij ook.
2: Ja. Ja.
0: En kunnen omgaan met personeel.
2: Ja,
0: dat is tegenwoordig ook nogal heel wat.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, want dat is tegenwoordig, dat is natuurlijk nooit veranderd. Maar...
2: Nee, zeker niet. En zonder je personeel kan je niks.
0: Zo is het maar net, want dat is Tinus Boomstra, onze voorzitter, die komt straks in uitzending. Die heeft het altijd over het goud van de omroep en dat zijn vrijwilligers. Maar die medewerkers waarvoor ze betaalt, dat is jouw goud.
2: Ja.
0: Hoeveel medewerkers heeft inmiddels?
2: Ik zit momenteel op 23 man.
0: Dat is niet niks.
2: Dat is zeker niet niks.
0: Blijf je er ook wakker van?
2: In het begin wel.
0: Ja.
2: Maar het vordert wel steeds meer. Hij heeft er steeds meer rust mee.
0: Hey, Luc, van die 23 is misschien ook een groot deel bezorgers?
2: Ja. Ja, ik zit op ongeveer 10 in de bezorging. Maar ik probeer een beetje allrounders te creëren. Dat ze zowel voor de bezorging als voor de keuken kunnen worden ingezet. Want de gemiddelde leeftijd die ligt rond 16, 17 jaar. En iedereen wil graag veel uurtjes maken. Ja. Maar er zijn maar een beperkt aantal uren beschikbaar. Want ik ben open van 4:00 PM tot 10:00 PM.
0: 7 dagen in de week?
2: 7 dagen in de week. Maar vrijdag, zaterdag vanaf 12:30 PM tot 10:00 PM.
0: Het geeft de indruk dat New York Pizza een Amerikaans concern is. Maar dat is gewoon uit Nederland, hè?
2: Klopt.
0: Van wie is dat? Wie is dat ooit begonnen?
2: Zo, dat is een hele goede vraag.
0: Die parkeren we kort de volgende keer nog eens een keer. Maar we gaan even verder over wat is nou het bijzondere van New York Pizza. Wat doen jullie wat een ander niet doet?
2: Het unieke achter ons concept is dat op elke pizza, op de rand, want dat is eigenlijk stiekem toch wel het lekkerste van een pizza, doen we knoflookolie.
0: Ah.
2: Dus dat ook de rand gewoon lekker op te eten is. En die smaak die trekt zich dan een beetje in de pizza zelf. Waardoor het echt, waar wij in ons onderscheiden.
0: Jullie onderscheiden.
2: Ja.
0: En dat is knoflookolie, zei je?
2: Ja.
0: En maar dan doet straks, denkt jullie, je concurrent, collega, Domino, van wij gaan het ook doen. Want dat is zo'n groot succes bij die New York Pizza.
2: Maar dan is Domino's niet meer uniek. Domino's heeft ook zijn eigen manier van.
0: Okay.
2: Ook zijn eigen inzicht op.
0: Hey, ik las ook dat hier een Domino's zou komen, maar die is afhaakt. Wat is daar van waar?
2: Ja, dat heb ik eigenlijk ook niet echt geweten. Het enige wat ik weet, dat het pand staat, maar ze krijgen geen stroomvergunning. En dat daarom de vestiging niet open is.
0: Ja. Ja,
2: dus vanaf 28, van wat ik heb gehoord, ik weet niet wat daar van waar is. Vanaf 2028 zouden ze een stroomvergunning kunnen krijgen.
0: Ja.
2: En dan moeten ze nog op zoek naar een ondernemer.
0: Zit je erover in, Luc?
2: Nee.
0: Mooi. Ja, nee. Dat is al heel goed. Altijd op je eigen koers varen.
2: Ik zal ook nooit concurrentie slecht praten. Want het enige slechte wat er kan gebeuren is dat ga je er zelf mee zitten. Ja. Dus op het moment als de Domino's wel zijn deuren gaat openen. Iedereen is natuurlijk vrij om te gaan en staan waar zij of waar ze willen.
0: Hmm.
2: En als ze die lekkerder vinden, ja. Ga lekker naar Domino's. Wie ben ik om daarover te oordelen?
0: Nee, gelukkig maar. Hey, Waardhoeken, hè, is net als Harlingen eigenlijk een gemeente met veel lage inkomens. Is dat ook niet een van de redenen van het succes van jouw bedrijf? Of haal ik nu alles door elkaar?
2: Nou, dat
0: wat
2: weet
0: voor
2: ik
0: publiek
2: niet.
0: Heb je? Laat ik het anders vragen.
2: Alles. Alles, ja. Het is echt, je ziet ze van herre en verre. Het is niet normaal. Maar je echt van elke tak. Dat heeft echt geen. Geen idee. Ik weet niet of dat onderdeel is van het succes.
0: Wat is jullie best verkochte pizza?
2: De best verkochte pizza?
0: Denk je?
2: De shawarma deuner deluxe.
0: Oh,
2: ja.
0: Het kost zoiets.
2: Oeh, dat is wel een.
0: Nee, maar die ook in verschillende maten. Want
2: zeker.
0: Niet iedereen is een groot eter.
2: Zeker.
0: Sommige mensen die willen zijn pizza van een meter. En anders zijn, nou, doe mij maar een kleintje.
2: Nee, standaard maat, 25 centimeter betaal je uit het hoofd, €15,49 voor. Dat is ex de kortingen en coupons, et cetera, die altijd iedereen kan inzetten.
0: Oké, hoe zie jij je toekomst?
2: Ik hoop gezond.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jou. Maar zie jij jezelf als ondernemer die in heel Friesland, zeg maar, een filiale van New York Pizza gaat beginnen?
2: Dat is een heel mooi streven, maar de echte focus ligt op Vraneker.
0: En lukt je dat? Heb je het in de hand, zeg maar? Dat bedrijf met 23 mensen?
2: Zeker. Ja, nou, tot op zekere hoogte natuurlijk. Mm-hmm. Hè, want je bent anderhalf maand open. Je hebt nog steeds niet van iedereen de pijl van wat ze nou echt gaan kunnen. Hè? Ja. Wat is echt hun potentie? Maar daar doe je wel je best voor. En tot op zekere hoogte, omdat creëer ik ook respect. Omdat ik er zelf 7 dagen in de week eigenlijk van open tot sluit elke dag sta. Probeer nu af en toe een avondje voor mezelf vrij te plannen. Maar ja, zelf vind ik dat nog steeds lastig om los te laten.
0: Ja.
2: In die zin creëer je een vorm van respect. En dan krijgen ze ook wel mee, heb je wat meer draagvlak.
0: We moeten helaas stoppen, want de tijd is op.
2: Helaas.
0: Heel fijn dat je langs bent gekomen. En kom nog eens terug, zou ik zeggen. En heel veel succes met je mooie bedrijf.
2: Spreek wel.
0: Dankjewel.
2: Tot de volgende.
0: Dankjewel. We doen even een muziekje. En dan heel klein muziekje, hoor. Oké. Okay.

0: Aan de telefoon Hanna van der Werf. En zij is fractievoorzitter van SAM in de gemeente Waardhoeken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat aardig en leuk dat u even te gast bent bij het programma Afslag Harlingen. Deze keer vanuit Vraneker.
1: Ja.
0: Mevrouw van der Werf, u heeft een coalitieakkoord in de Waardhoeken afgesloten. Of is het een bestuursakkoord? Wat voor akkoord heeft u, zeg maar, samengesteld met uw collega's?
1: Het is een coalitieakkoord.
0: En waarom deze vorm?
1: Zijn de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad heel goed betrokken.
0: Nou, dat is ook zo. En de vorige ronde heeft u dat ook op deze manier gedaan?
1: Ja, ja.
0: We gaan even naar...
1: We hebben ooit wel geprobeerd een raadsakkoord, maar daar was toen geen draagvlak voor.
0: Hanna van der Werf, hoe lang bent u al fractievoorzitter van SAM?
1: Dit wordt mijn tweede termijn, dus nu ruim 4 jaar.
0: Oké. En SAM staat voor, want we hebben ook luisteraars in Sint-Anna-parochie, Vlieland en Schelling, Harlingen. SAM staat voor?
1: Het is geen afkorting, maar wij zijn een gecombineerde partij van landelijk PvdA, GroenLinks, Pro, dus nu D66. En daar is ook een werkgroep Het Beeld, zeg maar, een voormalige partij van Het Beeld.
0: Wat vindt u van de naam Pro? Heeft u daar nog een mening over?
1: Nou, ik moest er heel erg aan wennen, maar inmiddels kan ik wel zien, en het is ook progressief, is ook een term die ons vanuit de geschiedenis ook bij ons hoort.
0: Ja, jullie hebben het FNP ingeruild voor het CDA, dat zeg ik wat oneerbiedig, maar dat had te maken met de verkiezingsuitslag?
1: Ja.
0: De FNP heeft gezegd, wij doen deze ronde even niet mee, hoe werkt zoiets?
1: Nou ja, het is, je moet proberen zoveel mogelijk ook recht te doen aan een uitslag. En op het moment dat een partij 4 zetels verliest, komt ook een meerderheid natuurlijk minder goed uit. Maar is ook dat je daar ook naar moet luisteren. Dat een andere partij als het CDA, die toch wel een zetelwinst heeft behaald, dan meer passend is.
0: Ja, en als je dan 4 zetels verliest, dan heb je niks te zoeken in de coalitie. Want wat u zegt, je moet recht doen aan de verkiezingsuitslag.
1: Ja, ik vind wel dat je daarin moet luisteren, ja.
0: Dan hebben we de titel van het akkoord heet Jo Dwaan wat morgen
1: vregen.
0: Vregen. En dan denk ik, wij wonen hier in mooie Noordwest-Friesland, maar we hebben ook Beels. En we hebben ook stadsvranekers. Waarom dan in het Fries?
1: Nou,
0: wat overigens ook een mooie taal is, hoor.
1: Dat is zeker. Nou ja, goed, ik spreek zelf niet Fries. Maar de zin is, vonden we zo passend. En als we hem gaan vertalen, dan komt hij eigenlijk minder mooi uit. Dus vandaar dat we hem gewoon in het Fries hebben.
0: Dat is ook zo. In het Fries is dat prachtig. En ik suggereerde net dat Beels en Harlingers en Vranekers ook een taal is. Maar dat is een dialect. Hanna van der Werf, wat heb je nou binnengesleept als SAM, als grootste partij? Kun je dat ook zeggen? Nee, laat ik het anders vragen. Wat hebben jullie bereikt in dat akkoord? Wat gaat er veranderen in de Waardhoeken de komende 4 jaar? Wat zijn de plannen? Allemaal vragen? Nou, ga je gang.
1: Ja. Ik denk dat we een aantal grote knelpunten nog graag willen oplossen. En dat we daar met elkaar naar hebben gekeken. Dat gaat in elk geval om de verkeersstromen in Vraneker zitten. Grote problemen, zeg maar, met een te brede rondweg. Maar ook rotondes die juist vastlopen. En een stuk van de stad waar het te druk wordt. Dus daar gaan we een grote slag in maken. En ik denk dat wij ook het voortzetten van gratis actief. Tot mijn vreugde zag ik ook in het coalitieakkoord van Harlingen dat daar ook naar gekeken wordt.
0: Ja, dat zijn voor mensen die het wat niet zo breed hebben, zeg ik het even.
1: Nee.
0: Krijgen bonnen om mee te doen met cultuur en sport, zeg ik het zo goed?
1: Nou, dat was er altijd al. Wat wij eigenlijk gezegd hebben is, in elk geval in onze gemeente, wij vinden het jammer dat mensen eerst dan allerlei formulieren moeten invullen. En dat blijkt toch een drempel te zijn. En wij zien nu dat wij 130 jongeren aan het sporten hebben gekregen die dat eerst niet deden. En dat is op de deelname die we hebben, is dat gewoon mooi. En dat is los van inkomen.
0: Nou, dat is een prachtig initiatief. In de Verwatterstad staat ook van leefbaarheid is voor jullie heel belangrijk in de Waadhoeken.
1: Ja.
0: Maar het is hier toch al leefbaar, mevrouw Hanna van der Werf?
1: Ja, maar het is denk ik met name van belang dat je ook kijkt naar hoe houden we dat ook zo. Hè? De verliezen dorpen echt wel voorzieningen. En hoe doe je dat? Hoe ga je slim ook kijken of er gecombineerd kan worden, of er voorzieningen, of besturen, voorzieningen gecombineerd zou kunnen worden, zodat we dingen maar met elkaar in stand kunnen houden?
0: Is het ook frustrerend voor een politicus dat je ziet dat de dingen verdwijnen en dat je dat zelf geen grip op hebt? Want je kan natuurlijk niet alles in stand houden.
1: Nee, ik kan niet ervoor zorgen dat er voldoende leden zijn bij een voetbalvereniging of dat er genoeg bestuursleden zijn. Dat kunnen we niet. Nee. Wat we wel kunnen doen is de verenigingen ondersteunen en zorgen dat we misschien taken bij ze weghalen, waardoor het makkelijker is om in een bestuur te stappen.
0: Ja, want dat wordt wel een probleem voor de toekomst, hè? Om alles maar een beetje leefbaar te houden, omdat er misschien in de toekomst gebrek is aan bestuurders. En bestuurders, ik bedoel vrijwilligers. Dus ook bestuurders van die voetbalvereniging, kerk, noem maar op.
1: Ook ons winkelbestand, hè. Kijk, als wij alles op internet kopen en we gaan onze boodschappen laten bezorgen, en dat wordt bezorgd door partijen die niet lokaal hier hun fysieke winkel ook hebben, ja, dan gaan de inkomsten van die winkels achteruit.
0: Ja,
1: hebben we straks geen winkel meer.
0: Nee, en later niet zeuren van, hadden we nog maar.
1: Ja, dat als je het brood bij de supermarkt haalt, ja, dan heeft de bakker minder brood om te verkopen.
0: Uw boodschap is eigenlijk, mevrouw van der Werf, koop lokaal.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: We moeten helaas een beetje afronden, want het is altijd veel te kort. Nu ook. En ik zou zeggen, u bent altijd welkom in Studio Harlingen voor een uitgebreider interview. Mevrouw van der Werf, we zitten natuurlijk ook met de kwestie geld. Want we hebben te maken met het ravijnjaar. Dat betekent dat de gemeenten minder geld krijgen van de Rijksoverheid. Zal ik het zo even kort door de bocht vertellen?
1: Ja. Dat klopt.
0: Wat zijn de gevolgen voor de Waadhoeken?
1: Nou, zoals we het nu zien, op dit moment nog niet zoveel, omdat wij een meevaller hebben, zeg maar, waarmee we dingen kunnen aanpakken, zeg maar, waardoor we ook met een investering kunnen voorkomen dat lasten, zeg maar, over de jaren heen verspreid worden. En dat hopen we dat we daarmee het ravijn ook een beetje kunnen pareren. Maar of alle ambities altijd mogelijk blijven, dat durf ik niet te zeggen.
0: Dat zijn de keuzes, hè, die je mag maken als politicus.
1: Absoluut, ja.
0: Hanna van der Werf, we zijn nog niet uitgepraat. U wou nog wat zeggen, sorry.
1: Nee, ik wou nog zeggen dat het ook elke keer verandert. Want elke keer komt er opeens toch weer geld uit Den Haag. En dus is geen idee hoe dit afloopt.
0: Bedankt voor nu. En volgens mij volgende week wordt de nieuwe coalitie geïnstalleerd.
1: Klopt, ja, 4 juni.
0: Nou, veel plezier erbij. Dankjewel en graag tot een hele andere keer.
1: Ja, oké.
0: Dag. Goed,

0: De financiering van de omroepen, zowel landelijk, regionaal als lokaal, en die laatste, daar vallen wij onder, dat wordt een heel ander systeem. Dat komt vanuit het Rijk. Dat gaat nu nog via de gemeenten. Dus wij krijgen een heel ander systeem, heel andere eisen. En we krijgen, zoals het nu lijkt, we weten nog niet precies welk bedrag wij krijgen. Maar
1: vind je dat dit verveelt als voorzitter? Ben je er niet een beetje onrustig van?
0: Het is razend vervelend, ja. Omdat wij nu ook al aangeven moeten wat wij de komende 5 jaar, dus tussen 28 en 32, graag doen willen.
1: Ja.
0: Nou, en als je niet weet wat voor geld dat er tegenover staat, ja, dan kun je een hele hoop plannen maken. Maar dat is een zeer onzekere situatie. Terwijl toch, om die concessie per 1 januari te krijgen, moet je een 5-jaren plan indienen. Ja, passen daar 1 mensen in? Passen daar 4 mensen in? Al dat soort zaken.
1: En de concessie, welke concessie even?
0: Nou, een concessie, dat is een nieuwe aanvraag voor een uitzendvergunning.
1: Voor dit gebied?
0: Voor Hardlingen en Waardhoek.
1: Ja, Omroep Zilt.
0: Ja, Omroep Zilt.
1: Want de vorige keer, beste luisteraars, had ik het met Tinus over de Waddenomroep. En de Waddenomroep, heel kort nog even, is een samenwerking van RTV NOF, Omroep Zilt en Omroep Texel.
0: Ja, dat klopt. De eilanden, de 5 eilanden, die zijn indeeld als 1 regio. En die worden ook als zodanig, moet die bestuurd worden. Het is een formeel. Een eigen entiteit. Maar dus, daar werken wij in met Zilt en NOF.
1: Nou is er vast een belangenvereniging voor regio-omroepen, lokale omroepen.
0: Nou, niet een belangenvereniging. Het is zelfs de NLPO, de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Dat is onze overkoepelende organisatie. En die is in feite de concessiehouder vanuit het Rijk. En de 80 lokale omroepen. Ja. Want er zijn straks 80 omroepen in plaats van 250. Dus die 80 omroepen die vragen een concessie aan bij de NLPO. En dan moet je aan allerhande eisen voldoen.
1: Wat ik eigenlijk wil vragen, wie neemt het nou, wie behartigt nou jullie belangen? Dat ze zeggen tegen het Rijk van, beste mensen, wij willen graag zekerheid als regio-omroep.
0: Ja, nou dat doet de NLPO.
1: Ja.
0: Alleen, die is natuurlijk ook met handenbon aan het ministerie van OCW. En dat de OCW, als hij een bepaald bedrag uittrokken heeft voor dit project.
1: Hmm.
0: Ja, dan is het een hele toer om daar meer geld voor te krijgen. Ook gezien de tijd op dit moment, hè. Nou, we zien wat voor uitdagingen er liggen bij de regering. Ja, dan ben ik nog niet zo dat ik denk van, er komen direct maar honderdduizenden euro's bij.
1: Dus nee, want je hebt ook mensen in dienst, hè, en die zitten ook in onzekerheid. Dat is het allervervelendste die ik mij als voorzitter.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar deze omroep.
0: Natuurlijk, dat is ook zo. Die mensen we hebben 6 mensen op een loonlijst. Niet allemaal fulltime overigens, hè, maar die zijn natuurlijk afhankelijk voor hun inkomsten van Zilt.
1: En aan een Waddenomroep, hoeveel mensen zitten dan daar op een loonlijst?
0: 4.
1: Oké, okay, maar toch?
0: Ja, maar iedereen zit met hetzelfde probleem. Ja. Hè? Niet alleen wij. Maar het is natuurlijk voor de medewerkers, hè, voor de die in loondienst zijn, is natuurlijk het vervelend. Maar het is natuurlijk ook vervelend voor alle vrijwilligers. Want wij weten niet wat wij allemaal nog doen moeten. En wat wij in de lucht houden kunnen. En wat wij eventueel schrappen moeten. Al dat soort zaken hangt van het totaalbedrag af wat in de toekomst beschikbaar is.
1: Zou wel leuk afronden, Tinus. Wanneer begint ons televisiekanaal?
0: We hadden eigenlijk verwacht dat we dat in juni realiseren konden. Maar ik denk niet dat we het helemaal redden. Maar het zal denk ik in het derde kwartaal zien beslag krijgen.
1: Oké. Okay. Nog even terug naar dat vorige onderwerp. Wanneer heet je zeker niet? Dat weet je niet.
0: Nee, dat weten we niet.
1: Nee.
0: Nee, er is op dit moment, of laten we het zo zeggen, op dit moment is er zeker niet dat er een bepaald bedrag is. Nou, wat eigenlijk veel te laag is om zo'n organisatie in de been te houden. Het is wel zo dat de NLPO is heel druk bezig met het ministerie om daar verruiming in te krijgen. Maar goed, dat moet allemaal nog wel gebeuren.
1: Ben je gerust op?
0: Nou nee, ik ben er niet gerust op. Nee, zeker niet. Nee, had wij niet meer krijgen dan wat er op dit moment geruchten, maar dat is allemaal nog niet definitief. Maar dan ben ik er niet gerust op. Dan is het niet zo dat wij maar zeggen van nou, we gaan op dezelfde voet verder als op dit moment. Dus we moeten kijken wat de consequentie is.
1: En als ik nou zeg, de toekomst van Omroep Zilt is onzeker, wat zeg jou dan?
0: Nou nee, die is niet onzeker, maar wel in welke vorm.
1: Okay.
0: Dus de Omroep Zilt blijft wel bestaan. Dat is een ding wat zeker is. Alleen ja, je moet hier en daar mooi misschien wat bijsturen. Of wat bijsturen. Kijk, iedere

0: 50.000 euro is een FTE, een arbeidsplaats. Mm-hmm. Nou, en dat zijn natuurlijk heel akelige dingen. Als je daar ja of nee op zou herkennen.
1: Dinus, we hebben nog een kleine minuut. Vertel nog even waarom dat mensen hier naar de Vraneker moeten komen. Naar Omroep Zilt, naar de studio en naar dit industrieterrein.
0: Nou, in eerste instantie naar het industrieterrein. Want er zijn hier geweldig veel activiteiten. Er is vandaag ook heel veel opzet. En mensen ook met kinderen. Die moeten hier even langskomen. Prachtig weer. En hier bij Omroep Zilt. Kun je eens even kijken hoe de radio gemaakt wordt.
1: En je kan zelf ook radio maken, hè?
0: Jazeker. We hebben het radiomeubel hebben we zelf buiten op terrein staan. Mensen kunnen ook eens even kijken van hoe werkt dit allemaal. En wij staan altijd open voor vrijwilligers die hun hobby willen besteden aan de radio en aan de journalistiek bij ons in het bedrijf.
1: En in de toekomst TV. Kortom, welkom bij Omroep Zilt. Tinus, bedankt voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: En we hopen maar dat het goed komt allemaal.
0: Dan gaan we vanuit, niet?
1: Oké, dit was de eerste uur van Astel Gallinger. Graag tot na het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Vraneker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-boa's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim 8200 euro schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Afslag Harlingen.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Afslag Hardingen van deze zaterdag, de 30e mei 2026. Vanuit Franeker deze keer Afslag Hardingen. Wat gaan we doen het komende uur? We hebben Hugo ter Aves, directeur van het Hannemahuis, het gemeentemuseum Hannemahuis, en over de expositie van Tony Holsbergen en zijn 40-jarig jubileum als directeur bij gemeentemuseum het Hannemahuis. Daarna Aati van der Pol, zij is voorzitter van sportclub Franeker, jarig lang houdt over het start zijn van het kabinet aangaande de mogelijke boringen onder de Waddenzee, Jelleboy met zijn weer en tot slot Ineke de Valk over de 6e Hardingen Schilderdag aanstaande zondag, dat is morgen dus 31 mei. Welkom tot 1 uur bij Afslag Hardingen.

0: is mysterie. Dit was Alias de C met Terug naar mijn eigen stadje. Hoe zou het toch met die beide mannen zijn na zoveel jaar? Ik al 30 jaar niet zien. Vroeger nog in Trebel bij de Harlingeravond. En daar traden ze dan op als onderdeel van de revue met Wiebe van Dijk. De Harlingeravond. Aan de telefoon hebben wij Hugo ter Aves. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom bij Afslag Harlingen. Hugo, vandaag wordt de opening vindt plaats om 3:00. Die wordt verricht van een Tony in de Oriënt. Kunstwerken van Tony Holsbergen.
1: Klopt.
0: En die wordt verricht door Guido Beekman. Wie is Guido Beekman?
1: Guido Beekman is de partner van Tony Holsbergen.
0: Nou, dat is mooi. En zit hij ook in de kunst- en cultuurwereld, Hugo?
1: Nee, dus ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Maar ik, soms moet je het avontuur aangaan en dat hebben we in dit geval gedaan. Dus, maar ik heb alle vertrouwen. Ik heb hem een aantal keer ontmoet, dus dat komt wel goed.
0: Het is een bijzondere tentoonstelling, dat woord zocht ik, van Tony. Want het gaat over een Oosterse, ja, het heeft een Oosterse accent, hè?
1: Nou, meer dan dat. Tony Holsbergen is een kunstenares die op de Zuidoostse Singel woont. Komt voor uit Amsterdam. Maar ze heeft ook lang in Oman gewoond en ook in Rajasthan, in Noord-India. En daar heeft ze het dagelijks leven, maar ook bijzondere gebeurtenissen vastgelegd. En het is inderdaad een heel bijzondere tentoonstelling geworden met allemaal schilderijen en pastels. Een soort krijttekeningen van kamelenraces en van die Oosterse markten en mensen die ze daar tegenkwam, die ze geportretteerd heeft. Dus het is een als je niet op vakantie kunt, dan is het anders ook. Maar is het een uitgelezen tentoonstelling om toch het gevoel te hebben dat je helemaal weg bent.
0: Ja, maar die pastels, hè, dat is een bepaalde techniek. Krijt, zeg je?
1: Ja.
0: Waar is dat begonnen ooit? Daar in India, in die kant erop?
1: Nou, nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is een techniek die ook in Nederland al, zeker in de 18e eeuw, volop gebruikt werd. Maar, en nog steeds door kunstenaars gebruikt wordt. En dat Tony Holsberg is daar één van. Maar het is een heel kleurrijk geheel. En achter in de tentoonstelling hebben we ook een Bedouinen tent ingericht. Dus vanmiddag gaan we ook thee schenken op de opening. Normaal doen we ook andere dingen nu ook, maar dat past ook heel erg bij de cultuur. Dus dat,
0: het lijkt mij dat dat niet gewoon huistuin- en keukenthee is, Hugo.
1: Ik ben eerder deze week bij een Arabische supermarkt in Gouda. Ik had een vergadering in Gouda en daar wonen veel mensen uit Marokko. Dus ik denk, hier moet ik eens eventjes kijken wat ik kan verwerven. Dus ik heb allerlei hapjes en drankjes uit de Arabische winkel gehaald. En die gaan we vanmiddag bij de opening.
0: Heb je al geproefd of getest?
1: Ik ben zelf een aantal keren niet in Oman, maar wel in India en ook wel in Egypte en Marokko geweest. Ik heb dat tijdens mijn reizen wel geproefd, ja. Dus, maar deze keer nog niet. Dus het is voor vanmiddag.
0: Oké, maar en er is mooie muziek, begrijp ik.
1: Ja, we hebben een oud speler. Een oud is een Arabisch snaarinstrument. En Safiya Haitham, dat is een man die uit Jeruzalem komt van oorsprong. En die bespeelt dat instrument. Hij woont al lang in Nederland. En die komt vanmiddag een soort concert geven, maar ook de achtergrondmuziek verzorgen. Dus en ook als je bij de Bedouinen tent komt, dan komt er ook Oosterse muziek uit de boksen. Maar hij is dus live aanwezig en zal het een en ander luisteren bijzetten. Maar het is allemaal al heel anders dan wat onze bezoekers van het Hallemhuis gewend zijn.
0: Ja, maar dit is allemaal ook vanmiddag voor het publiek te bewonderen.
1: Nee, vanmiddag is het voor genodigden, maar vanaf morgen 12:00 is het voor iedereen beschikbaar.
0: En dan staat die tent daar en dan kunnen we van die lekkere thee drinken.
1: Die thee is vanmiddag bij die tent, die is in de tentoonstelling zelf, dus ja? Van binnen. Maar die is er gewoon tot 4 oktober, tot die tijd duurt de tentoonstelling, ja.
0: En vertel nou eens wat nou het bijzonder is van het werk van Tony.
1: Dit soort werk zie je eigenlijk nooit in Nederland. En zij heeft dus jaren ook tussen de Bedouinen gewoond en heeft haar vertrouwen opgebouwd en gelegenheid gekregen om Heel dichtbij, zonder dat ze mensen zich bedreigd voelden of onprettig voelden, heeft zij dat werk kunnen maken. En ze is technisch heel goed. En het zijn tafereelen die je hier normaal nooit te zien krijgt. En dan moet je echt voor op reis of reisgidsen of zoiets bekijken. En zij heeft dat dus allemaal getekend en geschilderd. Dus het is echt, het is ook heel kleurrijk, het is heel zomers daarmee. En het is al wat al is een heel interessant en gevarieerd geheel geworden van ook een bijzonder boeiende cultuur of culturen eigenlijk. Want India heeft natuurlijk een andere cultuur dan Oman en zo. Ik vind het zelf een heel fijn geheel geworden. Anders
0: haal je haar werken niet in het Hannemahuis als je de directeur het niks vindt.
1: Nee, dan komt ze er niet in. En omdat Tony in Harlingen woont, voldoet ze ook aan onze criteria. Dus dan is een professioneel werkend kunstenaar die een band met Harlingen heeft. En de kwaliteit van het werk moet natuurlijk in orde zijn. Nou, daar voldoet ze allemaal ruimschoots aan. Dus het is zeer de moeite waard. Dus komt dat zien, zou ik zeggen.
0: Hugo, zo ongemerkt werk je al 40 jaar in het Hannemahuis, hè?
1: Bijna, aanstaande maandag is het zover.
0: Dan is het 1 juni en nog even terug in de tijd. 40 jaar terug, dan hebben we het over het jaar 1986.
1: Ja.
0: Toen kwam jij in Harlingen. Er was een vacature, ben je gevraagd? Hoe zat dat?
1: Ik ben niet gevraagd, er stond de advertentie in de Volkskrant. En daar heb ik toen op gereageerd. Het was aanvankelijk voor 20 uur. Ik ben destijds als conservator begonnen. Sinds 2008 ben ik mijn baan directeur. Het Hannemahuis is zowel qua gebouwen als qua medewerkers en vrijwilligers nogal gegroeid onder mijn schrikbewind. Ik was 24 toen ik hier kwam. Ik was op weg naar Terschelling, zoals iedereen waar ik ooit stage heb gelopen in mijn eerste jaar van de museumopleiding, was ik door Harlingen gekomen. Maar verder kende ik de stad eigenlijk niet. En ik was net klaar met mijn museumopleiding. En alle advertenties waar het woord museum in stond, heb ik destijds op gereageerd, mits het een beetje reëel was. Dus in dezelfde week als dat ik in Harlingen solliciteerde, heb ik in Sittard in Zuid-Limburg gesolliciteerd. En ik ben heel blij dat ik in Harlingen terecht ben gekomen. Want ik werk hier alle dagen met ontzettend veel plezier in een prachtig museum.
0: Wat is er veranderd in die 40 jaar?
1: Ongeveer alles. Mijn zwager heeft destijds, toen ik hier net een paar weken zat, alles op dia vastgelegd. Die ga ik binnenkort nog een keer vertonen. Het gebouw is een paar keer verbouwd. Er is een stuk achter gebouwd. Het gemeentearchief is bij ons ingekomen. Althans een oud archief. Er is een intensievere samenwerking met andere culturele organisaties in de stad opgezet. Het aantal bezoekers is sterk vergroot. We hebben de samenwerking met het Rijksmuseum en een aantal collega-instellingen in het land. De M6. Wat heel succesvol is. Het aantal medewerkers is toegenomen. De professionaliteit op alle fronten heeft een enorme groei doorgemaakt. Er is wel sprake van enige verandering, maar dat mag ook al in 40 jaar.
0: Kortom, het is er niet minder van geworden.
1: Nee.
0: Hugo ter Averst in het Hannemahuis.
1: We doen het hier met z'n allen. Ik mag dan kapitein op het schip zijn en dat doe ik met veel plezier. En al die jaren is de gemeente Harlingen ons ook, zeker de laatste jaren, ook van goede zin geweest. Dus ik heb het één keer meegemaakt dat het museum toch ook een beetje met opheffen bedreigd werd. Maar dat is gelukkig al lang geleden en niet doorgegaan. Maar zoals het nu voor staat, gaat goed. En het aantal bezoekers is ook fors gestegen. Zo nu en dan organiseren we dingen met een landelijke uitstraling. En dat merk je ook dat mensen dan uit heel Nederland naar Harlingen komen. En dat is voor het Hannemahuis goed, maar dat is ook voor ook de ondernemers en de horeca en zo. In de binnenstad is dat nuttig. Want je gaat voor tentoonstellingen die wij organiseren of andere activiteiten, komen mensen hier naartoe en daar eet dan een deel van de stad een beetje aan van mee. En dat vind ik ook altijd mooi om dat te zien.
0: Dankjewel Hugo voor nu. Ik wens je maandag een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
0: En het komt nog eens terug, zou ik zeggen. Maar dan eens een keer dat ik je kan aankijken. Maar ik weet wel hoe je eruit ziet, hoor. Maar het is toch prettiger eigenlijk.
1: Ik wou zeggen, in ander verband kijken we elkaar regelmatig aan.
0: Ja, maar zo even met deze pet op.
1: Ja, nee, volgende keer kom ik graag weer achter de microfoon zitten.
0: Veel plezier vanmiddag en maandag tijdens je jubileum.
1: Hey, dankjewel.
0: Dag Hugo, hoi.
1: En goed weekend. Hoi.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen.

0: Oh. Goedemiddag, Aartje van der Pol.
1: Goedemiddag, met Aartje van der Pol.
0: Nou, leuk dat u even te gast bent bij ons in Afslag Harlingen. U bent voorzitter van Sport...
1: Leuk dat u mij wil ontvangen.
0: Nou, zeg maar je hoor.
1: Oké. Okay.
0: Tuurlijk, dat is altijd voor iedereen plek bij ons in de herberg, zeg ik altijd.
1: Hartstikke leuk.
0: Aartje, mag ik je en jou zeggen?
1: Zeker, graag.
0: Oké, jou binnen de tweede vrouwelijke voorzitter van Sportclub Vraneker.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Suzanne Kuiken was mijn voorgangster. En ik ben inderdaad de tweede vrouwelijke voorzitter, maar wel de jongste tot nu toe.
0: Ja, de jongste voorzitter ooit staat hier in Van Wat Tot Stad.
1: Ja, klopt.
0: Maar, dat staat er ook bij, en vooral een fanatieke nazitter.
1: Ja, ben ik ook heel goed in.
0: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. Ja, dat was inderdaad mijn eerste taak daar. En dat is blijkbaar opgevallen. En nu ruim een jaar daadwerkelijk ook voorzitter van SC Vraneker.
0: Hoe gaat het met SC Vraneker?
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar hebben we echt enorm veel ontwikkelingen doorgemaakt.
0: Allereerst, dat ik even onderbreek, Aartje, maar jullie bestaan 100 jaar, hè?
1: Ja, zeker. Ja, 2 mei afgelopen jaar bestonden we 100 jaar. En dat hebben we groots gevierd met al onze leden, oud-leden, sponsoren. En iedereen die onze club een warm hart toedraagt.
0: Ja, nou, van harte gefeliciteerd daarbij. En jou wilde net vertellen van waar je nou druk mee binnen.
1: Ja, nou, we hebben het afgelopen jaar echt een turbulent jaar gehad. We hebben natuurlijk een nieuwe accommodatie. Hè. Voorheen zaten we nog in de treien, maakten we gebruik van. Maar we hebben nu gelukkig weer onze eigen accommodatie. Dus ja, daar zijn we druk mee geweest. We hebben de floterij nog gehad om dat allemaal te kunnen realiseren. En natuurlijk het hoogtepunt van dit jaar was ons 100-jarig bestaan. Dus we hebben een druk, maar hartstikke leuk jaar gehad.
0: En dat doe je allemaal naast je... Naast het voorzitterschap van Sportclub Vraneker ook nog een echte baan, moet ik zeggen. Nee, of flauwekul.
1: Ik denk soms wel eens, ik heb besteed meer tijd aan de sportclub dan aan mijn eigen werk. Want er gaat veel meer tijd in zitten dan je denkt. Maar we doen het met liefde.
0: Wat doe je in het dagelijks leven, als ik vragen mag?
1: Ik ben in het dagelijks leven advocaat bij Van der Sluis van de Zeekamijn advocaten.
0: Oh, dat is weer heel wat anders. Dan is dat een mooie afleiding, denk ik, in zo'n sportvereniging. Want het is een sportclub, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is even heel wat anders. Hè. Normaal ben je door de week bezig met juridische zaken en heel serieus. En dit is natuurlijk ook een stukje leiding geven en met de mensen samen dingen voor elkaar krijgen. Maar ja, dat is een hele andere insteek natuurlijk.
0: Hey Aartje, ben jou... Dus SC Vraneker is een sportclub, is geen voetbalclub? Even voor de goede orde.
1: Ja, het is zeker wel een voetbalclub. Ja,
0: ja dat weet ik. Maar ik denk misschien hebben jullie nog andere sporten in jullie stal.
1: Nee, hè, wij hebben wel eens dat Van der Velden gebruik wordt gemaakt van de Jan Bostra vereniging voor kaatsen. Ja. Maar dat is niet onderdeel van onze club. Wij zijn echt en wij hebben ze, hè, zijn alleen maar gericht op voetbal.
0: Hoe veel leden hebben jullie?
1: Wij zitten nu richting de 600 leden al. En we merken echt de laatste maanden nu we onze eigen accommodatie hebben, dat we echt groeiende zijn. En we zijn enorm trots dat we vanaf aankomend seizoen ook weer een eerste dameselftal sinds tijden weer hebben. Dus ja, dat is voor ons echt een mijlpaal.
0: SC Vraneker is een fusieclub, hè? Ooit.
1: Sorry, nog een keer?
0: SC Vraneker is toch een fusieclub?
1: Een fusieclub?
0: Een fusie.
1: Fusie, sorry. Ik verstond. Ja, van Vreno en Vronak.
0: Nou
1: dat
0: kijk,
1: klopt,
0: ja, want er staat een heel mooi artikel in de Van Wat Tot Stad. Pagina's over het 100-jarig bestaan van jouw mooie club met een rijke geschiedenis.
1: Ja. Ja, klopt. Het is ooit begonnen. Dat is wel een heel leuk verhaal. In Schalsen bij een boerderij. Dat uiteindelijk boeren besloot van... er moet toch gevoetbald worden hier in de regio. Nou, dan moet dat maar bij ons op het weiland. En dat is eigenlijk de start geweest. Hè. En toen uiteindelijk werd het Vreno en Vronak. Ja, en kregen ze niet meer elftallen op het been. En hebben ze toch besloten om te fuseren. Nou ja, dat heeft natuurlijk met veel pijn en moeite is dat toen gereden. gerealiseerd. En ja, later hebben we dat natuurlijk met zaterdag en zondag gehad. Want we hadden een zaterdagdivisie en een zondagdivisie.
0: Oh ja, daar stonden, ja, de kranten daar steeds ook van vol, hè?
1: Zo, ja, dat is...
0: En het gedoe eromheen.
1: Ja, dat is aardig wat poel. Want ja, je had natuurlijk zondag voorstanders en zaterdag voorstanders. Ja, en de zondag die viel weg. Ja, dat heeft wel een heel veel zeer bij een aantal mensen gedaan. Maar het mooie is wel te zien dat wij de afgelopen feest van het SC Vraneker 100 jaar bestaan. Dat we gelukkig die mensen ook weer terug zagen komen. En dat ze weer elkaar vonden en weer oude herinneringen ophaalden. Dus je ziet... Als er tijd overheen gaat, dan komen mensen gelukkig toch wel weer bij elkaar.
0: Ati, was het een uitdaging om die accommodatie te realiseren, jullie nieuwe kantine?
1: Ja, dat was een beste uitdaging inderdaad. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook aardig wat subsidies moeten aanvragen. Veel moeten lobbyen. We hebben toen een veiling er destijds voor georganiseerd in de Korenbeurs zelf. Dus en er is natuurlijk daarvoor al denk ik wel 15 jaar aan de tekentafel gezeten. Totdat uiteindelijk dit project is gerealiseerd. Vorig jaar de start, zeg maar begin januari. Dus dat is een monsterproject geweest. Maar we zijn er enorm trots op. En ik merk ook dat het echt ook wel weer voor verbinding zoekt. Zorgt dat je het weer met elkaar gaat doen. Zo van, dit is van elkaar en we gaan er iets moois met elkaar van maken. Dus het was een monsterklus, maar het blijkt nu al dubbel en dwars waar te zijn.
0: Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
1: Nou ja, de uitdagingen, of eigenlijk, ja, het zijn uitdagingen, maar het is ook ons doel. En onze wens is om uiteindelijk, ons eerste elftal, die hoort in de derde divisie. We hadden gehoopt eigenlijk hoe mooi dat het dit jubileumjaar gerealiseerd zou worden. Nou, dat is helaas niet gelukt. Maar wij hopen, dat is nu eigenlijk ons volgende project, om te kijken hoe kunnen we ons vlaggenschip in de derde divisie gaan krijgen. Dus dat is de visie voor de komende tijd.
0: Geld?
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg geld, want dat is ook nog wel een toverdingetje. Hè? Dat je iets geeft aan spelers, zodat ze bij jullie willen spelen.
1: Ja, maar daar zijn wij niet een hele grote voorstander van. Want wij willen wel, en vanuit onze eigen jeugd natuurlijk, zorgen dat we daar betere trainingen op gaan zetten. Dus dat we daar een ontwikkelingsslag maken. En natuurlijk willen we reiskostenvergoeding en op andere manieren dingen faciliteren. Maar ze moeten bij ons willen spelen omdat ze dat willen. Omdat ze SC Vraneker een warm hart toedragen. En wij hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om spelers niet met geld te gaan paaien.
0: Laatste vraag, Ati. Hier staat in het Van Wat tot Stad: het meest uitdagende voor Ati was het ontdekken hoe de hazen lopen bij Sportclub Vraneker. Er zijn veel ongeschreven regels. Je ontdekt hiaten en moet eerst uitvlooien op welke plekken mensen zitten of juist missen. Ben je er al achter?
1: Ja. Nou, dat is nog volop in ontwikkeling. We zijn dat lang. Hè? We zijn bezig met een organogram natuurlijk. Om te kijken, ja, wie staat waar. We hebben nieuwe mensen nodig. Nou, maar ja, toen kwam die nieuwe accommodatie er natuurlijk. Maar ja, toen kwam er in één keer een heel gat uiteindelijk bij. Wat ingevuld moest worden. Nou, er is een bestuurslid, Suzanne. Die zit nu op de accommodatie. We hebben een kantineclub. Dus ja, daar zijn we volop mee bezig geweest. Dus we zijn een heel eind. Maar we willen daar nog meer duidelijkheid in creëren, zodat het voor mensen ook makkelijker is binnen de club om de juiste persoon te vinden voor de juiste kwestie.
0: Mag ik je heel hartelijk danken voor je bijdrage aan ons programma. Heel veel succes met je mooie vereniging.
1: Hey, hartstikke bedankt en jij heel veel succes met je radio. En mooi dat ik even mijn verhaal mocht vertellen.
0: Dankjewel, Ati. Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Hier naast mij zit Jarig Langhout. Jarig Langhout, welkom. Jarig Langhout die heeft de moeite genomen om naar Vraneker te komen. Jarig, die microfoon graag bij je mond, want dan kan Lustra's thuis ook horen wat je allemaal voor zinnigs of onzinnigs hebt te melden. Nou, laten we maar van zinnig uitgaan.
2: Ja, weet je nooit, hè? Weet je nooit met die Harlingers.
0: De actualiteit, beste Jarig. Want ik hoorde op, weet ik veel waar ik dat zag. Op tegenwoordigheid op je telefoon zien. Overal, radio, televisie. Hier heb ik staan in de aankondiging van dit programma over het start zijn van het kabinet aangaande de boringen onder de Waddenzee. En toen zei jij de mogelijke boringen.
2: Dat klopt, ja.
0: Nou, we hebben Ik vertel even dat onze weerman even iets later komt. De komende 10 minuten zijn voor jarig lang hout.
2: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel dat jullie mij uitnodigd hebben. Om te proberen de situatie een beetje uit te leggen waarin de zoutboring in Harlingen terecht is gekomen. Het verhaal is dat er inderdaad een ontwerpbesluit ligt. NOS-journaal gaf aan dat het een besluit was. Dat is niet zo. In de Harlinger krant staat ook een pagina groot verhaal over een bijeenkomst, inloopbijeenkomst. Nou, waar gaat het over? Het gaat over dat Frisia zijn hoeveelheid zout van 32 miljoen ton naar 45,7 miljoen ton wil gaan verhogen. Waarbij dus de vergunning, zoals die was gegeven aan Vermilion, wordt gebruikt om op die manier dus extra ruimte te gaan creëren. Waardoor ze dus meer zout kunnen winnen. Oftewel...
0: Want er werd al zout gewonnen.
2: Ja, er wordt al 5 jaar zout gewonnen. Ja? Nou... En dat ontwerpbesluit, dat hebben wij natuurlijk als stichting, hebben we dat inmiddels al een beetje bestudeerd. Daar zijn we ook nog mee bezig om dat verder te gaan bestuderen. Om op die manier ook vanuit de stichting dus onze zienswijze op datgene wat dat verhaal tot nog toe is geweest. Om dat toch nog een beetje te verduidelijken voor de stad Harlingen als zodanig. Ja. Want wij denken als stichting, hoe je het ook went of verkeerd, die zoutwinning is via de Raad van State in 2015... is die bekrachtigd. Hè? Daar hebben we toen vrijwel iedereen behouden de stichting, want die bestond toen nog niet, hebben daar toen op kunnen ageren en reageren. Maar die zoutwinning is begonnen. Of die gaat stoppen, dat geloven wij als stichting niet. Maar we zijn als stichting echt zwaar teleurgesteld in datgene wat nu op papier gezet is. Want om de woorden van Colijn te gebruiken...
0: Dat is een oud premier, hè?
2: Dat is een oud premier. En die heeft ooit eens een keer, drie kwartier voordat de Duitsers het land binnenvielen, de Nederlandse bevolking gezegd, ga nou maar lekker slapen. Het komt allemaal goed.
0: Ja, wat zei die? Er is voorthands geen reden om ongerust te zijn. Zoiets zei zoiets de oud premier.
2: Nou, ik heb dat...
0: Maar daar ben jij niet gerust op?
2: Ik heb dat in het begin van het bestaan van de stichting ook eens een paar keer geroepen in het bijzijn van de oud-burgemeester Sluiter. En die was dan not amused, om het eens even op zijn Harlingers te zeggen, als ik dat dan zei. Maar het is de realiteit. Wetende dat, dan hebben we het nog maar over 1,5 jaar geleden, ja, dat een onafhankelijke instantie echt hele grote, onverklaarbare verschillen aan het rapporteren was met betrekking tot hoe die zoutboring op dit moment al gaat.
0: Ja, want jullie meten dat, hè?
2: Die meten dat. Metingen die gaven dus onomstotelijk aan van, datgene wat in de modellen wordt weergegeven, zit er toch wel enorm grote verschillen in. Aan de ene kant verklaarbaar, aan de andere kant geeft dat aan dat er helemaal geen ga maar lekker slapen gevoel bij de stichting leeft. En eigenlijk al helemaal niet. Wetende dat wij als stichting inmiddels 9 jaar bezig zijn om juist door de dialoog aan te gaan met die partijen die daar direct betrokken bij zijn, om ook het verhaal van de burger van Harlingen en de ongerustheid die er onder de burgers van Harlingen is, om die zo goed en zo kwaad als mogelijk een plekje te geven, ook in dit ontwerpbesluit. Dat is niet gebeurd.
0: Beste jarig, ik hoorde vanmorgen bij Omroep Friesland de directeur van de zoutfabriek, zijn naam even.
2: Bart Hendricks.
0: Bart Hendricks, die zei eigenlijk triomfantelijk van, zie je nou wel, wij Hegeliek, er is helemaal geen schade. Ja. Nou ga ik wat te kort door de bocht misschien, maar
2: ja, jullie
0: hebben goed contact, maar jullie zijn het toch eigenlijk wel heel erg oneens met elkaar.
2: Ik weet niet waar hij op dat gebaseerd. Dat er,
0: of heb ik het verkeerd geïnterpreteerd? Nou, maar dit heb ik gehoord.
2: Bart Hendricks die heeft ook op 6 mei een verhaal voor de raad gehouden. Waar dat ga maar lekker slapen. Er gebeurt niks. We zijn helemaal in controle. We meten zo ongelooflijk veel. Dat heeft hij toen nog gehouden. En als ik directeur zou zijn geweest van Friesia, zou ik dat ook gedaan hebben. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Je weet mijn achtergrond. Dus dat er geen schade ontstaat, zoals hij veronderstelt, kan hij niet zeggen. Mag hij niet eens zeggen. Als de onderzoeksraad van de veiligheid aangeeft dat alle activiteiten die in de ondergrond plaatsvinden, dat die niet voorspelbaar zijn, en dat is niet zomaar een uitspraak, dan zal je als mijnbouwer, maar ook als overheid, wel degelijk met die uitspraak die bij de overheid zelf vandaan komt, rekening moeten houden. Dat zou je, en we hebben daar tot nog toe best wel ook rekening mee gehouden in onze gesprekken, voor zover die er zijn geweest met Friesia, en die zijn er, ja, hebben we dat ook altijd als voorwaarde gesteld. De bewoners van Harlingen, de veiligheid van de stad Harlingen, hebben de hoogste prioriteit. Maar wat we nu in deze ontwerpbesluit zien, is dat het eigenlijk een kopie is van 2015. 2015 werd er niets geregeld voor de stad Harlingen. Helemaal niks. Ja? Zeehondjes, vogeltjes, krabbetjes, visjes. De Waddenzee wordt ongelooflijk goed gemonitord. Terwijl de stad Harlingen, 2,5 kilometer afstand, ja, wordt niks geregeld. Daarop gebaseerd hebben wij met Friesia, zijn we de dialoog aangegaan met het wetterschip, met de provincie, om toch te bekijken in hoeverre en hoe er wel metingen kunnen worden verricht onder die stad Harlingen. Dat is het aanvullend meetnet. We hebben zelfs hand aan de kraanprincipes, dat houdt dus in van hey, kunnen we doorgaan of kunnen we niet doorgaan, immers. Die bodemdalingskrom, die komt echt onder de stad te liggen.
0: Dat betekent als jullie dan signaleren van dit gaat helemaal mis, dan stopt het.
2: Ja, dan moeten we stoppen. Ja. Ja? Staat niet in de beschikking. Het is echt ongelooflijk maar waar dat een initiatief geïnitieerd door ons in nauwe samenwerking met de partijen net genoemd, dat die gewoon...
0: Dat er niks meteen wordt.
2: Nee, want ja, we kunnen toch lekker gaan slapen. Er gebeurt toch helemaal niks. Ja?
0: Word je moe van? Word je teleurgesteld van? Boos? Wat is het nou?
2: Ja, allemaal. Ik noem het zwaar teleurgesteld. Ja, want tot nog toe hebben wij als stichting echt wel de weg gekozen van dialoog. Ja. In gesprek. Mm-hmm. Ja? Kritisch.
0: Ook met politiek, want jullie hebben inmiddels 3 kabinetten versleten.
2: Dat klopt.
0: Ik weet nog wel dat meneer staatssecretaris Veldbrief, brief, die tegenwoordig minister is van Economische Zaken. Sociale Zaken, ja. Sorry. Van D66, dat je daar nogal enthousiast over was. Dat je denkt, nou, dit komt goed. Die momenten binnen wel vaker geweest. Ja. Dat jullie in gesprek binnen met de politiek.
2: Ja.
0: Dan denk je van, goh, dit is goed, maar als je dat denkt, dan moet je maar bergen. Dat ben je inmiddels wel achter natuurlijk.
2: Nou, zie, als je vanaf 2015, want daar begin ik, en 2017 zijn we als stichting begonnen. Als je dan kijkt wat er dan nu ligt, ja, en dan zijn we toch 11 jaar verder, ja. Dan zie je dat ondanks het feit dat wij de koninklijke weg hebben bewandeld tot nog toe, ja, dat die koninklijke weg bewandelen door gewoon burgers. Ja, dat die mammoettanker, die overheid heet, ja, dat die niet 1 graad naar links of naar rechts is gegaan. Dat is mijn conclusie, is onze conclusie als stichting. En dat is niet acceptabel.
0: Je zei, we kiezen voor de koninklijke weg, voor het gesprek, voor de dialoog. Tot nu toe betekent dat dat het anders gaat nu?
2: Ja, wij zijn echt wel in de actiemode aan het komen. Helaas, moet ik zeggen. Ja,
0: past dat bij jarig langhout?
2: Dat past zeker niet bij jarig langhout. Maar als tot en met het college van BMW van Harlingen veiligheid niet als hoogste prioriteit meer wordt ervaren, maar het economische belang de boventoon voert, want dat is de teneur van ga maar lekker slapen. Ja, het komt allemaal goed, alles is geregeld. Ja, dan heb je toch wel een blok voor je kop om niet datgene waar de burgers van Harlingen, de bezoekers van Harlingen en de bedrijven in Harlingen gewoon recht op hebben. Die hebben recht op een schadefonds. Daarom gaan wij ook vragen aan het ministerie om met ingang van 2027 een miljoen in de kast te gooien. Wat we dan langzamerhand gaan opbouwen naarmate die bodemdaling de stad gaat benaderen. Als je naar het kaartje kijkt van de Harlingen Krant, daar staat niet eens een bodemdalingscontour nu en wat hij gaat worden. Staat er niet eens op. Ja? Maar die bodemdalingscontour van 2 centimeter, ja, die gaat wel degelijk even 300 meter de stad in.
0: En van wie komt dat kaartje?
2: Ja, dat is Frisia. Ja, dat is de overheid.
0: Ja.
2: Immers, we kunnen toch lekker gaan slapen? Ja? Immers, we kunnen toch ervan uitgaan dat alles is geregeld. Dat er geen schade gaat komen. Ja, onzin. Ja? Dan twee. Ja? Er is geen schadefonds. Dat wordt niet verwoord, moet gekomen. Dan hij de tweede. Zoals je weet, is de stichting heeft 3-4 jaar geleden al geroepen van die commissie mijnbouwschade. Die is opgericht door de Tweede Kamer in Den Haag om burgers te ontzorgen. Die doet alles behalve burgers ontzorgen. Het voorbeeld EKH hebben wij ook in de brief richting de gemeente Harlingen aangegeven dat een schade van 1641 wordt uitgekeerd, terwijl de feitelijke schade €5000 is.
0: Hmm.
2: En waar dan aan onderzoek zo'n kleine €10.000 voor is verricht, wat weer door de belastingbetaler wordt betaald. Wij willen dus heel graag omgekeerde bewijslast. En ik moet zeggen, dat wil Friesia ook. Dus dat is een goede zaak. En die omgekeerde bewijslast wordt ook in dit stuk wordt gewoon verwezen van ja, dat moet wettelijk bepaald worden. Maakt niet uit. Wij willen dat veiligheid en economie hand in hand gaan. En dan moet dat ook terug worden gebracht in dit besluit wat nu voor ligt. Daarom gaan wij ook met de staatssecretaris die dit behandelt zelf in gesprek. En beraden wij ons erop wat wij als partij willen gaan doen.
0: En partij is?
2: Wij als stichting in dit geheel, ja, willen gaan doen om de Harlingenbevolking en de bedrijven in Harlingen te activeren om gewoon valikant tegen deze uitbreiding, tegen deze actualisatie van de zoutwinning te gaan kiezen.
0: Ben je teleurgesteld in de politiek of in het college van Harlingen?
2: Ik ben teleurgesteld in het feit, en zwaar teleurgesteld in het feit, dat ondanks alle efforts, ondanks dat de koninklijke weg is gekozen, dat die mammoetanker, die overheid heet, niet beweegt. Niet luistert. Mooie praatjes doet, zogenaamd naar ons luistert, maar niet luistert. Zoals je zelf al zei, vuilbrief is geweest. Ik ben enthousiast over datgene wat vuilbrief toen zei, is gewoon helemaal niks gebeurd.
0: Jarig lang gehouden. Ik ken je al een tijdje en ik zie je nou pas echt boos.
2: Ja, ik ben zwaar teleurgesteld. Ja.
0: Ja, dat is mooi verwoord.
2: Ja.
0: Actie binnenkort.
2: Dat hoop ik ook op een goede en adequate manier te doen. En dat er geen rotzooi komt. Maar dit moet echt van tafel.
0: Je bent altijd welkom, zoals je weet, bij Afslag Harlingen. Voor nu bedankt. Fijn dat je naar Vraneker bent gereisd om jouw verhaal te vertellen. En dit duurt nog wel even, dit wordt vervolgd.
2: Daar heb ik wel zin in, helaas.
0: Oké, dankjewel. Jarig lang houdt, bedankt. Aan de telefoon.
3: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
0: Goedemiddag Jelle.
4: Goedemiddag Henk-Jan.
0: Nou, sorry, iets later, maar we hadden een jarig langhout en die had wel een heel bijzonder verhaal over zoutwinning en beloftes die gedaan worden en niet nagekomen. Zo vertel ik het wel een beetje kort door de bocht. Jelle Boy.
4: Ja?
0: Het weer is te warm voor de tijd van het jaar.
4: Ja, soms was het even te warm voor de tijd van het jaar. We hadden wat dat betreft, de afgelopen week hadden we wel standvastig weer. Want de gehele week hadden we veel zon. Alleen er zat wel wat variatie in de temperatuur. Tweede Pinksterdag en met name dinsdag, toen was het toch wel erg warm. Maar woensdag, toen haalden we niet eens de 20 graden. Toen bleef de temperatuur steken bij een graad of 17, 18. Dat kwam toen door de matige noordenwind. Maar donderdag en gisteren, toen ging de wind weer liggen. En dan ging de wind weer een andere richting opzoeken. En toen werd het ook weer warm. Gisteren toen hadden we met in effect bijna temperaturen van 30 graden. Op Vlieland hadden ze een temperatuur van 24 graden. En op de Schelling van 22 graden. Mooie temperaturen.
0: Ik las in de krant over hittegolven. Periodes van dat het lang warm achter elkaar is. En dan moeten er weer zoveel dagen 30 graden en meer zijn. Het was in 1975 en 76. Dat is al even geleden, Jelle. 50 jaar terug. Nou is het jaar, dit is nog maar het eerste hittegolfje. Was het überhaupt wel een hittegolf? Je?
4: Nee, natuurlijk was dit geen hittegolf. Wij spreken van een hittegolf, dan moeten we tenminste sowieso 3 dagen achter elkaar van 30 graden hebben. En dan moet er ook nog 2 dagen van 25 graden bij zitten. Nou, die 30 graden die hebben we niet eens gehaald. Ja, misschien dinsdag even op een plek, maar sowieso geen 3 dagen. Dus nee, aan een hittegolf, daar zijn we nog lang niet aan toe.
0: Oké, wat gaat er vandaag nog gebeuren, Jelle, qua weer?
4: Er gaat weinig gebeuren qua weer wat dat betreft. Want we hebben te maken met een uitloper van hoge druk. En die uitloper van hoge druk, ach, die zorgt voor enige bewolking, wat hoge bewolking. Soms komt er even een stapelwolk die voor, maar voor de rest van de dag dan hebben we ook veel zon. Uiteraard blijft het droog. Nou, de wind die is vrij kalm. De wind die is hooguit matige windkracht 3. En we hebben voor vanmiddag hebben we ook weer prima temperatuur op het programma staan. Op het vasteland, daar wordt het 23 tot 24 graden. En op de eilanden en langs de kust 20 tot 21 graden.
0: En vanavond en vannacht?
4: Vanavond en vannacht dan is het gewoon rustig weer. Er komen opklaringen voor, flinke opklaringen. Uiteindelijk dan daalt de temperatuur naar een graad of 11, 12. En morgen dat wordt ook weer een redelijke dag. Het wordt wel iets minder dan vandaag. Morgen dan zien we bewolking. We zien ook af en toe de zon schijnen. De bovenlucht die is nog wel wat koud, Henk-Jan. Dus het is nog niet geheel stabiel. Dus morgen toch wel kans op een buitje. Maar voor de rest dan hebben we ook weer prima temperatuur. Met op het vasteland 23, 24 graden. En op de eilanden, daar wordt het dan maximaal een graad of 20.
0: Ja, er was vorig weekend, Pinksterweekend, sprake van een pollenexplosie. Heeft dat ook verstand van pollen en hooikoorts?
4: Helaas heb ik geen verstand van pollen en hooikoorts. En ik heb ook geen last van hooikoorts.
0: Nou, dat is geen pretje, dat zal ik je wel vertellen.
4: Ja, dat is zo, maar ik heb er gelukkig geen last van.
0: Maar dat terzijde. Hier zijn aangeschoven, nou even op visite, Evert en Marlies van Bon. Nee. Oh nee, ze is niet op visite, ze wil niks zeggen. Ze is hier anoniem incognito. Jelle, het weer voor de komende week.
4: Maandag dan is er af en toe zon en dan blijft het droog en dan krijgen we in de nacht na dinsdag dan krijgen we toch wel een kleine weersverandering. In de nacht na dinsdag en dinsdag ja, dan hebben we te maken met een kleine depressie op de Noordzee. Die depressie die zorgt dan voor enkele buien en na dinsdag dan wordt een depressie bij Schotland van belang. Dus woensdag, donderdag, vrijdag dan hebben we wel zo nu en dan zon. Ook dan vallen er enkele buien en de temperatuur die blijft op redelijk niveau tussen de buien door ongeveer 19 graden. En dat is normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Maar als weerman is dat niet leuk natuurlijk, normaal weer.
4: Ja, het is maar hoe je het bekijken wilt natuurlijk. Ja, gisteren toen zijn we de dans ontsprongen. Ik bedoel, dat was wel spectaculair weer. Met name in het zuiden van Friesland. Ja, daar hadden ze toch wel stevige regen- en onweersbuien. Dus ja, dat is voor een weerman ook wel leuk. Maar normaal weer ook wel hoor.
0: Maar als die temperatuur wat aan de hoge kant is, Jelle, of de atmosfeer wat onstabiel, laat ik het zo zeggen, dan kun je ook moeilijk zeggen waar die buien vallen, hè? Klopt dat?
4: Ja, dat klopt, ja. Met name net zoals gisteren, want gisteren hadden ze die onweersbuien boven het oosten van Nederland geprojecteerd. maar de eerste die kwamen in de buurt van Stavoren tot ontwikkeling. Dus ja, er zit toch een aantal kilometers zit daar tussen. Dus dat blijft altijd een lastige zaak.
0: Goed, en een lange termijn voorspelling, daar doe jij niet aan, maar ik wil het toch weten.
4: Ja. Nou, voor temperaturen zoals het nu staat, temperaturen van 25 graden of meer, dat zit er voorlopig nog niet in.
0: Ik geef het door aan Marlies.
4: Het blijft licht wisselvallig.
0: Dankjewel Jelle en tot volgende week. Dan zit Doerde van der Hoek op deze stoel.
4: Prima.
0: Dat was Jelle Boy. We doen een muziekje en dan gaan we naar onze laatste gast. En zij is Ineke de Valk en ze heeft het over de 6e Harlinger Schilderdag.

0: Dat was Irene Cara met Fame. Aan de telefoon Ineke de Valk. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk-Jan.
0: Hoi. Nou, welkom in de uitzending. Want jou gaan iets vertellen over de zesde Harlinger Schilderdag aanstaande zondag. En dat is morgen al.
1: Dat klopt, ja. Nou, heel erg fijn dat we weer even wat kunnen melden over deze zesde editie inderdaad. Het wordt een prachtige dag, tenminste qua weer. En we hopen dat de rest ook heel erg fijn gaat worden. Het is in wezen hetzelfde programma als we al een aantal jaren hebben. Dat is dat er op verschillende locaties bij horeca groepjes mensen schilderen onder begeleiding van een kunstenaar. En die inschrijving heeft inmiddels 50 mensen opgeleverd.
0: Oh, is dat een behoorlijk aantal, Ineke? Is dat meer of minder dan anders?
1: Dat is voor ons heel mooi. Dat is zeker heel mooi. Meestal zit er iets lager, dus dat is alleen maar fantastisch. Ja. En die mensen zitten op verschillende locaties. En dat is dan van het Zilf, bij Zee, bij Brouwdok, Havenbar Blik, waar ook onze start- en eindlocatie is. Huh? De Koffertjeskraam. Molly's Cafetaria, die is dit jaar nieuw erbij als locatie. Vanwege het mooie uitzicht op de Zuiderhaven en beide kanten eigenlijk. Het Zeezicht en het Noordeke.
0: En, dan mis ik nog drie.
1: Welke mis je nog? Ik heb er zeven genoemd.
0: Oh, zeven. Nee, dan klopt het. Dat is een bus.
1: Nee. Geen ding.
0: Nee, maar jou hebben dan een aantal kunstenaars bereid gevonden om hier aan mee te werken?
1: Jazeker.
0: Maar dat hangt er ook. Sorry?
1: Ja, dat is ook wel een beetje dezelfde ploeg die er eigenlijk altijd wel wat is.
0: En dan, want die kunstenaars die verdeel je alweer over de locaties. Pas je een aantal kunstenaars aan een deelname? Of wil je weten van tevoren al wie er bereid binnen om mee te doen deze dag?
1: Nou, we gaan uit van locaties. Dus we vragen eerst de horeca of ze daarin mee willen doen. En dan weten we hoeveel locaties er zijn. En dan gaan we verder met de organisatie, met de kunstenaars en de inschrijvingen. En mensen konden eerst een tweede keus aangeven dit jaar. Want soms is de keus een beetje, dan wordt één groep heel groot en ander wat klein. Dus we proberen dat een beetje te verdelen. En dat is aardig gelukt.
0: En kan je dan kiezen voor een kunstenaar of kan je kiezen voor een locatie of wie je indeelt?
1: Ja, nee, je kan kiezen. Dus of het je kunstenaar van voorkeur is of je locatie, dat is dan even aan jezelf. Hmm. En dan in wezen, als een van die twee keuzes kan, dan word je daar ingedeeld. En ik denk dat het misschien bij een paar mensen zo is dat ze niet helemaal de keuze hebben die ze wilden. Maar dan is dat niet anders. Dan kan dat gewoon niet anders geregeld worden. Want we willen niet de ene kunstenaar met 12 mensen hebben en een ander met 2. Om te begeleiden. Dus we proberen het wat gelijk te houden.
0: Ik had even contact met Albertus, want jij komt al een paar jaar in Afslag Harlingen. Hoe is dit ooit begonnen? Hoe is dit ontstaan?
1: Nou,

0: zodat we ook wat dingen zoals subsidie en zo kunnen aanvragen. Dus dat is heel fijn dat die mogelijkheid er is. Mm-hmm. Hè? En we hebben dit jaar ook om 1:00, dat is even het programma dan, waar ik dan even nu naartoe ga, bij Havenbar Blik. Daar hebben we ook voor publiek, juist voor het publiek ook, want de andere mensen zitten allemaal op locatie te schilderen. Hebben we daar wat leuke activiteiten, een karikatuurtekenaar. Die kun je jezelf laten tekenen op een bierveeltje. En dat is dan Peter Visser. Muziek van Henk Roodbergen. En spoken word van onze stadsdichter Trinette Struik. En dat begint om 1:00. Maar ik wil heel erg graag het publiek erop wijzen dat langs de mensen lopen die zitten te schilderen ook erg leuk en aantrekkelijk is. Ze vinden het niet erg als je even met hun over de schouder meekijkt. Toch eens even een praatje aangaat. Dus dat is ook de bedoeling.
1: Jij gaat nu verder met het programma, lijkt mij.
0: Nou, ik denk, moet er misschien even stoppen?
1: Nee, helemaal niet. Ga lekker in je gang. We hebben nog 4 minuten, Ineke. Dus, ja.
0: Oké. Okay. Nou, aan het eind van de dag, om 5:00, het begint om 10:00, om 4:00, sorry. Dan komen alle mensen terug bij Havenbar Blik.
1: Ja, dat is die oude treinwagon.
0: Ja, precies. En daar is dan een pop-up expo van al het werk wat er gemaakt is. Dus dat is ook een leuk moment om even te komen kijken. Van dan is iedereen bij elkaar en kunnen we mekaars werk bekijken. Maar kan ook het publiek natuurlijk eens even komen kijken wat er allemaal gemaakt is.
1: Als ik nou denk van Ineke, dit is zo prachtig werk. Kan ik dat ook kopen of hangt dat van de maker af?
0: Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want we hebben namelijk na die pop-up expositie, dat is ook een woord niet.
1: Ja, prachtig.
0: Hebben we ook, daar gaat het werk van de mensen die dat leuk vinden. Dat gaat naar de galerie, de Althuiskamer van Theo Althuis op de Zuiderhaven. En ja, dat blijft het hangen tot eind juni.
1: Oh, dat is mooi.
0: En er zijn al heel wat aanmeldingen. Mensen vinden dat toch wel heel erg leuk. Ook wel een beetje spannend, maar het is laagdrempelig bij Theo en het heeft allemaal niet zoveel fraaie. Dus ik denk dat super leuk is. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. En dat was een leuke opstart. En deze keer doen we dat weer. En dat blijkt belangstelling te zijn. En Theo is altijd open op vrijdag, zaterdag van 2:30 tot 5:00. Dus die dagen vanaf volgende week vrijdag kunnen mensen daar ook kijken naar het werk wat gemaakt is.
1: Ja, als ik nou helemaal nog nooit schilderd heb, is dat dan ook handig dat ik me hiervoor opgeef of is het al gesloten, de inschrijving?
0: Nou, we zitten behoorlijk vol, maar het handigste is dat je dan het niet meer via de website doet, maar even die dag zelf, dus morgen, gewoon even komt. Want misschien vallen er wat mensen uit en als je heel graag mee wil en je materiaal ook meteen wat meeneemt, of misschien woon je dichtbij en kan je het nog even ophalen. Maar dan kan je altijd kijken of er nog een plek is.
1: Dus je moet dat zelf je spulletjes metnemen. En het is niet de bedoeling dat je zeg maar ontzorgd wordt dat je ook gewoon als nooit schildert dat je meedoen kan.
0: Nee. Graag even je eigen materiaal meenemen. Dat zeker. Maar als je nooit geschilderd hebt en je wil dit heel graag, dan ben je van harte welkom. Dus als er een plekje is, dan kan je gewoon meedoen.
1: Dat is mooi, Ineke. Wat zijn de kosten?
0: Niks. Oh. Nee, de winkelkosten. Dus dat is wel leuk. We kunnen het gratis aanbieden. En we hebben zelfs een lekker drankje in het begin van de dag.
1: Met of zonder alcohol?
0: Zonder.
1: Nou ja, misschien als je met alcohol, dan krijg je nog mooiere schilderijen.
0: Maar dat doen we dan na de tiert wel.
1: Oké, dat is helemaal prima.
0: Dat is genoeg. En onderweg ook genoeg hoor ik om eens even wat te drinken.
1: Volgens mij krijgen wij niet raar weer morgen.
0: Nee, en ik heb nog één dingetje. Mag ik nog één dingetje?
1: Ja, tuurlijk. Nog een halve minuut hebben.
0: We hebben nog één nieuw elementje. En dat is dat de 6 galeries in de binnenstad bereid zijn om in ieder geval open te zijn vanaf 2:00. Dus ook als je kunst wil kijken op een ander plekje, dan kun je daar ook terecht. Zal ik nog even de namen noemen?
1: Graag.
0: Ja, dat is, even kijken hoor, moet ik eens even zien, heb ik het nou staan. BB aan Zee, de Zuiderhaven. Arslingen in de Jan Ruurtstraat. De Althuiskamer van Theo Althuis aan de Zuiderhaven. Zuid 9 van Marian Hommega aan de Zuiderhaven. En Zee, een hele nieuwe naam, op de Grote Brede Plaats nummer 5.

0: Nieke de Valk, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage aan ons programma en heel veel succes morgen.
1: Nou, heel erg bedankt. Het fijn dat ik dat even kon vertellen.
0: Heel graag gedaan.
1: Veel mensen.
0: Hey, hoi. Okay. Succes.
1: Dankjewel. Doei.
0: Dit was hem. Afslag Harlingen voor deze 30ste mei van het jaar 2026. Na het nieuws hebben we de Ziltemiddag hier bij Omroep Zilt. Afslag Harlingen is er volgende week weer om 11 uur. En dan zit hier Albertus van der... Nee, Doeren van der Hoek moet ik zeggen, Bliksem. En dit was Kik Visser en Henk-Jan Cornelissen. Wat ons betreft nog een hele fijne zaterdag. En graag tot volgende week zaterdag. Goedemiddag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-boa's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Goedemiddag luisteraars, welkom bij de Ziltemiddag van zaterdag 30 mei met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot de klok van 5 uur vanmiddag of tot de laatste slag bij het kaatsen. De man aan de schuiven, de telefoon en de knoppen vandaag is Leo Boetes. Nou, het is druk vandaag. Open dag op het industrieterrein en dus ook bij Omroep Zilt. Dus normaal zitten Leo en ik hier moederziel alleen met de koffie, met het koffieapparaat. Maar vandaag lopen de mensen gezellig in en uit. Geeft ook wat reuring op de achtergrond. Dus als je denkt van, hey, ik ben nieuwsgierig, ik wil komen kijken. Het kan nog. Je bent nog van harte welkom om het pand binnen te lopen. En ook alle andere bedrijven hier op het bedrijventerrein in Franeker. Wat hebben we sportief voor je vanmiddag? Een heleboel. Er wordt gevoetbald. De laatste wedstrijd, in ieder geval voor Bellicum dit seizoen, na competitie. Wedstrijd om in de derde klasse te blijven. Ze spelen tegen de nu nog vierde klasser Sleert 1. En dat gebeurt allemaal in Bellicum op Sportcomplex De Koekoek. Daar zit voor ons Klaas Wiersma. Gaan we kijken vanaf een uur of 2:30. Dan hebben we natuurlijk kaatsen, want ja, het is riant voorjaar en de zomer is op het punt van begin. Als je naar buiten kijkt, is die al begonnen. Herenhoofdklasse en dameshoofdklasse live vanaf 11 uur vanmorgen zijn die daar begonnen. Daar zitten voor ons Klaas Posma en Henk Empenius. En daar gaan we zo meteen na de plaat eerst eens even mee schakelen om een update op te halen wat daar vanmorgen allemaal is gebeurd. Ondertussen wordt er ook zachte bal gekaatst op het Sjoekeloon in Franeker. We gaan een aantal keren vanmiddag bellen met bestuurslid Kees Malda. Die zit daar te kijken en die gaat ons vertellen wat het voor toernooi is. En uiteraard ook hoe de wedstrijd verloopt. Studiogasten hebben we ook. Hij is al aangeschoven. Alfred Miedema. Alfred, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Jij gaat straks eventjes verslag doen van wat er vrijdagmiddag verspeeld is bij het juniorenkaatsen. Ook een belangrijke wedstrijd om de junioren in de, zeg maar, de leeftijd van 18 tot 20, 22 erbij te houden. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. We bellen nog met wat mensen. Waaronder Piet van der Pol, die gaat met ons voorbeschouwen op de wedstrijd Rolder Boys tegen de Zeerobben. Ook dat is na competitie, speelt vanavond in de... begint om 7 uur vanavond, dat wilde ik zeggen. En het is een uitwedstrijd voor Zeerobben, dus Piet moet naar Rolder. Nou, een hele volle middag, er komen vast nog onverwachte dingen voorbij. Verslagen live vanaf de open dag, vanaf het terrein hier op het industrieterrein. We gaan het allemaal meemaken. De afdeling sfeer en gezelligheid is weer los, Leo. Dus ik stel voor dat we naar de eerste plaat gaan van vanmiddag. En dat is, als ik het goed lees, Gortie featuring Kimbra. Nooit van gehoord, maar het zal ongetwijfeld een leuke plaat zijn. Het heet Somebody That I Used To Know.

0: Nou, dus 9 minuten over de klok van 1 uur. Hoog tijd om te gaan kijken bij de dames hoofdklassewedstrijd, waar door elkaar wordt geloot. Om 11 uur al begonnen. Onze Henk Hempenius die is te gast bij kaatsvereniging Warberbloemen. En die zit in Morre-Jussens. Henk, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Hans. Het is hier een drukste van je welste. Want er is maar het liefst draaien keertje. De keertsvereniging Warberbloemen Delloin. De dames hoofdklasse, de dames eerste klasse en de heren haarklasse. Ze ben hier al je te gast. En ik zie inderdaad naar de dames haarklasse. Vier Pedoer op de list. Dus dat betekent poolformaat. En dat betekent dus dat ze mekaar al je een keertje in komen. En zij hebben dus de eerste omloop. Hebben ondertussen natuurlijk spelen. We binnen om 11 uur begonnen. En we zitten midden eigenlijk in die tweede list bij die vrouwelijke haarklasse. Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Senni Tsadi, Bjongsin, Louise Krol, Rick Vinja en Jelde Koopmans. Dat was een fantastische partij tussen die beide partijen. Het gaat mooi gelijk op tot spullen gelijk. En daarmee het de partij van Louise pakt een 4-0 voorsprong. Horen dan de touwtjes even in hand. Maar ja, dat belangrijke zo aan de eerste. Dat gaat uiteindelijk naar de partij van Iris Veldman. En zo komt er dus 4-0 eerst gelijk om de telegraaf te hingen uiteindelijk. Het wordt er uiteindelijk 4-0 gelijk en 4-0. En dan mooi Louise Krol de bal opslaan. Die levert fantastisch workout voor haar partoer. Prachtige sitbal is het resultaat. En daarmee ging zij mooi de winster van terug in die eerste poolwedstrijd. De nummers 3 en 4 dan. Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra, Noël Elzinga, Shin, Alarisa Smink, Anouk Smink en Jeannette Winia. Ja, ik denk ging de beide partoeren goed uit de start blokken. Om en om worden de bordjes verdeeld tot onspelend gelijk. En dan is toch het bedoel van Larissa Smink wat langzamerhand de verder en verder uitrint. Via de 2-3, wordt het 2-4, wordt het 2-5. Dan liggen die partij spelen. Maar Roelie, Jeska en Noah zetten de achtervolging in. En knokken zich weer om in de partij. Via de 3-5 wordt het er uiteindelijk 4-5 en 2-6. En Jeannette retour in het perk. En dat betekent dus dat het bedoel van Larissa Smink. Dus ik de eerste winst pakte hier in die poolwedstrijd. Hier dus bij die vrouw die zaak was. Dan ben ik ondertussen correct. Los maar die tweede omloop binnen die pool. De nummers 1 en de nummer 4. Hier is Veldman, Lisanne Skaringa, Sen Itzadi, Sin, Larissa Smink, Anouk Smink en Jeannette Winia. Ja, dat binnen ondertussen al mooi wat eerst verkeerd. Het eerste bordje was verkeerd op de 6-2. Dan is Lisanne boven. Dat betekent een eerst voorsprong. Vervolgens wordt het 6-4. Op nee, een bobbelslag van Lisanne betekent een spulvoorsprong. Ja, dan keert de spanning tot weer om. Dan wordt het uiteindelijk 6-4 onder telegraaf. Maar ja, die bal gaat uiteindelijk moeten van Larissa. En dat betekent een schiene traaie eerst. Ja, en de touw is binnen in handen van Iris Veldman, Lisanne Skaringen. En zijn niet die, want ze pakken op nee het botje. En ze steen dus op dit moment 4 om in. Het is krijg 4 om in. Worden de bal van Iris weer moeten op de schiene 4 eerst. En ja, die sausje of jouw voorsprong voor het perk in dit geval. En dat wie uiteindelijk dus het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Jeannette Winia. Die doen dus wat we waarom. De worden partijen, ja, die gaat aardig gelijk op. Dat gaat, daar is het nou toch wie het voor jouw sausje onder de telegraaf in het voordeel van nummer 3. Dat ben Rudy Kroonik, Jeske Terpstra en Noah Elzinger. En zij weten dat bordje ik te pakken. En daarmee bouwen zij de voorsprong uit hier naar 4 om het wel. Het is dus 2-3 derde. Louise Krol, Rick Swinia, Jelle Koopmans, Sien, Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra en Noël Elzinga. Ja, dat ging mooi gelijk op tot spullen gelijk gekregen. En dan is het toch het bedoel van Rudy Kroondijk wat nou de touwtjes hebben in handen heeft. En Noël, zij passeren de keers op 2-1 gelijk en 4-6. En vervolgens wordt het gekregen weer 4-6. En dat eerst geef ik nog met de formatie van Rudy Kroondijk. Zij zijn goed op boys. Zij staan 4-12 voor. Zien de formatie van Louise Krol. Mooi stel Jelle Koopmans. Die stapt heerlijk in die bal. En die bal een heel lang door de boppen heen. En zij hebben dus onder in de telegraaf 4 om 1 hingen. En op de overkant 4 om 12.
0: Hij houdt overzicht voor ons, Henk Hempenius. En een paar velden verder zit naar de herenhoofdklasse te kijken onze verslaggever Klaas Posma. Klaas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat heb jij allemaal al gezien sinds 11 uur vanmorgen?
2: Nou, een soort boetenslagen. Dat vooral. Ik zit hier inderdaad te zien naar het mooie hartklasse keertje. De keersvrienden met een mooie naam op Warberbloemen, dat kan je altijd wan. Een prachtige accommodatie, het is een prachtig keert waar. Misschien is het ideaal voor opslagers, maar er wordt nog wat boekelen in deze partijen. Dat had soms bijvoorbeeld spanning te gevolg, want bijvoorbeeld de eerste partij, dus Remmel Bouma, Jorlaars van Beemen, Evert Pieter Tolsma en Steven Koster, Pieter Jan Leijeraar en Gerben de Boer, die doorden meer dan een oeren. Jochen het fijn te moeten slagen, dat wol, maar wol 4 weer schaliek en op 4 weer schaliek en zijstwa is het partoer van Remmel Bouma dat uiteindelijk de wens pakt. Dus hij steert op het tweede list. En de meisje aan zijn keertje zien Peter Versuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Want die hier net de volle moeite om te winnen van André van Delle, Jan Banstra, een invaller van Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Want die man, ja, die maakt me rekken opslag net het meeste van en hier in mijn 4 in de Sarge League van de list. Dan, Johan Sipma, ja, de plinselijke favoriet natuurlijk, maar Gaben Jan van Papta en Hendrik Kootstra, die winnen vrij makkelijk van Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsma. 4-12 is voor alle, maar goed opslag wordt met name van Johan Sipma, werd de basislaaier voor het succes. Dan hebben we ook nog de partij tussen Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser en Auke Boksema, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. Daar is het Fjouwer eerste geliek. Dat is een hele drege partij. En ook een spannende partij. En dan hier de laatste partij van de eerste list. Menno van Schieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Sjen, Martin Bergsma, Hessel Postma en Edwin Sjoelstra. Die man, dan had ik het door het bedoel van Menno van Schieten. Die pakten 2-2. Ze pakten de winst in mijn naam. En ze pakten de winst in Sjoerd Anne. En beide keer dienen ze dat toch in de finale te winnen van het bedoel van Martin Bergsma. Nou steer die man op de eerste list in Oemekool. Of met zeggen, stieren in Oemekool. Want die partij weer samen dienen. Ja, het patroon van Menno van Schieten walst werkelijk gewoon iets eerst anders in. Het roept voor geen meter mij het patroon van Martin Bergsma. En met name Menno van Schieten zie je heel sterk op te slaan. Dat die ik, Tjesse Steenstra trouwens. En Rick Minnesma die klapt er een keer bal nog in. En 5 keer met 9 knipper in de partij weer die in. 4 meer in Skierne Sijs, dat die samen die in. En dus zit het patroon van Menno Schieten nul in de hele finale. Want ze hebben het steerde noemer op het tweede list. En komen daar dan aan een uurtje in, of het patroon van Remmel Bauma of het patroon van Peter Versuiden. Die binnenkrekte begoende hing je nog in botjes in de Telegraaf. En dan hebben we nog ja, die partij tussen de patroon van Juri de Groot en Auke Boomsma. Ik ga even geen zicht op de Telegraaf, hoe het er op dit moment staat. Vrees. Het is de R4 van Pjouwer op dit moment. Van het patroon van Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jan Miedema. Dus ja, daar zitten we in de slotfase van de partij. En die andere partijen, ze krijgt u daar in Zet Remmel, Baumers, Peter Versuiden. Nou, daar ben je dan met een paar ballen opslaan. Dus daar hing je nog geen bordje zo'n Telegraaf. Ik zou nou trouwens een mooie retourslag van Jelmer Miedema. Daar komt een keert van. Nou, dat was even een afwachtje wat daaraan als winnaar van het fieldstappenstil. Die mij dan in het vader omloop keert in de patroon van Johan Sipma. Dat wordt dan om een plakje in de finale. Zafir is het nog net. In elk geval is één ding duidelijk, de patroon van Menno van Schieten. Die staat in elk geval in de prijzen hier in Waddeleursus.
0: Zijn we weer even bijgepraat bij het heren- en dames hoofdklasse tot op dit moment. Gaan we langzaam de focus verleggen naar het juniorenkaatsen. Dat doen we zometeen met Alfred Miedema hier live in de studio. Maar eerst luisteren we even naar deze van Circus Kusters, Louise.

0: Circus Custers heeft blijkbaar wat met vrouwennamen. Want Louise is natuurlijk het nummertje wat we net hoorden. En ik herinner me ook een plaatje over Monica. Dus nou, ik zal eens in het archief zoeken of daar meer van dat soort nummertjes gemaakt zijn. We gaan naar het juniorenkaatsen. En daarvoor had ik al gezegd, is aangeschoven onze verslaggever Alfred Miedema. Nu een keertje niet op een tuinstoel langs de lijn, maar gewoon live in de studio. Wel met een verontrustend bruin hoofd, Alfred. Dus jij bent een hoop buiten, of niet?
1: Ja, ik ben heel veel boeten, met name op Keertsveld natuurlijk. En in de loop Keertsveld, dan ben ik verkleuren.
0: Ja, dan gaat het goed, hè?
1: Ja, ja, het gaat heel goed. Nou, ik vind het leuk op Keertsveld. Ik als verslagjouwer natuurlijk voor Omroep Zeelt. Ja, het is gewoon een stikke sfeer wat je mooi beleeft. En ja, ieder heeft zijn eigen kwaliteit. En iedereen vindt het hier leuk in de studio. Ik maar de techniek natuurlijk. En Oren vindt Keertsveld leuk. En Wernoren vindt een voetbalveld leuk. Ja, ja, mooi dat het afwisselt.
0: Nee, maar dat is waar. Dat is er bij een omroep heel veel te doen. Heel veel verschillende dingen ook te doen. Dus misschien zijn er wel mensen die vandaag binnenwandelen en denken van, goh, dit lijkt mij een leuk klusje voor mij. Ik sluit aan bij Zeelt. Maar dat is eventjes voor een ander moment. Gisteren was je bij het kaatsen. Je was de gast bij kaatsvereniging Sint-Anne. Drie spul is uit op Sportpark De Waaien. Ja. In Sint-Anne. En wat voor wedstrijd heb jij gezien?
1: Nou ja, ik ben hier natuurlijk een beetje in de dubbelrol, want ik zit in het bestuur van Sint-Anne. En een paar maanden toen vregen de KNKB jongens, vereniging, wil ik een juniorencompetitiewedstrijd te organiseren. Nou, ik vind het heel belangrijk om die wedstrijd te organiseren. Ik voor de jeugd, voor de trostreming naar eventueel hoofdklas of eerste klas. Dus ja, en we hebben ik wel aardige talent natuurlijk in je eigen dorp. Dus ik zou het in besturen. Is dat ik wat voor u om te organiseren?
0: Ja. Nou, die zei ja.
1: Ja, die zei ja natuurlijk. Dat pakken we jongen. En ja, ze hadden we juist dus twee wedstrijden. Een herencompetitie en een herenjuniorencompetitie. En een damesjuniorencompetitie.
0: Oké. Okay. Hoeveel parturen hadden jullie op het veld?
1: Ja, nou we hadden 8 parturen bij de man. Of man, jongens, ja. Die krijgen hoe ze nemen willen. Ja. En we hadden 6 parturen bij de dames.
0: Okay.
1: Ik weet, ja, toch ik uit betrouwbare bronnen vanuit de KNKB dat er ongeveer per categorie een 40 genomineerden binnen die mooi man kennen. Dus dat valt nog wel wat in te hellen. Ja, al in te hellen. Het zo mooi werd dat de jeugd om deze wedstrijd natuurlijk mooi doet.
0: Ja, want deze wedstrijd heeft een extra belang. Hè? Het gaat niet alleen om het kaatsen, de sport en de prijs. Maar vanuit de kaatserij bekeken is het ook bedoeld, zeg maar, om zo'n brug te zijn tussen de jeugd en de volwassen kaatserij, toch?
1: Ja, zeker. Ze komen uit de jongens waar je vaak deze, of uit de famkes waar je deze categorie. En dan proberen ze natuurlijk de jeugd even bij te houden. Ja, deze competitie heeft de KNKB mooi. PC's Healthcare hebben we opzetten. Mm-hmm. Een 4 wedstrijden. En dan hebben ze op de einde van het jaar, van het seizoen, hebben ze nog een 1 wedstrijd. Werd de 12 beste naar mij door. En die kennen dan de winnaars, die winnen een auto die ze draaien maar aan de broek mooi.
0: Ja, dus ze worden verleid om deel te nemen aan het toernooi. Maar waarom is het zo moeilijk om deze categorie zeg maar jeugd erbij te houden?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Want er is natuurlijk meer bij de jeugd die speelt. Of werk, of studie. Misschien vriendin. En of verhuizen en zo'n soort dingen. Ja, ik denk wel dat ze er heel goed mee bezig binnen. En, maar om het bij te houden, ja. Dan maak je het op volgorde, mooie activiteiten. En op zich is dit heel mooi opzet natuurlijk.
0: Ja, leuk toernooi met een duidelijk doel. Nou, straks komen we bij je terug en dan gaan we even echt kijken naar de wedstrijden van gisteren. Hoe dat allemaal verlopen is en geëindigd.
1: Ja.
0: Dat heb jij ongetwijfeld allemaal in je hoofd op je mooie papieren staan. Maar je bent een soort van studiogast en dan krijg je automatisch recht op een verzoeknummertje. Dat heb je gedaan. Dus ja, dan, je weet hoe dat gaat. Hier Leo moet dan de kelder in, want dat hebben we allemaal niet paraat. Dus die gaat een trap af, dat kraakt. Die komt terug, bedekt onder stof en spinnenwebben. En hij is weer boven gekomen. Haalde 3 keer adem. En toen kwam die met Wijma van der Werf en Where Bloed de Tiet.
2: Hij is weer dagen op zoek geweest naar de juiste platen.
3: Ik heb toch dat ene stukje niet vinden hoor.
2: Dit is Hans Krabbendam op Omroep Zeelt.

0: Nou, ondertussen overleggen wij hier in de studio in welke volgorde we wie gaan bellen en beluisteren. En in dat verhaal was Henk er even aan de beurt en daarna Klaas om even bij de livesport te kijken. Henk?
1: Ja, dat ken altijd Hans natuurlijk, want het eerste perk bij mij waar de bestwaan draaien is het ondertussen wedstrijdpunt voor de formatie van Rudy Kroniek, Jeske Terpstra, Noël Zinger, Sint-Louise Louise Krol, Rix Vinia en Jelle Koopmans. Het wie daar al draaien om het waard, op het vierde zoals. En Rudy ze hebben gehoord de keertje vierde om het waard. Dan op de zoals is het Noël Zinger die de boppen weer te vinden. Dan hebben we wat Rix Vinia die ding van, we binnen er nog net oud. Die stapt heerlijk in die bal en dan gaat die bal een heel eind over de boppen heen. Ja, zet ik al zo vierde om het waar en dan wordt het uiteindelijk vierde om het waar en zoals. Nou, zij passeert de keertje en dat betekent vierde om het waar. En nu het ondertussen het patroon van Rudy Kroniek stond een 6-2 voor een boppenslag van Rix Vinia. Betekent 4-2 en 6-4. En op de andere kant daar is het wachten op Iris Veldman. Die brengt de bal nu achterin bij Jeanette Vinia. En dat binnen de nummers 1 en 4. Daar kom ik zo op waarom. Zien wat Rudy Kroniek nu haast nu de heugen hoe het over is. Zij is hier op wedstrijdpunt. Zien dat de perk dus van Rix Vinia en Jelde Koopmans. In het tussenspel is het nog wat ter hoogte van de middellijn. Komt die opslag bal van Rudy Kroniek voorin bij Rix Vinia. Ken Jeska daarbij. Nee, die bal die shit aan de goede kant van de bobbelin langs van Rix Vinia. En zo maakt het zij dus. Pakt ze de vier punten. Waarom? En dan hebben we dus de Sarjeliek onder telegraaf in der vierde motoir. En Sarjeliek nog wel steeds het wedstrijdpunt voor het bedoel van Rudy Kroniek. Dus mooie Jeska Terpstra en natuurlijk Noël Zinger. Het is Rudy, zie jou de opslag even oer aan Noël Zinger. Maar wacht het nog even rustig op Senne Itzadi, die ziet naast haar brengt de bal voorin bij Anouk Smink, die rekert hem vliegend, maar die bal die wordt als waar krijgt hij een dingetje, of die wordt even terwijl waarom drukt, en dan blijft die bal een mooie weer binnen te perken. En dan is het later een twaalf keer daar. Kom ik zelf weer om. Die nummers 1 en 4. Noël, ja, maar is het nooit. We zullen het zien. Komt de bal achterin bij Jelde Koopmans. En die laat er een behoorlijke dikke keertje van Del. En dat betekent in ieder geval derde even radio van opslag. En ik ondertussen dus even melden. Nummers 1 en nummer 4. Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Senni Tsadi, Sjen Larissa Smink, Anouk Smink en Sjenet Winja. Ja, dan wie het 4 om hier. Dan wordt het een 6-2. En dan is de bal boeten van Larissa. Dat betekent 4 om het waar. 4 om hier. En dan wordt het toch gekrekt op Zorgelijk. Is het een bobbelslag van het perk. Sjenet Winja en Anouk Smink. En dat betekent daar 4 om het waar. En Sjenet Waar. Maar op de overkant dus beide nummers 2 en 3. Daar hing het dat wedstrijdpunt. Daar is het daar. Louise Krol. Zij mooi probeerde om die bal goed naar dat perk te sturen. Perk aast Noël Zinger en Jeske Terpstra. Zijn iets. Die krijgt de bal achterin. Die krijgt die bal een prachtig mooi stuitje. Want dat stuit hier echt om het leven. En dan is er Iris Veldman er goed bij voor haar toe. Zij steen dus 4-12 voor. En daar hebben we dus krijgt het twakkelijk. Louise Krol. Sjen als die per toer in de street horen wordt. Maar zien we dit bordje toch hermaten. Want ja, wedstrijdpunt achter. Dan is het Louise. Ze neemt even de tijd bij haar op de boppen. Richt Vinia. En ter hoogte van die tweede keertje Jelle Koopmans. Komt die bal van Louise Krol. Achterin bij Noël. Ja, die stapt er heerlijk in op. En die weet de boppen te vinden. En dat betekent dus dat het per toer van Rudy Kroniek, Noël Zinga en Jeske Terpstra zijn winnen op 4-2 en Sarjeliek. En de hoorpartij is krijgt dus 4-2 worden hierin Moara.
0: Gaan we een paar veldjes verder kijken bij Klaas Postma bij de heren kaatsen.
2: En ook die is verdijk, kom op!
0: Ja, de microfoon is eventjes dicht. Ik dacht dat we naar Klaas zouden gaan, maar dat is niet waar. Ik vergis me. We hebben aan de telefoon Theo Kuipers. Theo, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, sorry dat je eventjes moest wachten. Dat heeft te maken met de drukte hier van de actualiteit. En laat ik beginnen, Theo, even met goed nieuws. De uitzending van morgen die gaat gelukkig door. Hebben we het even over gehad. Dus we kunnen morgen ook gewoon verslag doen van de Leedse Jeugd PC. Want daarvoor hang je aan de telefoon. Die is morgen vanaf 10:00 in Mantrum. En ik weet niet of je meegeluisterd hebt. Maar ik heb hier Alfred Miedema zitten. Die doet verslag van het kaatsen van gisteren van de junioren. En jij bemoeit je met de categorie zeg maar daaronder, de schooljongens en de schoolmeisjes.
3: Ja, wij hebben dit jaar dus een primeur.
4: Wij hebben gemeend om voor deze jeugdcategorie, schooljongens en schoolmeisjes, iets nieuws te doen. In andere categorieën, daar zijn aansprekende wedstrijden. Hè. Bijvoorbeeld voor de jongens heb je de Vreugelpartij en voor de meisjes heb je de Oud-Meijers en de Jongvallenpartij. Maar voor deze leeftijdscategorie is er naast het Nederlands kampioenschap geen aansprekende wedstrijd. Dus wij dachten, nou, daar is een lacune en daar springen we in. En wij hebben dat in overleg met de bond hebben wij dat genoemd de Lietse Jeugd PC. En dat gaan we morgen voor de eerste keer doen.
0: En op historische grond heb ik gelezen.
4: Ja, ja, want wij gaan daar, ja, als je wat een bijzondere wedstrijd wil doen, dan moet je daar ook wat bijzondere dingen omheen bedenken. Nou, de naam die geeft het al min of meer aan. En in opvolging met die PC hebben wij ook gemeend dat er een wisselprijs moet komen. En dat is een koningsbal. Hè, net als bij de PC wordt daar ook een koningsbal uitgereikt als wisselprijs. En dat gaan wij zowel voor de jongens als de meisjes. Komt er een mooie koningsbal. Ja. Die wordt gemaakt door de bekende kunstenaar, beeldhouwer Hans Jouta uit Verwerd. En dat een hele mooie bal gaat dat worden. Nou, verder hebben wij contact gezocht met de heren PC en de dames PC. En die hebben toegangskaarten beschikbaar gesteld voor de winnaars. Dus de winnaars die kunnen ook gratis naar de heren PC en de meisjes kunnen gratis naar de dames PC. Nou, verder zijn er de normale prijzen. Voor de winnaars zijn er enveloppen met een inhoud, een geldinhoud. En voor de eerste en tweede prijs zijn er ook nog medailles ter herinnering. En we proberen het geheel op te fleuren. Het veld wordt keurig verzorgd. Dus we proberen daar echt wat van te maken. En we hopen dat in de komende jaren telkens een klein stapje verder te doen in de organisatie. En wie weet waar we over 10 jaar staan.
0: Nou, het klinkt in ieder geval zeg maar, dat de voorbereidingen volop draaien. En dat er een mooi toernooi aan zit te komen. Het weer lijkt ook mee te zitten. Ja, dus verwacht je een beetje publiek, Theo?
4: Ja, dat is altijd natuurlijk afwachten. Het weer, dat is ons goed gezind. Het is geen 30 graden, maar daartegenover, het is het meest sublieme kaatsweer wat je kunt hebben. Ja. Mooi zonnetje, niet extreem warm. Het is nog niet de topvakantietijd. Hè. Het is nog geen juli, augustus. We hebben een redelijke deelname voor de eerste keer. En over die deelname is ook nog wel wat bijzonder. Want meestal bijna altijd uitgezonderd afdelingswedstrijden spelen ze in tweetallen. Mm-hmm. Maar wij hebben gemeend om ook vanwege het speciale karakter in drietallen te kaatsen. En dat gaan we dus doen. En ook met toestemming van de bond. En er zijn bij de dames, bij de meisjes zijn er 9 per uur. En bij de jongens het dubbele, daar zijn 18 per uur. Dus ja, dat is als begin is dat mooi. En we hopen dat in de toekomst uit te bouwen.
0: Ja, en terecht. En het is toch een beetje een middag nu die in het teken komt te staan van de toekomst van het kaatsen. Hè, met de aanwezigheid van Alfred hier over de junioren en jouw bijdrage over de schooljongens en de schoolmeisjes. Dus een mooi extra accent aan deze middag. En Theo, voor jou en ook voor de luisteraars natuurlijk. Morgen dan doe je live verslag van de wedstrijden in Mantrum. En dan zijn we vanaf 1 uur in de lucht en dus ook bij jou op het veld.
4: Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen tot morgen.
0: Goed zo, gaan we doen. Bedankt voor je bijdrage van dit moment. Okay. En inderdaad, tot morgen. Oh, ik krijg een seintje van mijn technicus. We gaan helemaal niet naar de muziek. We gaan naar Klaas, want die zit te kijken naar herenhoofdklassen in Modern Listens. Was het Klaas?
5: Ja, zeker. En dat wordt er steeds keert. De eerste omloop is inmiddels volslaan uitkeert. Daar winnen het hier partij Dwande. De partij tussen de noemers Zoon en 8 van de list. Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Tjen Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jan Mariedema. Dat is een heel aardige partij. Echt een keertspartij. Drie keertsen, spannende keertsen. Uiteindelijk komt er uiteraard een winnaar. En dat is in dit geval het toer van Auke Boomsma. Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jan Mariedema winnen op 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. En ik woonde stroom naar de twaddelist. Die twaddelist is op dit stuit één partij dwanden. En dat gaat om een plakje in de hele finale. Remmel Bauma, Jorlaas van Beemen, Evert Pieter Talsmaan, die keert Sint-Peter van Sudden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hoekstra. En dan is het bedoel van Remmel Bauma, maar draai hem hier voor. Het wie eerst in de league. Maar dan wordt het even een mis voor een opslag. Peter van Sudden had wat moeite met de richting. Die houdt de bal hoor om Kevin Jordi Hoekstra, maar die kent Perk ook net vinden. En ik zou nog trouwens, ik werd een opslagbal van Peter van Sudden, die 30 meters doet niet. En dan komt er even een wanhopig gebaar. Stier die man noemt draai hem hier en stier een size achter. Oftewel, het een liefst tussensprintje van het tour van Remmel Bauma. Maar ja, ze krijgen de punten eigenlijk al die cadeau. Omdat ik Kevin Jordi Hoekstra onder opslag nog wat later makkert. Dan ben er inmiddels twee nieuwe toeren in het veld kwam. Die binnen goed inslaan. Dat binnen nummers 4 en 8. Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koetsra. En Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jan Miedema. Die keert ze dus aan op het twaddelist Jimmekoor. En dat gaat om de premie of neer. Want de winnaar had het steende noemer. En draait dan terug naar de finale. De verliezer, die had neer. Die partij is nog net landen. Daar ben de man nog gedrokken om te inslaan. En ik show nog even naar Remmel Bauma. Die tegen mij zien maten praat. Want hij had de trein mee in Skeren zijn sportsprong. En met een keertje die hier. En had hem dat slag, dan is het jouw meer. Dus die slag neem ik nog eventjes mee. Ik show nu hoe Peter Pursuit nog even een bal uit door de perk bij helpt. Voor de man die daar rond inslaan binnen. Nou, Remmel Bauma, wat dacht hij? Hij brengt de bal naar achteren en kan hij die bal zelf keren voor de keers? Ja, dat kan hij. Dat dacht hij keurig. Die bal komt achterin. Die wordt net lekker rekken en dan is Remmel Bauma er als de kippen bij om naar voren te stoken en die bal voor de keers te houden. En dat betekent dat Sint-Petoer nou met Fjouweren in je voorzit in het vertoer van Peter van Zuiden. De winnaar van deze partij, mei aan zijn ontreden, is in het vertoer van Menno Voorzitten in de hele finale. Nou, het is Fjouweren meer voor Bauma en Simaat. Die winnen dus goed erbij. En de strijd om de premie of neer, die mag nog beginnen tussen de toeren van Auke Boomsma en Johan Sipma. Die man ben dan net los, die ben nog steeds om te inslaan. Ik kreeg er 4 minuten voor, die stel haast omwerken. In elk geval hebben we nog druk aan die heer, bij de mal hier in Marlissus.
6: Hij heeft nu zich deze dag

0: Wat een plaat van Freddie Mercury en zijn mannen Queen. Innuendo was dat van het gelijknamige album. Toch wel een van de mooiste platen die ze ooit gemaakt hebben. Maar ja, ze hebben er zoveel gemaakt. Die kan ik eigenlijk niet kiezen. We gaan terug naar ons gesprek hier in de studio met Alfred Miedema. Eerder vanmiddag kwam die al langs over het juniorenkaatsen in Sint-Anne. Alfred, je hebt ook gekeken naar wedstrijden vrijdagmiddag. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, zeker hebben wij eerst er. We gaan niet. Ik ben toch. Geneigd om bij het Fries geworden te schakelen.
0: Ja, dat mag. We zijn hier multitaal. Het kan in het Engels ook als je het wil.
1: Ja, maar ja, dan krijg ik Theo Kuipers. Ik denk volgens mij kende ik het best in het Fries. Maar het is soms moeilijk om even te schakelen. Maar wij gingen 8 op de lijst bij de jongens. Ik krijg nog niet vergeten. Dat is de Heima Service Auto Heren Junioren Competitie. Dus die zit ik mooi in het hele gebeuren om dit te organiseren. En dit een komende jaar natuurlijk. Wij gingen 8 op de lijst. De eerste omloop die ging vrij vlot. Maar ik zei ze. De 2 partijen van 4 om 1 en 2 partijen van 5 om 2. Toen kregen we de 2e omloop. Daar gingen we in een spannende partij. Dat we de eerst doen we ze in het centraal. Dat we Lars Thijssen, Mark Rijtsma, Sjoerd van der Skaart, Skaart en Elko Meijer, Jamie Cool en Brent Jesse van Beem. Ja, de zoon van natuurlijk, hoe heet er geweer? Van
0: Jorn, Beem? Jorn Lars?
1: Nee, die horen Sienhout. Nee. Kunnen we zo net opkomen. Maar dat weer een mooie partij naar de CNV wezen gelijk. En 6 voor jou won het lijstnemende partoer. Toen gingen we nummer 6 en zo. En dat weer, ja, uw plaatselijke favoriet natuurlijk. Ivan Hillinga, Jorrit de Groot en Jorrit Palma. Die keten ze. Nee, ik zei het verkeerd, jongens. Hier. Karst Hoekstra, Leo van der Kamp, Jessica de Danes. Tien Johan Gaastra, Ringsterk. Ek, een plaatselijke favoriet van Sint-Anne. En Tijmen Bielsma. En ja, helaas, het partoer nummer 6, dat boemer 5 om in en 6 gelijk. Toen gingen we dus de finale. De nummer 3, tien 6, dat we Elko Meijer, Jamie Kool en Brent Jesse van Beem. Tien nummer 6, Karst Hoekstra, Leo van der Kamp, Jessica de Danes. De eerste waren om en om verdeeld. En de eindstand weer 5 om een 4 en 6 2. In het voordeel van Karst Hoekstra, Leo van der Kamp en Jessica de Danes, die de eerste prijs in. Ja, het wint een mooie prijs. Het binnen envelop natuurlijk, maar het weer €30 de punt. Dan geven we naar de damescategorie, de Hinwis Sois betoeren. Ja, de mooie partijen hebben we zoeken. En natuurlijk, daar ik een gewone list. Die finale partij die was spelen tussen de betoeren Venna, Koster, Brecht, Reinema en Noelle Hiddinga. Ja. Ik uw plaatselijke favoriet als voorzitter van de keersvereniging. Die keersen zijn Britt Joustra, Ilse Baanstra en Jiska Altenburg. Het bedoel van Fenne Koster, ja, dat kon nog vrij vlot naar 5 om en niks. Het waren wel 5 om in, maar op 5 om in en 6 waren voor een partuur van Fenne Koster, Brecht Reinema en Noelle Hillinga. Dus die de eerste prijs en de orde de 2e prijs. In beide categorieën gingen we 2 prijzen, dus een oer of jou van Jan Koeken zelf de prijzen nu delen en konden de spelers tevreden naar huis.
0: Dus je had een hele drukke middag eigenlijk. Want je moest en heel neutraal verslag doen. Je moest als voorzitter de plaatselijke favorieten aanmoedigen. En officiële taken.
1: Ja, nou ja, de verslagjouwer dat heb ik net in. Want er is op vrijdag een sportuitzending. En vandaar dat ik hier goed even heen gekomen ben. Ik vanwege die even daar natuurlijk. Ja, en ik ben ik verkeerd verslagjouwer. Ik denk, dan kun je het mooi combineren.
0: Ja, nee, helemaal goed, Alfred. Nou, dan denk ik dat ik je ga bedanken voor je bijdrage van vanmiddag. Of had je nog een derde leg?
1: Nee, verder niet. Ik wens Kidai natuurlijk een heel soort succes. En ik, de technische Leo Boetes. Ik rie straks weer op een motor naar huis. En ik zet omroep, zilt, sport, familie, thuis om.
0: Nou, helemaal goed. Spreken we dat af. Alfred, bedankt. En verderop in het seizoen gaan we elkaar ongetwijfeld zien en horen langs de lijn. Kijk ik even naar Leo met de vraag. Hebben wij iemand onder de knop? Nou ja, hij schudt mismoedig van nee. Nou, dan gaan we naar de muziek. The Stars on 45 met More Stars. Dat is de ABBA medley.

0: Een mooi project was dat in de jaren 80, geloof ik, met More Stars on 45. We gaan naar een veld. Ik weet alleen niet welk veld, maar dat kan je me vast vertellen. Wie heb ik aan de lijn? Ik heb helemaal niemand nog aan de lijn.
1: Nou,
0: jawel.
1: Ja, daar ben ik.
0: Jan, ja, vertel.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hi.
1: Nou, ik zou even verslag doen van de open dag hier.
0: Ja, ook. Ja. Dat moet ik voor de luisteraars. Sorry. Dat moet ik voor de luisteraars even toelichten. Want het wordt nu voor iedereen min of meer onoverzichtelijk. En that's where I come in. Een beetje orde in de chaos te scheppen. Luisteraars, het gaat als volgt. We hebben, zoals je weet, mensen bij de Kaatsvelden. We bellen mensen. Maar we hebben ook een open dag hier op het industrieterrein. En ik wil niet overdrijven, maar de auto's die staan tot halverwege Franeker om op het parkeerterrein te komen. Het is hier smoordruk. En dat vonden we zo leuk dat we een aantal verslaggevers, die hebben zich vrijwillig aangeboden om over het terrein te gaan lopen en verslag te doen van wat daar nu gebeurt. Nou, en een van de eerste, of niet een van de eerste, de eerste die zich aanbelt, dat is, als ik me niet vergis, Jan Kerkstra, collega Jan Kerkstra. En nou Jan, vertel, wat zie je gebeuren?
1: Nou, goedemiddag. Ik ben even in de studio, het studioterrein al lopen. En dan kom ik terecht bij KVF Standfit BV Metaalbewerking. Nou, ik ben een paar meter verderop. Op het industrieterrein aan de Oostelijke Industrieweg in Franeker. Ik loop het bedrijf in. Grote loods, er staan allerlei machines. En dan zie ik een reling. Op een grote tafel zie ik een reling van een skip leggen. En nog wat van dat soort dingen. Dus daar ben ze met aan het bouwen. Maar zie ik eens even kijken, had ik iemand aan zijn jasje trekken, kinderen, maar hij wil het over vertellen. Kind. Goedemiddag. Dus de meneer hier, die heeft een shirtje van KVF, van het bedrijf, dus die kan mij hier vast wat over vertellen. Goedemiddag, Jan. Kan Jan mij vertellen wat voor bedrijf dit is? Wie ben jou?
2: Ik ben Jacob Kuipers.
1: Hé, jouw werk hier?
2: De eigenaar.
1: Kijk aan, ik direct de goeie te pakken, want hij zat er wat verlegen mooi op tafel, dus ik denk, ik weet het niet, maar goed, direct de goeie. Wat voor bedrijf is dit?
2: Het is een metaalbewerkingsbedrijf. We maken roestmetaal onderdelen voor verkeersbouw, railingwerk, reekspoeltjes, tramtrapjes. En ook balustrades, belspannen en leuningwerken voor in de bouw. Ja. En daarnaast maken we ook wel matrijzenbouw voor de kunststofindustrie.
1: Matrijzen is een ander woord voor een mal, hè?
2: Ja. Dus stalen mal voor de kunststofindustrie. En we maken trekstangen voor de staalindustrie.
1: Dat klinkt als een heel breed veld waarin je werkt.
2: Ja, we hebben wel aardig uitgebreid producten te maken.
1: Hoe is dat zo komen? Hoe is dit bedrijf ontstaan?
2: Oorspronkelijk het bedrijf van mijn vader heeft opgericht in 1962. Ja. Dus het gaat al een tijdje, het bedrijf. En ik heb 2010 overgenomen. En mijn broer werkt hier ook het bedrijf.
1: Hoeveel man heen in ding?
2: Wij staan nu tegen.
1: Want dat is mooi behaalbaar.
2: Ja, mooi te overzien. Ja. Ja.
1: Nou, lopen we even de loods in. Dan zien we verschillende machines staan. Dus wat ik krijg, dat zei je in de introductie. Je staat op een tafel, staat een mooie reling. Roest bij staal een reling van, ja, ik denk een jacht of zoiets, hè, een klein boot.
2: Ja, deze reling is voor een zeiljacht. Dus de voorreling, de preekstoel, wat dat noemt.
1: Dat die op een boeg komt, zeg maar.
2: Ja, op de boeg. En die buik.
1: Kun je me zo'n beetje beschrijven hoe het eruit ziet? Want dit is radio. Kun je erover beschrijven hoe het eruit ziet en hoe je hem dit maakt? Want het binnen al buizen, dat scheelt wijze 30 mm doorsnee ongeveer.
2: Ja, 30 vaak, maar deze is.
0: Jan, ik ga je onderbreken, jongen, want we zitten vlak voor het nieuws inmiddels. Het nieuws van 2 uur. Dus we komen later vanmiddag graag nog eventjes bij je terug om dit interviewtje af te maken. Want luisteraars, dit was alweer het eerste uur van de Ziltemiddag met volop spanning bij de wedstrijden. Bij de open dag hier, zoals beschreven, dus na reclame, nieuws en reclame, gaan we daar snel weer naar terug. We luisteren nog eventjes naar de eindtune. En overigens in het volgende uur beginnen we natuurlijk ook met het voetballen. Want dat gaat om half drie los. Dus de middag is nog lang niet klaar. Tot zometeen, meteen na Ster, Nieuws en Sterren.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Een man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
5: Luisteraars, welkom terug bij de Ziltemiddag van deze zaterdag 30 mei. De open dag op het industrieterrein en ook hier in de studio is in volle gang. Het kaatsen is in volle gang. Zometeen komt het voetballen erbij. Dus de middag zit bommetje vol. Maar dat is gezellig. Net werd het interview van Jan Kerkstra op het industrieterrein eventjes afgebroken. Dat gaan we straks weer afmaken. Maar eerst natuurlijk naar de sport. Want uiteindelijk gaat daar deze middag natuurlijk vooral om. Beginnen we bij Klaas Postma in Morre-Jussens bij de heren hoofdklasse. Klaas?
6: Ja, ik zit er zeer naar de eerste partij van de Twadlist. Die had een heel tijd stilheid. De partij tussen Remmel Bauma, Jorlaas van Been en Evert Pieter Tolsma. En de partij tussen Peter Versuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Ja, daar wie het 4-12 in het voordeel van het partij van Remmel Bauma. En dan komt Johan of Jorlaas van Been. Ja, die zal opslaan. Hij verstapt hem. Hij liet het wat uit. Maar in elk geval wat hinkepinken. En even praten met de scheidsrechter Sien Maarten. Die man ben heel kort van het veld al best. Ze binnen gelukkig inmiddels weer waarom. Alleen nog had Jorlaas van Been wel besloten om de tweede opslag uit handen te gaan. Die werd nu verzorgen trok Sien Maarten even Pieter Talsma. En die slag nou ik op. En ik zag dat hij een prachtige zitbal al heeft. Diezelfde even Pieter Talsma. En die man die pakken daar maar een 6 in dit eerst. En staan dus op de ronde van een plekje in de hele finale. Het is een partij, werd het tour van Peter Versuiden werkelijk eerste volle boetenslag. Peter Versuiden en Allard Hoekstra die had te volle moeite om het perk te vinden. En dan eerder ik nog een keer op 6 liep een flater in het tussenspel van Allard Hoekstra. Dit zien Petour een bordje kosten. Dan is het een regen verhaal. Het is nou 4-12 in het voordeel van de Petour van Remmel Bauma. En de man Heike Sijs van de Telegraaf. Nou, ik zal het eventjes meenemen. Ik ben zelf Peter Versuiden, hij moet opslaan. Wat hij het net goed doet, dan is de partij die in. En dan biedt het Petour van de Menne Versuiden. Zijn laatste aan zijn keertje mappen. in de hele finale. Nou, in elk geval Sjerdor Jorlassen mee Wolderwoen in het sterk, mij achter hem even Pieter Tosma. En dan is er een prachtige zitbal van Peter Pursuit, no wall. Ja, hij brengt de size litro in de Telegraaf. Een prachtige tussenliese bal. Jorlassen mee die zal slaan, maar die kennen hem net. En dan kennen even Pieter Tosma ook net. En dan is het nog steeds dus dat vertoegel van Remmel Bouwman dat op 12 punten van de finale, hele finale. Die heeft 24 size geliek. Nou, deze bal en ik kijk eventjes maar Peter Versutten, hij moet nog wel opslaan. Ja, hij had eerst de volle opslag laten zien in deze partij. En dat is een van de redenen dat ze zijn eigen achterstieren. Dan kun je het net winnen. En hij moet nog op een nijde bal naar het perk brengen. Jan Lastenbeem zit voorin, even Pieter Pasper zit achterin. En dan wordt er een keertslijn, een bal die plat voorin komt. Jan Lastenbeem kent er onderhand een keers van Maitje. En dan hebben we nog de andere partij op het twaddellist. Dat is de strijd om de premie of niet. Die coachen Johan Sipma, Gabriel Jochem Papta en Hendrik Koolstra. En Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. En dan komt het crescendo voor de partij van Johan Sipma. Want die man had je al eerst noemen de Telegraaf. En die stierde gewoon hartstikke goed tekeerd. De hele dag al. Ik daar enthousiasme van het publiek trouwens. Want ja, Sipma, hij speelt natuurlijk een thuiswedstrijd. Hij komt hier voor Marlijerse zat. Voor Marlijerse rond hier in de Veulenpartijen doen. En hij had het ook het publiek op zien gaan. Maar die man die ging gewoon hartstikke goed tekeerd. Zijn enthousiaste tekeerd. En ja, binnen op en uit amper op Flaters te betrappen. Dus ze staan een heel eind voor met jou, waarom ik zie in het vertoer van Auke Boomsma. En binnen liep je op bij naar de finale. Ik zie nog even dat Remmel Bouwman de partij Uitmeidje kent. En hij kent de partij in die Uitmeidje, want deze bal van Remmel Bouwman werd net verwerkt door Kenny Jordi Hiestra. En dat betekent dus dat de hele finale nu echt bekend is. Remmel Bouwman, Jordi Lastermeen en even Pieter Talsma pakken de winst op het twaddellist. Leert ze haar daarmee voor de hele finale. Het zijn Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, die man kreeg een grif even 10 minuten of een kwartier pauze. Dan zullen ze aanzien in het veld komen om in te keertsen om een plakje in de hele finale. En in die orenpartij is er nu weer een prachtige retourslag, vind ik, van Johan Sipma. Ja, die man is geen goed geweldig keertsen en liekje op bij naar de finale. Je hebt die.
5: Oké, dankjewel Klaas. Gaan we naar je buurman, naar Henk Hempenius bij de dames.
7: Ja, daar loopt eigenlijk de hele pool nog. Je hebt hem in uitslag van mij te goeren. Nummer 1 en nummer 4, Iris Veldman, Lisanne Skaringen, Senica, die zijn Larissa Smink, Anouk Smink en zijn Jeanette Winia. Daar wordt uiteindelijk 4-2 en 6-2 in de bal van Larissa Oerenperk in. Dus de winst gaat naar het partoer van Iris Veldman. En dan wordt dan even zoeken naar de tussenstand in de pool. Dan het partoer nummer 1, het partoer van Iris Veldman, Lisanne Skaringen, Senica, die... 12 punten voor, 8 punten 10. Partoer nummer 12, Louise Krol, Rix Vinia, Jelde Koopmans. Jochem punten voor, 11 punten 10. Nummer 3, Rulie Kroondijk, Jeske Terpstra, Noël Elzinga. 11 punten voor, 8 punten 10. En dan de partoer nummer 4, Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Vinia. Jochem punten voor en 10 punten 10. Ja, dat betekent dus dat de laatste bij de poolwedstrijden, ja, die kan wel eens een keer zwaaien dat het uiteindelijk de beslissing pas volgen gaat. En dat is natuurlijk in principe in zijn pool is dat natuurlijk ik het allermooiste. En die bij de wedstrijd die binnen krijgt nu dan zetten. Ja, de zin die is wat draait en die stiet nou achter de boppen zo wat. Dus ja, de hoge bal heeft misschien weer wat meer effect op de perken. Ja, daardoor wordt het natuurlijk het zicht ik wat minder van de beide perken hier bij de Vrali. Het is nou ondertussen voorinse Jeske Terpstra die de bal richting de boven stuurt. En dan komt er een keertzettel in. We hebben nummers 1 en nummer 3. Hier Veldman, Lisanne Skaringa, Senica, die zin Rudy Kroniek, Jeske Terpstra en Noël Elzinga. Die is, de partij is correct uit aanzetten. Vjouwgeliek onder Telegraaf. En de nummers 2 en Vjouwer. Louise Krol, Rix Vinia, Jelde Koopmans, Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Vinia. En daar heeft het proef van Larissa. De eerste saus onder Telegraaf. Zien wat er gebeurt. En dan gaat Rix Vinia de bal goed retour. En dan is het toch Anouk Smink. Die slaat hem eigenlijk achter Larissa Smink langs. En weet de keers te passeren. En daarmee pakt de proef van Larissa Smink. Die ging goed uit de startblokken hier in Mar. Zij pakken het eerst in die laatste poolwedstrijd bij de Vrouwelijks Haaklossen.
5: En daarmee gaan we weer terug naar Jan Kerkstra, onze collega-verslaggever die hier over het industrieterrein loopt, die net vreed onderbroken werd vanwege het nieuws en het en de reclame. Maar we zijn weer terug bij Jan en jij hebt weer een nieuw persoon bij je microfoon.
8: Ja, ik ben even in hetzelfde bedrijf hangen blijven bij KVF Standfit Metaalbewerking hier op het industrieterrein in Vraneker. De eigenaar waar ik direct met praten, die is deurlopen. Maar die heeft voor het nieuws uitleggen kunnen dat het bedrijf eigenlijk heel breed is. Zij maken roestvrij stalen relingen en trapjes voor de jachtbouw. Ze maken trekstangen voor de staalindustrie. En ze zitten in een mallenmakerij voor de kunststofindustrie. Laten we het houden bij tweede, bij de spullen voor de jachtbouw, het roestvrij staal. Naast mij staat Pieter Braaksma. Die werkt hier al 26 jaar. Dat is al een heel hut, Pieter.
9: Ja, dat klopt. 26 jaar is een heel hut. En het ging altijd prima hier. Een mooi bedrijf, leuk bedrijf. Veel verschillende dingen. En dik tevreden.
8: Laten we ons beperken voor wat je hem doet. Jij bent een specialist in het roestvrij staal. Wat komt er bij kijken dat je hem wat er hier nou bij staan? Zo'n reling maken die op een boeg van een schip komt. En zo'n zwemtrapje die achter een schip hangt.
9: Nou ja, vaak is het zo, dan ga je naar de klant toe en dan wordt het allemaal besproken en ingemeten. Dan wordt het hier ter plekke custom gemaakt. En er zit toch wel een heel proces aan vooraf. Want het moet allemaal gezaagd worden, gelast worden en geslepen en gepolijst. En uiteindelijk kom je tot een heel mooi product. En dan ga je weer naar de klant om te passen. Om te kijken of het allemaal goed en zeker past. Meestal gaat het wel goed. En dan, zo werkt dat zo'n beetje. Dus er zit al wel wat tijd in om dat allemaal te maken.
8: En roestvast staal. Ik kom zelf uit de metaal weg. Een visbakkenstaal, dat kan eigenlijk niks hebben. Dan heb je wat sterker metaal. Dat is het overal verbroken kist, maar RVS. Dat is toch wel heel specifiek materiaal om mee te werken. Ook qua lassen en zo.
9: Ja, RVS. Wij werken met RVS 316L. Dat is zeewaardig RVS. Je hebt ook 304. En dat is wat minder zeewaterbestendig en zo, maar wat wij gebruiken, dat is echt zee- en zoutwaterbestendig. En na de nodige behandelingen uiteraard. Het kan niet zo op een boot, het moet wel behandeld worden, na behandeling krijgen, zodat het goed bestendig is voor alles.
8: En die behandeling die doe je hem zelf of wordt dat door een extern bedrijf dan?
9: Nou, we hebben iemand ingehuurd, ZZP, maar die loopt hier ook al een tijdje vast. En die slijpt en polijst het verhaal, dat het mooi glimmend is. Dat oxides allemaal weg zijn, dat het chrome nikkel mooi boven komt en mooi glans krijgt.
8: Ja. Nou zit er allerlei bochten en weet ik het wat allemaal in. Hoe doe je hem dat? Hoe maak je hem die bochten erin?
9: Nou, de bochten die worden afgewalst, afgebogen op een buigmachine. En daar hebben we ook, een collega van mij doet dat, Hans. En die is er ook heel goed in. En dat vergt ook de nodige vaardigheid, maar dat gaat allemaal prima hier. Dus,
8: ja, want dagen zal je met weer een man of 9-10 werken en iedereen heeft zijn specifieke taak, zijn eigen vakmanschap.
9: Ja, klopt. Ik zit met name in het roestvrijstaal, mijn collega Hans ook. En nog twee collega's zitten dan in het roestvrijstaal, met z'n vieren doen we dat. En dan hebben we nog een paar collega's die zitten dan in seriewerk, dus trapping, voor de offshore. En nog een collega die doet het freeswerk en het totterwerk achterin. En dan doen we ook nog trekstangen voor Royal Langhorst. En dat is metaal laswerk, zeg maar. Ook.
5: Zo te horen, Jan, wordt daar ontzettend hard gewerkt op dat bedrijf.
8: Je hebt druk genoeg.
5: Ik ga even onderbreken, Jan. We gaan terug naar de sport. Komen we straks weer terug bij jou.
8: Ik ben klaar, hoor. Dankjewel.
5: Ja, dankjewel voor dit moment. En we gaan eerst even een muziekje ophalen. Want even uitrusten is ook niet zo heel gek. En daarna weer terug naar de live sport, de kaatserij. Eerst deze van Ariana Grande en The Weeknd. No.

0: Mooi plaatje om eventjes de zinnen te verzetten tussendoor op deze middag met open dag en heel veel kaatsen. Je weet, we luisteren of we zijn bij het hoofdklasse kaatsen. We hebben al aandacht besteed aan het junioren kaatsen zojuist. En het volgende evenement staat ook alweer klaar. Aan de telefoon heb ik Kees Malda. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag vanaf het zonovergoten Sukkeloon.
0: Kijk, en daarmee zijn we gelijk gekomen bij het onderwerp van dit gesprek, Kees. Want jij zit bij een jubileumeditie, namelijk de 14e van de Zachte Bal PC hier in Vlaanderen.
1: Dat klopt helemaal. We zijn vanochtend om 9 uur gestart met 59 partuur. En als ik zo om me heen kijk, zijn we al een heel eind op de lijst. We zitten namelijk al in op de derde lijst. En het publiek komt hier goed aan ze toe, hoor, want... Het wordt fantastisch mooi gekaatst. Koud bier op de pomp en voor de kinderen hebben we van alles. En het is hier beren gezellig.
0: Dat klinkt hartstikke goed. Ik begrijp ook dat jullie vanmorgen al vroeg begonnen zijn om 9 uur.
1: We zijn om 9 uur gestart. Hè. Dat moet ook. Hè. We kaatsen hier in 3 velden, 10 perken. Mm-hmm. En willen wij rond een uur of 6 klaar zijn, dan moeten we wel zo vroeg beginnen, ja.
0: En jullie kaatsen momenteel, jullie zitten te kijken naar kaatsers van 16 jaar en ouder. En dat mogen geen hoofdklassers zijn.
1: Nee, dat klopt. Nee, we hebben vorig jaar kritiek is een groot woord. Maar we merkten dat sommige parturen wegbleven. Doordat er ook hoofdklassers meededen. Nou, en dat is natuurlijk zonde. Daarom hebben we besloten om dit jaar eens een keer te proberen zonder hoofdklasses. En nou ja, we hebben meteen 10 meer partuur op de lijst vorig jaar.
0: Ja, en klopt het ook dat ik gezien heb dat er geen dames aan de start staan?
1: We hadden een damespartuur. Ik denk dat we een stuk of 8 dames op de lijst hadden. Die mogen natuurlijk gewoon meedoen, want het is vrij opgave.
0: Ja.
1: Alleen die blijven nog wat achter, helaas. Maar tot volgend jaar zijn alle dames in heel Friesland wel welkom, hoor.
0: Daar ligt dan inderdaad een uitdaging voor de vrouwen.
1: Nou, daar ligt een uitdaging, ja.
0: Mooi dat ze...
1: We zijn er klaar voor.
0: Ja, nee, hartstikke mooi dat ze mee mogen doen. En om deze sfeerimpressie even een klein beetje af te maken, want we hebben afgesproken dat we je later in deze uitzending nog een paar keer spreken over het wedstrijdverloop. Ja. Hè, dus dat laten we voor nu even liggen. Maar ik begrijp dat de avond, of beter gezegd de dag, gaat eindigen met een slotfeest.
1: Nee, dat klopt. Hè. Je begon dit gesprek met de jubileumeditie. Mm-hmm. En elk jaar dan proberen we wat tijdens het jubileum wat uit te pakken. En zo hebben we dit jaar de welbekende band De Hoenekop gestrikt om deze hele mooie kaarsdag af te sluiten op de Voorstraat in de tent.
0: Nou, geweldig. Dus dat is dik feest hier in Vlaanderen op een steenworp afstand van de studio.
1: Dacht ik
0: wel. Wat ik al zei, we spreken je later vanmiddag nog een aantal keren. En dan gaan we kijken naar het verloop van de wedstrijden. Dan krijgen we ook een blik op de halve finales en straks ook de finales.
1: Helemaal goed, dankjewel. Tot straks.
0: Kees, voor dit moment bedankt. Wij gaan naar een verzoeknummertje van 2 trouwe luisteraars uit het Zuid-Hollandse Brielen. We hebben weer gezocht, we hebben weer gevonden. Een bandje uit Volendam. De band zonder naam. It's just an illusion.

0: BZN was dat. Uit de oude doos, wat mij betreft. Maar wel leuk om naar te luisteren. Ook leuk om naar te luisteren is de stem van je zomer. Henk Hempenius bij het dames hoofdklasse kaatsen.
1: Ja, we zijn bezig met de laatste omloop natuurlijk bij de vrouwen H-klasse. De nummers 1 en nummer 3. Hier is Veldman, Lisanne Skaringa, Sandy Tardis en Rudy Kroondijk, Jesse Terpstra en Noël Elzinga. Het eerste bordje, Fjouwe Sois, en dan is de Rudy Sabahar de keert, dus zij kwam op een voorsprong. Vervolgens is het op een 0-1 en Skinner Sois, Lisanne Skaringa krijgt de bal in het voorperk. Wetterwolde riep maar en rammelt de bal een heel aan over de boppen heen. En dat betekent dus eerst een gliek. En ja, ondertussen hebben we het treden eerst ik al verkeerd in die laatste partij. Dus van de Jensen nummer 3. Is het kijk op de Sage 2. Lisanne zei passeert de keerts. En daar mooi steen zei dus. Op dat wie op eerste gelijk. Dus het bedoel van Iris Veldman. Lisanne Skaring, Sennitsa. Die 16 mooi spul om het eerst voor. Sinner Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra en Noël Elzinga. Partij het even twee tellen stil. Want ja, Lisanne Skaring kwam even net lekker het loon. En nou gaat ze gelukkig terug keerts en blauwe hier. En dan is de andere partij die luidt al even stil. Dat binnen nummer 2 en 4, Louise Krol, Rex Winia. Je had ook Matsin, Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Winia. Ja, derde ging de bordjes dat nou daar gong zien in kant oer. Het is op de 2-6 Anouk Smink. Zij passeert de keers. En daarmee komen zij op ding 0 voor. Vervolgens op Nijbert het 6-2. Alleen dit keer is het Louise Krol die de bal net binnen de die net in slaagt om de bal binnen de perklin te houden. En dat betekent al een spulvoorsprong. Ja, en het gaat even het partij die loopt even stil daar. Het is Louise die het even volgens mij over schoon even aanhoekt. Of die is trouwens enkel gong. Dus even nou als je hoe zich dat ontwikkeling geeft. Maar het verschil is ondertussen daar vol op roen in het voordeel van het partij van Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Winia. Want het is ondertussen daar draai eerst. Ja, op de voorkant daar zit meer spanning in. Want daar is het kijk dus spullen om het eerst en te waggelijk worden hier in Morra.
0: En dan gaan we op hetzelfde veld luisteren naar Klaas Postma bij de heren. Klaas, kun je mij verstaan? Nee, daar was ik al bang voor. Want het lijkt erop dat Klaas zijn koptelefoon heeft afgezet. Henk, als je meeluistert en je ziet Klaas, dan zou het aardig zijn als je even met gebarentaal duidelijk maakt dat hij zijn koptelefoon op moet zetten. Gaan wij intussen naar een plaatje van Marco Borsato en dat heet Thuis.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het

0: We krijgen door van Henk Empenius dat het even pauze is bij de heren hoofdklasse. Die waren al toe aan de halve finale. En dat was de verklaring waarom Klaas eventjes buiten ons zicht of buiten ons gehoor was. Eigenlijk die meldt zich zometeen wel weer in de uitzending. Ondertussen gaan wij langzaam schakelen naar de tweede livesport van vanmiddag. Want ja, er wordt ook gevoetbald vanaf 2:30. Zometeen live zijn we bij Bellicum tegen Sloten. Daar zit Klaas Wiersma. Maar vanavond om 9:00 ook weer na competitiewedstrijd Rolder Boys Zeerobben. Na competitiewedstrijd voor promotie naar de eerste klasse. En ja, daar zal onze Piet van der Pol ongetwijfeld langs de lijn staan. In ieder geval hebben we hem gestrekt voor een voorbeschouwing op die wedstrijd. Piet, goedemiddag.
1: Ja, helemaal goed, Hans. Nou, het is inderdaad niet om 9:00, maar om 7:00. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Dan met het eerste naar Rolder Boys. En het gaat om promotie eerste klas. En ja, wij zitten natuurlijk... Ja, ik zit nu bij een wedstrijd te kijken van Zeerobben 2. Die speelt ook na een competitie om deur te gaan naar de hoofdklasse. En die spelen tegen Zuidwolde. Die spelen in de 80ste minuut met 2-0 voor. En wat gebeurt er? Ja, als je dan 2-1 teugen krijgt, dan gaan de tegenstanders van Zeerobben 2, die krijgen dan vleugels. En die maken 2-1, die maken 2-2, die maken 3-2 en die maken 4-2. En dat is dan volledig tegen de verhoudingen binnen de wedstrijd. Volledig tegen. Maar ja, dat is het voetbal, Hans. Hè? De voetbalwet, als jou niet 3-0 maken, ja, en de tegenstander maakt 2-1. Dan krijg je natuurlijk de ja, dan klikt wel op de tegenstander naar vleugels krijgt. En die maakte dus van de 2-0 in de 80ste minuut voor Zeerobben, maken ze 2-4 in de 90ste minuut hier op het Zeerobbenveld. Nou, dit eventjes ter illustratie dat er nog alles gebeurt op het veld. Alleen om 7:00 vanavond dan met Zeerobben tegen Rolder Boys. Dat is zondag tweede klasse, Hans. En die zondag tweede klasse, wij kennen er helemaal niks van. Want daar hebben we nooit één wedstrijd gespeeld. Dus dat is allemaal maar afwachten. Nou, dit is een voorzichtige constatering. Nou is het zo dat de tweede klas op zaterdag, die blijkt sterker te wezen dan de tweede klas op zondag. Nou, die tweede klas op zondag, daar speelt Rolder Boys in. En Zeerobben speelt dus in de tweede klas. In de tweede klas zaterdag. Nou, voor wat het waard is. Nou, je hoort hier de gejuich van Zuidwolde. De teleurstelling van de Zeerobben 2 is enorm. Want ja, nou gaan ze dus niet naar de hoofdklasse. Maar willen ze uitschakeld in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. 2-0 voor en dan 4-2. Nou, dit eventjes over het tweede. Verder over het eerste. We hebben dus een wedstrijd in Rolde. Tegen Rolder Boys. Mocht het zo wezen dat we die winnen, dan gaan we naar de volgende ronde en dan moeten we uit naar Meppel. Nou, dat is ook een zondagclub, dus dat zal ook zaterdagavond dan worden. En als we die winnen, dan vindt er nog een finale plaats op een onbekend terrein met een onbekende tegenstander. Dus als we vandaag winnen, dan winnen we er nog niet, want dan hebben we nog naar Meppel. En dan hebben we daarna ook nog. Nou is de volgende constatering natuurlijk, ja. Wat met Zeerobben in de eerste klas? Ik heb namelijk een voorbeeld van 2 jaar geleden van Stiers. En die kwam via de na-competitie als 4e in de competitie. Hadden ze het mazzel en kwamen ze die 3 voorrondes deur. En dan kwamen ze in de eerste klas. En ja, dan volg je die club natuurlijk om te kijken wat er gebeurt. Maar dan zie je, dan komen ze net een paar stapjes terug. En dat zal voor Zeerobben niet anders wezen, neem ik aan. Omdat ze eigenlijk nog niet de jeugd volledig hebben ingepast om de oudere garde te vervangen. Dus met andere woorden, de guld vanavond niemand als Zeerobben het niet haalt in Rolde. Natuurlijk ga je voor het beste, natuurlijk ga je voor promotie, maar dan wordt je niet treurd als dat niet lukt. Waar hier wel treurd wordt, dat is het tweede, dat hier onterecht met 2-4 de wedstrijd eindigt tegen Zuidwolde. En echt, met 80 minuten op de klok en dan 2-0 voor en dan 4-2 uit. Ja, dan knapt er iets. Dat is de psychologie van de sport, denk ik wel.
0: Ja, nee, maar zo werkt het, hè, want je tegenstander krijgt de vleugels en jij gaat denken van, het zal toch niet, je hebt zo lang voorgestaan.
1: Ja, en zo is het precies.
0: Nee, precies. Ik herken dat als oud sporter. Piet, voor dit moment dankjewel. We hebben een hele volle middag, dus ik ga je hiermee bedanken. Ik heb nog wel een gewetensvraag aan je. Zou jij bereid zijn om morgenmiddag weer even in de uitzending te komen voor een nabeschouwing van het eerste?
1: Nou ja, bel maar. Ik ben er wel.
0: Kijk, dat hoor ik heel graag. Want ik zit hier morgen weer namelijk, alleen dan met Chris. Spreken wij elkaar morgen weer, Piet. Goed. En succes vanavond.
1: Oké, dankjewel. Ik hoop goede berichten te geven.
0: Nee, helemaal top.
1: Tot morgen dan.
0: Tot morgen gaan wij terug naar het open dag verhaal van deze Ziltemiddag. Jan Kerkstra heeft weer een nieuw, ik zou bijna zeggen slachtoffer, maar dat klinkt onaardig. Heeft een nieuw mens gevonden om te interviewen. Heeft hem bij zijn microfoon. Jan.
2: Ja, en ik sta bij wie sta ik? Bij Jelle.
3: Bij Jelle Offinga.
2: Bij welk bedrijf staan we hier?
3: We staan bij Offinga Polyester in Franeker. Wij maken polyesterboten. Polyesterproducten doen we aan de hand van mallen. En in de mal smeren we het gelcoat. Daar komt dan de polyesterlaag in. Als dat uitgehard is, dan kunnen we het lossen en dan hebben we een polyesterproduct.
2: En daar maak je uiteindelijk van alles en nog wat van, of iets specifiek?
3: En in principe kunnen wij alles voor polyester maken. En zodra je een mal hebt, dan kun je productie draaien. En wij werken hoofdzakelijk in de watersport. Dus wij bouwen boten voor derden. We bouwen ook een eigen botenlijn. En daarmee kunnen we dus productie maken.
2: Ja, en daar verdien je mijn brood met. Hoe grote boten maak je? Ben dat sloepen of ben dat mega jachten?
3: Nou, we bouwen ze vanaf een meter of 3 tot aan een meter of 12. En dat is maar correct wat de klant wil, zeg maar. Het is vraag en aanbod, ja.
2: Nou, wat voor klanten, welke doelgroepen de klanten zoeken?
3: Voornamelijk de sloepenmarkt, de zeilbotenmarkt. We bouwen voor zeilbotenbouwers. En dat. En landbouwsector hebben we ook een aantal klanten in. En daar bouwen wij dan de kappen voor motoren en de losse onderdelen, zeg maar. Ja.
2: Wat zit polyester voor of tegen ten opzichte van bijvoorbeeld staal?
3: Polyester roest niet, staal wel. Polyester is kunststof, dus dat gaat langer met. Dus ja, dat is denk ik wel. En lichter. Lichtere staal.
2: Ja, nou zou ik rekenen, want je hebt hier allemaal malen staan. Achterin staat een hele grote mal. Ik zou er helemaal wat aan elkaar bakt. Nou, dat is niet zo. Dat kan met één. En dat is één stuk. Maar ik kan me voorstellen, zo'n boord, dat kun je vanzelf niet uit één stuk maken. Hoe doen we dat?
3: Nee, wij hebben in een andere loods hebben wij een deelbare mal staan. Die bestaat uit 3 delen. En dat te complex is in vormen. Dus dan bouwen we eerst de boot in 3 verschillende delen. En dat wordt later met polyester weer aan elkaar gelamineerd. En als het geheel hard is, dan gaan de malen ook in 3 delen eraf. En dan heb je dus het eindproduct.
2: Ja, want in vaktaal noem je hem dat lamineren. Ja. Maar dat is bij een staal in een metaal zou dat lassen wezen.
3: Ja, lassen, dat is een beetje vloek in de kerk hier, want we lassen niet. Maar dat is, het wordt vloeibaar aan elkaar hechten. En dat droogt uit tot een eindproduct.
2: Ja, en hoe lang doe je erover om zo'n boot te bouwen van begin tot einde?
3: Nou, zo'n grote boot die we hiernaast hebben staan, dat is een traject van 3 weken. Dat hij hier als casco de deur uit gaat. Dus dat is ongeveer een globaal.
2: En dan gaat hij naar een ander bedrijf toe en die maakt het verder het interieur al en zo.
3: Ja, wij bouwen dan de polyester casco's. Dus onze klanten die doen dan, in dit geval doen ze zelf de techniek en de motoren en dingen erin. Ja, dus we richten ons echt puur op het polyesterwerk. En voor onze eigen sloepenlijn doen we wel volledig van A tot Z afbouwen.
2: Juist, en hoe heet die sloepenlijn?
3: Die sloepenlijn is Pura Vida Boats.
2: Goed. Jelle Offinga van Offinga.
3: Polyester.
2: Polyester, precies. En Franeker, dankjewel en nog heel veel succes met je prachtige bedrijf.
3: Ja, Jum ook bedankt en Jum ook succes.
2: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel Jan voor deze bijdrage. En nou is hier eventjes twijfel, want we hebben een verslaggever onder de knop. En die heet allebei Klaas. Dus nou is mijn vraag, heb ik nou Klaas Wiersma bij het voetballen of Klaas Postma bij het kaatsen?
4: Nou, volgens mij is het Klaas Wierster bij voetbal. Welkom. We zijn hier, We zijn hier krek met los, we hebben iets verlet begonnen. Want beide ploegen, het is een wedstrijd, het gaat maar om één patje. Dus ik ben hier niet met telt. Ik heb het 12 weken geleden zijn. Ik zei toen weer in Wolvergeer vorige week dat ik ben hier niet met telt. Dat wie de winst. Nou fijn, ik weet net precies hoe het gegaan is. Wat ik begrepen heb, wie dat een hele moeizame overwinning. Maar uiteindelijk niks anders telde dan dat je de punten pakken. En dat is slagen van Belsum. En dat betekent dat ze trode uitslagen op concurrerende velden. Nou in de nieuwe competitie zitten en net degradeerd binnen. Het hier zelfs dan mooier kennen dat uitslagen, dus voor de Belsum gunstig vallen. En nou, dat is dus net zo gebeurd. En de Satanen heeft nou het uiteindelijk ontlangs al in Lutsen in die zin. En die is vrij van na competitie. Dat is eigenlijk de voorbeschouwing van deze wedstrijd. Het feit dat ik daar toe begin, jouwt misschien ook wel aan dat er nog net heel veel gebeurd is op het veld. Uitzien dat we wat later begonnen binnen, omdat er een enorme bak vuurwerk weer. Zowel voor Belsum als voor dingen. Nou, maar trouwens even zien, want Wesley eronder komt één op de keeper. En volgens mij gaat er een mooi. Nee, hij zit hem hoor. Oh, grote, hele grote kans voor Belsum. Je hebt eigenlijk een bal die een beetje uit het niks waar hij valt. Een beetje druk op sleert en ze schrikambitie, zodat hij voordraaien kan bij de laatste man, dat er één op één zit hier. Dat is eigenlijk dan ik voor de eerste komers. We zijn hier 6 minuten onderwijs. Ik zou zeggen, er weer een heel groot soort vuurwerk. Zowel van Belsum kant, die echt het hele veld oranje kleurde. En Pure Pielken, die van de sleert kant de loft ingongen. Dus ja, het zeker heel het begin weer heel spectaculair. Daar kunnen we net over zo zeggen. Prote meisje om het veld, prachtig waar ik om er nooit te zien. En we krijgen de eerste hele grote komers, want beide ploegen ik ben wel heel voorzichtig begonnen. Ja, echt heel afwachtend van wat gaan we doen. Dus ja, dat is een wedstrijd van de althans een goal valt, dan begint het waarschijnlijk. Nou, daar hier Wesley eronder de consta bal die er dus krijgt hoe de keeper heen leppelen en hoe de goal. Dus dat is schande, want dat is echt een hele grote 1 op 1 komers. Wolleman in de recht die hem het nog een leven ambitie zoer maken. Maar ja, een spits in mijn optiek, je hebt die zijn bal gewoon te mooi zien. Nou, denk ik dat sleert een komers gemaakt het nou. Het is net verder komen als een scorer in handen van Wietse. En Wietse probeert het voort een snelle bal te doen op Wesley eronder. En dan denk ik dat het, dit gaat net goed. Nee, het wie wel een goede bal, maar een sleertman ertussen en Belsum paast hem terug. En Wesley kent de tonnen achterom, maar ik wil net dat hij hem dat hij dit redt. Nou, hij brot hem er toch erin en nu met Jesse Kemper staat helemaal vrij voor de goal. Nee, het wordt een corner. Neem ik die corner nog even mooi van Belsum en dan sluit ik dan eerst weer even aan. Want er zal vast meer wijzen als alleen Belsum de wedstrijd. Dus de corner werd nog terug. Nou ja, wordt even de bal moet eerst nog even zacht worden. Dus ik even zie Patrick Nauta gaat hem daarmee bemoeien. Wordt wat organiseerd. Chris van der Horst bloot wat achter de bal staan. En de lange jongens staan voor de goal. Dan hebben we door Hein Joostema, Jesse Kemper, die bij de eerste peel staan. En Wesley de ronde als spits, die komt bij de eerste peel. De keeper zit er nog eens. En ik denk dat Wesley Brouwer nog een schot op goal levert. Maar ja, daar staan er echt wel. Ik denk een jonge man van Sleert voor de goal. En Belsum kan hem net al ronden. Die valt hij niet meer leef voor. En een sales uitverdediging hier. En ieder een vrije trap te nemen voor Sleert. Nou, dat is een gevaarlijk moment. Belsum, 12 momenten die Sleert. En het is ik daarmee aan dat we hier 8 minuten onderwijs binnen in de stongen. Tussen Belsum en Sleert is nog steeds 0-0.
0: Het is maar goed, Klaas, dat het vuurwerkverbod niet geldt bij de voetballerij. Dat scheelt enorm veel sfeer. Nee.
4: Precies.
0: Oké. Hey, jullie veel succes. We komen straks graag weer bij je terug. We begrijpen intussen dat bij de heren hoofdklasse de halve finales op het punt van beginnen staan. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren als we Klaas Postma weer hebben gebeld. Intussen laten we eventjes de zon in ons hart. Hier is René Schuurmans.

0: En dat was René Schuurmans met Laat de zon in je hart. En die zon schijnt volop bij Klaas Postma. Er zijn de halve finales begonnen. Dus Klaas, vertel, hoe gaat het bij de heren hoofdklasse?
1: Ja, inderdaad, prachtige waarsomstandigheden. Ik zie hier op een mooi plakje. En ik ken een finalist melden. En dat is het partour van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. Ja, die keert zijn op het waddenlistje in Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. Nou, dat die gauw gebeurt, maar het partour van Auke Boomsma. Die mannen die kwamen er echt volstaan net toen te pas. Ik won er maar 5 niks en 6 12 van de list. En dus had het partour van Johan Sipma een steen noemer. En steen ze in de finale. En dan moet ze al wachten, tje, waar ze aan zijn keertje matten. En dat worden of Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Of Remmel Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Zulke mensen denken, Allard Hoekstra, die wielen toch al. Ja, maar in de hele finale, ja, daar verknoffelen Jan Lars van Demen een beetje bij een opslag. Hij die onderuit. Wie al je net zat dat wezen moest, hij is 10 minuten van het fieldwest. Had die partij nog vol uitkeerd. Maar Remmel Bauma en mij Evert Pieter Tolsma en ik boem. Dus daarmee zien die man in de hele finale. Maar ja, Jort Lars van Beem had een vervanger litten. Hij is er dus net weer bij. En zijn plak staat nu Allard Hoekstra te keertsen. Die is dus de vervanger van de geblesseerde Jort Lars van Beem. En ja, ik zie ook goed het partour van Menno Gesieten. De eerste twee eerste pakt in deze hele finale. En dat is twee keer mij dankoen een prachtige actie van Rick Binnensma. Op Sijsje Liek is hij dat als de kippen bij in het tussenspul om een bal weer om te slaan in het perk. En dat docht hij op het volgende eerst op Sijsvelde nog eens een keer. Dan leed hij er op de boppen bij en dan kan hij de bal prachtig retour slaan. En dus hing er voor de partour van Menno Swieten een spul onder de telegraaf. En had het partour van Remmel Bauma nog geen bordje. Ik zoek nu even naar een opslagbal van Remmel Bauma. Die komt achterin weer Rick Binnensma. Kan hij hem eruit zien? Ja, maar net goed. Ja, Allard Hoekstra is nu op de boppen actief. En die kan die bal lekker prachtig retour slaan. Ja, dat wordt geweldig, Allard Hoekstra. Hij is dus de vervanger voor Jort Lars van Beem. En ja, we moeten even een afwachtje wat aan de finale instappen, Sil. Het zal duidelijk wezen dat het doel van Menno van Swieten de favoriet is. Ze woonen de eerste 12 lijven, maar ze zien met name Sint-Anne. En Stine Joert, ik een hartstikke goede keertsen. De man die spinnen een opslag sterk. De man binnen in het perk sterk. De man binnen in de boppen, onder boppen sterk. En in het tussenspul is het net een soort erin. Oftewel, ja, het draait al je geweldig, maar dat te doen. Remmel Bauma die nu een bal voorin brengt, die Jesse Steenstra, nou die bal die wordt verwerkt aan een keert. Het mij duidelijk was dat deze man toch wel favoriet binnen om deze hele finale win door te sluiten. En dan krijgen we als een in elk geval een plaatselijke favoriet. Johan Sipma, hij had een soort supporter in Moraljus. Dus hij komt hierbij en hij zal aan zijn mij Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra in elk geval minimaal een tweede prijs op Helly. Die man die had je trouwens, je wordt geweldig. Die zijn ik heel enthousiaste keertjes en had ik weinig fouten. En nu zag ik een prachtige triktak situatie waarbij het Jesse Steenstra, ja, hij is actief hier. Hij kent de bal in tweede instantie over de boppenline werkje. Nou, we moeten even afwachten voor zelf hoe het is de hele finale nog voor in de cel. Maar in elk geval zit het partour van Menno van Swieten voor. Nou, je spul om niks.
0: Oké, dus dat volgen we verder met jou die tweede halve finale op naar de finale wedstrijd bij de heren hoofdklasse. Henk Hempenius zit zoals jullie weten bij de dames en ik ga hem zo meteen vragen hoe ver hij is in zijn toernooi. Maar luisteraars en Henk, niet alleen jij hebt publiek, wij hebben hier nu ook publiek. De studio staat hier stampend vol met mensen. Ze staan in rijen op de gang om hier te komen kijken. En ja, je weet, ik overdrijf niet graag, maar zelfs Rajic wordt er zenuwachtig van, dus dat is heel goed. En dan voor de luisteraars thuis is het natuurlijk leuk dat ze het ook eventjes horen. Dus als ik daar even aftel, 3, 2, 1, dan roepen jullie even keihard, yeah, of zo. Dan horen de mensen thuis ook dat we er zijn. Is dat goed? Nou, dan gaan we. 3, 2, 1, yeah! Ja, ik hoor daar helemaal niks. Dat kan volgens mij 2 keer zo hard. Nog een keertje, 3, 2, 1, yeah! Oké, okay, super. Nou, en dan met dat geluid op de achtergrond gaan we toch weer terug naar de sport van dit moment. Henk, heb je het gehoord in Moraljussens?
2: Jazeker hebben we het gehoord en het is alleen maar hartstikke mooi, Hans, dat er zoveel mensen op de Iependaai ook komen daar in Frenzier. Ja, ik kan ondertussen melden dat er nummers 2 en 4 die binnen ondertussen uitkeerst. Louise Krol, Rix Vinia, Jelde Koopmans, Sjen, Larissa Smink, Anouk Smink en Sjenette Vinia. Zet ik al zo op de skinnetraai eerst. Ja, laat de partij even stil. Louise stapte er even uit en die had uiteindelijk een enkelbaan om die in koer de wedstrijd wil vervolgen. Maar ja, op de 0-traai en de 2-saai is het perk van Anouk en Jeanette witte de boppen te vinden. En dat betekent skinnen fjouwer eerst. Ja, en de botjes blauw in je kant ook hier. Skinnen saus op nij. Dit keer een sitbal van Larissa. En dat betekent skinnen vier eerst. Het laatste eerst, daar wordt het nog saus geliek onder de telegraaf. En dan is de Jeanette Winiasjes die op een goede plak, op een goede moment, keer de bal voor de keers. En dat betekent dus dat zij hun poolwedstrijden winnen te afsluiten. En dan maken we straks zien wat het resultaat uiteindelijk wordt voor dat partour. Nummers 1 en 3, die zijn nog steeds vol om te keersen. Dat ben Iris Veldman, Lisanne Skaringen. Sjen Roelie Kroondijk, mooie Jeske Terpstra en Noah Elzinga. Dan werd het traaien in toen ik hem vliert, dan werd het een skinner sausje. En dan is in de trektraak situatie is Iris Veldman er heel goed bij. Witte die dat busje te behouden voor haar bedoel. En dan mooi steeds op een fjouwer om in een voorsprong. Ja, en vervolgens werd het sausje 2 in voordeel van de formatie van Roelie Kroondijk. En dan de bal boeten van Iris. En dat betekent dat de spanning iets weer omkeert. Het werd fjouwer om 2. Fjouwer om 2. En dan werd het heel snel verkeerst. Eerst een skinner sausje. Is het ondertussen wat de wijzigingen aan de kant van Pedoer, Roelie Kroondijk, Jeske Terpstra en Noah Elzinga. Het is, Roelie, ze slaat net meer op. Ik heb het idee dat ze behoorlijk hinder het van haar opslag hier. Ze let het net blikken, maar daar liggen het wel op, want ze heeft het opslag oer-joen aan Jeske in dit geval. Maar op jouw romantoir en Skinner zou je het een boetenslag nog hol van Roelie Kroondijk. En dat betekent dus dat de 4-12 aan de Telegraaf kwam tegen. Nu is het hier eigenlijk Iris Veldman, misschien wel de Skinner de zoiets wel voorsprong in. In de hand, want ze steen daar fjouwer 12 voor. En dan komt er een heel iets verkeerd zetel is hier in het tussenspel. En dan mooie Senne iets uit die jaren opslag. Ze maken het er zoiets 12 van, want ze keert de bal voor de eerste keer. En dus heel goed werken van Iris. Dan steen zij in ieder geval in ieder keer op een wedstrijdpunt. 4-12 voor en zoiets 12 voor. En dan is het Iris Veldman die dus die 12 keer is te behouden. En dus zij steen op een wedstrijdpunt hier in Marlussus. En dan kennen we daarna heel snel de pool, de eindstand van de pool. Ik op Moisingen. En dan weten we hoe de prijzen verdeeld worden hier in Marre bij de hoofdklasse dames. Komt die bal voor in bij Jeske Terpstra. Kan Lisanne er naar onder komen? De bal krijgt een fantastische stuit. Ja, die komt net helemaal weer om. Tot in het perk. En meet ik of 4-6 uur. Dus het voorlinie waai. En dat betekent dus in ieder geval dat we nog weer een keer een rally maken van opslag. En dan is het eigenlijk, denk ik, Noël Elzinga die opslag verzwaart hier. Of is het toch Jeske? Dat maakt even een oude actie. Want eerst met de bal even op helder. En dan laat die keester dus op 4-12 en 6-12. On de Telegraaf hier in de Marlus. Dus de formatie is dus van Iris Veldman. Maar die Sanders Karinga zijn niet zo, die 16 op het wedstrijdpunt. Zien Rudy Kroondijk, mooie Noël Elzinga en Jeske Terpstra. Zien wat er gebeurt. Geert, is het Rudy zelf of is het toch Jeske die uiteindelijk de opslag verzwakt zit? Nee, Jeske geeft mooi Rudy mooi naar voren. Dat betekent dus dat Noël Elzinga deze opslagbal verzwakt zit. En zij is die neemt de bal mooi naar de boppen en stuurt beide dames naar voren. 4-12, zoals wel. Lisanne Skaringa voorin, zijn iets die achterin. En dat is Noah Elzinga. Ze neemt natuurlijk even haar de tijd. Ze staan op wedstrijdpunt achter hier in de morgen. En dan is het de vraag van wat geeft Noël Elzinga doen met die opslagbal. Komt de bal achterin bij zijn iets die rekent het net helemaal lekker. En dan kan Noah hem retourneren.

0: betekent dus dat die op 13 punten komen. En dan zou je het zien. Ja, en dan kennen we dus de eindstand van de pool bij de dames Haaklasse op Matchingen. Eerste prijs, Juwet Gittenheide, de Perdue van Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Senni Zadi. Zij winnen de pool met een 19 punten voor en 10 punten zien. De tweede prijs gaat naar Perdue nummer 4, Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Winia. Die komen op 16 punten voor en 10 punten zien. En de Perdue nummer 3, die wordt tred in de pool met 13 punten voor en 14 punten zien. En Perdue nummer 2, dat is de Perdue van Louise Krol, die komen op 9 punten voor en uiteindelijk 16 punten zien. Dus de eerste prijs gaat en de gaat naar Perdue van Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Senni Zadi. En de tweede prijs gaat naar Perdue van Larissa Smink, Anouk Smink en Jeanette Winia.
1: Henk, bedank ik jou voor je bijdrage van vanmiddag. En dan hoor ik jou ongetwijfeld morgen weer langs de lijn.
0: Ho, ho, Hans.
1: Ho, ja.
0: Ik probeer natuurlijk haast naar beneden bij de microfoon te krijgen. Dat, ja. We binnen hier aan het kleden, want de heren die binnen volop aan de gang met hun wedstrijd. Natuurlijk, en dan zal ik eens even zien dat er een van de vrouw in mij even te wedstrijd steen wil.
1: Helemaal goed, zet ze een bezonnig plekje neer, want dan komen we na het nieuws daarvoor bij je terug. En voor dit moment bedankt. Ja, top. We gaan even snel naar Kees Malda aan de telefoon bij de zachte bal PSV op het Sjoekelon in Franeker. Het is, we hebben nog een minuut of drie in dit tweede uur klaar, Kees. Dus mooi tijd om even te kijken hoe het bij jou ervoor staat.
2: Ja, nee, helemaal goed. Nee, wij kijken hier momenteel op het hartstikke drukke bezochte zachte bal PC naar de laatste wedstrijden op de derde lijst. We hebben al een aantal partijen op de vierde lijst. Die wil ik graag eventjes met jullie delen. Dat zijn de partijen 53 tegen 1. 53 zijn Jorrit Palma, Nick van der Walt en Jurrit Ozinga. En die mogen het straks op gaan nemen. Tegen partuur 1, Jort Norder, Elmer Veenstra en Willem van Marm. Dan hebben we partuur 9 tegen 19, ook al op de vierde lijst staan. 9 is Anne Wins, Michel Nessen en Nick Leistra. Tegen partuur 19, Lennart Veenstra, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis. Dan hebben we partuur 26 tegen 29, ook al op de vierde lijst. 26 is Rutger Koembang-Sila, René van der Walt en Dirk Enema. En die mogen we straks opnemen tegen 29. En dat is Chris Oudhuizen, Frits Hoekstra, Jelmer Kuiken. En dan de laatste wedstrijd op de, in de vierde omloop is 42 tegen 49. Hier is Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar. Dat is toch wel de favoriet om het hier vandaag te winnen. Tegen de Patuur 49, Stijn Vinken, Brent Timmerman en Wessel Hilverda. Daarnaast hebben we ook nog een verliezersronde. Maar die, zodra die lijst wat kleiner is geworden, neem ik die ook eventjes mee. Wij gaan hier nog eventjes rustig kijken naar hoe de wedstrijd zich gaat ontvouwen. En dan kom ik straks graag bij jullie terug.
1: Helemaal goed, Kees. En je zei druk bezocht. Dus het veld is omzoomd met toeschouwers?
2: Ik denk, als ik zo om me heen kijk, praten we nu over een mannetje of 500-600 die hier zijn. En het is gratis entree, dus er kunnen altijd meer mensen bij.
1: Nou, hartstikke goed. Dan herhaal ik graag die oproep nog een keertje hier zo. En jij bedankt voor dit moment voor je bijdrage. En zoals je weet komen we straks graag weer bij je terug voor het vervolg van het toernooi.
2: Helemaal goed, dankjewel tot straks.
1: Oké. Okay. Kort voetbalnieuws tussendoor. AVC is uitgespeeld in de nacompetitie. Dat meldt onze verslaggever Liewe Brandsma. AVC heeft afgelopen dinsdag kansloos met 1-3 verloren van Veendam 1894. Zo kwam na 90 minuten een bijzonder seizoen ten einde, waarin AVC boven verwachting presteerde. Na de zomerstop speelde AVC met een nieuwe trainer en een aantal spelersmutaties voor het derde achtereenvolgende seizoen in de derde klasse. En ja, je hoort het op de achtergrond, begint de eindtune van dit uur alweer te draaien. Het tweede uur Ziltemiddag, het is vlak voor de klok van 3 uur. Betekent dat we opgaan naar reclame, nieuws en reclame. En daarna zijn we weer terug met alles wat we volgen. En allemaal tegelijk vanaf, vanaf het industrieterrein waar we zitten en waar de open dag in volle gang is. Met patat, pannenkoeken, ijskoos, allerlei activiteiten bij diverse bedrijven. Je kunt hier lassen, je kunt hier op springkussens springen. Zwemmen heb ik begrepen, watersproeiers.
3: Mooie muziek.
1: Mooie muziek, mooie mensen, mooie gesprekken. Het is hier fantastisch. Nou, luisteraars, blijf aan je toestel hangen of kom hier naartoe naar de open dag. En dan zien we jullie zo meteen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid, waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
3: Luisteraars, welkom terug bij het inmiddels alweer derde uur van deze Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, we zijn bij het kaatsen, we zijn bij het na-competitie voetbal. En bij het kaatsen, dames hoofdklasse, heeft Henk Hempenius intussen iemand bij de microfoon. Ik vermoed een van de winnaressen. Henk, aan jou.
4: Ja, dat klopt helemaal. Lisanne Scharringa zit bij mij. Gefeliciteerd, Lisanne.
5: Ja, dankjewel. Het ging heel goed. Echt heel goed.
4: Ja, we hinden het correct even over. De eerste omloop, je moest echt op gang komen, hè?
5: Ja, oké. Okay. Nou, ik neem het wind even om. We starten inderdaad net heel goed. We rekten ze gewoon helemaal net. En Iris hier toen in het eerste eigenlijk 12 treien kweer. En de hele wedstrijd had ze daar wat mooi spelen, zoals nou ik, achteraf. Terwijl dat hoefde natuurlijk helemaal net. Maar toch bleven we bij. We pakten wel de kids en de grauwe kids. Pakten we het sowieso de hele dag. En ja, we dienen elke eerste gewoon mooi. En toen pakten we die 5 eerst en ik als eerst. En toen dachten we, nou, nope, hebben ze beet. Maar Louise wie wel heel sterk in het laatste eerst. Dus we verliezen om 4. Zoals shower, maar de kop ging net bij de L, nee.
4: Nee, want had ik Jim dan van die twaalf omloop bezig, zeg. Iris had de grip er aardig op. Eigenlijk bijna geen bal meer kweer. Want ik hier op een gegeven moment het idee van, het sloeg wel heel erg licht op.
5: Ja, het sloeg sowieso wat licht op, dat zei Iris ik. Want iedereen die hier wel wat les van dat het allie wel trots zit en zo. Dus, maar de tweede omloop ziet dat het lukt. Nou, het lukte gewoon of zo. De wien die toch wat oors. We trokken er wel alweer in gong. We stonden lekker kids. En Iris is sowieso echt heel goed bezig. Het was maar in een boetenhaan. En in het perk wie we gewoon foutloos. Ja.
4: Ja, want dan pak je hem die tweede omloop eigenlijk maar 4-1-2. Dus dan best al een heel eind op boy. Maar de spanning bloot eigenlijk tot aan de laatste poolwedstrijd. Nee, maar dat hij echt alle kanten naar op kan.
5: Ja, nou wij zijn ik. Want Grien, Patour, Roelie, Kroondijk, die woen natuurlijk ik. Dus ja, iedereen hier een keer woen. En een keer verlen. Dus het lag heel dichtbij ook al. Wij wisten wel van oké, we hebben 5 eerst. En nou hoor ik net echt van het rekken niet. Dus ik zei gewoon, zal ik gewoon mijn maten, we gaan van de winst. En Senne zal, nee, maar Matten zal volle mogelijk eerst. En ik zo, nee, ik zou geen gewoon van die winst. En nou, en dat slag ik gewoon.
4: Ja, want ik kan in ieder geval even de droom helpen. Had je hem net woon hier en wel 5 eerst. En dan, ja, hier dan hing je hem op een twaalfde plak dan ik hing je hem leun. En ook gingen we de Marie Kroos gewoon van terug.
5: Ja, ja, ik dacht dat we net iets misschien de tweede zoen hebben, want die horen hier 5-0. Maar de eerste is toch lekkerder, ja.
4: Ja, dan valt het uiteindelijk zijn laatste partij, die valt uiteindelijk ik Jim kant oer. Ik heb hier en daar al je wat, ja, Rolie Marie Jerm, een enkel, Louise eventueel een enkel. Ja, we zijn nog maar krijgt dan maar bezig met het seizoen. Een soort blessures, Lisanne.
5: Ja, een soort blessures. En dat komt natuurlijk, het mooie waar is natuurlijk heel mooi. Maar ja, de fielder ben ik gewoon heel hut. En Roelie Mien Argemaat is volmaat de Elfstedentocht. En die heeft gewoon een lichte hersenschudding. Dus ja, dat is net echt een kidsblessure. Maar Louise heeft inderdaad het enkel. Noah heeft het enkel. Senne heeft het enkel. Ja, het is gewoon heel droeg. En het veld is heel hut. Ja,
4: ja, want dan verneemt u uiteindelijk van bij elke stap die is dorst. Of elke sprint die is dorst. Dat trilt door het hele lichaam in, hè?
5: Ja, ja, nou, ik heb zelf ook wel zwakke enkels, maar ik heb nog net echt gehad. Maar het is gewoon heel hut. Dus de kist net echt goed grip zetten in het veld. Wij trok de bal, dus ik trost uit. Dus de is volle sneller dat de bal of die kant op dit of die kant. Dus ja, dat mag ik gewoon goed anticiperen. En als dan krijgt hij een verkeerde beweging, hest, wat ik nou krijg ik even hier bij de line, dan shit het er gauw in. Ja.
4: Ja, wat dat betreft, maar het binnen fantastische omstandigheden hier. Het is fantastisch voor me, hoor, hè?
5: Ja, mijn hoofd zei al van de massa Mara en hij koest zelf net mooi dan door de zachte bal. Maar hij zei al, het is daar goed voor elkaar en ik heb hier één keer jaren toen en toen heb ik iets van Iels Tuninga dus. Maar ik heb hier nog net woon en die kroos die zit me goed om inderdaad.
4: Wie is wat Senne van de moois in mij zei? Ik praatte even wat te helemaal Senne, maar is er hier wat die zei?
5: Die kroos zit je goed van niets of?
4: Nee, ze zou die wil ik wel heel erg graag winnen, want die vond hem fantastisch. Ja. En had ik dan nog even bij Bromshirt uit van de Moon, ja, dan is die missie meer dan slagen.
5: Ja, nou, de eerste loop, of tenminste van Moon, in je alle trein net tocht, dat we Jude Krans winnen. En wij stappen hier op het veld en we zien die mooie witte Krans en toen wie we wel alle trein verliefd. Ja.
4: En voor Jim natuurlijk, als je trainen, als Jim keert zich afdelingsbedoel, is dit op zich ik nog wel even een lekkere dooi tussen troggen en mogen we vrij informatie, maar richting volgende week.
5: Ja, nou, het is echt heel fijn. We zien hier staan en we dachten van, nou mooi, dit is gewoon een extra afdeling. Iedereen op het veld zo even mogelijk al wees je hem door riepshirt. Nou, ik zou die zit in de was, dus het werd doet in blauw. Maar wel fijn eigenlijk, dat we nog gewoon even een extra... Nou, het voelt gewoon lekker en al helemaal naar deze. We zitten er al drie lekker in, ja.
4: Ja, en hoe zie je de rest van die seizoen, Lisanne? Mooie vrije informatie. Het is natuurlijk wel even schakeling zo en dan. Hoe zie je die seizoen?
5: Nou... Vorig jaar wie het seizoen net helemaal slagen. Dus ik weer mijn open mind ging dit seizoen erin. En ik heb twee hele leuke maten. En ik ken het eigenlijk gewoon heel goed Marfine. Dus de plezier is echt wel weer waarom. En ik denk dat vanaf het begin al echt wel dat het er lekker in zit. Ik zit er lekker in. Merken mijn maat en ik. En mijn afdeling merken ze dat ik. Dus mijn seizoen, ik zit er goed in. Ja.
4: Hartstikke mooi. Van harte gefeliciteerd, Lisanne, met de kroosje Jood in Moralussus. We beginnen eerst naar, we zijn natuurlijk naar de Heerden H-klasse. De vrouw is eerste klas, is ik nou gewoon de gang. En dezelfde kleur inderdaad. En volgens mij lezen ze ik alweer aardig op koers, had ik dat zelfs jeugd. Ja. Dus dat liet ik alweer heel erg mooi van de formatie van Tjersen. Daar praat Klaas hier maar natuurlijk volledig goed bij. Ik zit nog steeds even, een twartel nog met Lisanne Skaringen. We beginnen op naar morgen, na je vrije formatie.
5: Ja.
4: Ben je maar dat nog ambitie te plak vallen, heb ik het idee?
5: Ja, klopt. Het rint nog net helemaal. Of tenminste, ik zit er zelf wel lekker in. Maar omdat ik natuurlijk net dubbel functie heb, dan is het voor mij wat ozer. Mijn maat naar allebei de dubbel functie. Roelie komt er steeds langzamerhand in. Zij zei ik altijd van, ik zit altijd het begin van het seizoen net helemaal in, maar dat komt wel. Dus het is fijn dat je gewoon dat vertrouwen onder kan kennen. Jan en Noah, ja, ik ging gewoon goed met Noah. Dus dit komt wel goed met haar.
4: Ja, nou, dan wens ik je morgen natuurlijk een heel soort succes. Wij zien elkaar straks allemaal weer. Dankjewel Lisanne en tot morgen.
5: Tot morgen, Henk, bedankt.
4: Ja, dat is Lisanne Skaringen, Hans. En dan denk ik dat toch een hoop vlot, maar even trommels naar Klaas.
3: Ja, dat lijkt me een goed idee. Henk, bedankt voor vandaag en tot morgen. Gaan we naar Klaas bij de heren hoofdklasse.
6: Ja, dikke bal van zee. Zachte bal.
7: Ja, jongen.
3: Klaas, hoor je mij?
6: Of nooit voetbal. Ik ben met voetbal. Ik ben net bij de hoofdklasse.
3: Oh ja, zie je wel. Doe ik weer de ene Klaas en de andere. Klaas, dit ligt aan mij. Ik had een hele mooie inleiding bedacht. Want ik zou namelijk via de Champions League finale van vanavond. Die is natuurlijk wel redelijk belangrijk. Arsenal, Paris Saint-Germain. Maar ja, het echte belangrijke voetbal is natuurlijk nu bij jou in Bellingham. Vertel.
6: Ja, dat is nou, voor Belsum natuurlijk een absoluut belangrijke wedstrijd. Het is een wedstrijd die heel voorzichtig begonnen is. Belsum in het begin echt wel heel volle kansen, een grote kansen om een doelpunt te maken. Eigenlijk is dat dan langzaam een beetje voortept en het sleert het super een beetje oer om, net dat het heel gevaarlijk is, maar vooral corners en vrije trappen en dat soort dingen, die binnen dat is binnen ze goed in. En Belsum probeert het eigenlijk een protte mooie lange bal te gaan en uiteindelijk is het heel iets dat die bal net aankomt. Ja, en ik heb het gevoel dat wij gewoon voetballen gaan. En de tempo een lief beetje omheen gooien, dat sleert het gewoon net mooi in. En die is dat net wend. En dit maar die lange bal, dat lijkt het correct of het sleert hè, wat minder moeite mooi. Hij gewoon de rugdekking keurig varelkoor. Dus op het moment dat er dan toch geen voorbij spelen wordt, dan hebben ze die goed varelkoor. En ja, ik vind eigenlijk dat sleert het daar mooi. Belsum het spel helemaal verslaat. En ja, Belsum daar terug geen kosten creëert. En uiteindelijk defensief het Belsum het zaakje zelf ook aardig op orde. Dus dat gebeurt echt net heel volle. Dus ja, we hebben eigenlijk drie kosten Belsum showen en één kosten. Onze sleert bij het sleert eigenlijk steeds meer het initiatief naar zich taal loopt. Ja, dat is dan eigenlijk al iets beetje zorgelijk. Nou ja, fan, het kan ik wijzen dat het tempo wat laag loopt, door de weersomstandigheden die je binnen. Het is natuurlijk warm, ook op het veld. Daar krijg ik al even een drinkpauze, hoor je al die. Dus ja, de tijden is voor mij een beetje lastig te zien hoe vier we binnen. De klok zal dat we in de 36 of zo'n 30ste minuut binnen. En ja, daar zit dan een drinkpauze bij. Dat betekent dus dat we waarschijnlijk na een paar minuten sowieso bijkomen, omdat dan daar werd hij even stil uit. Nou is een goede bal van Hein Joostema, die van de rechterkant naar de linkerkant bal. Dan kent Henkie van de baan die bal vooraan. Nou, hij doet het kwart op Gorad Jobe. Gorad zit hem naar voren en driecht weer. En ondertussen zit sleert bij mooi Solomon in de hele 16 te wachten op die bal. En dan is het best wel lastig. En nu valt die bal tannenhaast voor. En is hier een Lietz akkerfietsje nodig? Ik wil eens Wesley maakt het daar net volle van. De keeper die vangt de bal, zeg maar, en jouwt vervolgens nog een beetje maar de jermtak aan een stoot om Wesley wat op te vangen. Die komt precies op zijn neus. Ja, je kunt het echt een ongemakje nemen, maar ja, die wil iets van mijn gevoel weer van dat wat een bewustje weer. Dus ja, dat jouw belangen dat soort dingetjes te noemen dan ik eens wat voorkomen. Nou, ik kan verder nou heel lang over deze wedstrijd praten. Voetballend jongen is het dan net heel vol spectaculair. Binnen soort meisjes en het enthousiasme is leuk en het mooie waar is er in elk geval. Sluit ik eerst maar even aan tot de seizoen dat we hier in de 38e minuut binnen en Belsum kinsleert. Is nog steeds 0-0.
3: 0-0, de brilstand op het bord. Bij Bellicum gaan we naar Klaas Postma. Die zit bij de heer Hoofdklasse te kijken. En dat begint aardig op te schieten, Klaas.
7: Ja, dat begint zeker op te schieten. Sterker nog, we kregen aan pauze met verloting. En dat betekent dus dat de hele finale die is. De hele finale die hier tussen Remmel Bauma, Allard Hoekstra, de vervanger van Jorlas van Beem en Evert-Piet Tolsma. En het bedoel van Menno Verswieten, Rick Minnesma en Sisse Steenstra. Ik vertelde dat het betoel van Menno Verschieten op een spul dwarsprong kan. Nou, dat bouwt ze heel vlot uit naar Fjouwer om niks. Dan denk je, dat kan wel eens heel vlot gaan, maar dan mist Menno een paar keer en Tjesse. En Rick slaat een paar ballen twee uit en dan is het samen Fjouwer om 12. En dan denk je, zo nog partij worden. Ja, het hier misschien nog partij worden kent op Fjouwer om 12. En zij is Liekleier en Keerts, die wie net al te dik. Maar dan liet Menno Verschieten toch even zien klassisch. En hij liet die Keerts te behouden met een flitsende opslag. En ja, dan is het 4-2 en dan is het wel gebeurd. Het wordt nog wel Sijsgeliek, maar op 4-2 Sijsgeliek is het Remmel Bauma die het perk mist. En dat budget dus dat Sympatour uitkeert is, maar wel een verder prijs pakt. Het budget denkt dat we hier aans in de finale krijgen tussen de nummers 5 en Jochem van der List. Oftewel Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. Die mij het aans opnemen met Jean Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, dat zult denk ik nog wel een minuut of 20 tot die jaren door. Want de hele finale is weg. Die en de man is hier nog op het veld. En dan Shoba Hassen, de plaatselijk favoriet Johan Sipma. Ja, daar grut enthousiasme om nota van het publiek de finale hebben het winnen kan met die maten. Of dat het de tweede achtergrond in volgende vrije formatie 7 wordt van de partoer van Menno Verschieten. Dat is even al wachtzien. Ik schat dat we over de jaloeren dwanden binnen bij de finale in Warrenlust.
3: Oké, nou dan gaan we dat straks weer samen met jou volgen. Dus voor dit moment bedankt.
8: Goedemiddag.
3: En daarmee gaan we naar onze vliegende reporter Rajesh Balkaran. De man van Balki breekt de week nu in een hele andere rol. Staat ergens in het zonnetje op het industrieterrein. En die heeft iemand bij de microfoon. Rajesh.
9: Ja, een hele goede middag, Hans.
3: Vertel.
9: Ja, ik sta bij de brandweer Franeke. En naast mij staat Alco de Jong. Alco, wat doen jullie hier allemaal?
10: Wij staan hier de hele dag en wij doen demonstraties. We laten mensen zelf ook even knippen. En we doen demonstraties auto knippen.
9: En is dat moeilijk?
10: Ja, voor ons is dat niet zo heel moeilijk, want wij hebben er een opleiding voor gevolgd. Maar ja, voor de mensen is het iets moeilijker. Maar je kan het straks ook zelf even testen.
9: Ja, dat ga ik zeker doen. Hans, hoor je dat?
3: Ja, ik zit hier met grote vraagtekens in mijn ogen. Ik hoor jou zeggen, jullie zeggen, we zitten hier op een cursus autoknippen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Cursus autoknippen. Is het cursus autoknippen, Alco?
10: Nee, het is geen cursus autoknippen, maar je kan wel even ervaren hoe het is om echt de schaar beet te houden en hoe het voor de brandweermensen is om het te doen.
9: En als een auto-ongeluk is en iemand moet uitgeknipt worden, dat doen jullie, dat demonstreren jullie hier?
10: Ja, dat laten we zien door middel van demonstraties en nou laten we eigenlijk zien hoe je een auto openknipt en hoe het voelt, het gereedschap.
9: Hoe zwaar zijn die gereedschappen?
10: Ja, ze zijn ongeveer 30 kilo.
9: Oh, dus ik moet straks met 30 kilo mag ik een auto knippen?
10: Jij mag met 30 kilo een auto knippen.
9: Nou, ik ben heel erg benieuwd. En dat is op deze mooie dag, je hebt een zonnetje erbij. Zijn er nog meer demonstraties? Demonstraties, hoor je mij zeggen.
10: Ja.
9: Zijn er nog meer dingen wat jullie hier laten zien?
10: Ja, eigenlijk is alleen maar de auto knippen. We hebben hiervoor nog wel een auto staan met een blusautootje ervoor. En daar kan je tegenaan spuiten.
9: Oh, kijk. Dus luisteraars en kijkers natuurlijk. Als je bij de open dag even bij de brandweer Vraneke wil komen kijken en een auto wil knippen. En natuurlijk ervaren hoe het is om dat te doen. Dat kan je hier naartoe komen. Het is overal open dag. Ook Omroep Zeelt natuurlijk. Die is ook open. Maar waar staan jullie?
10: Wij staan bij de NND.
9: Dus daar kan je ook komen. Ik ga auto knippen, Alco.
10: Succes. Gaat je vast lukken.
9: Nou, Hans, je hoort het. Vanuit de industrie hier. Ik ga auto knippen. We gaan terug naar jou, Hans.
3: Ja, precies. En kunnen we dan straks even bij je terugkomen dat we dat zeg maar in woorden geschilderd krijgen, dat knippen van jou? Want ik wil dat wel meemaken.
9: Nou, weet je wat? Alco gaat het helemaal uitleggen straks, als ik dat heb gedaan.
3: Nou, helemaal goed. Ga je voorbereiden, dan komen we straks bij je terug en dan gaan we jou uit een auto knippen. Ik vind het prachtig.
9: Nou, in ieder geval, er wordt foto's gemaakt door onze collega's, dus dat zie je allemaal ook nog.
3: Het wordt helemaal geweldig. Intussen tijd eindelijk voor een plaatje. En ja, we hadden al een plaatje voor de een, nu een plaatje voor de ander. Van dezelfde maker uit Volendam. BZN, hier is Mon Amour.

0: En dat was BZN met Mon Amour. En ondertussen zijn wij bezig om contact te leggen met het voetbalveld in Bellicum aan de kwekerij Leerne 2A in Bellicum. Want daar zit Klaas Wiersma te kijken naar Bellicum tegen Sloten. En dat is op dit moment aan de gang. En we hadden daarvoor Rajis, die zit immers in die auto opgesloten. En die wordt daar uitgeknipt zometeen. Dus we krijgen straks een berichtje als die geïnstalleerd is. En dan gaan we dat volgen, hoe hij uit de auto wordt geknipt. Intussen krijg ik een knikje van Leo. Betekent dat Klaas Wiersma hangt bij Bellicum tegen Sloten. Klaas. Ik hoor nog geen Klaas. Nee, dus dan moeten we denk ik even opnieuw bellen. Ja, nog geen Klaas. Nee, goed, gaan we nog even een keertje bellen. En dan moet ik even kijken wat ik nog heb vanmiddag voor u. We gaan nog een aantal keren kijken bij Kees Malda bij het zachte bal PC Kaatsen. Op een Sjoekeloon in Franeker, de 14e editie, dat is in volle gang. En Kees zei van tevoren, als we aan de halve finales toe zijn en de finales, dan zijn de parturen zodanig zeg maar geslonken in aantal, dat ik een beetje overzicht begin te krijgen. En dan kan ik ook iets vertellen over de teams die door zijn en die kans maken op de prijzen aan het eind van de middag. We volgen uiteraard nog bij Klaas Postma de vrije formatie Heren. Die zijn aan de finales toe bijna ook afgerond daar. En Leo die kijkt heel hoopvol naar mij. Die heeft nu Klaas Wiersma wel aan de telefoon, denk ik. Hij kijkt blij. Dus we gaan het nog een keer proberen. Klaas bij Bellicum tegen
1: Sloten. Hallo jongen. Hey. Ja, het is Jeremy Krek, de scheidsrechter van Rustsluiten. Een wedstrijd die meer spannend is dan goed. Dat kunnen we wel zeggen. De ploeg is heel voorzichtig. Belsum voetbalt protten maar de lange bal. Ja, ik denk dat een beetje uit angst waar komt. Ik kan het net over ze duiden. Dat men bang is te vliezen. Belsum had ze voetballen gingen, maar zeker de eerste 10 minuten kwartier die ze volle en volle beter sleert. Maar heel langzaam benzine, het tempo mooi gingen. Het zilte maatje in hem de warmte, denk ik, dat het tempo heel laag is in de wedstrijd. En daarmee kan Sleert heel makkelijk berinnen en creëren wij weinig tot niks. Wel, ze proberen het vooral trots centrum te gaan, centraal terug, net het veld breed te houden. En dan denk ik dat je Sleert in de kaart spelen, terug dat de meesten dicht bij me kosteren. Dan roeien zij die bal voort. Sleert het, denk ik, kijk, een beetje hetzelfde idee van voetbal als wij. Een beetje vanuit de omschakeling en doelpunten weer te mooi zien. Nou, dan heb je de verdediging zeker centraal goed dicht. Nou, dat hebben we volgens mij, Sjoen. Ik ben heel benieuwd op de tweede helft dat ik iets onverhoren wil kunnen. Ik weet wel dat Welsum op deze manier een protte traint. Dat kan je dan al bezezen, nou de competitie daar verder te nemen is. Dat is een beetje wat het spel dat Welsum heeft, maar ik heb net het idee dat je daar mooi sleert verrassen. Dus ja, een wedstrijd die altijd belang aan het grut weer in zoek is, een heel gesapig potje, waarbij er weinig tot geen kansen binnen. Ik heb Jim Krek verleden tot de seizoen traaie kansen voor Welsum en Ian versleert. Nou, ik geloof net niet dat er wat bijkomen is, of het maar nog Krek een bal best hebben. Krek verrust, waarbij dat Gora de bal in de 16 meter kreeg. Vanuit een moeilijke hoek en achter probeerde de keeper te opspelen. Maar ja, dat die eigenlijk een gedompte is lukken. Nou, en dat gebeurde dus. Keeper pakte de bal gewoon op. En daarmee is eigenlijk het verhaal wel wat zijn. Dus ik sluit eerst maar af tot de seizoen dat de ruststand hier is. Belsum leert dat het hier nog steeds 0-0 is. En we hopen op een wat flitsendere tweede helft.
0: Het gaat aankomen inderdaad op de tweede helft. En ja, ik wil je voorpret niet verpesten, Klaas. Maar het zal vast zo zijn dat de spanning daar een grotere en grotere rol gaat spelen. Want beide ploegen willen natuurlijk niet verliezen. Dus zal weer meer spannend worden dan goed, ben ik bang.
1: We wachten het al.
0: Ja, doen we met jou. We komen straks graag weer bij je terug. Helemaal goed. En ik kijk eventjes intussen naar Leo, mijn technicus. Want de vraag is Rajis al bevrijd? Weten wij daar iets van? Moeten we contact met hem gaan leggen? Moeten we misschien hulpdiensten gaan bellen? Hoe schat je dat in, Leo? Hij is er, hoor ik. Nou, dat is helemaal geweldig. Hij leeft nog. Ja, we gaan snel Leo schakelen met die schuif. Ja. We gaan snel naar Rajis. Vertel.
2: Wat heb ik gedaan, Alco?
3: Je hebt eigenlijk door middel van een spreider de deur eruit gehaald.
2: Dus, en wat is een spreider?
3: Een spreider die kan open en dichtklappen. En die kunnen we gebruiken om spul bij elkaar toe te knijpen. Of ruimte te maken door middel van het weg te spreiden, zeg maar.
2: Dus je hebt me niet uitgeknipt, maar dit keer mocht ik het zelf doen. En zo'n tang eigenlijk, ja, wat is het eigenlijk? Zo'n spreider, die weegt 30 kilo. En het is best zwaar, want ik had een hele bepakking aan en een helm en een bril. En dat is best zwaar. Alle respect naar jullie toe.
3: Ja, dat is ook eigenlijk de reden dat we dit met z'n tweeën meestal doen. Zodat je een beetje kan afwisselen met elkaar, want op een gegeven moment raak je gewoon moe. Soms moet je ook boven je macht werken en dan is hij enorm zwaar.
2: Nou, Hans, dat heb ik gedaan. Ik heb dus een deur uitgehaald.
0: Ja.
2: Met zo'n spreider.
0: Ja.
2: En dat was best pittig.
0: Ja, nee, maar ik hoor jullie praten. Ik snap nou ook ineens waarom brandweermannen, ja, gemiddeld genomen toch bij de droommannen horen van heel veel vrouwen. Dat heeft natuurlijk te maken met die spreider en met dat trainen en zo, die spieren.
2: Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, gewoon van met alle respect naar de brandweer. Ze staan wel 24/7 klaar voor ons allemaal.
0: Dat absoluut.
2: En dit demonstratie, dat geeft wel een inzicht eigenlijk. Dat als je een auto-ongeluk hebt en ze moeten je eruit halen, dat op een manier wat ze doen, ze werken heel hard.
0: Ja.
2: En dat is echt een respect voor hun.
0: Nou, mannen, is het ook mogelijk om het geluid van die spreider op de radio te krijgen? Kunnen jullie zo meteen nog een deur kraken en dat we dat dan opnemen?
2: Ja, ik zal even vragen of het kan. Of
0: nou, als jij dat nou gaat regelen, luisteren wij intussen naar een plaatje. Komen we zo weer terug bij het geluid van de spreider.
2: Oké, dat gaan we doen.
0: Afgesproken, okay. Gaan wij luisteren naar Yannick en Feel the Love.

0: I can feel the love.
1: Hij kondigt hem zelf af. We gaan van de harde bal bij Henk en Klaas Postma. Gaan we naar de zachte bal op het Sjoekelon. Kees Malwa is weer aan de telefoon met een update vanaf het veld in Franeker. Kees.
2: Yes. Nou, jullie komen op het perfecte moment binnen. We zien hier op de vierde lijst een geweldige partij tussen de parturen 9 en 19. Anne Wint, Michel Nessen, Nick Leistra, ook een van de favorieten. Tegen partuur 19, Lennart Veenstra, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis. Staat momenteel 5-5. En partuur 19 heeft nu de 6. Dat is hartstikke mooi. Dus daar komt een halve finalist uit. We hebben ook al een halve finalist staan in de winnersronde. Dat is partuur 53. Dat zijn Jorrit Palma, Nick van der Wald en Jurrit Ozinga. Die wonnen van partuur nummer 1 op de vierde lijst. Jort Noorder, Elmer Veenstra en Willem van Marm. Ik zie nu dat de wedstrijd waar ik mee begon, dat die nu uit is. En waar ik zojuist zei dat het partuur van Elmer Veenstra de 6 had, was dat niet waar. Want het partuur van Anna Wint, Steven Nessen en Nick Leistra, die gaan door naar de halve finale. Hebben we ook nog de verliezersronde. Ik had zojuist even beloofd om daar ook even een updateje over te geven. Partuur 59 staat daar nu in de halve finale. Dat is George Wierstra, Gideon Swanson en Kevin de Boer. Maar die wachten nog op een volgende tegenstander. Tot zover, denk ik.
1: Helemaal goed, Kees. Dankjewel voor dit moment. We komen straks graag weer bij je terug. Gaan wij luisteren naar een plaatje. En daar moet ik even iets bij vertellen. Want ja, het is natuurlijk een belangrijke dag. Na competitievoetbal in de derde en vierde klasse volgen we vanavond na competitievoetbal om 7 uur bij Piet van der Pol in de Rolde Boys tegen de Zeerobben. Daar kijken we morgen op terug. Vanavond natuurlijk de Champions League finale Arsenal Paris Saint-Germain. En we zitten volgens mij nog een week of twee ongeveer voor het toernooi wat ons allemaal bezig gaat houden de komende zomer. Het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico. En nog een land was dat Canada, jongens, weten jullie dat? Het was in Nogaland. Dat is in ieder geval een eind van huis. Nou goed, voetbal volop. Dat betekent dat we in de sfeer moeten komen. Marco Schuitmaker dacht, hey, ik heb een hit. Die ga ik ombouwen. En die noem ik de Oranjebewaarder.

0: Nou, en om in de feestelijke sfeer te blijven, gaan we terug naar Rajesh Balkaran. Want die heeft net zijn leven laten redden. U heeft het kunnen volgen. En toen was ik even benieuwd naar het geluid van de nagelstudio. Rajesh.
1: Van de nagelstudio. Heerlijk nummer trouwens, Hans.
0: Speciaal voor jou.
1: Alco, die gaat het... Ja, dankjewel. Ja, hij is mijn engel ook, hè? Alco.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja. Hey, wat ga je doen, Alco?
2: Ik ga hetzelfde doen als wat jij net deed. Gewoon de deur eruit halen. En dan laat ik het horen hoe het klinkt.
1: Nou, doe maar.

0: Nou, hebben jullie al gehoord, Hans?
1: Ja, man, er zitten hier twee volwassen mannen. Die hebben allemaal associaties met tandarts. Hè? Dus die zitten hier, die zijn doodsbang. Hier bleek weggetrokken kopjes. Jongens, het was een fantastische, mooie demonstratie.
0: Ja, het was fantastisch. Hans, dankjewel. En wij gaan weer verder. En ik zou zeggen, een fijne uitzending nog.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Rajesh. En ook voor deze kleurrijke bijdrage. Wij gaan naar Klaas Postma. Terug naar de ernst van deze middag. Na deze luim komen we bij het Heren Hoofdklassekaatsen. Klaas, hoe ver ben je met je toernooi? En Klaas, ja, Morales ligt natuurlijk een eind weg. Het is vlakbij Groningen, daar Lauwersmeer aan. Dus mogelijk haalt onze antenne dat niet helemaal. Nou, dan gaan we opnieuw bellen. Geeft niks. Luisteren wij intussen naar een mooi liedje uit België. Het land der Vlamingen. Daar speelt Clouseau. Niet meer bij te sturen. En die hebben dit liedje gemaakt. Alle

0: prachtig liedje uit België, wat ik al zei. Anne van, van Clouseau was dat natuurlijk. Even kijken, we gaan weer terug naar de voetballerij. Klaas Wiersma, zijn rust zit erop. De thee is gedronken. En ik vergis me weer. Ik krijg weer boze blikken van de techniek. We gaan naar Klaas Postma, het kaatsen, heren hoofdklasse. Klaas.
1: Ja, ik zit naar de finale te zien. De finale van de Molly Hartklasse serie in Marvel-Jussus. Niet Kerkudijn. Het is trouwens tussen aan de ene kant Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. En aan de andere kant Menno van Sieten, Rick Minnesma en Chisse Steenstra. Er is nog maar een peker opslaan. Daar hing je 12 punten onder de graaf. Die binnenkant vroeg een mooie retourslag van Hendrik Kootstra. Die de bal weer omsloeg in het perk. Maar we weer nog maar een paar minuten dwalen. Dus nog geen bordjes onder de telegraaf. En ook zo trouwens dat Hendrik Kootstra wel eens applaus kreeg van het publiek. Want hij had dan een hele mooie retourslag. Placht hem daar werd net een cheerstander zitten. En dat heeft zien vertoeren andermaal 12 punten op. We zitten nog maar in het eerste. Dus valt net een zinnig lucht van de seizoen waar ik hier uiteindelijk als winnaar van de field stappenzeel. Hierin is wist, dit ben je de 12 beste vertoeren. Ze zien de jongen beide heel goed te keertsen op en uit. En dat vertoer van Menno Gesieten had natuurlijk een 100% score. Want ze wonen het in Manaam, ze wonen het in Sint-Anne. En dus dit is hun derde finale op rij. En het vertoer van Johan Sipma pakt hier de eerste finale in de vrije formatie. We zullen even een afwasje matten hoe het voor hun verint. Maar die man pakt een flink meer toch 5 keer een vrije formatie. Dat is absoluut een goede tour. Ik zorg nu dat er 2 keer te slaan binnen. Dus dat moet eventjes ruilen worden. En ik zorg ook goed dat de heren nog eventjes een bidon omrikt krijgen. Want het is warm hier in Marlius. Dus het mocht nu gewoon niet maar op pijlbrocht worden. Nou, ik neem deze slagen even naar mij. Het perk mat nog even te plak. Ja, bij Jan van Papta en Hendrik Kootstra met hun land nog onder de hand. En dan leidt er een keerts. Dat is het wel keertsen. De eerste keerts die leidt ter richting van de opslaglijnen. En het is Chester Steenstra die bal naar het perk brengen mat. We zullen even zien wat hij doet. Hij komt nou met zijn oor in. Hij brengt de bal naar voren. En daar is Chester Steenstra zelf. Ja, heel simpel keren. Ja prachtig opslijn. Wat voor in. Ja, bij Jan van Papta die kan de bal met goed werken. En dan is het Chester zelf. Die keert voor de keerts. En dat betekent dat zijn compaan Menno van Sieten nou die 2e keerts verdient in mij. Die lijkt op dezelfde richting ongeveer als die als de eerste. Ik zal even zien wat hij docht. Menno van Sieten die doet de hele tijd. Hij is al iets sterk op keert slaan. Hij brengt de bal naar achteren naar Hendrik Kootstra. Die ken ik goed slaan. Maar nee, die komt er al lang net rond af. En dan is het een prachtige actie van Menno van Sieten. Hij keert hem voor de keerts. En dus is het in de eerste jouw gelijk.
0: Oké, en daarmee gaan we dan wel terug naar de voetballerij. Klaas Wiersma, de rust is geweest bij Bellicum Sloten.
2: Ja, we zijn hier inmiddels alweer in de 5e minuut, 2e helft. Spelbeeld is nog net heel vol verloren. Er is nu al een beetje waarschouwen. Deze zaad, er is wel een wissel komen bij Belgium kant van de versleerd, weet ik zo natuurlijk net. Maar Wesley de Ronde, de spit die er in Belgium is, die hier krijgt al een actie waarbij hij er wat machine Lista greep. En toen dacht ik al, ik weet net of dit goed komt. En hij had het nog even proberen in de eerste minuut, de 2e helft. Maar hij ging wegzitten, dus ja, dat is duidelijk. Nou, daar is Damien van der Briel voor inkomen. Dat is een speler die wat meer snelheid heeft dan Wesley. Dus even zien hoe dat zich in het spel ontwikkelt. Belgium lijkt het wat meer druk te zetten in de eerste helft op de spelers van Sleert. En daarmee eert het in elk geval weer een beetje dat je wat meer de oorhoorn hebben. Dat hield een beetje uit handen, jongen. De duels die men, krijgt net woon, krijgt al doen. Dus het zeker al je wat slordiger uit, maar dat is in elk geval wat we zien kennen. En er is nu weer een bal die in elk geval een keer goed de 16 meter ingooid wordt. Maar verder, waar we meteen al wacht, zie je wel best in de 10 minuten aan de gang. We hebben al voorzichtig de omroeper op het plaatselijke, op het sportcomplex het leven zijn. Dat altijd een keer gelijk blijft, dat we dan 2 keer 15 minuten verlengen en dan ooit pas penalties. Dus dan binnen meesten op een hechten en het jouw ook belongen dat die ik dacht van nou, de kimmel is een 0-0 weer blijven. Dus ja, daarmee signed hebben. Kinker nog net zo volle verzezen is. Ik kan net zo volle gebeuren tussen 4 minuten. Alleen dat Belgium wat meer brutaler uit de klooi gaat komen is. Sluit ik even uit op de seizoen dat we hier nu 6 minuten voetballen in de 2e helft. Dat de stand hier nog steeds 0-0 is.
0: Waarmee het tijd geworden is voor even een muzikaal intermezzo van een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Hier is Mark King en zijn mannen Level 42 met Love Games.

0: En daarbij gaan we weer terug naar de Vereniging van de Groenwitten in Morre Jussens, Klaas Postma, bij de heren hoofdklasse finale.
1: Ja, Groenwit inderdaad. Dat is binnen de clubkleur van Morre Jussens. Ja. Blauw zag ik in het veld, want de 16e listen al hier een blauw shirt doen. Het ene partoer is het tour van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die pakt net het eerste bordje, dat dient op 6 jaar, toch een prachtig opslagbal van Menno Verschieten. Dan tint Johan Sipma in het volgende eerste op 6 jaar, dat vind ik echt goal. En hij houdt echt een schitter in de zitbal hier. Dus dat zit eerst in de lucht. Dat hing het over de telegraaf. Ik zag nou hoe Rick Minnesma een bal over de wijnje in de slacht. En dat is een heel eind boppen. Het is een heel aardige finale, nota mij. Ja, de opslagers wonen in de haatrol. Die heren stinnen trouwens de hele tijd al prima op te slaan. Er zijn nogal wat opslagfouten. Die wordt een soort opslagers niet mooi te zien om het perk te zien. Nou, onder wie kan het net lezen, want ze het waard hier net. Maar de man Sipma en Verschieten en Koetstra en Steenstra, die maakt ze wel een uitzondering op die regel. Want die stinnen al je prima op te slaan. Nu is het Hendrik Koetstra, die had je Steenstra te pakken in het voorperk. Die mag die bal een heel eind kweer. Het is dus eerst in de league en ja, we kennen niet je zinnen voor het zeggen wat dit uiteindelijk winnen wil. Ik hoop jezelf dat we een hele spannende finale krijgen. Het publiekje is vooral op de hand van Johan Sipma. Ja, wat doe je hek? Hij speelt een thuiswedstrijd. Hij had nog die finale gewonnen. Dit is de eerste meisje in de maat in de prijs. Maar, en dat bedoel van Menno Schieten. Ja, die had dus in mijn naam won en in Sint-Anne won. En die zullen Grevier winnen willen. Dan komt er wel eens een bal achterin. En is het Rick Minnesma die eronder stapt. En hem geweldig voor de Boppeline timmert. 12 maar rij. Oftewel Hendrik Koetstra die maakt nog even wat je die bal weer opvummelen. Wat vanaf de waaieren. Een paar keer Rick Minnesma die de bal erin mept. En Nomad Koetstra op een ja, de leidt een keertje. Dus de vermeeste opslager is zo'n onbar. Ja, zal even zijn met die nodig. Het persje weer clear. We hebben het soms trouwens het Jesse Steenstra en Rick Minnesma wat wisten hier van positie. Los je het Jesse Steenstra eigenlijk voorin en Rick Minnesma staat achterin. Nu komt hij tussenin. Wat is die bal? Ja, het is een zitbal. Zit ik maar. Ja, die bal die komt tussenin. Die man lid maar in. Tegen dat hij boeten is, maar de bal wordt wel wezenlijk in juni. Ik ken die waar net zijn, maar ik wonder het niet dat de kaartmaster het weer jong had. En dus verpakt de coach daar nog 12 punten met waarom. Nou, ik neem nog hier een opslagbal mooi van in. Hij krijgt de bal nog weer in handen terug daar weer van Potta. En het perk steekt de kleertjes, steekt voorin, Rick Minnesma steekt achterin. En we zullen even zien wat hij nodig heeft. Hendrik Koetstra, zien van meesterslag, zie het prima. En komt nog maar zijn oor in, hij brengt de bal naar achteren. Nee, hij brengt de bal, ja, hij brengt de bal nog wel naar achteren. Maar hij brengt de bal uit boeten. En dat betekent dat het niet eerst zijstra is in het voordeel van het toer van Menno Verschieten. Nou, dat neem ik deze in de slag echt toch mooi. Want er wordt al ruilen, maar een keertje op een middellijn. En als men ook geschikt die keertje niet te verzilveren, dan pak je het bordje voor zijn bedoel. Nou, we zullen even zien wat hij docht. Hij maakt even wachten tot zijn maat op een bob en gekleerd heeft. Dat is Rick Minnesma. Met hangt zijn linker gewoon een versiering had. Die wilde mij een mes wat uithellen. Nou, maar hij had prachtig mooie zilveren kleurige tape eromheen. En de zilver nou goed. Men of ziet het eerste zijn naar Gondel met een voordentag. Ik zal scherm wat hij docht. Hij brengt de bal tussenin. En dan is Hendrik Koetstra te let. En dan slacht hij de bal kweer. En dat budget dat ik niet verdalen. 12 miljoen is het voordeel van de partij van Men of Verschieten.
0: Oké, dankjewel tot nu. We komen zometeen weer uiteraard bij je terug. Zal waarschijnlijk wel na het nieuws worden van 4 uur. Want wij willen graag voor 4 uur nog eventjes kijken bij het zachte balkaatsen in Franeker. En aansluitend nog eventjes bij Klaas Wiersma bij Bellicum tegen Sloten. En daar zijn wij op dit moment hard ons best voor aan het doen om die verbindingen tot stand te brengen. En we beginnen bij Klaas Malda op het Zoekalon in Franeker. Dus ik wacht eventjes op het vriendelijk knikkende gezicht van Leo, die ijverig aan het bellen is. Maar ja, ik hoor dat hij verbinding krijgt, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. En dan kunnen wij meteen door naar het terrein van de grote PC, die binnenkort alweer verspeeld wordt. Het zit eraan te komen. Vandaag het terrein van de zachte bal PC. Kees, ben je intussen aan de microfoon?
2: Ja, ik ben er hoor. En we hebben de twee buitenste velden hebben opgeruimd. Dat houdt in dat we ons hebben verzameld op het Center Court in onze kaatsarena.
0: Mooi.
2: Waar de mensen nog steeds met grote getalen blijven binnenstromen. We hebben het nooit zo druk gehad. Zal ook door het weer komen, denk ik.
0: Nou ja, en door het feit dat wij heel de middag al reclame maken voor het toernooi natuurlijk.
2: Sorry?
0: En doordat wij samen de hele middag al reclame maken voor het toernooi.
2: Tuurlijk, nee, maar het is ook zo. Dit is sowieso reclame voor de kaartsport. En het is geweldig om te zien dat mensen ons, nou, de zachte bal per se in het bijzonder, nog steeds weten te vinden.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Ik ga eventjes snel door, want we zijn op het veld staan nu twee halve finales. Een van de verliezersronde en een van de winnaarsronde. De winnaarsronde Patuur 53. Dat waren Jorrit Palma, Nick van der Wald en Jurrit Ozica. Die kaatsen momenteel tegen Patuur nummer 9. En dat zijn Anne Wind, Michel Nessen en Nick Leistra. Het staat nu 2-0 in het voordeel van Anne Wind en consorten. In het andere perk, zoals ik zei, is de vliegersronde, is daar een halve finale aan de gang. Patuur 59 tegen Patuur 12. 59 waar Sjors Wiestra, Gideon Swanson en Kevin de Boer. Tegen Patuur 12, Bjorn Itzardi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma. En daar staat het momenteel 4-3 in het voordeel van Patuur Gideon Swanson.
0: Helemaal goed, Kees. Bedankt voor deze update. Gaan wij snel naar het voetballen, want er is een doelpunt gevallen bij Bellicum Sloten. Klaas?
3: Ja, Kleer, het hebben een lange wacht, maar daar is dan uiteindelijk dat doelpunt. Valt vanuit de cornerboy van Belsum. Patrick Nauta, die jouwt de bal op de 16-meterlijn. Christian der Horst, die kan uitschieten. Nou, dat schot waar blokt, maar de bal kan wel richting de goal. En daar heb je Jesse Kemper moeten hollen, attenter als zijn tegenstander. En die kopte de bal mooi listig boog

0: die bal toch gewoon in tussen twee man en die bleef dit eigenlijk in balbezit. Nou stekte de bal op Damien van der Briel en die zit op goal en die bal wordt gekeerd door de keeper. Dat weer een leuke aanval. Lange bal van Wietse op de opdoren Joben. Die vervolgens tussen twee man toch vrij draaien kan en de bal goed breed leidt op Damien van der Briel. Die krijgt net boetensveld die dat kan je in elk geval met 100% zeker niet zeggen, want ja, dat zijn neutrale grensrechters. Die zegt dat goed en dat betekende dat die een schot op goal dan koer. Wie net heel makkelijk, ja, de keeper hier in principe het voordeel ik wel. Maar dat betekent dat de wedstrijd hier wat meer loskomen is. Sleert zullen ook wat meer uit de schuld komen maat en de tempo wat hem heen gooien maat. Nou, het is mij benaderd dat ik echt ken. Ik heb her en der alles met spelers, maar wat supporters praten van Sleert. Die zei ja, wij hoeven beslist net omheen. Het is voor u een toetje. Het maakt u zich net uit. Het is gewoon een leuke wedstrijd. En als we er nog hier nog versknopen kunnen, zou het ook leuk wezen. Maar totaal geen druk. Nou, voor Belsum denk ik dat het toch een beetje oors is. Belsum wil toch heel graag in die derde klasse blijven. Zeker nou dat wat speel, Flaruut erbij komen is, dat zijn het leuke derbies die daar komen kennen. Dus ja, de belangen van Belsum ben ik denk ik daar in die zin ik wel wat groter als die van Sleert. Maar ja, Kleer, we hebben daar niet eigenlijk nou die voorsprong en we moeten zien dat we dat wat verder horen kennen. Sleert zal nou komen maten en Belsum kan een beetje meer leunen op die 1-0 en dan ik misschien wat uit de omschakeling gevaarlijk worden. Nou fijn, we zijn hier inmiddels in de 64ste minuut en Belsum leidt dus mooi 1-0 tegen Sleert.
1: Ja, dat is mooi. En wel blijven voetballen jongens, hè? Een beetje meer verdedigend staan snap ik, maar blijf wel voetballen. Anders dan oogst je straks het loon van de angst en dat zou ik niet gunnen. Oké, okay, nou met die wijze raad gaan we het uur uit met een leuk plaatje. Duncan Lawrence, Someone Else.

0: En dat was alweer het derde uur van deze Ziltemiddag. Met volop spanning bij de wedstrijden, de finale bij het kaatsen. En niet te vergeten, het na-competitievoetbal. Dus na reclame, nieuws en reclame gaan we snel weer terug. Blijf bij je toestel, dan mis je niks. We gaan even naar reclame, het wereldnieuws luisteren en een bakje koffie halen. Tot zometeen.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken.

op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Welkom terug bij het vierde uur van de Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. En er is natuurlijk doorgevoetbald in de na-competitiewedstrijd tussen Berlicum en Sloten. Dus we gaan snel terug naar Klaas Wiersma om te horen of er iets veranderd is aan die 1-0 voorsprong voor Berlicum. Klaas.
1: Nee, de stand is nog steeds 1-0 voor Belsum. Wedstrijd is ook een beetje wat op een kantelpunt. Dus het krijgt even in de drinkpauze. Die is strak en insteld. Maar dit warme waar op een kunstgasveld. Kan dat ik haast naar doors. Belsum heeft 1-0 voorsprong te pakken. En ja, mooi nog een beetje van geluk spreken. Want het krijgt ontglipte dan eindelijk Maurits Flapper van Sleert. De spits die de bijnaam het kanon van Sleert. Ja, dat vertelt iets over zijn capaciteit. En 320 goals zou hij ook maken van Sleert. Een hele listig geslepen spits die van de rechterkant van de linkerkant al komt rondom Simon heen en komt vanuit de puntsectie en krijgt scheert de bal in de eerste hoeken van Wietse. Wietse weer kansloos die zegen nou, maar hij kon hem nooit zien, want de bal dan krijgt van ons. Dat weer een hele grote kans waar Sleert. Ja, eigenlijk kijk een beetje uit het niks hoor, maar ja, zo'n speler hebben maar zoveel kwaliteit en dan kun je hem herstellen op het moment dat hij zo vrij in zit te kennen. En dat scheelt inderdaad ook meer. Nou, voor de nou heb je dan de drinkpauze, dus ik hoop dat ze er even op praten kunnen hebben van dat maar het voortaan wat verperen te voorkomen. Sleert probeert het om wat meer druk te zetten en wat meer op snelheid dingen te doen. En nu is Maurits er weer uit en de keeper is ook uit de goal. Nu wordt het heel lastig. Nu moet je zien wat er gebeurt. Hij jouwt de bal voor en kinderen voert versleert hier komen. Nee, dat kan het. De bal wordt voortkapt, werd in de rechter versleert en een zakje sleert die bal echt weer oernemen. Die wordt weer de 16 meter inbracht. En dan is het Hein Joostema die de lange periode en die bal valt op de helft van Sleert en daar is Gora Jobber die de bal vast houdt en hebben goed om hem heen shirt. En ik denk de bal in combinatie met Damien van der Briel en die combineert ik in die wollen om Wessel aan. En Wessel die versneld krijgt, dus die bal valt er toch weer achter hem. Dan maakt hij de bal weer achter hem dan en dan is het gevaarlijk voor het Belsum. Maar dit is het moment dat Sleert in ongeval is en dat vanuit de omschakeling mooi de snelle jongens die wij nu voorin hebben om een doelpunt te maken. Nou fijn, een doelpunt maken is in het net eens bij Sabot nodig. We moeten die een doelpunt met Jan krijgen, dan is het clear. En daar is Belsum gewoon mee bezig. En ik vind dat Belsum het iets slimmer oppakte. Ik denk dat Sleert steeds meer risico neemt. En dat Belsum daar misschien van profiteren kan. En gewoon wat veiliger maakt. Nou fijn, we wachten het nog even. Hoor. We hebben nog een mooie 20 minuten te voetballen. 24 minuten denk ik. En de stand is nog steeds 1-0 voor Belsum.
2: Hij is weer daar op zoek geweest naar de juiste platen.
3: Kent op dat ene stukje die vinden hoor.
2: Dit is Hans Krabbendam. Op

0: Deze was speciaal voor Menno, hoor ik van Leo. Montel Jordan met Once Upon a Time. En daarmee gaan we terug naar het kaatsen. Klaas Postma bij de herenhoofdklasse finale.
1: Ja, hier in Marleurse Sjoch. Ik draai een hele aardige hele finale. Finale tussen de patoeren van Menno Verschieten en Johan Sipma. Kijk, dat enthousiasme van het publiek dat je behoorlijk maar machtig onwezig is. Die draaien meer, die 12 meer voor de patoeren van Menno Verschieten. Het waard ik draaien meer. En dan maar Menno Verschieten hier. Dat eerst een grote onderdeel met een paar mooie opslagballen. En, maar ja, dan is het patoeren van Johan Sipma dat weer omkomt. Met name Johan Sipma die kreeg echt weer een open loekje van het publiek. Want ja, ze stieren met draaien meer achter. Dan is ze maar 6-12 voor. Dan mist Sipma twee keer onder opslag. Dan is het 6 de league. Dan is het een belangrijk moment in zijn partij. Maar dan ligt hij wel even zijn klassisch in. En dan pleert hij een prachtige zitbal op die 6 de league. Dan wordt het draaien met 12. En inmiddels is het ook alweer draaien in zijn league. Want een ja, snel bordje. Het patroon van Schieten zocht goed Menno op Stier en 6 de bal boetenslag. En dat is draaien in zijn. En Menno Verschieten scheert nog weer een opslag. En dan werd er een hele vierde klap van Hendrik Kootstra. En in die bal een boppen. Ja, 160 van de publiek in die bal boppen. Hij komt je naar de zijkant van het veld, maar het boppen jong. En ja, zoeken we dus naar een hele aardige finale. Tussen twee patoeren die het, ja, je hoort direct boppen uitsteken. Als je dat vergelijkt met de oren patoeren, werd het met name een opslag naar alles verkeerd gier. Is een man die, weet je hoort je, dat ze bij de absolute top van het keersignieren. En Zwart hier ontnota voor een hele spannende finale. Draaien eerst in de league. Nu komt de bal achter de nieuwe coach aan. Nu kan Rick Binnensma die bal weer omslaan. En is het een prachtige trick-tack situatie. Waarbij het uiteindelijk Menno Verschieten het leeg gebeurd had. En die zorgde ervoor dat er een keerts komt. Maar wel een heel ietsje keerts. Ja, hij is er goed bij Menno Verschieten. Hij doet naar die bal te herkennen. Maar hij besnuit nog bij. En dan wordt het een keerts. Nou ja, een keertje van een paar meter. En is nu Jesse Steenstra onbaar om dat perk te bestoken van Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. Die man die toch weer naar het perk daar. En Jesse Steenstra, hij zit al klaar voor de opslag. Hij maakt er even lastig dat de man weer de wand toen hadden. Die stappen nu in het perk. Nou, we zullen even zien wat hij doet. Hij komt nu aan met zijn oor in. Hij komt nu met zijn oor in. En wat brengt die bal? Naar voren taal naar Gabriel van Popta. En die keer vier uitslaan. En dan krijg ik minstens maar nog voor een boppeline keren. Is het een hele dikke keerts. Nou, dat neem ik even mooi. Het is drie eerste league en vier oude league. Oftewel een mooie, spannende finale met nota. En nu lezen de twee keertsen. Een hele lietse keerts en een hele dikke keerts. Die zoenen ze beide niet. Dan is er een keer zo'n league. Maar logica besteedt net altijd in keertsen. Dus... Ik lees hier wat Hendrik Kootstra docht. Hij mij die eerste keer verdiende. En hij had zijn beide maten mij voor de stuurt. Die keertjes een meter of vier uit het perk waar je dus ja, daar mij wil het op weg. En ik zal ook even zien hoe ze nou besteden wonen. Want Rick en Jesse die ruilen constant in de perk. Nou, dan staat Rick weer achterin en Jesse staat voorin. Nou, misschien beide maten van Hendrik Kootstra staan ter hechte van de keerts. En we zullen zien welk patroon dat in dit eerste seizoen Telegraaf kreeg. Kootstra, hij constateert hem aan de opslag. Komt hij maar in orde. Hij brengt hem naar voren ta. En is het... Hier, jongens, heeft me nog een kans om te keren. Maar de dochter krijgt net. Is het Jesse Steenstra die keert voorbij slag. En dus pakken die man in dit eerste de zijzel vlagstong. Nou, we zullen eventjes zien wat Johan Sipma doet. Want die had die tweede keer te verdienen. En die leidt op 12 meter van de botteline. Oftewel, als hij dat goed had, is het size leak. Nou, hij zegt dan goed zijn maten expert ter richting van de botteline steen. Drie eerste leak, size jouwer in het voordeel van het tour van Menno Verschieten. Maar alle kans van Johan Sipma om de size leak om de Telegraaf te brengen. Hij had een hele dikke keers achter de hand. Komt nou maar zijn oor in. Hij zocht nou goed. Rick Minnesma die bal. Ja, die staat er mooi onder hier. Rick Minnesma, ja, hij maakt ook even een vreugde rondje over het veld. In de voetschot omheen. Hij kan er prachtig onder stappen. En dan rammelt die bal door de boppeline heen. En dat budget dat die dikke keert net verzilveren werd of Johan Sipma. Het budget ook dat het patroon van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra een fjouwer om het rijden voorsprong had.
0: Oké, dan gaan we weer terug naar onze open dag hier op het industrieterrein. Er staan nog steeds een heleboel mensen bij de diverse steentjes en de diverse bedrijven. En onze razende reporter Jan Kerkstra. Die rijdt rond, blijkbaar in een bus, krijg ik uit betrouwbare bron. Jan, vertel, wat ben je allemaal overhoop aan het halen?
2: Nou, dat was mijn oorspronkelijke plan. Want je rijdt op het industrieterrein een mooie oude gele schoolbus rond. Ja. Dus toen we correct terugkwamen met de dienst bij de brandweerweg, toen vroeg ik aan die chauffeur van jong man, geef hem een ritje met die metrijden. Maar ik wil niet op een camera. Nou, dan niet. Nou, ik zit dus voor de radio. Ja, maar ik heb er niks over te vertellen. Dan zei ik, weet dat er een katerpillarmotor in looit en een... hoe heet het? En dat uit 1974 is, vind ik niks over te vertellen. Dus, dat hield op. Toen ben ik doorlopen. Precies. En nou sta ik in een fantastisch bedrijf. Ik sta hier al een half uur. Het hele bedrijf al deur geweest in theorie. En ik sta, daar horen we de bus gaan op de achtergrond, naast de eigenaar van het bedrijf, Jan Belsma. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Wat zien we hier allemaal? Wat is dit voor bedrijf?
3: Het is een Landal machinefabriek. Het is een machinefabriek die machines maakt voor aardappelen en uien. En het is een machinefabriek die vanaf A tot Z het hele proces maakt. Dat betekent dat we hebben eigen verkoop, eigen engineering, productie, dus alle plaatbewerking, staalbewerking, alles. Spuiterij, montage, tot bij de klant op locatie het monteren.
2: En engineering, dat is een Engelse term voor ontwerpen, hè?
3: Ontwerpen en tekenen, ja, productietekeningen. Dus we maken eerst een voorstel voor de klant. De klant zegt, nou, dit voorstel spreekt me aan. En als er dan wat een prijs aangehangen en dan van de prijs dan een klant akkoord is, dan werken we het verder uit en dan gaan we er alle productietekeningen maken.
2: Ja, want je maakt alles klantspecifiek. Hè? We zijn hier ook voor een scherm met een filmpje. Zien we hier met een bedrijf kort voorbij komen met 2 minuten tijd. Ja, we hebben je een tekening zien laten. Van begin tot eind. De boer die haalt eierappels van het land af. Die gooit hier een loods neer. Na de oogst. Dan komt Jim aan bod met de hele rij machines die Jim leveren. Maar dat hangt allemaal af. De maten van de machines van de situatie bij de klant ter plekke.
3: Kleine correctie, wij komen niet in de grond, maar met de oogst ben wij er al bij betrokken.
2: Ja, dat bedoel ik. Eerst haalt hij de eierappels van het land af, dan zetten ze in de loods en dan gaan ze sorteren en dan kom je in mijn hoek zien.
3: Ja, we maken de machines voor het verwerken van aardappelen. Ja. Ja, zodra ze van het land komen, dan hebben wij de machines om ze in ontvangst te nemen, te reinigen, eventueel voor te sorteren, dan op te slaan in bulk of in kisten. Nou, dat zijn de machines die je hier op de energieterrein ziet. En daarna in oktober, september, of september, oktober begint de boer te sorteren. En dan hebben we een sorteerinstallaties. En dan worden de aardappelen geïnspecteerd en gesorteerd op de gewenste maat.
2: Ja, en dat is allemaal klantspecifiek in die machines die je maken.
3: Dat klopt, helemaal klantspecifiek. En dat is ook een beetje wat we proberen een oplossing te verkopen. En voor die oplossing heb je de machines nodig die wij kunnen maken. En zo proberen wij dan ook onze machines in de markt te zetten.
2: En waar lever je hem aan?
3: Wij leveren Nederland, Europa, maar ook buiten Europa. En landen als Canada. Zuid-Amerika, Midden-Oosten en ook Ver-Oosten, India bijvoorbeeld.
2: Weten de klanten, hoe komen de klanten bij hem? Ik bedoel, je bent in een stadje als Vraneker ergens weer vat. Hoe komt een Indiaas bedrijf bij hem?
3: Nou, we zijn een beetje meegesurfd met aardappelen. We zitten toch in het gebied van aardappelen hier. En door de jaren heen, het bedrijf bestaat meer dan 85 jaar. Dus je hebt wel een bepaalde naam, reputatie opgebouwd. En bij leveringen die goed zijn gegaan, komt de klant weer terug. En daar, daar proberen wij toch wel een goede invulling aan te geven.
2: Wordt hier met van mond-op-mond reclame hebben?
3: Dat niet alleen, maar het is wel een hele belangrijke reclame. Als de klant zelf zegt dat hij tevreden is, ja, dan kom je anders bij een klant aan tafel. Als je zelf moet presenteren van hoe goed de machines zijn.
0: Ja, Jan, ik ga je even onderbreken in verband met de live gebeurtenissen bij de voetbalwedstrijd. Misschien kan ik straks nog even bij je terugkomen als je het goed vindt. Maar we moeten even naar Bellicum, want er zijn 2 goals gevallen bij Klaas. Klaas.
4: Inderdaad, 2 goals en het is hier clear. Ja. 28e minuut, een ingooi van Chris van der Horst. En die kent dat via Dwanen. Die zoet die bal op Gora Jobe. En die moest hem dan trok op. En nou, hij rekken de bal helemaal net. Een beetje in voet van een verdediger van Sleerkamer nog tussen. En daardoor kwam die bal een beetje achter Wesselbrouwer te lezen. Maar die betochte net, die van Uten draai scheerde die bal erin. Ik bedoel, ja, de keeper zit er vlakbij. Hè. Maar die koerde gewoon zijn hut net. Die had dat ik net verwacht. Wij eigenlijk, zo had ik net. Maar het weer de 2-0. Nou ja, dan zie je gewoon dat Sleert de krachten met voortzakken. Ze binnen volgens mij ik wat vermoeid. Het echte offensieve shirt net echt komen. Want 2 minuten later weer Patrick Nouder die er net te missen kon zien. Toen je zei, nou ja, daar begreep je hem wel uit. Hij mist hem al. Een bal die te vrij voor de keeper weer. Hij kreeg een mooie voorzet. Volgens mij werd van Wesselbrouwer. Nou, en dan uiteindelijk komt er weer een omschakelmomentie. En daar mooi kwam eigenlijk de hele voorhoede even in actie. Gora die de bal op Patrick Nouder joeg. Patrick Nouder die hem breed zet op Wesselbrouwer. Wesselbrouwer associeert hem maar zeer op een gegeven moment tot dat Demi van der Briel de better force die en die skeert hem vervolgens in. Ja, dan is het je 2-0 en dat wie in de 82e minuut. Daar zoen je ze, dit kan het meer mis. Ik wil ik een beetje dat Sleert nog wat capituleert. Ze proberen een wolf vanuit corners en dat soort dingen. Hier is een wolf machtig naar voren, maar een echt offensief om te winnen heb ik net echt bij hun komen zien. Dus ja, ik denk dat Belsum hier een winnende wedstrijd speelt. Nou, dat op zich is goed nice. We heb je nog 10 minuten maar we dit volgehouden. Nou, wel een corner waarbij het de kopbal op een goal is in ieder geval. Maar Wietse staat op zijn post. Gewoon paraat, makkelijke vangbal. En ja, dan schuk eens even naar de klok. En dan is er nog 10 minuten te voetballen. En er is zelf wat tijd bij komen vanwege de wissels. En het... de drinkpauze. Maar ja, ik wil net meer dat vleert hier dan een goalsbaltje zeil. Dus sluit ik eerst maar weer even hard terug. Nog een goede 10 minuten te spelen. Dat de stand hier 3-0 is. En ondertussen check nog heel even, neem ik dus de bal even bal. Er komt Damien van de Briel vrij de 16 meter in. Hij kap erom. Verdediger uit en hij selecteert. En dan toch komt het voortzien van de verdediger er nog tussen. Dus dan is die bal erover. En is die kans weer voort, maar dat jouwt gewoon aan dat er kansen ernaar binnen voor Belsen. Want ik denk nog jij de 4-0 te maken dan dat het draai in je valt. Maar fijn, ik sluit even aan tot de seizoen dat Belsen hier mooi nog een goede 4 minuten te voetballen. Riant leidt, mooi 3-0, tjens leert.
0: Voorlopig kat in het bakkie bij Bellicum tegen Sloten. Dus dat volgen we naar het einde. Kan ik weer terug, denk ik, naar Jan Kerkstra als die nog staat daar met zijn directeur van het bedrijf. Is dat zo, Jan, of ben je al verder gegaan?
2: Nee, ik sta nog steeds naar Jan Biels, maar we staan naar verbazing te zien hoe het bedrijf hier draait, wat zij allemaal maken. We leveren wereldwijd, hè, waar we nu blijven.
3: Klopt, ja, we hebben eerdappels en siepels teeld worden daar en verwerkt worden, de leverenmachines. Je ziet het plaatje toevallig zien, dat is radio, maar we zitten over de hele wereld.
2: Ja, nou, Sonny kreeg even toen we naar het voetbal luisterden, een heel bijzonder project was in Saoedi-Arabië, daar is woestijn.
3: Nee, in Egypte.
2: Oh, in Egypte, het ligt vlak bij elkaar, Egypte, daar hebben ze woestijn en wat deden ze daar?
3: Hij is met satelliet, hij is in het zuiden van Egypte een heel groot ondergronds waterreservoir van. En hij is gewoon besloten om daar een hele grote frietfabriek neer te zetten. Midden in de desert. En een paar uur in, en dat kost niks tegen.
2: En daar hebben we hem de machines aan geleverd?
3: Daar hebben wij de machines geleverd voor het, de processing, om zo te zeggen, voordat het friet gemaakt wordt. De eerappels in ontvangst te nemen, op te slaan. En dan zover met transportbanen weer dat, voordat het patat gemaakt wordt.
2: Fantastisch, dacht ik. Zo'n project, of niet?
3: Ja, dat is een heel mooi project. Is dat, ja. Ja, dat is.
2: Hoeveel mensen nemen die eerst?
3: Een 500 man in dienst hier.
2: En allemaal vakmannen, stuk voor stuk?
3: Nou, dat proberen we wel, ja. Ja, dat is, we proberen ook wel weer met nieuwe mensen op te leiden. Een aantal BBL-projecten hebben wij opstarten. En ik moet zeggen, dat gaat heel goed.
2: Is het moeilijk om goede technische mensen te vinden? Want we zien hier allemaal kantbanken en spuiters. Nou, dat is wel handwerk.
3: Jawel, maar als jongens willen, dan kunnen we het heel goed opleiden. Dat is wat ik net zei, we hebben een paar BBL'ers lopen. Ja, het is gewoon hartstikke mooi om te zien hoe de jongens zich ontwikkelen. Ja, dus dat, maar het kost wel tijd. En dan moet je op bedrijf zijn. Vroeger kwamen ze van school. Dan konden ze alles wat ze doen moesten. En dan moet je met ze iets langer aanloop nodig. Maar op zich, het brengt wel heel veel. Dat is,
2: Had je zien dat het erin zit, dan zet je hem daarop in om ze dat bij te brengen?
3: Als ze willen, dan kunnen ze gewoon heel ver komen. Ja, er zijn een aantal jongens hier die ging zo aanwijzen. Die hebben ze gewoon zien laten wat ze kennen. En dat is heel mooi om te zien ook. Dat is... We hebben niet een opleidingsbedrijf, maar we leiden ze wel op. En daar heb ik gewoon heel veel profijt van.
2: Jan Bielsma van Landbouwmachines hier op de Oostelijke Industrieterrein in Franeker. Nog open tot 5:00. En echt, we moeten weer gewoon even binnen te kijken. Jan Bielsma, dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: Nou.
0: Dat was hem, Jan. Okay. Ja, jij gaat nog verder op strooptocht. Horen we je nog terug straks?
2: Ja. Ja, ik zal mijn best doen. Ik weet niet als het nou tijd voor is. Ik denk aan van wel.
0: Ja hoor, ja jongen. Neem nog een rondje. Zoek een directeur op. Ja. De trots van de mensen die het vertellen over hun bedrijf is mooi om te horen. Dat komt goed over. Dus neem je podium. Helemaal goed.
2: Ik stroei even verder.
0: Prima. Gaan we luisteren naar de tonen van Eric Clapton met Tears in Heaven.

0: Dank u.
1: Nou, en dat applaus is niet alleen voor Eric Clapton, maar ook voor de spelers op het veld bij Bellicum. We krijgen bericht dat de wedstrijd is afgelopen en geëindigd in een 4-0. En als het mijn conclusie juist is, dan betekent dat dat Bellicum zich handhaaft in de derde klasse. En dat Sloten weer in de vierde klasse blijft. En dus de aanval zeg maar, van Sloten is afgeslagen op de plek van Bellicum in de derde klasse. Mogelijk komt onze verslaggever Klaas Wiersma nog een keertje op de lijn om eventjes terug te kijken op die wedstrijd en de slotconclusies te trekken. Maar misschien ook wel niet, want ik kan me voorstellen dat daar feest is en dat het bier inmiddels rijkelijk vloeit. Betekent dat wij alleen nog nieuwsgierig zijn naar de einduitslag bij de heren hoofdklasse Klaas Postma. Daar gaan we weer kijken naar het volgende plaatje dat wij draaien. En ik zie dat Leo 1 uitgekozen heeft. Die volstrekt niet bij het weer past. En ook niet, eigenlijk niet mag van Chris. Want die had daar groot bezwaar tegen. Die wilde niet aan winterse taferelen denken. Kou en zo en ijs. Toch gaan we hem draaien. Mooi plaatje van René Vroger. Wat zeg je, Leo?
2: Het is veel te warm.
1: Het is nu veel te warm, ja. Maar goed, we draaien hem toch eventjes. Want de plaat van mij die doorbrak destijds in de show met Adam Curry. Dit is Winter in America.

0: Nou, we waren even in de winterse sfeer, terwijl het buiten intussen geloof ik 24, 25 graden is. Klaas Posma, hoe ver zijn we in de finale herenhoofdklasse?
1: Nou, die finale die is. En ik meldde dat per tour van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra een 100% score hadden. Want ze wonen het in, met name, ze wonen het in Sint-Anne en ze winnen het Jerk in Barreliersus. Ze winnen in de finale van het per tour van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. En ja, dat weer een hele aardige finale. Een spannende finale. Trui is Liek Seisfjouwer. Dan is er op een dikke keert een bobbeslag van Rick Minnesma. En ja, dan meent ik het hartstuk van diezelfde Rick Minnesma. Want op jouw draaien slacht hij boppen en dan slacht hij weer boppen. Dan slacht hij in de tussengespelde boppen en dan is Johan Sipma zelf verslag dat hij de perk mist. Dan is het vier om draaien en dan is het opeens zomaar gebeurd. Dan wil het net meer keert ze maar de partoer van Johan Sipma en het partoer van Menno Verschieten is in de fleur. En die man pakken de winst op vier om draaien en skeren size. Dan is het Hendrik Kootstra die de keert net voorbij slacht. En mag die man tevreden zijn met een premie, pakken dus Menno Verschieten en Simaden de tredde achter je volgende overwinning op de vrije formatie. En ja, voor Jesse Steenstra ben de cijfers zelf nog beter, want hij won ook alle aardelingswedstrijden van Cirque de Wal, inclusief de boekspartij. En voor Rick Minnesma is het nog beter, want hij won ook nog een keer een juniorenwedstrijd. En hij won de Jong Nederlander. Hij kreeg dat hij nog 8 kransen, 8 uit 8. Ja, beter kan het net om de morgen heeft. Dat die man die vierde hier nog een liedsfeestje op het veld. De supporters kind erbij. Het bedoel van Johan Sipma is dus twarre. Ja, de man wie een favoriet bij het publiek. Maar ik kan het uiteindelijk net opreden. En dan hebben we natuurlijk nog een tweede prijs voor het bedoel van Remmel Bauma. Jorlas van Beem die dan in de hele finale vervangen. Water, Howard Hoekstra. En die man die mag tevreden wezen met een tweede prijs. Maar in elk geval de kransen binnen op een ei voor het tour van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, er is geen koningsprijs hier in Marleusjes. Dus ja, dat weer een beetje spiedig misschien van West voor Menno Verschieten, want die absoluut kans opmaken. Maar in elk geval de man binnen een krans, Rieker en Sille Aasen, de kroos nog lang krijgen in de kantine. Zagot het hier in Barreliersus. Dit weer van mijn kant uit. Het bedoel van Menno Verschieten dus eerste. Het bedoel van Johan Sipma tweede. En het bedoel van Remmel Bauma tredde in Marre.
0: Helemaal goed, Klaas. Dankjewel voor je verslag. En ik weet niet of in de kantine toevallig Omroep Zilt opstaat. Maar we gaan zo meteen na ons gesprekje met Kees Malda bij de Zachte Bal PC. Gaan wij speciaal voor de feestvierende ploegen van vandaag. Dus dat zijn jullie, het partuur wat je net noemde. En ook SC Bellicum. Gaan we even een klein feestje bouwen hier zo. Dus mocht het opstaan, dan kun je meeluisteren. Voor nu bedankt. Wij gaan naar Kees Malda. En die heb ik aan de telefoon. Die zit bij de Zachte Bal PC in Franeker. Voor een update op het Sjoekeloon.
2: Ja, dat klopt. En wij zijn onderhand, hebben de eerste finalisten in de winnaarsronde, maar ook in de verliezersronde, die hebben we bekend. Peturen 9, Anne Wind, Michel Nessen en Nick Leistra, die wonnen met 5-0, 6-4 en zijn daarmee de eerste finalist. De tweede halve finale zijn nu nog aan het kaatsen, de Peturen 26. Rutger Koemang-Sila, René van der Wald en Dirk Enema. En die kaatsen momenteel tegen het partuur 42. Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassena. En dat is toch wel een hele leuke partij hoor. Want bordje voor bordje wordt er gewonnen. En nu zien we weer een bovenslag van Hans Wassena. Die pakt daarmee de 3-2 voorsprong. We gaan nog wel eventjes door. De halve finale verliezersronde. Waren Petuur 59, Sjors Wierstra, Gideon Spansson, Kevin de Boer. Maar die verloren helaas van nummer 12, Bjorn Itzadi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma. En laatst noemde Petuur is daarmee de eerste finalist van de verliezersronde. De tweede halve finale van de verliezersronde zijn nu nog aan het kaatsen. Petuur 30. En dan moeten jullie de voornamen schuldig blijven, want ze hebben zich alleen opgegeven met de achternamen. Dat is Ekema, Tolsma en Kuipers. Met u 30 tegen 55. Marja Riemersma, Laurens Loinga en Matthew Gurtin. Daar staat het momenteel 3-1 voor het tatuur van Marjan Riemersma. Tot zover denk ik.
0: Oké, dankjewel voor dit moment. We komen later vanmiddag misschien nog wel even een keertje bij je terug. We zijn tot 5 uur in de lucht. En we kijken eventjes of dat nog lukt. Kees, tot zover bedankt.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: En wij gaan een feestje vieren met de ploegen die hebben gewonnen. Zowel in de heren hoofdklasse als de dames hoofdklasse. Bij het kaatsen zijn de kransen verdeeld, de winnaars bekend. En die staan nu allemaal heel tevreden in de kantine. Vlak voor de prijsuitreiking daar bij de heren hoofdklasse. En we hadden al een heel goed gevoel bij de sportclub Bellicum. Want die blijven in de derde klasse, hebben Sloten teruggewezen met 4-0. Oftewel, feest in de regio in de sport. Leo, trek jij de champagne open?

0: Zo, dat was voor alle winnaars van vanmiddag. En die zijn nog niet allemaal bekend van het zachte balkaatsen. Dat speelt natuurlijk nog. Dus dat gaan we nog eventjes afwachten. Inmiddels onze razende reporter Jan Kerkstra. Jan, waar ben je terecht gekomen?
1: Nou, ik ben het industrieterrein eigenlijk een beetje aanlopen. En iedereen die op het op een dag geweest heeft vandaag of dat nog doen wil tot 5 uur, dan moet je avanceren. Het eerste wat ze aan teugen komen als ze het industrieterrein oprijden, dat is de kanovereniging aan de rechterkant. En ik sta bij de voorzitter van die vereniging en dat is...
2: Esther van der Hoorn, hallo.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: KV onder de Wadden, waar doen we hem?
2: Wij kanoën. En dat doen we hier met de club. Dat doen we met ongeveer 100 leden. En we varen overal op de Friese meren, maar vooral ook op zee.
1: Want in het vorige gesprekje vertelde je mij dat is eigenlijk Jim specifieke dingen. En daar ben je mee gespecialiseerd.
2: Klopt, ja. Er zijn 4 kajakverenigingen in Friesland. En van die 4 varen wij echt gespecialiseerd op zee. Daar hebben we ook trainers voor die daar zich op richten.
1: En hoe is dat zo kom?
2: Van oudsher hebben de oprichters, die hadden dat plan al. En dat is altijd zo gebleven. Ja.
1: Want je zou het nog even heen, want ik vroeg even van waar komen je meleden allemaal weg? Tot aan Nijmegen aan toe.
2: Ja.
1: Toen zei ik van ja, nou ja, dit hele grote rivier in de Waal, dat liet me anders spannend genoeg. Wat moet een iemand die kanovaren in Nijmegen leuk vindt, hier de Vraneker?
2: Ja, de wens om op zee te varen en de wens om dat goed te doen met goede technieken. En wij hebben hier mensen rondlopen die al zoveel jaren ervaring hebben. En daarvoor komen ze en dan gaan ze met ons mee. Want kanovaren op zee moet je niet alleen doen. Dat moet je altijd met een groep doen. En dat is veilig en dan kun je het ook het mooiste beleven met elkaar.
1: Waarom is dat zo specifiek? Ik bedoel, je gaat in een kano of kajak zitten. En dan laten we even het verschil tussen een kajak en een kano. Laten we even voor wat het is. Je gaat zitten. Je hebt een roeispaan, links roeien, rechts roeien en je gaat vooruit. Wat is er dan het verschil om op een, bij wijze van spreken, hier op van Haringsmaakkanaal te varen of op een Waddenzee of op een Noordzee?
2: Dat is een hele andere dynamiek. Je hebt te maken met stroming, tegenstroom en meestroom. Dus soms ga je heel hard, soms moet je heel hard peddelen en dan ga je nauwelijks vooruit. Maar wat je ziet om je heen, je ligt heel laag op het water met een kajak. En je ziet de vissen voorbij zwemmen, je ziet de zeehondjes, die komen, zijn zo nieuwsgierig, die komen naar je toe. Je maakt mee dat je tussen platen vaart en even later zie je ze niet meer liggen. Want dan zijn ze ondergestroomd, want dan wordt het vloed. Dat is zoiets verschrikkelijk moois. Daar willen we zoveel mogelijk mensen van laten genieten.
1: Nou, het Joost zeggen van het is een hele andere techniek. Meestroom, tegenstroom en weet ik allemaal. Dan kan ik me ook voorstellen dat er als je zo'n tocht voorbereiden er nogal wat bij komt kicken qua weersomstandigheden, hoe binnen stromingen en weet ik het wat. Ik bedoel, als ik hier nou haast in de kano stap, hier van Haringsmaakkanaal zien we meer weinig gebeuren. Maar op zee zal dat toch anders wezen.
2: Ja, en daarom hebben we ook speciale instructeurs, mensen die heel veel ervaring hebben en tochtleiders. En die maken die planning van tevoren. En die zorgen dat het allemaal tiptop geregeld is, zodat er ook mensen die ietsje minder ervaring hebben, dat die toch een keer mee kunnen, ook op zee.
1: Moet je ervaring in kanovaren hebben om eens een keer zo'n tocht met te maken?
2: Een beetje wel. Je kan niet zomaar mee op zee. En daarom geven wij elke woensdagavond training hier bij Onder de Wadden in Vraneker. En dan doen we eigenlijk alles wat je moet kunnen om op zee te kunnen varen.
1: En je bent een heel actieve vereniging, want je zorgen krijgt van wij hebben sinds kort weer jeugdleden.
2: Ja.
1: Daarmee zei je ook wel, die heb je een hele tijd niet gehad.
2: Klopt, ja. Ooit zijn de oprichters, dat waren allemaal jonge gezinnen, die hebben dat samen opgezet. En die kinderen die werden groter en die leerden spelenderwijs mee kajakken. En daarnaast een hele tijd stil geweest, totdat zich een familie meldde, wij willen graag met z'n allen kajakken. En toen hebben we gezegd, we gaan het gewoon weer proberen. En de jongste is 10 en de oudste jeugdlid is op dit moment 14 jaar oud.
1: Oh, geweldig.
2: Ja, ja. Heel erg leuk om ze erbij te hebben. Soms ook jaloersmakend hoe snel zij leren.
1: Dat is leeftijd gerelateerd, denk ik.
2: Ja.
1: Merk je ook dat door die jeugdleden dat die dat op school vertellen of zo, dat er hier meer komen? Van god, dat wil ik ook eens zien.
2: Ja, de interesse is er wel. Het is wel zo dat kinderen onder de 16, die komen met hun ouders. En dan varen de ouders mee. Want het blijft toch ook een beetje een risicosport. Hè? In een kanak, je kunt omslaan. Dus wij zeggen altijd, jonger dan 16, ouders mee. En niet alle ouders vinden het kajakken leuk.
1: Dat is sneu voor die kinders.
2: Dat is heel sneu voor de kinders, ja. En daarom proberen we soms met clinics of bijvoorbeeld in de winter een cursus in het zwembad. Proberen we de ouders ook een beetje over te halen om mee te gaan.
1: Ja. Hoe is je beleid erop? Voer je een actief beleid om jeugd erbij te krijgen?
2: Dat doen we wel, maar we doen het heel voorzichtig. Want kinderen moeten het echt leuk vinden. Die moeten zich niet gepusht voelen. Want dan zitten ze ook niet lekker in een bootje wat wiebelig is op het water. Dus heel voorzichtig spreekt het zich rond. En soms doen we een samenwerking met een school.
1: En hoe ziet die eruit? Die samenwerking?
2: Ja, dat we bijvoorbeeld de school zegt dan van mogen onze kinderen dat kajak een keer ervaren. En dan kijken we of we dat kunnen organiseren. Vorig jaar was er in een zwembad in de zomer was er een soort avondtoernooi. En toen mochten wij een clinic komen geven.
1: En zie je dan ook dat er uit zijn schoolklas, ik noem maar wat, een stuk of 20, 25, altijd gewoon hang blijven die later terugkomen?
2: Nou, dat is wel heel veel minder hoor. Dan heb je het echt over 1-2 kinderen die dan er weer bij. Wat ik zeg, we doen het voorzichtig en we hopen zo heel langzaam gedegen weer te groeien.
1: Ja, nou kwam ik hier aanlopen en er waren man die stond er in de zwembroek. Die kwam kreeg uit de kano weg. Ik zou toen hem eens hier iemand van de kanovereniging die wat vertel ik. En ja, ze vast wel. Hij zou ik het niet doen, maar ik ben met een Elfstedentocht bezig. Die man praatte Fries. Hij kwam van de vereniging uit Alkmaar. Maar hij kwam uit Akeren en hij zou zo doen dat ik Fries leerde meer niet. Maar hoe ziet die Elfstedentocht eruit? Hoe komt dat? Want is die georganiseerd? Of?
2: Dat is een boekje wat is gemaakt door ervaren kajakkers die de Elfstedentocht route helemaal opgetekend hebben. Met verhalen erbij en ook met plekken waar je kunt overnachten. En wij bieden een overnachting aan als mensen hier langs Franeker komen. En heel bijzonder is, want ze kunnen dus dan in een aantal dagen de Elfstedentocht doen. Maar de kanovereniging onder de Wadden die organiseert één keer in de 3 jaar de Elfstedentocht non-stop. En dat is volgend jaar in september weer. En dat is echt heel uitzonderlijk, want dan ga je dus de nacht door.
1: Hoe bereid je hem daarop voor?
2: Daar moet je echt flink op trainen. Want zo lang in je boot zitten, in zo'n klein hokje zeg maar, dat is echt een uitdaging. Er zijn mensen die trainen daar een heel jaar voor. En de snelste doen het in 29 uur.
1: Ja. Oh, aan één stuk deur hoor, zonder rust.
2: Nou, ze moeten zelfs rusten. Ze moeten er bij onze posten die we maken, moeten ze er ook even uit. Want wij willen dan namelijk kijken of mensen nog een beetje kunnen lopen en ook nog gefocust zijn. Anders dan mogen ze niet meer verder. Dus we controleren dat wel. En elk iemand die meedoet, die heeft een begeleidingsgroep bij zich.
1: En voor hoeveelste keer is er dat je die nachttocht volgend jaar organiseren, die non-stop tocht?
2: Die gaan we voor de 19e keer organiseren. Ja.
1: Dus en hoeveel deelnemers binnen dan? En komen die dan ook overal weg?
2: Die komen tot en met België en Duitsland vandaan om mee te doen. Is heel erg. Er zijn namelijk bijna geen races. Of het is niet een echte race, maar tochten die zo lang gaan en non-stop zijn. We hebben gezegd altijd minimaal 20. En meestal zijn er 25 à 30 mensen die dat kunnen doen.
1: Dus over de aanmeldingen hoef je hem niet zorgen te maken?
2: Nee, zeker niet. Nee. Ik moet er zelf niet aan denken, zeg ik je heel eerlijk erbij. Maar er is echt een groep mensen die kunnen niet wachten.
1: Die hards,
2: ja.
1: Hoeveel leden heen in totaal?
2: Wij schommelen altijd zo rond de 100 leden.
1: Ja, nou staan we hier mooi. We staan hier mooi in het zon zien, maar hier gebeurt ook nog van alles. Want hier staat een soort met rommelmarkt. Alle kleding, 1 euro per stuk. En zo zie ik van alles en over wat leggen. Dat lijkt me nou niet echt kano gerelateerd.
2: Nee, zeker niet. Nee, we hebben alle leden opgeroepen om overtollige spulletjes bij ons in te leveren. En daarmee hebben we een rommelmarkt georganiseerd. En al het geld dat we ophalen komt ten goede aan nieuwe kanobootjes voor de kinderen.
1: Juist, dus daar ben je iemand toe naar je kano's?
2: Zeker, want als wij natuurlijk zo een beetje gaan groeien met die kinderen, ja, die willen ook in een bootje varen. En dat zijn specifieke bootjes, die kunnen niet zomaar in een volwassenen kano varen. Dus daar zoeken we dan naar.
1: Goed zo. Ja. Dus, nou, heb je al heel wat verteld, dacht ik.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Had meest nou geïnteresseerd binnen? Je hebt ongetwijfeld een Facebookpagina of een website.
2: We hebben een website, www.onderdewadden.nl. Daar kun je op kijken, daar zie je alle verhalen en dan zie je ook hoe je contact met ons op kan nemen.
1: Goed, Esther
2: van der Hoorn
1: van de KV Onder de Wadden in Franeker. Dankjewel voor het mooie verhaal en nog heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Nou, tot zover eerst dit en maar. Ik zal eens even zien dat ik nog wat anders vind ik in. Al denk ik wel dat het bijna gebeurd is. Want ik liep kreeg de andere kant even uit. Dan was het al redelijk uitsturven. Maar had je hem zeggen van nou zoek hem maar even op. Nou, dan stuur je weer nog even deur.
0: Jan Struun, rustig deur, want wat nog niet afgelopen is, is Kees Malda bij het zachtebal PC kaatsen in Vraneker. Dus daar gaan we eventjes naar terug. Kees.
3: Ja, nou, ik kijk momenteel naar een heel leeg veld, want de laatste halve finales zijn uitgekaart. Dus de finales zijn hier bekend. De finale in de winnaarsronde zal gaan tussen Patuur 9, Anne Wind, Michel Nessen, Nick Leistra. En die mogen het op gaan nemen tegen Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar. Want laatst noemde Patuur won met 5-3 en 6-0 van Rutger Koemaxila, René van der Walt en Dirk Enema. Was een fantastische partij. Ik verliet jullie op een stand van 3-2 in het voordeel van de Patuur van Gerrit Groen. Die liep ook zomaar uit naar 5-2. Uiteindelijk werd het 5-3. Dus dat zijn dus de finalisten. Wij genieten hier denk ik in de pauze nog eventjes van de sterrenkiekers die hier aan het lekker aan het spelen zijn. De mensen kopen allemaal nog rustig een lekker glas bier. En zometeen als de finale er is, dan laat ik me wel weer horen.
0: Helemaal goed, want we blijven, dat is voor de luisteraars natuurlijk ook interessant om te weten, we blijven bij jullie tot de laatste slag bij het in dit geval zachte bal kaatsen. Dus de Ziltemiddag duurt vanmiddag niet tot 5, maar rustig tot 6 uur. En dan gaan we kijken wie daar uiteindelijk met de kransen en de bloemen naar huis gaan. Kees, voor dit moment bedankt. We horen straks graag wanneer je weer op de lijn komt. Zal na het nieuws zijn. En wij gaan intussen lekker genieten van een klassieker uit de portefeuille van de jaren 80, zeg nog maar. Ik heb hem ooit nog eens gespeeld tijdens een schoolfeest met de schoolband live, mocht ik zingen. Dit nummertje van Pink Floyd, Here is Another Brick in the Wall.

Nou, zo heel langzaam maar zeker begint hier op het industrieterrein in Franeker de open dag af te lopen. De steentjes worden opgeruimd. De laatste patat is gebakken. En nou, we merken het ook aan de aanloop hier in de studio. Die wordt rap minder. Eerder vanmiddag stond hier toch gauw eens 8, 9 mensen mee te kijken met wat Leo en ik hier aan het bekokstoven waren. Hartstikke gezellig. En je merkt dat het langzaam maar zeker tot rust begint te komen. Het stof begint neer te dalen. Nou ja, dat betekent ook voor het laatste uur, straks tussen 5 en 6, volgen we alleen nog live de zachte balkaatserij op het Choucoulon in de Franeker. Daar moeten de finales nog gespeeld worden en dat nemen we vanmiddag graag nog even voor u mee in de aanloop naar de Champions League finale van vanavond. En we weten intussen van onze razende reporter Jan Kerkstra dat hij alweer een nieuw mens bij de microfoon heeft om te interviewen straks na het nieuws. Dus dit was het vierde uur van deze Ziltermiddag. We komen straks graag weer bij je terug na het nieuws, na de reclame en een bakje koffie. Geniet even van de eindtune, de laatste jingle. Nog een seconde of 20. Tot zometeen.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een groot

0: die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist.
1: En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Luisteraars, welkom terug bij het vijfde uur van de Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Want voor de luisteraars die zitten te wachten op de uitzending van John Koopmans Borreltime. Daar vragen we eventjes geduld aan, omdat we graag het zachte balkaatsen willen afmaken. Op het Soekeloon in Franeker, dus de Ziltemiddag loopt nog eventjes door. En als wij straks klaar zijn, dan maken we graag de ruimte vrij voor John. Even kijken, ik had ook Klaas. Nee, dat is niet waar, dat is niet Klaas. Dat is Jan Kerkstra, had ik nog in de baan. Want die meldde voor het nieuws dat hij weer iemand bij de microfoon had. Leo, ik denk dat we naar Jan kunnen. Jan.
1: Ja, goedemiddag. Ik kreeg even een eentje veren strunt en ik kwam de oude grote prachtige vrachtauto teugen met een grote kraan erop. KTF Harlingen. En naast mij staat...
2: Zeebuwe Zeilius.
1: En wat doe je al met die vrachtauto? Jou hebben een band om mijn nek met een grote afstandsbediening eraan. Ja, en daar bedienen jou met. Wat is dit voor auto we hebben hiernaast staan?
2: Dit is een Scania met HMF, 95 ton meter kraan, met 34 meter mast. En daar doen wij ons werkzaamheden mee.
1: En wat, misschien een hele domme vraag hoor, maar wat takelen je hem dan?
2: Wij hebben ze heel divers, dat is vanaf een container tot boten, constructies, hout. Alles wat eigenlijk niet op een pallet staat, wat met een kraan moet, verplaatsen wij.
1: Nou zie ik, nu is dit een redelijk normale vrachtauto. Hoe lang is deze? Een meter of 12 misschien?
2: Nee, deze vrachtauto is 8 meter.
1: 8 meter, 4 assen met een kraan, betrekkelijk kleine kraan erop. Maar had die verderop zien, daar zie je een hele grote telescoopkraan staan. Daar zie je hem ongetwijfeld wat anders mee doen.
2: Ja, klopt. Dat is de mobiele telescoopkraan, 250 ton meter. En dit is dan een 95 ton meter opvouwbare autolaadkraan. En daar plaatsen we windmolens met of boten of dat soort dingen.
1: Is dat je specifieke klussen, weet je hem vervroegen worden?
2: Ja, zeg maar industriële werken. Daar valt er heel veel onder. En natuurlijk bouw.
1: Nou ja, industrie, dat is toch bouw? De bouwplaatsen, dat soort dingen?
2: Industrie, dan zie ik meer hier, wat hier op dit industrieterrein is. En bouw is meer echt nieuwbouw in bouwgebieden en dat soort dingen.
1: Dus ik zou zeggen dakkapel, kassin, heipaal misschien, werd ze met aan het bouwen binnen?
2: Wel losse laden ook wel heipaal, dan constructies voor woningen, dan dakkapellen, dakkenjutten, noem het allemaal maar op. Wat daar in de bouw, de uitvouwbare dakken, dat soort dingen.
1: Ja, en is dat dan dagwerk? Want ik bedoel, als het een grote bouwplaats is, tegen huizen bouwen, dan zetten ze meestal zo'n hele grote bouwkraan, een echte bouwkraan deel. Dat is toch wat anders dan wat je hebt?
2: Ja, dat is een torenkraan, die hebben wij ook. En die is voor langere duur. En dat klopt inderdaad dat die meer op een bouw staan. Dit is meer industrie voor op kades en fabrieken en dat soort windmolens.
1: Wat kortere projecten?
2: Kortere projecten, 2-3 dagen, dag.
1: En waar doe je mijn werk?
2: In principe heel Europa.
1: Heel Europa, zou je?
2: Ja, waar onze klanten ons naartoe willen hebben, daar gaan wij naartoe.
1: En is dat dan een klant hier uit de regio die werkt elders in Europa, of ben dat ook klanten der weg?
2: Bijvoorbeeld Iver, die doet ook internationale werken en die heeft ons ook wel eens kraan in Berlijn of in Frankrijk, noem maar op.
1: En zit hij dan, waar onderscheid je hem dan ten opzichte van de bedrijven daar? Want als ik heb een bedrijf in Frankrijk, dan zou ik een kraanbedrijf uit Frankrijk halen, niet uit Franekerweg.
2: Nee, dat klopt. Maar soms is de communicatie op korte termijn is dat sneller dan als je een taalbarrière hebt. En wij weten van de hoed en de rand hoe zij werken, hoe wij werken. En dat is toch anders dan met andere bedrijven.
1: Het is dus eigenlijk een samenwerking die al jaren gaat dan, denk ik. En dat gaat gewoon op vertrouwen.
2: Ja, dat is zeker een vertrouwensband. Dat is zeker, ja. Ja, klopt.
1: Oh, hoeveel kraan heb je in totaal?
2: Hoeveel? Nou, dat wisselt constant een beetje. Maar ik denk rond de 8 autolaadkranen en ongeveer 25 tot 30 telemobiele kranen. Met hun hele circus qua ballastwagens, transport, alles erachteraan, zitten we denk ik wel op 60 voertuigen.
1: Wat een enorm bedrijf.
2: Ja, wij tikken binnenkort denk ik wel 90 man aan.
1: Goh. Nou, een bedrijf van 90 man, dat is nog te overzien, maar 30 van... Dat je zoveel werk hebt voor 30 van die kraan.
2: Ja, ja, klopt. En dat is alleen maar groeiende.
1: Serieus?
2: Ja, ja.
1: Hoe vind ik dat niet, hè?
2: Ik denk goed. Ja.
1: Nou, ik bedoel meer, hoe komen klanten bij KTF Hallingen terecht?
2: Ja, dat is heel divers. Dat is mond-op-mond reclame. En natuurlijk onze eigen inzet. En vakmanschap. En ja, nee is niet een antwoord, maar een oplossing zoeken. Ik denk dat dat onze belangrijkste factor is.
1: Nee is geen antwoord.
2: Nee is geen antwoord, nee.
1: Had je het niet leveren kennen, dan zorg je hem dat je, met iemand anders in samenwerking gaat ofzo.
2: Ja, zo klopt het helemaal. Ja, precies, goede omwoording.
1: Dat moet ook wel een voldoening geven, dat je dat voor elkaar krijgt dan. Dat de klant uiteindelijk tevreden is.
2: Ja, dat is onze hoofdzaak. Klant tevreden, ja.
1: En die zit in heel Europa. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, weet je dat?
2: Nee, natuurlijk is de kranen dat is beperkt tot Nederland, België, Duitsland. Zo nu en dan Frankrijk. Maar het hoofdzaak is natuurlijk de noordelijke kant van Nederland.
1: Toch wel?
2: Ja, ja, ja, ja. Dat is zeker 50% werk als het niet meer is.
1: Maar goed, dan is de andere helft is toch verder voor. Dat vind ik nog wel wat.
2: En dat is met name transport gaat zeker door heel Europa.
1: Oh, je doet niet alleen takelwerk, maar ook transport?
2: Nee, we doen huistransport, vlaktransport, lengtetransport, breedtetransport, hoogtetransport.
1: En wat zijn die eerste twee, huistransport en die andere?
2: Huistransport is met touwliners, dus dat is gesloten vervoer, dicht, droog.
1: Dus trailers, zeg maar?
2: Trailer, ja. En trailer, dat is dan op lengte, dat is uitschuifbaar, dus windmolen, wiek en heipalen. Lange viaductleggers, balken, noem maar op.
1: Ik heb wel eens een transport zien. Als je zo'n klein cabine ziet en hier, nou, dan worden van tevoren worden lanterenpalen, bomen, verkeersborden, alles wordt weggehaald.
2: Ja.
1: Dat soort werk doe je hem ook?
2: Ja, ja, klopt. We hebben dan ook weer een rijplaatauto die bermen versterkt, zeg maar, dat we daar overheen rijden kunnen. En ook het materiaal demonteren en weer monteren in de grond. Ja, dat hoort er ook allemaal bij.
1: Ja. Doe je zelf persoonlijk dat soort transporten ook?
2: Nee. Ja, ik doe wel het transport van mijn windmolenwiek over heipalen. Maar wij zitten met name meer in montage en demontage. En transport gerelateerd, zelf laden, lossen en monteren. Dat soort dingen.
1: Kortom, je hebt een heel veelzijdig en prachtig bedrijf.
2: Heel breed, mooi bedrijf. Ja.
1: Dankjewel. Met wie heb ik ook al gepraat?
2: Siebe Weselius.
1: En ik wens hem nog heel veel succes met je prachtige bedrijf.
2: Ja, dankjewel. Leuk.
1: Nou, dan tot zover maar een hele korte blik op de bedrijven die hier vandaag in Franeker open dag hadden. We zijn bij de brandweer geweest. Ik stond nu bij een kraanbedrijf. Ik ben bij een paar maakbedrijven geweest. Er is een wereld voor me opengaan wat dat betreft. Geen idee wat hier allemaal op het industrieterrein gebeurt. En wel wat voor bedrijven dat hier allemaal zitten. Maar hier van genoten. Ik hoop dat Jim, zeker met mooi weer, hier op fiets ook wat toert. En dat hij dezelfde indruk heeft. Wie weet, misschien de volgende keer. Tot zover het verslag van de open dag op Oostelijk Industrieterrein in Franeker.
0: Helemaal goed, Jan. Dankjewel ook namens Leo en mij voor je bijdrages van deze middag. Terwijl op de achtergrond nog een auto voorbij komt met een grote klakson. Hoort er allemaal ook bij. We gaan naar een plaatje luisteren en daarna gaan we weer eens even kijken op het Choucoulon of daar alweer gekaatst wordt. John Legend heeft een liedje gemaakt. Het heet Everybody Knows.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de

0: John Legend was dat met Everybody Knows. En daarmee gaan we snel weer eens even kijken op het Choucoulon bij de finales van het zachte balkaatsen in Franeker. Kees Molda. Kees.
1: Ja, goedemiddag. We hebben zojuist het Fries Volkslied hebben we hier op het nog steeds zonovergoten Choucoulon hebben we hier gehad. Mensen zijn nog met grote getalen blijven zitten om de beide finales te aanschouwen. In de winnersronde waren dat Patuur 9 Anne Wint, Michel Nessen en Nick Leistra. En die kaatsen tegen Patuur 42 Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar. Die zijn net los, er hangt nog helemaal niks aan de Telegraaf. Dus daarop gaan we de komende half uur, drie kwartier, gaan we daar veel meer van horen. Patuur, de finale in de Friesesronde. Bjorn Itzardi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma kaatsen tegen Patuur 30. Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers. Daar is het momenteel 6-2 in punten en er hangen nog geen eersten aan de Telegraaf.
0: Oké, en dan eventjes een vraag van een leek, Kees, want dat ben ik dan in dit geval. Finales, die worden gewonnen door twee parturen. Wie van die twee is dan uiteindelijk de eindwinnaar van het toernooi of moeten die nog weer tegen elkaar?
1: Nee, dat is de winnaarsronde. We zijn vanochtend gestart met 58 partuur. Nou, je kaatsen op de eerste lijst, kaatsen de lijst uit. En alle winnaars van die eerste omloop, zoals wij dat noemen, die gaan door in de winnaarsronde. En alle verliezers uit de eerste ronde, die hebben dan hun eigen toernooitje en dat is de verliezersronde.
0: Oké, nee, maar helder. Dus je hebt straks aan het eind van de rit eigenlijk dus twee winnaars.
1: We hebben twee winnaars waarvan één partuur met de kransen en de hele rambam naar huis gaat.
0: Ja, precies. Die hebben zeg nog maar de eindoverwinning binnen gesleept. Helemaal goed. De verbinding blijft in stand, dus als er iets te melden valt, dan roep je gewoon hard. Dan schuift Leo in de uitzending en tot die tijd luisteren wij naar prachtige muziek. Helemaal goed. We gaan naar die muziek die ik net noemde. Bruce Springsteen zingt over The River.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

En dan is het toch maar goed dat ik, terwijl ik naar Bruce Springsteen luister, ook eventjes mee blijf lezen in de app van de voetbalverslaggevers van Omroep Zilt. Want daar ontstaat een gesprek tussen Jordi Miedema en Leeuwe Brandsma over, en Klaas Wiers, maar niet te vergeten, over de wedstrijd waar we eerder vanmiddag een klein feestje over vierden. Daar vierden we iets wat voorbarig dat Bellingham zich al had gehandhaafd in de derde klasse, ten koste van de Sloten. Ze wonnen weliswaar met 4-0, Bellingham. Maar ik lees hier van onze Klaas Wiersma dat we nog een keer moeten winnen en dan op neutraal terrein om echt te handhaven. En volgens hem is dat op dit moment het meest waarschijnlijk de wedstrijd tegen Barger S uit Emmen. Dus die pot, die moet nog één na-competitiewedstrijd. Dus wat mij betreft mea culpa voor het iets te vroeg trekken van conclusies. Gelukkig redde Leo mij, want die zei van nee Hans, je hebt je gebaseerd op je voorgevoel. En jij hebt er verstand van, dus dit gaat goed komen. Nou, en in dat vertrouwen schakelen we door naar de volgende plaat van Mark Knopfler en zijn mannen. The Dire Straits met Brothers in Arms.

0: Mooi plaatje op deze zaterdagmiddag. Het is precies 17:30. Dat waren de Dire Straits met Brothers in Arms. Hoog tijd om te gaan kijken bij het zachte balkaatsen. De finales voor de neus van Kees Molda.
1: Ja, daar was ik weer. En het gaat hier best wel heel erg snel. Wat er allemaal kan gebeuren in twee fantastische plaatjes. Trouwens, mijn complimenten daarvoor. Ik neem je even mee naar het eerste in de finale van de winnaarsronde. Het partuur van Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar pakten dat eerst. Omdat Jasper Boomsma de kaart voorbij sloeg op een 6-2 stand. Dus dat betekende een 1-0 voorsprong. Het tweede eerst was even wat spannender. Het werd op een gegeven moment 6-6. En toen was het Hans Wassenaar die de bal werkelijk waar over de tent heen veegde. En daarmee de 2-0 voorsprong voor zijn partuur pakte. Het staat inmiddels ook al 3-0, omdat diezelfde Hans Wassenaar in het tussenspel een mooie bal retour sloeg op 6-4. Dus daar staat het nu 3-0 in het voordeel van Gerrit Groen, Jasper Booms van Hans Wassenaar tegen Anne Wint, Michel Nessen en Nick de Leistra. Kijk ik ook nog eventjes naar de andere finale in de verliezersronde. Daar staat het partuur van Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers momenteel voor met 2-1. We hebben ook alweer een 6 aan de Telegraaf. En die kaatsen tegen Bjorn Itzardi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma. Tot straks.
0: Tot straks. Finales dus in volle gang, luisteraars. En terwijl u thuis de aardappels schilt of de pasta in het kokende water mikt. Want ja, het is tenslotte zaterdagavond. Misschien staat de frituurpan wel aan. Ik heb geen idee. In ieder geval kijk ik hier om me heen naar allerlei vrolijke mannen die net de spullen hebben opgeruimd van de open dag. Het zweet staat op de voorhoofden. Maar ze hebben allemaal een enorme lach op hun gezicht. En dat heeft John den Bever goed begrepen. En zo voorkom ik...

0: Kees, wordt er gelachen of gehuild om het veld?
1: Wel, als ik om me heen kijk en ik zie dat er bij het publiek al een paar biertjes in zitten, dan wordt er vooral heel veel gelachen. Maar er was ook heel veel genoten, want ze lieten kijken naar een fantastisch kaartspel.
0: Mooi.
1: Ik liet jullie zojuist op een 3-0 voorsprong van het portuur van Hans Wassenaar. Gerrit Groen en Jasper Boomsma, die kaatsen dus in de finale tegen Anne Wint, Wiesel Nessen en Nick de Lijstra. Op een 3-0 en 6-6 sloeg Hans Wassenaar de bal kwaad op. Die sloeg hem in één keer over het hele perk heen. Dus dan, dat betekent dat je geen punten hebt. Dus daar staat het nu 3-1. Nog wel in het voordeel van Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar. De halve finale, of de finale van de verliezersronde is wel wat spannender. Bjorn Itzadi, Brent Jesse van Beemen, Stijn Tolsma kaatsen daar tegen Gerrit Eperma, Roy de Vries en Dirk Kuipers. En daar staat het momenteel een spelletje gelijk. En hangt er een 6-4 aan de Telegraaf. We kunnen hem misschien nog wel eventjes meenemen. Brent Jesse en zijn maat staan in het perk en die verwachten de bal. De bal die komt eraan, gaat achterin naar Brent Jesse van Beemen. Die slaat hem richting de boom, maar hij komt weer terug. En hij gaat nog een keer, een echte triktrak situatie zoals we dat noemen. Komt er een kaartje te liggen en dat betekent wisselen van een speelhelft. Ik kom zo meteen weer bij jullie terug.
0: Finales in volle gang. En intussen luisteren wij naar de Bee Gees. How deep is your love?

0: Ondertussen zijn hier in de studio de onderhandelingen gestart tussen de twee gasten, Leo en mijn persoon, over welk plaatje we hierna gaan draaien. Maar dat gaat allemaal goed komen. We gaan terug naar het belangrijke van dit moment. Kees bij het kaatsen.
1: Ja, dankjewel. Daar was ik weer. Ik verliet jullie op een stand van 3-1 in de finale winnaarsronde tussen de partuur van Anne Windmissionis Nick Leistra tegen Gerrit Groene, Jasper Boomse, Hans Wassenaar. Laatste partuur pakte toen de 3-1. We hebben alweer een eerste kaart. Dat staat momenteel 4-1 voor dat perduur. Dat kwam door een kwaad uitgeslagen bal van Nick Leistra op 3-1-6-4. Dus het lijkt erop dat het perduur van Gerrit Groen, Jasper Booms en Hans Wassenaar hier af gaat stevenen op de winst tijdens de jubileumeditie van de zachte bal PC. Ondertussen slaat Jasper Booms maar de kaart erbij. Dat betekent dat er alweer een schone 4 aan de telegraaf hangt. Dus 4-1. En 4-0, allemaal in het voordeel van het partij van Gerrit Groen. In de finale van de verliezersronde is het wel wat spannender. Daar kaatsen Bjorn Nitsa, die we hier brengt, Jesse van Beemen, Stijn Tolsma tegen Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers. Laatstgenoemde partij staat met 3-2 voor en voor de rest is de schone telegraaf.
0: Kees, nou heb ik één ding geleerd in mijn sportcarrière. De bloemen staan aan de finish. Dus ik snap dat je zegt van het neigt die kant uit. Maar wees voorzichtig, hè. Het kan nog keren natuurlijk de bot.
1: Laten we het hopen. Want de mensen die hier allemaal zijn blijven zitten om het te bekijken, die verdienen dat.
0: Ja, precies. Die verdienen een spannende eindfase van het, zeker, van het
1: zeker,
0: toernooi.
1: Zeker.
0: Nou, we horen zo meteen weer van je. We gaan eventjes luisteren naar U2. One.

0: van de prachtige stem van Bono met U2. Gaan we weer terug naar Kees bij het zachte Balkaanse.
1: Ja, daar was ik weer. Waar wij natuurlijk nog steeds kijken naar de finale in de winnersronde tussen Anne Wint, Michel Nessen, Nick Leijstra en Gerrit Groenjacht van Booms van Hans Wassenaar. Ik verlies jullie door een kwaad uitgeslagen bal van Nick Leijstra. Dus 4-1 voor het portuur van Gerrit Groen. Ondertussen zijn er alweer twee kaatsen verkaatst. Twee eerste verkaatst. Het werd 5-1 door een goedgekeerde bal van Gerrit Groen in het tussenspel. Die behield daarmee zijn kaart, dus 5-1. Ondertussen is er wel weer een 5-2 aan de Telegraaf gekomen. Want het portuur van Anne Wint, Michel Nessen en Nick Leijstra pakken door een goede zitbal hun tweede bordje. Dus daar staat het 5-2. In de finale van de verliezersronde gaat het ineens heel erg hard. Ik verliet jullie op een 2-2 stand. En daar staat het nu 4-5-2 door een bovenslag. 5-2 in het voordeel van Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers. We gaan nog wel eventjes door, maar het kan heel snel gaan momenteel.
0: Nou, we volgen het met jou. Hier in de studio is natuurlijk de spanning van redden we het voor de klok van 6 uur... of moeten we ook na het nieuws nog verder om het af te maken. Dat betekent ook weer iets voor de programmering na ons. Dus nou, we volgen het nauwgezet met jou, Kees.
1: Ik zal het hier op het veld rondroepen dat ze op moeten schieten. Nee, al grapje.
0: Nee, wat je wel zou kunnen doen is het aankondigen van de volgende plaat van mijn grote vriend Martin Morero. Spijt is voor later.

0: Nou Kees, als de sfeer bij jou net zo is als hier in de studio, dan staan ze op de banken.
1: Nou, ze staan ook op de banken, want we hebben een winnaar van de jubileumeditie Zachte Bal PC, de 14e editie. Het partuur van Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar winnen vandaag de krans. Dat doen ze door in het laatste eerst met een schone 6. En door de laatste bal een zitbal van Hans Wassenaar deze hartstikke mooie kaartpartij naar zich toe te trekken. Dus die partij is afgelopen. De finale in de vliesronde gaat ook snel, want daar is het momenteel matchpoint voor het partuur van Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers. Die staan met 5-2 voor en hebben nu dus een 6 tegen 4 punten van het partuur van Bjorn Itzadi. Die bal die is een zitbal van Brent Jesse van Beem, dus dat wordt 6-6. 5-2, 6-6 dus daar. Ik weet niet hoe laat het nu is. Het is 52, zie ik. Dus ik denk dat we voor 6 uur gaan redden.
0: Nou, helemaal goed. Blijven we zo lang bij jou dat je ons meeneemt in de laatste slagenwisselingen? Of heb je liever dat we een plaatje draaien?
1: Nee, ik kan je er wel even meenemen. Dan praat ik de boel eventjes vol. Dan doe ik even een slokje van mijn spraakwater. Dat gaat meestal eventjes wat beter. En dan zullen we kijken of we het laatste punt wat verkaatst. Brent Jesse van Beem komt hier met zijn aanloop. Brengt de bal voorin bij Roy de Vries. Die slaat hem uit. Komt een keurige kaart. Ze liggen ter hoogte van de middenlijn. En dat betekent dat ze gaan wisselen. Dat duurt meestal eventjes. Je ziet ook aan de jongens dat ze al een hele lange kaarsdag hebben gehad. Ook zij zijn om 9 uur 's ochtends vanochtend gestart. Dus dat gaat allemaal niet meer zo heel erg snel. Ze doen nog even een slokje water, zie ik. Want ja, het kost ook allemaal heel veel energie natuurlijk, zo'n finale en zo'n hele kaarsdag. Maar ik zie dat Gerrit Epema de bal alweer heeft. Die gaat nu opslaan, brengt de bal keurig voorin. Maar die bal die wordt hier eventjes over de bomen geslagen, hoor. Want het is Stijn Tolsma die denkt van, ik wil nog niet naar huis. Wij pakken hier nog even een bordje. Dus het staat hier 5-3 in de finale van de vliezersronde. Allemaal nog in het voordeel van Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers.
0: Oké, dus we gaan nog eventjes door. Nou, dan denk ik dat wij toch even een klein plaatje starten hier aan deze kant.
1: Ja.
0: En als jij groot nieuws hebt, dan breek je gewoon in. Leo zit op het vinkentouw, dus dan nemen we je weer mee in de uitzending. Helemaal goed. Leo, je mag weer iets aanzwengelen. Take Me Home zie ik hier. Ja, dat is Phil Collins uit de jaren 80 lijst. Prachtig.

0: Prachtig nummer van Phil Collins. Die schuiven we eventjes naar de achtergrond. Kunnen we mooi voor het nieuws van 6 uur nog even een blik werpen op het Sjoekalon bij Kees.
1: Ja, het is hier een mooie kaartserij nog. Hè. We kijken nog steeds naar de finale van de verliezersronde. Waar het duur van Gerrit Epema, Roy de Vries en Dirk Kuipers met 5-3 voorstaan. Daarmee vlieten jullie ook. Uh-huh. Tegen Bjorn Itzardi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma. 5-3 en er hangt momenteel een 4-4 aan de Telegraaf. Dus het kan nog alle kanten op.
0: Nou, en met dat in ons achterhoofd zeggen we tegen de luisteraars dat we zo meteen na de reclame, het nieuws en de reclame weer gewoon bij je terugkomen. En dan kun je of... ja, precies. Of misschien de laatste slagenwisselingen, dat gaan we meemaken. Luisteraars, geniet nog even van Take Me Home. En tot zometeen na Sternieuws en Ster.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na een grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed op

Opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Borreltime.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij het volgens mij intussen 6 uur. Ik raak de tel langzaam zeker een beetje kwijt van deze zilte middag, die inmiddels een zilte avond geworden is. Dat is ook een primeur voor Leo en mij. Hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Maar dat improviseren wij allemaal aan elkaar. Ondertussen is hier een scherm voor mijn neus uitgevallen. Dus er is donker, ik zie geen muziek meer. Wordt ook aangesleuteld. En ik hoop, maar dat is ook een gokje, dat Kees Malda nog te bereiken is via de telefoon. Bestaat die lijn nog wel, Kees?
1: Jazeker, ik ben er hoor.
0: Oh, geweldig. Nou, dan gaan we gewoon netjes door waar we gebleven waren. Want jij zou het einde van de wedstrijd voor ons verslaan.
1: Ja, nou, en dat is ook allemaal gebeurd. Want nog voordat jullie het nieuws instarten, werd de laatste slag geslagen in de finale van de Vriezersronde.
2: Ik heb nog wel wat.
1: Daar heeft het geduur van Gerrit Evenma, Roy de Vries en Dirk Kuipers beslag gelegd op de eerste prijs in deze Vriezersronde. Want ze wonnen met 5-3 en 6-4. In die finale tegen Bjorn Itzardi, Brent Jesse van Beem en Stijn Tolsma. Door een hele mooie bovenslag van Gerrit Epema, die hier de laatste bal van de dag heeft geslagen. We gaan nu met z'n allen richting de Voorstraat, waar er een grote tent staat, is gebouwd. Waar wij de prijsuitreiking doen met aansluitend de band What's the Name. En daarna natuurlijk onze knaller, de Hoenekop.
0: Ja.
1: Ik kan je niet meedelen wie de koning wordt van deze jubileumeditie. Dat gaan de hoge heren nog even voor in beraad. Maar dat Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar de grote winnaars zijn geworden van onze zachte bal PC, dat is een feit. En via onze socials en ook via onze website www.zachtebalpc.nl zullen de foto's verschijnen en zal ook zeker de koning te zien zijn.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ik zou hem bij deze wel af kunnen sluiten.
0: Nou, prima joh, Kees. En als je het leuk vindt, dan mag je rustig morgen in de uitzending nog even terugkomen om terug te kijken op deze dag. En dan kun je ook inderdaad de koning nog eens een keertje bekendmaken op de radio. Kunnen we bij wijze van spreken nu afspreken als je dat leuk zou vinden? En anders dan nemen we afscheid.
1: Ja, nou, we moeten even kijken, want wij duiken nu de tent in. We ruimen hier de boel op, duiken we de tent in en dan moeten we kijken hoe ik morgen wakker word. Maar als jullie morgenmiddag dat nog willen weten, is dat geen probleem.
0: Nou, helemaal goed. Spreken we dat bij deze af. Wij bellen jou ergens morgenmiddag tussen 1 en 5. Want dan zitten wij hier gewoon vrolijk weer. En voor dit moment bedankt voor je verslag. Was hartstikke leuk om naar te luisteren. En gefeliciteerd met het succesvolle verloop van de jubileumeditie van de Zachte Bal.
1: Top. Jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan. Luisteraars, we zijn volgens mij gekomen aan het einde van een hele lange zilte middag. En ik kijk nog steeds naar een zwart scherm, dus ik weet niet hoeveel muziek ik nog krijg of eindtunes of zo. Oh, Leo knikt geruststellend. Dus dan begin ik aan mijn slotwoord en dan gaan we daarna naar de rest van de programmering. Want, luisteraars, de aflevering van zaterdag 30 mei zit er weer op. Het is inmiddels 5:05. De zilte middag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. En vandaag was dat door Leo Boetes, Henk Hempenius, Klaas Wiersma, Klaas Post en Hans Krabbendam met een ruime bijdrage van, u hoorde hem net nog, Kees Malda. Vanaf 6 uur staat er in mijn tekst, maar ja, dat is niet helemaal meer kloppend natuurlijk. Kun je op Zilt weer luisteren naar John Koopmans met Borreltime, het vrolijkste radioprogramma op je zaterdagavond. Dus dat geldt dan voor zometeen na mijn slotwoord. En ook morgen is er natuurlijk weer een zilte middag. Vanaf 1 uur, dan zit ik hier weer, alleen dan met technicus Chris. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en de mensen die in de studio zijn geweest. De komst naar de studio en mede namens Leo. Graag tot een volgende keer.

0: heb de hele dag liggen dromen.
1: Op deze zaterdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ook een hele goede avond de luisteraars van Omroep Zilte op de FM. Natuurlijk ook fijn dat jullie aangeschoven zijn aan deze grote stamtafel. Waar iedereen al aardig in de stemming is. Dus blijf lekker bij ons tot een uurtje wacht. Ben ik bij je? Ja, er zitten meer op het Iberische Schiereiland mee zitten luisteren. Vanuit Portugal krijg ik nog berichtjes. Maar ik kreeg nou ook een berichtje vanuit Spanje. Van iemand die ik vorige week aan de telefoon had, of twee weken terug. Harry Vermegen. Hij zei, heb je mijn plaatje al gedraaid? Ik heb hem nog niet gehoord. Nou, dan komt hij aan, Har. Stef Ekkel en Harry Vermegen. En wij zijn Oranje. Ik zeg een hele goede avond. Zie ik op je radio.

0: Oranje. Sterwekkel en Harry van Wegen waren dat met Wij zijn Oranje. Ook een hele goede avond, Harry, daar in Spanje. Leuk dat je ook meeluistert en dat je me de tip even gaf. Je hebt mijn single nog niet gedraaid. Hey, nou, barse toon. Maar in ieder geval hierbij dan. Ik heb er aan de telefoon, dames en heren. Het nachtegaaltje uit Tiel. Niemand minder dan Joy Davelaar. Een hele goede avond, Joy.
1: Hoi, goede avond.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed. En met jou?
0: Ja, prima joh. Prima. Ja.
1: Goed zo. Ja, lekker nee. Hoor.
0: Ja, lekker hoor. Dat wij mooi weer erbij. Het is hier bloedje heet in de studio. Maar weet je, ik ben gewoon met mijn passie bezig. En dat maakt mij dan helemaal gewoon niet uit.
1: Dat maakt het niet uit, hè?
0: Nee hoor. Dat is voor jou herkenbaar, denk ik.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Hé, hey, maar wat weer een mooie single. Echt waar.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft, doe je.
1: Ja, ik ben er ook echt heel blij mee.
0: Ja, ja nee, absoluut.
1: Ik dacht lekker even een keer een beetje de tempo's.
0: Ja, want dat dacht ik ook. Want jij stuurde mij een berichtje op een gegeven moment. Ik was onderweg en toen dacht ik van, daar is de single. En toen heb je hem s'avonds naar me toegestuurd. En toen zat ik thuis koptelefoon op. Ik denk, dat moet ik eerst eens even horen. Toen dacht ik, hé, hey, dit is wel iets anders. Maar wat heerlijk dit weer.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Hey, ik wil het toch even tegen je zeggen. Want je ziet, je post af en toe wel eens berichtjes op Facebook. Dat je zit te zingen in je eigen kroeg. En dan covers zingt van anderen.
1: Ja, klopt.
0: Lieve schat, kippenvel. Doe daar wat mee.
1: Oh, lief. Dank je wel.
0: Ja, absoluut. Dat ene nummer van Hazes ook. Toen heb ik je nog een berichtje gestuurd. Dat raakte
1: klopt,
0: gewoon.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi. Weet je wat het is? Het is ook echt wel heel leuk om een keer even wat anders te doen dan wat mensen van me gewend zijn.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut.
1: En dat probeer ik met die koffers een beetje te doen.
0: Ja, nou, dat is ook leuk voor op het podium gewoon. Dat je af en toe eens even wat anders doet inderdaad. Dan ben je van...
1: Ja, ik ook.
0: Ja, dat doe je heel goed. Hé, maar te mooi om stil te staan. Vertel.
1: Ja, nou ik heb sinds december eigenlijk contact met de schrijver, met Lex Gaarthuis.
0: Ja, oh Lex,
1: waar ik een hele goede band mee heb. En wij zijn eigenlijk een soort samenwerking doen we. En hij helpt me met mijn liedjes.
0: Ja.
1: Het aankomend jaar. En samen zijn we eigenlijk bij Dieter Gallega terechtgekomen, bij Marco Leeuwis. En die heeft hem dan ook geproduceerd. En zo zijn we een beetje tot de nummers gekomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is een beetje een nummer voor mensen met... weet je mag best een beetje zelfvertrouwen hebben. En een beetje er doorheen bluffen, zeg maar. Dat doe ik ook altijd. Dus ik denk dat dat wel een goede boodschap is, zeker nu.
0: Ja, nee, absoluut. Dat doe ik ook altijd, zegt ze. Geweldig.
1: Ja,
0: ja nee, dan, wat dat gaat, staan wij wel een beetje in dezelfde schoenen. Ik heb dat namelijk ook. Ik heb een hele grote mond en ik heb een heel klein hartje. En soms denk ik wel eens bij mijn eigen van... joh, dat kun je niet maken. Maar dan denk ik, wat boeien. Boeien, gewoon doen. Klaar, geen gelul.
1: Ja. Niet moeilijk doen.
0: Dat vind ik ook. Hey, maar Lex Gaarthuis, dan heb je ook niet de eerste de beste in de arm genomen natuurlijk.
1: Nee, ja, ik ben echt zo blij dat hij in mijn team zit. We liggen echt op één lijn. En wat ik zeg, hoe hij schrijft is echt top. Dus heel blij mee.
0: Ja, want ik dacht dat hij net zo figuur was als mij. Plaatjes draaien en voor de rest, ik kan verder ook niks. Nee, gelul. De 10 jaar de plaatjes draaiacademie gedaan. Maar, hij was ook absoluut geen onverdienstelijke radio-dj. En dat hij dit deed, wist ik ook niet.
1: Nee, hij schrijft volgens mij ook nog niet zo heel lang. Maar hij heeft best al wel dat nieuwe van Wilfred Gené heeft hij geschreven. En Topstart is Wanna.
0: Ja.
1: Het komt allemaal van hem vandaan.
0: Ja, precies. Vooral van Wilfred Gené. Dat heeft absolute inhoud.
1: Ja, die blijft geloven.
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, dat geeft verder niet. Maar in ieder geval, die van jou, echt waar. Dan mag je ook tegen hem zeggen, grote complimenten van een hele kleine collega van hem.
1: Dat zal ik zeggen.
0: Oké. Hey, Joy, waar sta je vanavond?
1: Ik sta vanavond bij mezelf in de kroeg. Ik ben in mijn eigen kroeg geboekt bij een besloten feestje. Dus,
0: Nou, hoe mooi is dat?
1: Toch?
0: Of wenkbrauwen naar huis?
1: Ja, nou dat dus.
0: Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb altijd nog een keer beloofd om bij jou een avond te draaien.
1: Ja.
0: Ja. Dat weet je, ik hoor een bepaalde ondertoon. Nou durf ik helemaal niet meer.
1: Nee joh.
0: Ja, natuurlijk. Nee, weet je, in juli ben ik hele maand niet op de radio. Dus misschien kunnen we dan wat gaan organiseren. Dan kom ik gewoon op zaterdag. Kom ik zaterdags naar je toe. En dan moet ik even kijken of ik een hotelletje daar kan boeken. En dan, of ik slaap gewoon in het magazijn. Ik bedoel, dat kreeg ik laatst ook van een kroegbaas.
1: Ik heb ook gewoon een coolbox hoor.
0: Oh, dat is nog beter als het heel warm is, net zoals gisteren.
1: Dat is lekker hoor.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou goed, staat er ook drinken of niet?
1: Genoeg.
0: Genoeg. Weet je, dan gaan we gewoon na afloop houden, gewoon een afterparty in de koelcel met z'n tweeën. Dan gaan we gewoon zitten drinken daar. Ik vind het een heel goed idee. Nee, weet je, gaan we gewoon in juli gaan we dat afspreken. Dan kom ik gewoon gezellig bij je draaien. En dan haal ik af en toe wat glazen voor je op. En weet je wel, en maak even een social talk met de mensen daar. En,
1: precies.
0: Ja, dat vind ik wel
1: helemaal goed. Leuk.
0: Gaan we doen. Cool. Oké, hebben we van de week of zo even contact en dan gaan we dat regelen.
1: Is goed.
0: Prima.
1: Leuk.
0: Gaan we doen. Hey, wie hem zelf aankondigen, want dan gaan we hem draaien.
1: Ja hoor. Nou, dit is mijn nieuwe single, Te Mooi Om Stil Te Staan.

prachtig mooi. Joy. Te mooi om stil te staan. De nieuwste single van haar. Ja, prachtig. Fijn dat je erbij bent. Het is 8 minuten voor de klok van 7:30. Dus muziek op je radio en de lokale omroep natuurlijk. Omroep Zilt. We gaan er mooi een draaien van Frans Bauer. Omroep Zilt. En Corrie Konings. En ik neem de laatste trein.

nieuwste van Dave Dekker. Vespa, zo heet hij. De nieuwste zomerrit. Je hoort zitten op de radiostation. Bij Muziek op je Radio natuurlijk. En Omroep Zilt, Radio 599. De Frieske Piraten. En natuurlijk Holland FM. Jawel, 6:30 hier in de studio in Harlingen. En dames en heren, volgende week heb ik er weer in mijn telefoon. Mickey van Wijk, je kent haar nog vast nog wel. Ze heeft een hele leuke single opgenomen een tijdje terug, Onderweg naar jou. Ze heeft meegedaan aan verschillende songcontesten. En ze ziet er ook absoluut niet onverdienstelijk uit. En ze zingt ook nog prachtig, mooi is dat. Ze heeft een nieuwe single opgenomen samen met Danny Vroker. En die heet Knipperlicht. Volgende week gaan we het even met haar erover hebben. En misschien hebben we Danny ook nog even aan de telefoon. We gaan even kijken hoe het allemaal loopt. Maar in ieder geval, ik ga sowieso even bellen met Mickey. Dat hebben we afgesproken. Nieuwste single, Knipperlicht. Komt-ie. 06300 84 65 1.

0: zender.
1: Antenne halfstok, zender halfgas,
0: halve zon achter de mengtafel.

0: de generatie. Tenminste, mijn generatie. Is opgegroeid met deze muziek. Wilma, Heintje natuurlijk. En ja, zou het eerlijk zijn, lieve opa, daar zijn wij mee opgegroeid. Met die muziek. Singeltjes. Het is 8 minuten over de klok van 6:30. Dat betekent dat we zo meteen even gaan bellen met Karin Appeldoorn van Jan de Zwaan natuurlijk. De nieuwe Zwaan van Jan de Zwaan. En daar gaan we even mee praten. Ze heeft het singeltje zelf geschreven volgens mij. Tenminste, zoiets begrijp ik er wel uit. Dus vandaar. We gaan eerst even een mooi plaatje draaien van een man die meer dan 2 meter lang is. Uit het oosten van het land komt en de koning der piraten is.
1: Hallo, ik ben Jannes.
0: Hoi.
1: En ook deze zomer hoor je mij hier bij Muziek op je radio.
0: Nou, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Alleen even te vertellen. Dans tot de morgen met mij.

0: Jans, tot de morgen met mij. Dat was Jannes natuurlijk, zijn laatste single. Wat een mooie single is dat trouwens. Ook een aardige man. Ik had hem een tijdje terug aan de telefoon. En hij zei, wij zijn met van alles bezig. En je gaat als eerste dat van mij horen. Nou, mooie korte lijnen, daar hou ik van. We hebben er aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Karin Appeldoorn. En zij is de Zwaan van Jan en Zwaan. En ze hebben zo'n mooie single op uitgebracht. En ik wou dat jullie niet onthouden. Vandaar dat ik er even bel. Een hele goede avond, Karin.
1: Ja, een hele goede avond, Jon. Hoi.
0: Hallo, hoe is het met je?
1: Ja, het is hartstikke goed, hè?
0: Nou, ja, nou, dat horen we graag. Ja, het is wat warm, het is wat broeierig. Dat zal bij jullie nog wat erger zijn daar. Maar ja, we klagen we niet, toch?
1: Nee, we klagen nooit over het weer.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Nee. wij zijn geen Nederlanders. Nee, het kan altijd minder, toch?
1: Ja, het kan altijd minder. Zo ja, is precies. Dat.
0: Het leven is een feest. En over feest gesproken, zo heet de nieuwe single van jullie. Het is feest.
1: Ja joh. Ja, het is feest. Ja. Hè? Lekker up tempo nummer. Ja, heerlijk.
0: Ja, ik hoorde hem en ik had er echt zoiets van... Toen ik dat hoorde, toen begon ik eigenlijk mee te zingen... Kom ermee naar het dorpscafé. Zo, weet je. Ja, die oude sound zat erin. En ik denk, ja, dit is prachtig. Schitterend.
1: Ja. Ja, dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, echt de Jan en Zwaan melodie. Ja, dat hoor je gewoon erin terug. Ja.
0: Echt de oude sound van weleer die helemaal terugkomt. En het accordeonspel van Jan erbij natuurlijk. Had Jan een hele tijd terug een keer in de telefoon. Dat was allemaal wat verdrietig toen. En ik zei, Jan, ik bel je gewoon op. En toen had hij nog een single opgenomen van... Goh, ik weet zo de tekst niet meer, vergeef me. Maar toen zei ik, joh, geweldig wat jij doet. Prachtig mooi. Ik weet dat ik denk dat hij wel mee zit te luisteren.
1: Ja, ik heb hem de link gestuurd. Dus hij, als het goed is, hoort hij nu alles mee. Ja.
0: Okay,
1: ja. En hij woont zelf in Veenoord. Ja. En dus in Drenthe. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, mooi. Ook een hele goede naam. Want Jan, mij een grote complimenten, man. Absoluut. Ja. Hey, ja. Opgenomen bij Martin Sterke natuurlijk.
1: Ja, zeker. Helemaal top.
0: Ja, en de tekst door...
1: De tekst is door mij geschreven en de muziek is van Jan.
0: Ja,
1: Jan van Belt. Dat lag nog op de planken. En Jan zei tegen mij, kun je daar een mooie tekst op maken? En dat vloog er ook zo uit eigenlijk. En dat is dus het feest geworden.
0: Ja. Nou, ja. Het is gelukt, want ik vind het gewoon... ik heb meerdere mensen natuurlijk de single opgestuurd. Die zeiden allemaal van, ja, dit is prachtig. Dit is gewoon leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kijk, mooi, ja.
0: Ja, op de planken en gaan.
1: Ja, zo is het. We staan gewoon nog door.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Gewoon doorgaan, dan blijf je jong bij, toch? Absoluut.
1: Ja,
0: Karin, staan jullie vanavond nog ergens of zijn jullie vrij? Wat is de bedoeling?
1: Nee, vanavond. Maar we hebben een lekker vrij weekend.
0: Heerlijk.
1: Ja, en woensdag staan we in Zwarte Meer. Dan is het zoveel jaren bestaan van Zwarte Meer. En dan staan wij daar ook met een hele leuke Drentse middag.
0: Okay.
1: Samen met de Raldeo's. En er komt nog een accordeonist, geloof ik. Dus dat wordt wel weer een gezellige middag.
0: Ja. Ja. Goh, ja, het is voor mij net wat te ver weg en ik moet de volgende dag weer werken. Dus ja, dat wordt hem dan van mij helaas niet. Maar anders dan was ik zeker die kant even opgereden. Ja, maar misschien binnenkort eens een keer bij Lucky Joe of zo, bij het artiestenfestival.
1: Ja, nou daar zijn we net geweest.
0: Ach.
1: Vorige week. Anderhalve week geleden.
0: Toch?
1: Ja, dus daar zijn we opnames van.
0: Ja.
1: Gemaakt, ook van ons nieuw liedje, dus
0: Nou, dat heeft Jozef niet tegen mij gezegd, anders was ik er wel even voorbij gekomen. Ja, nou, jammer.
1: Ja.
0: Nou, dat komt vast alweer een keer.
1: Dat komt vast nog een keer.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ga gewoon bellen straks, van waarom heb je hem niet uitgenodigd en die mensen nog een keer uitnodigen. Hoppa.
1: Ja,
0: prachtig.
1: En misschien ook even leuk om te zeggen, Jan en Zwaan zo eigenlijk nu dit jaar 65 jaar bestaan.
0: Dus 65
1: dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. 65 jaar, ja. Zeker.
0: Geweldig, ja. Ik weet nog wel, ik was toen zo'n klein jongetje en mijn ouders die hadden kennissen, of die hebben kennissen nog altijd, in Roden. En toen traden Jan, de oude setting van Jan en Zwaan, die traden daar toen op. Dat vergeet ik niet.
1: Oh ja,
0: meer.
1: De Oude Markt.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar ben ik later, toen ik niet zo'n klein jongetje was, ben ik daar ook nog wel een paar keer geweest.
1: Ach, wat leuk, hè? Ja, er zijn zoveel herinneringen van Jan en Zwaan. Dat ik soms met Jan ergens ben. Nou, iedereen kent hem ook altijd. Er komt altijd wel iemand naar Jan toe van, god, hey, weet je nog dit, weet je nog dat? Ja, dat is zo leuk.
0: Prachtig, hè?
1: Ja, dat is super.
0: Het is gewoon een levende legende eigenlijk uit de Nederlandstalige muziek. Ja, nee, absoluut.
1: Ja, zeker. Ja,
0: prachtig mooi. Hey, nou, wat weekend lekker vrij. Woensdag waar was het ook alweer, sorry?
1: Zwartemeer.
0: Oh, Zwartemeer. Ja, tuurlijk, Zwartemeer. Ja, Black Lake.
1: Ja, dat hangt er wel aan vast.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja,
0: zeker. Nou, en we gaan jullie volgen. En hij wordt hier zeker gedraaid. Iedere uitzending draai ik hem sowieso. Volgens mij staat hij ook in de playlist in de non-stop. Dus dat gaat
1: helemaal goed. Oh, geweldig. Helemaal top. Dankjewel.
0: Ja, natuurlijk. Wij gaan jullie absoluut promoten. Want ik vind dit gewoon hartstikke mooi. En vooral dat die oude sound er weer in zit. Ik had het nog met Martin Sterke erover. Ja, dat jij dat hoort, dat vind ik helemaal geweldig. Dus
1: Ja, dat is ook een... Martin die hoort dat ook zelf ook gelijk. Hè? Ja. Dus dat doen we er gewoon weer in. Huppakee. Dat was top. Ja.
0: Hartstikke goed. Goed. Hey, ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Ja, dat wens ik jou ook. En succes nog met je programma.
0: Ja, dankjewel. En laat hem op dit radiostation staan, zou ik zeggen. Want dan kun je nog veel meer leuke muziek horen. Maar de leukste gaan we op dit moment draaien natuurlijk.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Dames en heren. Het is feest. Dus voetjes van de vloer allemaal.
0: Komt-ie aan, hoor je.

nog zo'n prachtig mooi duo. Lucas Egea en Baby Don't Go op deze zaterdagavond. Het is 5 minuten voor de klok van 7 uur. En dat betekent dat ze bij Omroep Zilver even onder de reclame in het nieuws gaan. En wij hier op de stream gewoon verder gaan. Dus ik zou zeggen, hou lekker hier. En luister gezellig mee tot een uurtje wacht. Ben ik wijen. Wat een leuk interview net even met Karen Appeldoorn. En ik had net nog even contacten met Jan van der Belt van Jan en Zwaan. Geweldig leuk, om even met hun een gesprekje te hebben. En over hun prachtig mooie muziek uit het verleden, toch? Even kijken, er was nogal wat om te doen vorige week. Ik had Rob Zorn net even aan de telefoon. En die was hoofdrolspeler daarvan. En Hanny daaronder natuurlijk. Sienik heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Ik Doe Wat Ik Wil. Die komt eigenlijk van Rob Zorn. En later heeft Hanny hem uitgebracht. En die reageerde daar nogal fel op. Dus laten we elkaar geen podium geven. We gaan hem lekker draaien. De nieuwste van Sienik, Ik Doe Wat Ik Wil. 06300 84 65 voor een verzoekje. Laat eens even weten wat je aan het doen bent. Wat is het stil aan de andere kant van de lijn? Of zit je aan de bar?

0: Een drankje.
1: Een hapje.
0: De zon. En goed gezelschap.
1: Dit is het geluid van jouw zomer. Het geluid van John Koopmans. En muziek op je radio.nl.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 9:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Borreltime. Met John Koopmans.
4: Gouden Hollander.
5: Die zingt in die zomernacht.

Kenbare geluid van Django Wagner natuurlijk. En ja, lekker akoestisch. Heerlijk. 8 minuten over de klok van 7 uur. Het is muziek op je radio. Fijn dat je erbij bent. We gaan het laatste uur in. Zullen we een mooi liedje in het Duits draaien? En die heet Smakaduschen. Kent u dat? Smakaduschen?

Ja, goeiedag hem. Spreek met broer Harm, hè. Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de Vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

Ook zo'n moment die op de Rode Markt altijd optrad, waar ik het zo straks met Karin over had natuurlijk. En duo Johan en Henk. Ja, en Rosalinda. Leuke dikke piratenknijter op deze zaterdagavond. Het is 16 over 7. En ik kreeg een bezoekje binnen van iemand die hier vlakbij de studio woont. Van Ilse. Ilse Wieringa. Dus ze zei, zou je een mooi plaatje voor mij willen draaien? Van Suzanne en Freek. Ja, natuurlijk kan dat. En vorige week ging volgens mij de hele wereld naar Suzanne en Freek toe, naar het concert. Tenminste, bij mij op het werk was er helemaal niemand meer op een gegeven moment op vrijdag. Want iedereen was naar Suzanne en Freek. Dus, goed. Ze zei, zou je die willen draaien voor mij? En ken je dat gevoel? Welk gevoel? Nou, dat. Komt-ie aan. Speciaal voor jou, lieve schat. Deze voor jou. Ken je dat gevoel?

Kleinkie maken met Nike's aan mijn voet. Oh. Jij voelt altijd goed. Ja. Zo gaat dat. 06300 84 65 1. Door een verzoekje. Deze is hoor. Deze is ook leuk.

De nieuwste van Marloes Oosting. Nee, dat is wel zeker dat hij niet bij jou vannacht is. Toch een leuke single eigenlijk wel. Ik moest er eerst even aan wennen, maar ik vind hem... ja, het is eigenlijk wel weer een single die wel bij je past in ieder geval. Ja, ik had nog even contact met Jan van der Belt van Jan en Zwaan. En hij zei, zou je nog een mooie plaat van mij willen draaien? En natuurlijk, hij zei, het leven gaat door. En dat is nog door Henny geschreven. Jan, speciaal voor jou, het leven gaat door.

Het leven gaat door. Jan en Zwaan. En speciaal voor Jan van der Bel natuurlijk. Van Jan en Zwaan. Hij liet een hele mooie foto. Stuurde net naar me toe. En Jan, daar krijg ik kippenvel van. Echt waar, dat meen ik echt. Even kijken. De mensen daar in Portugal die zaten te wachten op een liedje van Marianne Weber. En daar ga ik een hele mooie neef voor jullie draaien. Een beetje in het genre van daarnet. En misschien dat ik zo meteen nog wel eentje voor je ga draaien. Maar geef me dan even een klein stukje inspiratie. Maar in ieder geval Harry Meijering en zijn zussen. Die zitten in Portugal. Mooi aan de superbox, zag ik. En deze is speciaal voor jullie.

0: Ze hadden de Polonaise ingezet op het plein in Portugal op deze muziek. Nou, ik denk dat het dan bijna achteruit gaat. Alhoewel een mooie fado, dat is ook wel mooi. Ik ga zo meteen nog een hele mooie neem voor jullie draaien. In ieder geval, dan kun je de Polonaise en dan moet je ook een foto sturen, Harm. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Johan Flemmings. Ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond, daar zijn we weer. En wat was het weer een geweldig mooie dag.
0: Ja.
1: En ja, het is voor veel mensen. Ik was vandaag, deed ik het Nederlands kampioenschap mascotte. En ja, vorig jaar regende het als het grote waren. Die mascotte is helemaal nat van de buitenkant geworden. Maar nu waren ze helemaal nat van de binnenkant geworden. Want ja, ze hadden echt... Het was uit de pakken zweten, om er even zo te zeggen.
0: Ja, het is apart weer, want het is eigenlijk helemaal niet zo warm als gisteren. Alleen, het is zo plakkerig, joh.
1: Ja, zeker als je in zo'n mascottepak zit. Ja, dan je hebt zo'n helemaal bond ding om je heen. Ja, dan begin je ook wel te druppelen, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Ja.
0: Te druppelen, oké. Okay. Nou, maar goed, wat heb je allemaal gedaan vandaag allemaal dan?
1: Nou, vandaag was ik hoofd van de jury van het NK Mascotte. Samen met zanger Wesley en Arjan van Bavel, oftewel Atje.
0: Ja.
1: En er was een hele leuke, aardige danseres bij. Die we deden met z'n vieren jureren. Ik doe dit al 12 jaar. Ik
0: ja.
1: ben dan de hoofd van de jury. En dan wordt de beste mascotte van Nederland gekozen. En je kunt vanavond trouwens zien in Hart van Nederland, want die hadden ook opnames gemaakt allemaal.
0: Ja, precies, want je stuurde me foto's en toen zag ik, ik herken dat natuurlijk direct, die foto, of de microfoon van
1: ja, precies.
0: Ja.
1: Van SBS6.
0: Van SBS6, ja. dat zocht ik, ja.
1: Ja, dus vandaag hebben we er ook iets heel bijzonders mee gemaakt. Maar het heeft ook een beetje met de shownieuws te maken. Want shownieuws vandaag, en dat is nu ook de hoofdzit net binnen bij de story ook. Gerrit Joning is zijn hartsvriendin dankbaar naar intens verdrietig afscheid. Ja, Gerrit Joning is zijn moeder natuurlijk verloren. En ja. Er waren twee handen op één buik.
0: Ja.
1: Gerrit was ook altijd een ontzettend lieve vrouw, altijd met die moeder bezig. En daar deed ze ook werkelijk alles voor. En Imca Marina is nu zijn bonusmoeder. En ik kan je zeggen, vandaag was Imca Marina ook bij het NK Mascotte. En ik heb de hele tijd met Imca zitten kletsen. En Imca liet ook een nieuw nummer zien. Nou, Imca komt binnenkort met een nummer uit. Of misschien is hij al uit.
0: Oké. Okay.
1: Wel, zo ongelooflijk goed gemaakt. Leuke clip bij. En echt zoiets moois komt eraan. Nou, ik was er helemaal verbaasd. Ik zei, Imca, dit gaat hem echt helemaal worden. En wat is het nog een ontzettend leuke, warme vrouw ook, hè, die Imca Marina.
0: Ah, nee, absoluut, want ze was een tijdje terug. Zat ze volgens mij bij wie zat ze? Volgens mij bij Eva zelfs. Bij Eva
1: Jinek. Oh ja, dat klopt. Want, ja, ze had dan ook... Imca is ook de jongste niet meer, maar ongelooflijk wat zij voor elkaar krijgt. En daar ook nog een optreden neerzet met die leeftijd. Dat ik denk van, Imca, hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja, geweldig.
1: Want ik heb, in het verleden heb ik ooit een keer zelfs een nummer met Imca ook gezongen. Hè? Allemaal geestjes in het spookhuis in Huissen. Dus was wel erg leuk. We hebben toen ontzettend gelachen. En ze komt binnenkort ook hier nog een keer langs. Ja.
0: Oké, okay. Nou, hou mij even op de hoogte in ieder geval over de nieuwe single. En anders regel even dat ik die dan ook krijg. Want ja, ik denk niet dat zij misschien wel met pluggers in zee gaat nog. Ik weet het niet. En anders
1: ik weet niet, maar ik moet zeggen, ze heeft ook echt op beide handen tanden. Ze weet ook precies hoe ze dingen moet doen en wat ze moet doen. En ook nog bij stem nog. Hè. Ze zet er vandaag een superleuk optreden neer. Ik zal straks anders nog wat. Ik heb net de beelden op mijn dingen gezet, op mijn Facebook gezet. Dus wat dat betreft, was wel grappig.
0: Okay.
1: En trouwens, dat Facebook betreft. Ik had gisteren een Facebook bericht opgezet. Ik wist helemaal niet dat er zoveel mensen ooit op berichten keken. Ik had 723.000 mensen die op een bericht gekeken hadden van het Facebook. Ik dacht, dat is best van veel. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Je bent een bekende Nederlander.
1: Zou het daaraan liggen? Nee, toch?
0: Tuurlijk. Okay. Ik mag blij zijn dat er drie naar mij kijken.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat zijn dan ook nog onbekenden. Nee,
1: ja, maar ik kijk altijd naar jou, hoor. Dus,
0: ja, dat weet ik. Vandaag. Dat weet ik, ja.
1: Maar, er is nu natuurlijk, iedereen is allemaal druk nu ook nog bezig met het WK natuurlijk in Amerika en in Mexico. Ik vraag me trouwens af. Het wordt nu, ik zat net nog even een korte reportage te kijken over Guadalajara. Ja. Wat er zijn. Waar al 100.000 mensen vermist daar in dat gebied daar. Ja. En dat zijn in totaal, als je in Mexico de laatste jaren bijna 500.000 mensen vermoord. Ja. Nou, om daar nou heen te gaan voor het voetbal, heb ik nu zoiets van ik blijf liever hier.
0: Ja, nou Johan, en als je daarheen wil en sowieso in Amerika, dan moet je een aardige zak geld bijnemen, want het is niet te betalen.
1: Ja, die taartjes die zijn dat ik denk van, hè? Koop je dan een stadion of
0: Je
1: daar, weet ik veel, wat krijg je er allemaal bij?
0: Dan moet je nog...
1: Die kaartjes zijn ook 1.000 euro's, hè?
0: Ja, dan moet je nog eens een menig auto verkopen.
1: Ongelooflijk, ja. Daar moet je wel heel veel liedjes voor gaan zingen om daar überhaupt bij te mogen zijn. Nou, ik doe het hier wel voor de tv, ja.
0: Ja, precies. En Johan, wanneer breng je een nieuw album uit?
1: Die komt binnenkort uit. En John, denk nog eens even na. Misschien dat we anders nog een leuk voetballied uit kunnen brengen.
0: Wij tweeën.
1: We zijn een paar dingen bezig. Dus misschien ook nog niet zo gek. Nee, maar even één ding. Ja. Ik ga niet naar Amerika.
0: Nee, we gaan niet naar Amerika. Nee, absoluut niet. Ja, we kunnen dan wel een clip opnemen in Amerika-Nederland.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Bij het bord. Amerika-Nederland. Ja. Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Nou ja, we zouden vorig jaar een single met z'n twee opnemen. Dat gaan we doen. Ik vind het een heel goed plan. We gaan even brainstormen.
1: Laten we even kijken wat er echt leuk is. Want er komen natuurlijk nu... Ik heb al wat voetballiedjes gehoord dat ik denk van... Wauw, ja. Die is vet. Ja. Maar ik moet ook zeggen... Ik heb liedjes gehoord dat ik denk van... Een beetje weggegooid geld?
0: Nou, dat.
1: Ja, dat is voor mijn liedjes ook wel denken, hoor. Dus,
0: Ik niet. Maar weet je, ik had zo straks, toen heb ik... Want ik had 2 weken terug Harry Vermeegh aan de telefoon. En die Smieg die zat mee te luisteren vandaag. En hij zei, je hebt mijn liedje nog niet gedraaid. Ik denk, oh!
1: Hey, had Stefan ook al een liedje gemaakt, hè?
0: Ja, nee, klopt. Hartstikke leuk liedje ook. Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft. Ja, Harry Vermeegh is Stefan ook al. Ik zag de beelden allemaal al voorbij komen. Dus ik dacht, god. Ja. Maar blijft hij nu voorlopig in Nederland of gaat hij toch weer snel naar Portugal terug?
0: Hij is Spanje, hij woont in Spanje.
1: Oh, in Spanje.
0: Ja, toen ik hem vorige week of 2 weken terug belde, zat hij ook al in Spanje. Dus nee, hij woont in Spanje. Hij zei, ik ga af en toe eens even naar Nederland, maar ik heb het hier zo naar mijn zin. Hij heeft gelijk.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het is ook, qua weer betreft is het wel altijd wel lekkerder, hè?
0: Ja, ja. Hoor. Hij gaf Jack van Gelder nog even een fijne sneer in mijn uitzending. Ik denk, prachtig mooi.
1: Wat had hij dan gezegd?
0: Nou nee, hij zei op een gegeven moment, ik zei van, hebben ze jou ook gebeld? Want hij deed dan ook wel commentaar geven met voetbalwedstrijden. En dat deed hij altijd heel leuk. Het was gewoon ook gezellig om naar te luisteren. En toen zei hij van, John, hij zei, je komt op een gegeven moment op leeftijd, dan moet je dat niet meer willen. Hij zei, en laat dan de nieuwe generatie dat maar doen en dit en dat. Hij zei, ja, want ik wil ook niet zo verzuurde zak worden als Jack van Gelder. Ja, nou ja, ik denk, nou ja, goed, vrede op aarde.
1: Ja, dat was 1-0, ja.
0: Ja, nee, ja. Dat. Ja, prachtig mooi.
1: Die zat erin, ja, recht in de goal.
0: Precies,
1: ja.
0: Doelpunt.
1: Ja, dus ja, wie weet, leuk voetballiedje. Er zijn er in ieder geval heel veel, er komen er nog veel meer aan. Maar wie weet, Cirio die gaan we in ieder geval niet inhalen. Want ik moet zeggen, Justin doet het wel heel goed ook, ja, hè, met zijn liedje. Hè?
0: Geweldig.
1: 1. Ja, en ik moet zeggen, die jongen verdient het ook. Ik moet zeggen, altijd even sympathiek. Ik ken hem dan ook.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, nou, dit is ook echt... Deze nummer 1 is op de juiste plek.
0: Ja, nee, ja. Absoluut. Toen hij eigenlijk net draaide, toen had ik hem eigenlijk al zoiets van... Ik denk, dit is een leuk liedje. Maar ik kan hem gewoon niet te pakken krijgen voor een interview. Dat werd gewoon heel lastig. En wat niet is, kan nog komen. Het zit nog wel in de pijplijn. Dus pijplijn. Nou, in de lijn. En dan... ja, want ik weet wat jij gaat zeggen. Maar, maar in ieder geval, die jongen die doet het hartstikke goed. En meer dan verdiend. Absoluut.
1: Absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Nou, ik ga zo meteen nog even zingen. En ik hoop jou volgende week weer te spreken.
0: Gaan we doen. En van de week, dan bel ik jou nog even. En dan misschien heb ik wat ideeën. Gaan we samen even wat brainstormen. Komt goed.
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Oké, zal ik dan tot die tijd een beetje vrede draaien?
1: Oh ja, dat kunnen we in de wereld wel gebruiken.
0: Vind
1: hè?
0: Ik ook.
1: Is nog een beetje hommelus allemaal.
0: Ja, het is een dikke puinhoop. Ik wens je een hele fijne avond nog. Heel veel succes. En wij spreken elkaar volgende week. En van de week sowieso telefonisch.
1: Dankjewel.
0: Oké, jongens, groetjes. Hoi.

0: Beetje vrede.
1: Prachtige kerel.
0: We hadden het over Justin de Wild en Cheerio. Ik heb er een hele mooie uitvoering van. Ga ik je nu laten horen, maar eerst even dit. We zijn tot 8 uur bij op dit radiostation. De leukste hits. Je hoort ze hier.

0: Was dit lekker, was dit lekker? Lekker zijn zomer, zijn klanken op je radio op deze zaterdagavond. Met muziek op je radio, Radio 599. De Frieske Piraten en natuurlijk 100 FM. En natuurlijk Omroep Zilte op de FM en DAB+. Jawel! Lekker!
1: Hallo, test.
0: Ja, hallo, test.
1: Kijk eens even op de klokkie.
0: Ja?
1: Het is weer tijd voor een onmurdig, dikke polka.
0: Komt ie aan.
2: En daar gaat ie weer.
1: Titam.
2: Hartstikke idee.
3: Heerlijk, heerlijk.

Eén beslokje, één beslokje. En daar gaat hij weer.

bijna 8 uur, dus dat betekent dat we gaan afscheid nemen op deze zaterdag. Vanaf 5 uur kon je luisteren naar Borreltijn. Ik heb het u met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Volgende week ben ik terug op dezezelfde zender, dezelfde tijd.

En dat ben ik zo even niet uit mijn hoofd. Danny Hayden volgens mij. Dan gaan we even horen over nieuwe muziek en andere ontwikkelingen. Dus vandaar. Voor nu zeg ik, maak er een hele mooie avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituli, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij de wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: een gedragscode voor alle toeristen op en bij het Nederlandse Waad. Het gaat om zo'n punt dat elke keer een onharde mat, dat is in het Deense Esbjerg bekendmaken, op de Waadzee regeringsconferentie die juist eruit sleppen waard. De erecode van de Wadvaders wie een voorbeeld voor deze gedragscode. Het is een initiatief van de plattepartijen die als gast hier werken op het Waad, waaronder ik de gemeenten. John de Haan is coördinator Waadzee World Heritage van het Nederlandse Waad bij UNESCO. En highlight u wat deze gedragscode nou bedoeld voor is.
1: Eerst in Nederland voor alle activiteiten die er gebeuren in de Waddenzee op recreatief gebied. Dus dat kan gaan over het wandelen, fietsen, fotograferen, al dat soort activiteiten. Iedereen die in de Waddenzee of rondom de Waddenzee actief is en impact heeft op wat er in die Waddenzee gebeurt.
2: Wat wij u vaststellen bij zijn gedragscode, wat zullen er ongeveer in stemmen?
1: Nou, eigenlijk moet het vooral heel erg simpel zijn. We komen nu uit op 7 regels die super simpel zijn, zoals te beginnen van kijk, informeer je wat er lokaal gebeurt, wat zijn de lokale regels. En daarnaast hebben we dan zijn regels als over honden aan de lijn. In de gebieden waar het mag. Er zijn ook gebieden waar je de hond niet mee mag nemen. Dus hoef je ook niet aan de lijn te houden. Maar je mag gewoon niet mee. Blijf op de paden. Allemaal hele simpele dingen die eigenlijk je met common sense al wil weten. Het zit gewoon in het systeem. En we hadden net

0: Even naar een gesprek over tijdens de presentatie van wat is nou common sense? Hoe groet je elkaar? En het bleek dus dat verschillende mensen op verschillende manieren elkaar begroeten hier in Esbjerg, die elkaar weer zien. En dat geldt ook voor de Waddenzee. Als je niet precies weet wat moet, ga je het ook niet doen. En dat is eigenlijk het idee wat we willen hebben met de communicatiecampagne, om mensen zover te krijgen dat ze de goede dingen gaan doen.
1: En je moet een voldoende slagkracht dat je er super wist van wijze kennen, dat die gedragscode ik echt helpt, dat mensen die ik echt broeken.
0: Ja, en je moet ook uiteindelijk ook bewijzen, hè? Want gedragscode, 95% houdt zich eraan. En die 5% die het niet doet, die kunnen net verstoren. Dus dat geldt ook voor die afgesloten gebieden. Er hoeft maar twee mensen zijn die de hond daar loslaten. Ja, dan hebben die andere 95% van de mensen die daar zijn geweest, dat voor niks gedaan. Dus de handhaving ervan, het elkaar op aanspreken, dat is een heel belangrijk onderdeel ervan.
1: Wanneer is die gedragscode clear?
0: We hopen deze eigenlijk voor de zomer voor de recreatieve sector klaar te hebben. We hebben nu met de natuurorganisaties hebben we hem al afgestemd. Dus er worden de laatste dingen nog aangepast. En dan moeten we nog met andere stakeholders in overleg. Maar we verwachten dat voor de zomer dat we dan hem klaar hebben. En dan gaat er eigenlijk vanaf volgend jaar gaat er een brede campagne lopen om hem ook echt uit te dragen. Dat mensen weten van, hey, hoe gedraag ik me nou als ik in het wat ben?
2: Zou je John de Haan dus, hij is van de UNESCO. Visit Wadden als toeristisch portaal voor het water, komt ik maar in onpak. Die de relatie tussen recreatie en de natuur verbeteren mat. Dat nemen ze dan regeneratief toerisme. Vee de Koning van Visit Wadden, die weet wat dat betreft.
3: Het gaat eigenlijk voornamelijk omdat de toerist eigenlijk iets teruggeeft aan de regio. Zeg maar van de plek die ze bezoeken. Nou, je kan dan denken aan bijvoorbeeld afval oprapen wanneer je bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan het strand. Maar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld uit het Waddengebied, bijvoorbeeld het Siltepad. Een lange wandelafstandsroute. Meer dan 400 kilometer waar eigenlijk in de voetstap treedt van een pelgrim. En onderweg heb je de mogelijkheid om in kerken te overnachten. Om aan te schuiven voor een avondmaal bijvoorbeeld bij de lokale bevolking. Dat zijn eigenlijk momenten waarin je stukjes ontmoeting zeg maar met de lokale bevolking. En daarnaast wordt het geld wat je bijvoorbeeld betaalt voor overnacht van kerk, wordt meteen weer teruggestopt in de kerk. En dat is nou een voorbeeld van sociale impact. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat regeneratief toerisme is. Het gaat om impact maken. Dat kan op ecologisch vlak, dat kan op sociaal vlak en economisch vlak hoort daar natuurlijk ook gewoon bij.
1: Is het iets waarmee je ecologische druk van de massa zeg maar kan opvangen op termijn? Zit er zoveel toekomst in?
3: Zeker, ja, dat denk ik wel. Los van het feit dat regeneratieve recreatie of toerisme, dat je daarbij echt de toeristen uitnodigt om zelf wat bij te dragen op ecologisch vlak. Dus bijvoorbeeld dat afval oprapen, denk ik dat het ook een stukje bewustwording al is. Dus mensen educatie geven over waarom dit zo belangrijk is. Dat er bepaalde regels eigenlijk zijn waar het bijvoorbeeld goed is om aan te houden in een natuurgebied. Denk aan afstand houden van broedvogels, honden aan de lijn. En dat zijn al grote stappen die heel veel impact hebben uiteindelijk.
1: Recreatie is eigenlijk een vorm van spelen, hè, eigenlijk. Hè? Dus het is eigenlijk spelende wijze leren hoe je met de natuur omgaat.
3: Zeker, ja. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op een laagdrempelige manier ook doen. Dat het inderdaad blijft voelen als spelen, als recreëren. En niet iets wat je opgelegd wordt. Maar wat gewoon echt een nieuw normaal gaan we creëren. Dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus dat het onderdeel wordt van een tripje die je bijvoorbeeld maakt naar het Waddengebied.
2: Zou je Vee de Koning dus van Visit Wadden in de bijdrage vanuit Denemarken van Remco de Vries.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
2: Harun de Tonzi nam het kabinet het besluit om de zoutwinning in de Waadzee te zien. Het zoutwinningsbedrijf Frisia die had een voorlopige vergunning gekregen. Ons 2052 betingsies wilde dat de boeien net hun hutten zakken als de natuur zelfs herstellen kan. Nou, de provincie Friesland, hoe waren het juridische stappen om de uitbreiding van die zoutwinning onder de Waadzee bij haar stien te gaan? De Pierre Friso Douwstra reageerde juist midden in dat radioprogramma Om de Waes.
6: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de schade komt van Haas of van de Zeedijk. En dan gaan we met het wetenschip Zwarthoer uiteren. En nou, dan zullen het eruit naar de Riksregering toch wel.
2: Ja, en daar is de provincie het dus eigenlijk net maar eens. Zij deputaire Friso Douwster, Jerrester. Bart Hendricks is directeur van Frisia Salt in Haas. Je had maar duidelijk wijzen dat hij wakker in om is, maar het van om besluit van het Riek.
5: Wij zijn natuurlijk erg blij met dit voorgenomen besluit van de minister. Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens. Dat het nu bevestigd wordt door instanties die er heel veel verstand van hebben, dat doet mij deugd uiteraard. Ze zijn het met ons eens dat onze activiteiten veilig kunnen.
7: Ja, en het is wel een beetje onder voorbehoud dat de bodem niet daalt door de winning. Hoe gaat hij daarvoor zorgen?
5: De bodem zakt wel degelijk. Alleen wij maken gebruik van de ruimte die de natuur ons biedt. De Waddenzee is aan het dichtslibben, zoals de meeste mensen wel weten. En dat is een netto effect wat de gebruiksruimte wordt genoemd. En die gebruiksruimte, wat dus het opslibben is minus de zeespiegelstijging die al plaatsvindt, daar zit ruimte tussen. En die ruimte die de natuur ons gunt, die benutten wij voor onze activiteiten. En zolang we binnen die ruimte blijven, de zogenaamde gebruiksruimte, dan kunnen we veilig onze activiteiten ondernemen. Dat zijn de voorwaarden.
7: En provincie Friesland en meerdere natuurorganisaties die zijn wat minder blij. Die hebben wat kritisch gereageerd op het besluit van het kabinet. Omdat ja, tot 2035 of na 2035 zou er geen mijnbouw meer zijn in de zee. Hoe kijkt u daar tegenaan?
5: Ja, dat jaartal van 2035 is denk ik geboren uit het feit dat op basis van een prognose van een zeespiegelstijging er dan geen gebruiksruimte meer zou zijn. En dus ook geen ruimte meer voor onze activiteiten. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar dat zij teleurgesteld reageren gezien hun generieke standpunt over mijnbouw is een algemeenheid, dat verrast ons natuurlijk niet.
7: De provincie geeft dus aan dat het eerder advies bleek om het poolgebied niet te vergroten, aangezien dat eventueel instabiliteit zou kunnen veroorzaken aan de dijk of aan Harlingen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
5: Nou ja, kijk, we veroorzaken bodemdaling. Dat is een feit. Dat hoort nou eenmaal bij mijnbouw. De daling onder de dijk is heel beperkt. Hè. Dan heb je het over 2 tot 3 centimeter als we ons volledige winningsplan kunnen realiseren. Die dijk wordt sowieso de komende jaren opgehoogd. Dus dat betekent dat het wetenschip, die daar verantwoordelijk voor is, de dijk 2 centimeter hoger zal moeten maken dan ze oorspronkelijk gepland hadden. Nou, dat kunnen zij natuurlijk prima doen. En die extra kosten die daarmee gemoeid zijn, die nemen wij voor onze rekening.
7: Dus het is niet zo dat het minder stabiel wordt, de dijk, omdat er onder geboord wordt, of dat Harlingen zelf minder stabiel wordt?
5: Nee, absoluut niet. De bodemdaling is op zo'n enorme diepte dat je ziet wel degelijk een daling aan het maaiveld. Die is heel beperkt, zoals gezegd. Hè. Ongeveer 2 centimeter bij de dijk hier in Harlingen. Maar stabiliteit, daar is geen enkele sprake van dat die minder zal worden.
7: Snapt u dat bijvoorbeeld de provincie daar bang voor is?
5: Nou ja, ik snap natuurlijk heel goed dat er bepaalde emoties loskomen als het gaat over mijnbouw, bodemdaling, bodemtrillingen, et cetera, naar alles wat we beleefd hebben in Groningen. Dus daar heb ik alle begrip voor. Dan is het wel zo dat zoutwinning volkomen anders is dan gaswinning. Als je naar de ondergrond kijkt, en het is een feit, en daar is iedereen het gelukkig over eens, dat bij zoutwinning geen bodemtrillingen, zoals aardbevingen, kunnen voortkomen. Dat kan gewoon niet. Maar bodemdaling is er wel degelijk. Alleen die is heel geleidelijk en heel mild, omdat het meeste van de bodemdaling onder het wat plaatsvindt. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze activiteiten geen enkele risico's met zich meedragen. Maar ik snap dat andere mensen, gezien wat er gebeurd is in Groningen, daar anders over denken.
7: Nou, meerdere partijen, waaronder dus de provincie, die sluiten ook juridische stappen niet uit. Maakt u zich daar zorgen om?
5: Nou, eigenlijk niet, nee. We hebben een wet, daar hebben wij ons aan te houden. Daar heeft iedereen zich in Nederland aan te houden. We hebben adviezen gekregen van allerlei gespecialiseerde instanties, zoals Staatstoezicht op de Mijnen, TNO heeft er kritisch naar gekeken, de Mijnraad heeft naar onze plannen gekeken. En al die drie partijen zeggen, ja, dit kan, veilig, geen enkel probleem. En het moet gezegd worden dat Staatstoezicht is natuurlijk de afgelopen 10 jaar wel een stuk strenger geworden. Dus als die zeggen van ja, dit kan veilig, dan denk ik dat het voor een rechter heel lastig wordt om te zeggen van ik denk het toch anders.
2: zei Bart Hendricks. Hij is directeur dus van Frisia Soort in Haars. Het besluit van het kabinet is nog niet definitief. Er kan nog bezwier inchinnen worden.

0: geschiedenisklauwers zit er juist net in van Rustaveen. De voetballers van de FC gongen bij 4-0 onderuit in de bekerfinale van het district Noord. In het sportpark in Haren in Grijnsland waren de spelers van Hogeveen te sterk voor de Friesen. Verslagjouwer Willem Vermeld voor wie erbij.
1: Voor beide clubs is dit dus een prachtige avond. Voor spelers,
2: het sportpark Essenberg in Haren rint vol mooi 1000 supporters van Rustaveen. Die hingen de laatste spandoeken op. Mooi ook sterkst die er in de clubkleuren. Het peze en het oranje-achtige FCS stiet ernaast. Mooi ook sterk, dat is het thema van deze bekerfinale. Want bestuurslid clubman Joost Nieuwenhuis verstoor hommels op 43-jarige leeftijd. En dat docht vastzitter Jan Lammers heel bol pine.
3: Ja, dat is een klap. Een klap voor iedereen binnen de vereniging. Het was een man die heel leefde voor de vereniging. Hij had altijd in het eerste spelen. En hij zit in een technische commissie zitten. En die prodde voor de jeugd. Ja, jongen, dat was een gruwelijke klap. En dat is just maar weer. We leven heel bot naar zijn wedstrijd daar. En in één krijg je een telefoontje en laat alles op kop. Maar goed, het is van de vrouw en de band. Lucas doet van jou nog mij. Daar ben ik blij om. Ik hoop dat die jongen het een beetje van de maas zetten kan.
2: Ja, Lucas is zijn zoon.
3: Dat is zijn zoon, ja. En ik hoop dat hij hem een beetje van de maas zetten kan. En dat het van jou nog straalt. Kan ik me verklappen dat er naar Cambuur gaat. Onder de 21 gaat er een jongen handtekening zet. Dus, dat is al geweldig. Dus daar ben ik trots op als Leidse club zijn. Dus dat we dat aan kennen. Naar Ivan Henstra, naar de Twarre, naar Cambuur. Dus prachtig. Prachtig.
2: Ik schilder dat Jo Rekert inderdaad, dat Joost praten.
3: Ja, wat borst. Je zit bij mij aan tafel. Hé, dat doet je wat. Ja, dan kijk het nou moeilijk om. Hè.
2: En dan begint de wedstrijd. En die is ons net al te best voor Rustaveen. HZVV is volle better en wint mooi 4-0. Wiebo van der Werf, onvierder van Rustaveen. 4-0 verlies in de beker. Kan je dat nog een beetje beseffen?
4: Wat terecht. Eigenlijk gewogen en te licht bevonden in de finale. Maar een mooi avontuur al. Dat is het belangrijkste.
2: 1 minuut 43 galmt er in een applaus van alle supporters hier op het park. Die is voor Joost Nieuwenhuis. En dat toch trainer Gert van Duinen een heel soort.
5: Ja, dat is wel even kippenvel dan. Hè? Dat iedereen gaat staan en ook de HZVV-kant. Ja, dan merk je dat voetbal is fantastisch. Ja, maar als er zoiets gebeurt, dan zie je dat ook allemaal verbroederen van welke club je dan ook bent. Ja, dat is wel even een kippenvel moment.
2: Welk gevoel blijft hangen na vanavond?
5: Nou, nu zijn we vooral even heel zuur. Maar ik denk dat we over een tijdje wel hier trots op terugkijken op onze bekercampagne. En helaas, het was één wedstrijd te lang wat dat betreft.
6: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen het zien en alven.
7: De die voorbij.
6: Dit is de die voorbij.
0: De politiek op Skielge denkt heel verschillend hoe de beste wijze om de verzakkende haven en de Willem-Barendskade op het eiland te renoveren. Burgemeester en wethouders willen hier 8 miljoen extra voor uitloeken. Gewoon riersleden hebben daar het een moeite mee. De politieke partij Leefbaar Ter Schelling is de waan mijn eigen voorstel. Fractievoorzitter Colin de Beer wil de listplakken voor de fiscus en de Brune Silvloort zien het centrum horen en daarom het voorstel van burgemeester en wethouders wijze hier. Net als het voorstel van het college verhuurt hij de listplakken van de Gustapaat naar de Wurkhaven van Skielge. De variant van Leefbaar Skielge is nevens de Beer minder duur was het voorstel van BMW. En hij had daarom goede hoop dat een meerderheid van de rieën zijn wijzigingsvoorstel typisch zal.
8: Ons wijzigingsvoorstel dat maakt denk ik een hele grote kans. Ook voor het aangezicht van Westerschelling is dat beter. Voor de capaciteit in de haven is dat beter. En als er ook nog financiële positieve kant aan zit, dan is het helemaal beter. Dus ik ga ervan uit dat de overige partijen daar wel in meegaan. We zijn nu bezig met het schrijven van de amendementen. Die gaan we van het weekend allemaal delen met de overige partijen. En we gaan zien als er dan dinsdag voldoende steun is.
9: Er is één politieke partij, Samen Ter Schelling. Ja, die is heel kritisch over het voorstel van BMW. Die vindt die 8 miljoen extra ook veel te veel. Die zijn eigenlijk ook niet blij met dat scheve taluut. Dus dan kan ik niet anders dan constateren dat de eensgezindheid en de unanimiteit in de gemeenteraad van Ter Schelling weg is op dit punt.
8: Nou, dat zie ik heel anders. Ik begrijp dat ze daar tegen zijn. Ze hebben altijd aan de kiezer ook voorgesteld dat zij zijn voor de andere variant. Daar zijn zij principieel, zijn zij daarop tegen dat het dat er variant B wordt uitgevoerd. Dat begrijp ik uit hun kant. En ik begrijp ook dat ze daar eventueel ons dan niet in zouden steunen. Dat we voor variant B zouden gaan met eventueel wijzigingen. Dat is helemaal niet erg als de overige raadsleden voor zijn voor dit plan. Dan komt het er zo. Dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en dan kunnen we aan de bak.
9: Dus u verwacht een ruime meerderheid voor het plan om de haven en de kade te renoveren en ook om er extra miljoenen voor uit te trekken?
8: Daar heb ik zeker de verwachtingen in. En ik hoop ook dat onze amendementen daarin gesteund worden, zodat we een nog mooiere variant met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen en dat we eindelijk het project haven kunnen afsluiten.
9: In de lobby van het eiland Terschelling voor de Rijksteun is steeds gezegd, Terschelling betaalt al 15 miljoen. Dat is voor ons het maximum. En nu is het toch blijkbaar meer mogelijk. 8 miljoen extra.
8: Ja, dat is 15 miljoen. Dat was inderdaad het maximum. En we zitten nu in de situatie, het is kiezen of delen. Het is onze levensader. Als we de haven nu niet gaan afronden, dit project, dan staan we misschien voor nog veel moeilijkere keuzes. Dit is, het is nu of nooit. En daarom zeg ik, we moeten nu de knopen door gaan hakken en overgaan tot uitvoering.
0: Zei Colin de Beer dus, fractievoorzitter van Leefbaar Terschelling. De politieke partij Samen Terschelling is er dus op zin om die 8 miljoen extra uit te loeken van de renovatie van haven en de Willem-Barendskade. Nevens fractievoorzitter Gorsum Bos is dat extra geld net nodig als je de bestaande damwand vervangen door een nieuwe.
7: Als we gewoon een nieuwe damwand maken en we behouden alles zoals het is, ja, dan hoeven we ook geen 10 miljoen extra uit te trekken. En de miljoenen die vliegen hier door de lucht. De mensen weten op laatst niet meer waar ze toe zijn. Er komen allemaal mensen van allerlei partijen die komen naar mij toe om helderheid te vragen. Nou, ik sta hier voor het Terschellinger Algemeen Maatschappelijk Belang. Ik ben de spreekbuis voor het volk. En ik wil gewoon mijn zegje zeggen.
10: Ja, en volgens jou zegt het volk van Terschelling, de haven moet blijven zoals hij is. Maar dat ligt dus nu niet op tafel, want het wordt dinsdag besproken in de raad. En dus gaan jullie een andere kant op?
7: Wij gaan niet een andere kant op, wij blijven bij plan A. De bevolking heeft duidelijk uitgesproken met de enquête destijds 350 punten voor A en 30 punten voor B. Nou, dat is toch duidelijk? Als we hiermee akkoord gaan, dan komen we uiteindelijk op het plan van wethouder Hoekstra, die in het begin een boulevard wil maken en dan is dit plan. En het plan behelst dat we de werkhaven uit moeten gaan graven voor de helft. Nou, dat willen wij niet. Wij willen de werkhaven, het hele gebeuren, daar willen we behouden voor één groot parkeerterrein aan te leggen. En daar ga je in onze ogen, los je het parkeerproblematiek definitief op hier voor Westerschelling.
10: Dus daar gewoon houden zoals eigenlijk alles houden zoals het is. Wat is er dan op tegen om dat andere plan, de variant B, om de haven deels dicht te gooien en er een taluut van te maken? Want ze zeggen, het is duurzaam.
7: Ja, duurzaam. Tegenwoordig wordt alles het woord duurzaam gebruikt. Alles is maar duurzaam tegenwoordig. Maar als je in de eerste onderzoeken, de rapportages in het projectteam, daar staat heel duidelijk in over plan A, over de damwand, dat dat ook een haalbaarheid heeft van een 70, 80 jaar. Momenteel wordt er gesproken op 40, maximaal 50 jaar. Dat wordt iedere keer minder, maar in de eerste reportage stond er ook 70, 80 jaar. Dus waarom zouden we dat niet kunnen doen? En we moeten het gewoon goed onderhouden.
0: En dat zei Gorsum Bos van Samen Terschelling, een van die politieke partijen daar op het eiland. De halve riersleden verschillen, die zullen komende 10 praten hoe dat vaststel van BMW om 8 miljoen extra uit te lokken van de haven en van de kade.

0: Vier historische tuinbeelden van beeldhouwer Jan van Lochteren binnen nu meer dan 200 jaar waarom bij huize Lindestein in Beesterswerg. Na allerhande omzwervings ben de 18e eeuwse beelden in de collectie van het Fries Museum bedaren. Weer conservator Marlies Stoten van het museum, hier hoor.
1: Ze zijn in de jaren 30 aan het Fries Genootschap geschonken en het Fries Museum beheert de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.
2: En hoe is het nou steeds hier, dat onderhoud, blowen ze goed of mag ze goed onderhouden willen?
1: Nou, het is net een beetje als met je eigen tuinmeubels. Dat je toch aan het eind van de winter even moet kijken, is er geen groen genesteld in de oksels van de beelden. En dan moeten ze heel voorzichtig schoongemaakt worden. Ja, ja.
2: Is het eigenlijk bijzonder dat zulke beelden, zoveel letter, honderden jaren letter, op het originele plak waarom komen?
1: Nou, het is niet helemaal het originele plek. En dat is nou juist zo leuk hieraan. Oorspronkelijk zijn ze gemaakt door één Amsterdamse beeldhouwer, Jan van Lochteren. En hebben ze waarschijnlijk gestaan bij een prachtig buiten aan de Utrechtse Vecht. Dus die uitkomt in de vroegere Zuiderzee. En daar bouwden Amsterdammers en rijke Utrechtenaren bouwden daar prachtige landgoederen. Dat is nog zo. Als je daar overheen vaart, dan valt je mond open. Zo mooi. En daar stonden ze in strakke geometrische tuinen. Maar daar zo rond 1750 verandert dat. En krijg je de Engelse landschapstijl. En dat is de stijl die je hier in Beesterswaag ook ziet. Dus dat is met meanderende vijvers en kronkelige paadjes en grote boomgroepen. En daar horen die klassieke beelden die in zo'n geordende tuin stonden eigenlijk niet meer bij. Dus we denken dat baron van Linden, Reinhard van Linden, die komt uit het Utrechtse, dat hij dacht, oh, hier gaan die beelden weg. Ik woon in Friesland en heb hem buiten. Hij had toen Nieuw Fokkens. En dat hij ze gekocht heeft om hier de renovatie van zijn tuin mee aan te kleden.
0: Zei Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum dus. Een bijzonder stikskiernis is nou dus weer zichtbaar op het plak dat het eer begon. En ze had Beesterswaag wel een stukje cultuur waarom. Helene Verhagen van de Stichting Historisch Beesterswaag oer hoe het is om die beelden waarom te hebben der in Beesterswaag.
3: Nou, deze beelden zijn in 1780 naar Beesterswaag gekomen en hebben toen diep in de tuin, overtuin van Lindestein gestaan. En hebben daarna allerlei omzwervingen gehad en zijn geëindigd in het depot van het Fries Museum. En dat vonden we nou zo jammer. Dus we dachten, nou, ze moeten weer een plek krijgen buiten, zodat iedereen ze kan zien. En gelukkig dacht het Fries Museum er net zo over. Ja.
2: En ook binnen ze waarom? En waarom binnen deze beelden dan wichtig voor Beesterswaag?
3: Nou, het zijn beelden van best wel een bijzondere beeldhouwer. Ze zijn van Jan van Lochteren. Dat is een Amsterdamse beeldhouwer die heel veel tuinbeelden heeft gemaakt. Onder andere voor huizen aan de Vecht, maar ook voor allemaal huizen in Beesterswaag. Dus ja, ze zijn gewoon heel bijzonder. En het is een prachtig sieraad om te zien voor iedereen die hier langs fietst door de hoofdstraat van Beesterswaag. Ja.
2: Dit is, je wilde nou ik een programma hier, een keppelje, lezingen of wat was, wat heen krijgt in gedachten?
3: Ja, nou wat we al klaar hebben, dat is een grote tentoonstelling. Die staat achter Huize Lindestein. Die gaat over deze beelden, maar ook over allerlei onderzoek dat we de afgelopen jaren hebben gedaan rond Lindestein. We hebben een wandelroute gemaakt over het hele terrein. Het hele terrein is Rijksmonument met allerlei onderdelen. Dus hekjes en de klokkenstoelen, van alles hoort erbij. We hebben een paar lezingen. De eerste is op 4 juni van een echte expert, een tuinhistoricus, hier in Lindestein ook. En op onze website historischbeesterswaag.nl is het allemaal terug te lezen.
2: Deze beelden, ben je nou wie weet een soort werk om die beelden hier te krijgen? Om dit al jaar voor elkaar te krijgen?
3: Ja, eigenlijk wel. We zijn er 5 jaar geleden al mee begonnen. En dan moet je eerst natuurlijk met alle partijen op één lijn. Ze staan hier op het terrein van Revalidatie Friesland. Dus die hebben een stukje grond ter beschikking gesteld. De gemeente gaat het onderhoud doen. Het Fries Museum wil ze uitlenen. Wij van Historisch Beesterswaag, wij bemiddelen eigenlijk vooral. Want wij wilden het heel graag. En dus 5 jaar geleden mee gestart. En dan komt een plan en de fondsenwerving. En een gespecialiseerd restauratiebedrijf komt erbij kijken van de Vecht. Nou, en nu staan ze er.
2: Ben je tevreden met het eindresultaat?
3: Ja, super. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Ze zijn natuurlijk ook nog opgeknapt, geschilderd en zo.
4: De beste interviews en reportages van Joert.
5: Alles wat er speelt.
6: Dit is de dag voorbij.
5: Kom op.
0: Friesland. Een leraar die een boek schreeuwt, maar helpt van input van zijn leerlingen. Dat heet Nick Wolcher van Skoalle Kiem op het Jereveendiem. De Skoalle jouw onderwijs om bent, dus kunt het zien en 18 jaar. Wolcher ondervond dat gewoon leerlingen net graag lezen. Omdat de verroering gongen in gesprek met de leerlingen. Om te herden wat er nou nodig is om ze wonen het lezen te krijgen. Dat resulteerde in een boek met 12 verhalen. Dat die leerlingen onderspreken. Leraar Nick Wolcher oerst zijn boek in de bijdrage van Iris Bosma van Radio Spannenburg.
5: Ik ben al educatief auteur. Ik schrijf al zo'n 15 jaar wel mee aan boeken. Maar ik vond het ook wel leuk om een verhaal te schrijven. Dus daar ron ik al wel een periode mee in de holle. En ja, ik hier op een gegeven moment, wij lezen iedere dag, lezen we een jaloeren hier op Skoalle, op Kiem. En ja, ik hier zei iets van, sommige band, de meeste band die lezen, maar sommige die komen ook heel moeilijk aan lezen ta. En ik hier zei iets van, nou, dan wil ik wel weten van, hoe komt dat, waarom lezen net. Nou, ik ben in gesprek gong met die leerlingen, al wat feedback kregen. En toen ik zei iets van, ja, dat kijk wel mooi broek om te verrukken in het verhaal wat ik in mijn hol ga. Dus daar haak ik het verhaal wat op afstemd is, maar.
6: En ja, wat voor feedback kreeg je dan zo al van de band?
5: Het boek is te lang, of de tekst is te lang, of het verhaal sluit net aan bij mijn belevingswereld, is maar. Dus dat soort dingen.
6: En kan je ook wat meer vertellen over het boek zelfs? Waar gaat het bigelijk zo ongeveer over?
5: Het gaat Drone Goal, dus het gaat ook over voetbal deels. Dat is een jongen, Max, dat is de hoofdpersoon. En die had een vriend, die heet Jeroen. En ze spelen beide in het tweede team, de Tretje en Twa. En ze wil heel graag in het eerste team, maar dat lukt steeds net. En Max die droomt over dat de Wol in dat team zit en dat er scoort. En op een gegeven moment dan gaat zijn droom fout. En dan gaat er echt scoren in het team waarin hij zit. En uiteindelijk komt er in de Tretje in. Maar zijn vriend Jeroen net. En ja, op een gegeven moment dan moet er een beslissing meiden van wat is nou eigenlijk het belangrijkste, winnen of vriendschap.
6: En is het dan ook echt een jongensboek of is het voor jongens en famkes leuk?
5: Het is wel deels naar aanleiding van dat er de meeste jongens en de meeste leerlingen, zeg maar, die net tot lezen kwamen, dat weer over het algemeen jongens. Daar is het wel deels op bericht, maar het is ook prima te doen voor prima te lezen voor famkes.
6: En wat maakt dit boek nou echt oors als oren jeugdboeken?
5: Ja, dat het. Ja, dat een aanleiding van de feedback van Bernd Skrun is, zeg maar.
6: En wie het dreeg om zelfs een boek te schreeuwen?
5: Nee, eigenlijk net. Het eerste verhaal die ik op zich zou op papier. Het tweede verhaal moest ik wel even nadenken. Want ik dacht van oké, dan moet ik nog een verhaal schreeuwen. Maar op een gegeven moment hield ik wel vrij snel dat idee daarvoor. Dus ja, eigenlijk ging het best wel vlot. On a

0: de stem binnentelt en de uitslag is bekend. Wij weten nog van eerder, Jere. Het is echt tiergespand. Dus de vraag is, waar is de winnaar van de Johan de Jong BM? Is dat Marjolein Staal, Jan de Jong of Tjepke van der Honing? We gaan gauw naar verslagjouwer Wendy Kennedy, want die zit in de stritten van de winnaar.
1: Ja, hoi. Nog even een beetje zachtjes, want wij staan voor de schutting door. Houtje Riepstra, de directeur van Omroep Friesland, werd de prins van Isse. Ja, die zit op het punt om nou naar binnen te gaan om de winnaar te verrassen. Dus daar gaan we. We rennen nou de tuin in. Oeh, ze zoeien weer, zeg maar, want ik had al een beetje verklapt. Maar het is rustig. Ik denk dat we even een achteroonklopje matten.
2: Marjolein!
3: Oh, leven!
2: Van het Lokmeester. Oh. Dat is de zesde winnaar van de Johan de Jong prijs.
3: Lokmeester! Oh! Oh. Nou, ik hou die tuut.
0: Ja. Oh, geweldig!
2: Ja, mooi.
0: Wauw!
2: Nou.
0: Ik ben even sprakeloos. Jeetje.
2: Kan ik niet vaststellen. Ja. Zal ik je dan even vertellen waarom als het hem krijgt? Ja. Wie is de absolute publieksfavoriet van de traaien nomineren?
3: Ja.
2: 41% van de stem als het kregen. Want toen zegt hij al jarenlang maar een hele grote passie in van natuur- en milieu-educatie in wat is Friesland. Van zelfs. Door beste professioneel coördinator. Maar die inzet je het verder als alleen nog maar beroepsmatig. Door best de klister. Onder die leiding groeide de klister uit aan een inspirerend centrum dat alle jaren duizenden bijen leren over natuur, biodiversiteit, landschap en duosmus. Door die enthousiasme zetten bijen net alleen nog naar boeten om hoe de natuur te leren, maar vooral ik om de natuur echt te belibben. Deze meisje Odai. Door verbiest onderwijs, natuurbeleving, duosmus en de Friese taal op vernaaiende wijze. Dus die is dan de basis van bijzondere projecten, like als het twaalfstalige NME-centrum en het bekroonde biodiversiteitsproject Onderwijs. Daarmee heeft zijn litten dat natuur net los zit van onze maatschappij, maar krijgt onderdeel is van waar wij binnen en uw toekomst. Door wist vrijwilligers, squallen, gemeenten en natuurorganisaties bijna te brengen om maalkoot te werken om meer leefde en zorg van natuur en landschap. Die inzet krijgt net alleen nog lokaal, maar ik landelijk waardering. En krijgt daarom verzinnen stoot de jaarlijkse Johan de Jong prijs voor die onuitputtelijke inzet, die verbindende krijgt en die blauwende bijdrage om de natuur in de breedste zin van het woord. Van harte Lokwijnske.
3: Nou, jongens, geweldig. Ja, nou, ik... daar mis hij ik al hier. Hey Jong! Nou, wat leuk!
0: Ja, hoe voelt dit?
3: Nou echt, ik ben helemaal rompel. Ik hier natuurlijk al stiekem eventjes een beetje zo uit het keukensruitje. En ik denk, nou, die get nine oor. Dus nee, ik vind het zo leuk. Ja, ik ben heel... de orenkandidaten vind ik top. Maar ja, als het aan mij dorst, dan is het toch ook wel heel erg leuk... Nou ja, dat je hier nou steen.
0: Van het en Luc Weenske. Ja, wij praten zo meteen even rustig verder over deze prijs. Even bekomen van de schrik. Dus ontazen. Wendy, dankjewel. En wat wie ze verrast net.
3: Ja, Mario prachtig.
0: De winnaar van de Johan de Jong BM.
4: Op een minuut.

0: Boston van Stella Lefty.
1: De winnaar van de 6e Johan de Jong BM is Marjolein Staal. En die is correct verrast, goed verrast ik. Mooi de prijs en een prachtig juryrapport. We gaan weer gauw naar verslagjouwer Wendy Kennedy, die dus bij de winnaar is, Marjolein Staal.
2: Ja, wij zien hier, ze is denk ik intussen een beetje bijgekomen van de schrik. Maar wat ik echt wel nieuwsgierig vind, Jan van Slageren, jou haar oondroegen voor deze prijs. En waar binnen jou van en waarom haar jou haar oondroegen?
3: Ik heb jaren werkzaam best in onderwijs en dat weer in Kalmersweg. En daar uitwaai ben ik in een klister te lanen komen in een werkgroep van het onderwijs.
2: Ja, want de klister is?
3: Dat ik de NME van Damwaarde en Dongerdeel en Kalmerland.
2: Een natuurmilieu-educatiecentrum in voor Ben.
3: Ja, natuurmilieu van Ben vooral. En daar ben we dus met Lea Squalle altijd bij West. En Marjolein, wie daar dus dan de coördinatrice van. En daar winnen we met de maatje. En die had ervoor zorgen dat Ben van alle squallen in de hele omgeving mij het NME te maatje kregen. Wat 12, 3 keer in de squallenloopbaan. En dat weer gewoon altijd heel mooi. En nog steeds. Dat is nog steeds, altijd nog steeds, hield die beter nog om te, nou, op squallen onwezig.
2: Ja, en je toch een cijfertje in het prijs.
3: Ja, ik ben helemaal, helemaal flabbergasted dat ze dit kregen had. Maar ze verdient het ik. Want ze is echt altijd bezig geweest met de natuur. Dus ik vind echt dat ze het verdient. Ja,
2: ja, glunderst heel en al, of net?
4: Ja, ja, nou ja, dat is heel bijzonder om dit te jaren. En ja, het is ook een beetje een kroon op mijn werk. Ik krijg mijn 25-jarige jubileum viert. Dat krijg ik een paar weekjes verliezen. En in november vieren we het 30-jarig jubileum van de klister. Dus er komen nog wel een paar dingen heel mooi bij elkaar. Dus, maar ik ben ook nog wel wat overrompelen. En het rekert me ook wel, Max is. Hè. Ik vind het echt heel mooi. Mooie wegering.
2: Ja, want wat maakt dit werk zo belangrijk en om te dwalen vrij?
4: Het allerbelangrijkste is dat wij Ben beloeken moeten bij die natuur. En ze komen net automatisch meer in contact met de natuur. Want er zijn platte concurrenten. Hè? Het mobieltje, de computer, de roewaai om het dwarp. We trokken ze net lekker het loon in kennen. Je hebt iets koer dat wel. Dus de actieradius van een Ben van hoe ze nou lekker voortgaan, is volle liedser worden. Ja, en als zo die boom met de natuur net has, dan has er geen leefde voor. En dan worst hem later ik net beschermen. En sterker nog, just net hier is dat het min geeft met de natuur. En dat is wat me heel bot motiveert. Plus dat ik denk dat Ben van nature, wozen die natuur kennen leren. Want Ben horen van de natuur. Dus het jouwt hun een hele plotte gelok en plezier. En dat ben ik niet wat drijfveren. Ja.
2: Ja, mooi win van de winnaar Marjolein Staal. Chris Bakker van het Frieske Geer. Jim Binnen Ekke, blussen met deze prijs. Zit ook in de jury. Hoe zie je het eigenlijk met de nomineren dit jaar? Stut zij er echt boppen uit en hoe weet maar de rest?
5: Nou, Marjolein had een dik verdienen, dat is wis. Al dat werk aan de ene kant achter de schermen en aan de andere kant. Elsenien kent Marjolein en Marjolein kent Elsenien. Kan mensen kijken naar Vregen en die zegt ja, zonder die stuwende kracht in die trogzetterij. Maar ik dacht een visie over hoe dat komen met mijn educatie en mijn landschap. Zodat er net zou wijzen als dat het er is, de klister en alles eromheen. Zijn wichtig voor Bern om boeten te komen. En een mooi voorbeeld is in de noordelijke Friese Walden. Daar helpen de Bern te snoeien in de houtwalm. En dan leren ze techniek ook wat, maar ze binnen ook lekker boeten, lekker actief. Een fantastisch voorbeeld van hoe dat werk uiteindelijk ook een heel plotte Bern rekt. Dus meer als vertje.
2: Dank u wel. Wij binnen Cleo, wij zitten denk ik onder taart en onder koffie. En nog even een bezinkelitten, denk ik, Marjolein, of net. Het is bekend. Marjolein Staal, die is de winnaar van de Johan de Jong BM dit jaar.
1: Wendy Kennedy, prachtig. Dank je wel voor die verslag derde bij Marjolein. En volgens mij had ze nog een hele mooie dag, Joert. Ted, wat denk je?
4: Ja, ik denk het ook in die prachtige tuin daar. Lekker taart eten, lekker koffie drinken, feest vieren.
6: Alles wat er spielt.
7: Yes, hier. Alles wat er spielt.
6: De dij voorbij.

0: Schoonak wil biovergisten splitsen. Omwenners in de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Boedapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme.

0: Nu te zien in Singer Laren.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekenen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Door een protest van omwonenden was er vandaag een verkeersinfarct bij de Brennerpas. Maar de boel is weer open. Een Brenner bypass, denk ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Welke rol kan Nederland spelen in het opruimen van zeemijnen als straks mogelijk de straat van Hormuz weer open gaat? Vandaag kwam daar zo'n zeemijn ineens bovendrijven. Verder zijn Brusselprijsgenomineerde Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hier om te praten over hun boek over Wim Hof. U weet wel, van de ijsbaden. Joep van 't Hek schreef een bijzonder boekje over vijf vrienden die er niet meer zijn. Dit weekend is er een blauwe micromaan te zien. En van een blauwe maan is het ook een kleine stap naar blauwe plekken. Donald Trump heeft daar last van. Door het vele handen schudden, zegt zijn lijfarts. En hij is niet de enige. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 30 mei.
3: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, de scheid aan.
2: Ja, de burgemeester van Zandvoort is boos op jongeren die zijn stranden terroriseren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Met borden wordt iedereen gewaarschuwd. En deze ondernemer is daar blij mee.
4: Ik denk niet per se dat iemand door dat bord te lezen een heel ander gedrag gaat vertonen, maar wel als er grotere groepen komen, dat ze wel denken, oeh.
2: De burgemeester van Scheveningen heeft al langer ervaring met strandoverlast. En hij luistert altijd goed naar de ondernemers voordat er wordt ingegrepen.
5: Want die zien ook en die voelen ook nou echt aan hun tenen van, oeh, gaat dit goed of wordt het gewoon een leuke dag?
2: En als het dan uit de hand loopt, dan treedt de politie stevig op.
5: Ja, je wil natuurlijk liever geen paarden en politie op het strand. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, we willen ook dat het veilig is. Net zo goed als ik iedere dag weer mooi weer wil.
2: De noodverordening geldt in Zandvoort voor dit hele weekend. Een goed idee, vinden veel bewoners.
6: Groot gelijk. En als het even kan, de hele zomer volhouden.
2: Verder met de oorlog in Iran. De Amerikaanse president Trump wil een deal. En minister Hegseth van Defensie noemt dat mooi.
7: And I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals.
2: Hegseth waarschuwt Iran vast.
7: They can either do this now through a deal or they can deal with the War Department.
2: En dan Arne Slot, de Nederlandse voetbaltrainer, was in zijn eerste jaar bij Liverpool zeer succesvol. En toen dachten de meeste fans zo over hem.
8: Breath of fresh air.
9: Oh, I love him. He's been a revelation since he came in.
8: He's been absolutely phenomenal.
2: Maar in zijn tweede jaar zat alles tegen en toen vonden supporters vooral het volgende van de trainer.
10: What a load of garbage. What an absolute joke.
2: Vandaag kreeg Slot te horen dat hij kon vertrekken. En dat leverde blije reacties op.
11: It's over!
2: Toch wilden ook veel fans liever dat hij bleef.
11: What do you mean, Liverpool sack Arne Slot, man? You sack Arne Slot? No, man!
2: En dan het nieuws dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt. En dat precies op de dag dat Joep van 't Hek hier in het oog te gast is. Hij haalde eind jaren 80 uit naar het alcoholvrije Buckler.
12: Bucklerdrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bucklerdrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Stel je een beetje bezopen te worden, ga weg gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot.
2: Jaren later blikte Joep daarop terug.
12: Daarna was het land echt uit balans. Echt waar. Iedereen was in de war. Als ik een café binnenkwam en iemand zat met een glaasje Buckler, die begon meteen raar te doen.
2: Buckler ging failliet, maar uiteindelijk kwamen de alcoholvrije biertjes wel terug. En dat merkte Joep ook.
12: Tegenwoordig bestellen ze een ratler waar ik bij ben. Echt waar. Ik stond laatst in een café en zei, mag ik een ratler? Ik zeg, hey vriend, ik sta hier, hè. Hey.
2: En voor iedereen die niet weet wat een ratler is.
12: Dat is bier met limonadesmaak. Gadverdetieve stering, tandjes, man.
2: Maar ook in huizen van 't Hek is het alcoholvrije bier inmiddels binnengedrongen.
12: Maar bij ons thuis in de koelkast staan ook tegenwoordig van die 0,0 biertjes. Dus we moeten het wel op de wc opdrinken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, voor de kust van Oman in de straat van Hormuz werd vandaag een drijvend object waargenomen. Volgens de Omaanse kustwacht zou het om een zeemijn kunnen gaan. Henk Warner is kapitein ter zee en docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedenavond.
13: Ja, goedenavond.
2: Ja, een drijvende zeemijn. Lijkt u dat waarschijnlijk? Wat denkt u?
13: Nou, het kan natuurlijk heel goed. En, je hebt eigenlijk doorgaans twee soorten mijnen. Geavanceerde mijnen die op de bodem van de zee liggen. Maar een grootste deel van de mijnen zijn verankerde mijnen. Die zitten met een anker vast aan de bodem. En zitten dan vervolgens een meter of 4-5 onder de grond, onder de oppervlakte. Maar zo'n mijn kan eens losraken van het anker. En dan gaat die ronddrijven als het anker niet goed vast zit. Of nog gaat met het leggen misschien iets fout. En dan krijg je drijvende mijnen. Zoals je in dit geval kunt afleiden uit het bericht van de Omaanse kustwacht. Ja.
2: En hoe ziet dat er dan uit? Dat ik stel me dan meteen zo'n bol met stekels vormen. Zoals in de stripverhalen, zeg maar.
13: Ja, dat is ook eigenlijk wel letterlijk zoals een grote van de mijnen, zoals een verankerde mijn er ook inderdaad uitziet. Maar zo'n mijn is ook wat dat er gaat lastig te onderscheiden van een groot stuk hout of een drijvende zeeton of een olievat of zo, wat ook in de zee. Dus er kunnen ook wel veel vals alarmberichten daartussen door. Hè? Dus dat zie je wel in de Zwarte Zee, zagen we dat ook al afgelopen jaren, dat er dat soort best wel veel berichten kwamen. Maar neem niet weg dat als je alles optelt, dat het wel zeer aannemelijk is dat er best wel een groot aantal mijnen in die straat liggen.
2: Ja, daar gaan best wel veel berichten over rond. Is daar een idee van hoeveel van die dingen daar liggen?
13: Nee, eigenlijk niet. Maar op zich is dat natuurlijk het feit dat het toch wel aannemelijk is dat het er best wel een aantal zijn, is al reden genoeg om er wat aan te doen.
2: Nou, donderdag is er een Nederlandse mijnenjager vertrokken naar de Middellandse Zee en die zou door kunnen stomen naar de straat van Hormuz als dat nodig is om mijnen op te ruimen. Is dat ook waarschijnlijk?
13: Nou ja, de Kamerbrief, hè, waarin de regering zijn besluit heeft weergegeven, die heeft nou alleen maar besloten dat ze dus de Willemstad, Nederlandse mijnjager, verplaatsen naar de Middellandse Zee. En daar wordt hij dan onderdeel van een NAVO-soort eskader, wat het mijnenbestrijdingsschepen gaat. Maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een besluit is genomen over een eventuele inzet in de straat van Hormuz. Dat hoeft zeker niet een NAVO-operatie te zijn, maar dat schip heeft toch wel een week of twee nodig om überhaupt daar in het midden of van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te komen. Dus om te anticiperen op zo'n besluit wat toch wellicht in de toekomst kan komen, dat er wellicht, we zijn allerlei onderhandelingen, hè, dus de meeste Europese landen die zien graag een Europese missie onder leiding van Frankrijk of Engeland en samen in ieder geval los van de Verenigde Staten. Nou, dat wordt nog onverhandeld. Sowieso zal het toch iets van een soort veilige situatie moeten zijn. Kijk, die mijnenjagers die kunnen zichzelf niet beschermen. Hè. Dus die moeten of beschermd worden met allerlei schepen daaromheen. Of er moet een situatie zijn die om andere reden veiliger is. Op bijvoorbeeld een daadwerkelijke wapenstilstand, zeg ik dan. Dat er dus niet meer wordt geschoten op schepen. Want nu nog steeds, ondanks de wapenstilstand, worden er zo'n iedere week zo'n 10 aanvallen op koopvaardijschepen uitgevoerd. En dat was eigenlijk rondmatig eigenlijk ook al zo.
2: Ja. Dus het is nu nog absoluut niet aan de orde, maar hij is wel al een beetje meer in de buurt voor het geval dat. En hoe zou het dan werken? Hoe werkt zo'n mijnenjager?
13: Nou, zo'n mijnenjager, kijk, die gebruikt vooral een sonar. Vroeger hadden we dat we een kabel voortsleepten. Dan noemen we dat mijnenvegen. En zo verankerde mijn, als je daar met een staalkabel die je door de zee sleept, zo, die kan je zo boven het los trekken. Dat is de ouderwetse manier, die wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Je kunt dezelfde mijnen eigenlijk net zo goed, en dat blijkt ook wel uit eerdere mijnenoperaties. Het is niet de eerste keer in de jaren 80 en begin jaren 90 heeft Nederland ook mijnenbestrijdingsoperaties in de Persische Golf uitgevoerd. Met een sonar kan je die mijnen lokaliseren. En dan vervolgens kun je er een onbemand systeem of eventueel duikers, kan je explosieven aan zo'n mijn laten aanbrengen. En dan vervolgens breng je hem tot ontploffing. Je zou zo'n mijn naar de oppervlakte kunnen drijven. Dat deed men vroeger. En dan bijvoorbeeld kapot schieten. Maar dat heeft ook weer gevaren. Dan kun je een hoop scherfwerking. Dat de veiliger is om het algemeen op een wat grotere of zo groot mogelijke diepte te laten ontploffen. En dat dus kan op gecontroleerde wijze. Maar met sonar kan je dus zo'n mijn vinden en vervolgens met unmanned systemen of duikers kan je explosief aanbrengen. Dat is eigenlijk het systeem.
2: En u zei net van, nou, Nederland heeft dat in de jaren 80 gedaan. Hè? Dat was tijdens de Eerste Golfoorlog. En nou, begrepen dat de marines van Nederland en ook België er eigenlijk echt onbekend staan dat ze dat heel goed kunnen, dat mijnen jagen. Hoe is dat zo gekomen?
13: Nou ja, het wapenmijnen stamt al ongeveer aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dus we doen dit al heel lang. En Nederland niet alleen, hè, de Belgen, de Duitsers en de Britten doen dat natuurlijk ook. Maar je noemde inderdaad een aantal mooie voorbeelden. Het interessante is dat de Willemstad, hè, die aan het einde van zijn levensduur, aan het begin van zijn levensduur, in de jaren 80, in 1984 in de Rode Zee, tijdens de Iran-Irak oorlog, in de jaren 87, 88, was er eigenlijk een vergelijkbaar scenario, ook een oorlog, een crisis eigenlijk met Iran. En toen heeft Nederlandse mijnenjagers hebben daar ook een aantal mijnen onschadelijk gemaakt. En volgens inderdaad, ja, wat u zei, inderdaad, in de Eerste Golfoorlog bij de bevrijding van Kuwait 1991 had het Nederland ook 3 mijnenjagers daarheen gestuurd. Toen hebben ze zo'n 35 mijnen daar tot een ploffing of schade.
2: Maar dat is dus hetzelfde,
13: maar hetzelfde
2: schip,
13: type boot, hetzelfde schip.
2: Wat
13: ja,
2: daar
13: ja,
2: nu
13: dus
2: is.
13: Het begin
2: dus
13: en
2: is
13: einde.
2: Al 40
13: ja.
2: jaar oud. Maar Nederland heeft toch net hele nieuwe hypermoderne mijnenjagers aangeschaft?
13: Die worden nu geïntroduceerd. Hè, de eerste, dus de Vlissingen, is dit jaar zeg maar aan het instromen. Maar zo'n schip komt dan net van de werf. En je moet dan toch allerlei proefnemingen doorlopen. Je moet het schip leren kennen. Er zijn nog allerlei technische dingen die moeten worden opgelost. Dat duurt een jaar voor je zo'n schip daadwerkelijk kunt inzetten. Dus daar is de Vlissingen nu nog niet geschikt voor.
2: Nee, dus we moeten het nu nog met de oude mijnenjager doen.
13: Ja, maar dat betekent niet overigens dat zo'n oude mijnenjager. Ja, vergis je niet. De mijnen die er liggen zijn doorgaans ook nog behoorlijk oud. Dus wat dat er gaat,
2: oh,
13: is toch
2: dat
13: weer
2: sluit
13: een
2: mooi
13: balans.
2: Op elkaar
13: aan. Oud wil niet zeggen dat het niet geschikt is.
2: Nee. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw uitleg. Kapitein ter zee Henk Warnaar.

0: Dat was Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026.
0: Ja, Volkskrantjournalisten Robert van der Gient en Anneke Stoffelen zijn genomineerd met hun ongeautoriseerde biografie over gezondheidsgoeroe Wim Hof, bekend van zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden, en mede door hun onthullingen inmiddels ook bekend vanwege het duistere verhaal dat achter zijn wereldwijde succes schuilgaat. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen, schrijvers van De IJsprofeet, want zo heet het boek. Welkom allebei hier in de studio. En gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Het is dus een ongeautoriseerde biografie zonder medewerking van Wim Hof zelf. Hij neemt er zelfs heel expliciet afstand van. Hoe is de relatie momenteel? Luisteren de advocaten mee?
3: Mogelijk wel. De relatie is bekoeld, zullen we maar zeggen. Hij heeft eerder, naar aanleiding van onze artikelen, eigenlijk al een rechtszaak aangespannen. Daar loopt nog een hoger beroep in die zaak. Hij heeft daarna vervolgens niet willen praten met ons over alle andere vragen die we nog hadden. Dus we hebben vooral heel erg veel mensen, een stuk of 100 uiteindelijk mensen om hem heen gesproken. Deskundigen, mensen die hem van nabij kennen.
0: Ja. Want jullie hebben eerder in de Volkskrant artikelen geschreven, onder andere over een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar het is ook wel nogal wat, hè, wat er in dit boek allemaal staat beschreven. Kun je zeggen, Robert, dat Wim Hof en zijn methode eigenlijk in dit boek gewoon helemaal onderuit gehaald worden?
2: Ja, ik denk wel dat de mythe die Wim Hof rond zichzelf heeft gecreëerd, want dat is het wel, dat we die wel doorprikken op elk niveau. Je kunt eigenlijk zeggen dat Wim Hof op elk niveau, of het nu gaat over zijn methode, het succes daarvan, of over zijn persoonlijke leven, eigenlijk alles bij elkaar heeft verzonnen, gelogen, verdraaid, overdreven. En dat laten we denk ik wel goed zien in het boek.
0: Ja. Wat was jullie drijfveer om dit te schrijven? Of waar zat de fascinatie voor jou, Anneke, in Wim Hof? Waarom wilde je zo graag je zo in hem verdiepen?
3: Ja, wat wij heel fascinerend vonden is hoe zo'n man met de achtergrond die hij heeft eigenlijk zo immens groot is kunnen worden, ook internationaal. Hij heeft miljoenen volgelingen wereldwijd. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder als je kijkt waar hij vandaan komt. Uit een heel eigenlijk armoedig gezin in Sittard. Met zelf een behoorlijk verwaarloosde jeugd en weinig opleiding. Dus dat vonden wij heel fascinerend. En door de artikelen die we eerder geschreven hebben, hadden wij allebei het idee, ja, hier zit nog zoveel meer achter waar we als onderzoeksjournalisten ook naar willen graven. Want eigenlijk op allerlei details in zijn verhaal blijkt het verhaal steeds net anders in elkaar te zitten als je erin duikt. Mm-hmm. Dus ja, onze handen jeukten eigenlijk na de publicatie van dat tweede stuk om dat helemaal uit te gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat hebben jullie gedaan. Over wie hij is, ik denk dat de meeste mensen wel een beeld van hem hebben. Hè? Wim Hof, hij was ook een tijd lang eigenlijk gewoon helemaal niet van de televisie af te slaan. Omdat hij allerlei opmerkelijke fysieke prestaties leverde. Hij kan dus uren in zo'n ijsbad zitten, maar ook met blote voeten bergen beklimmen. Nou, allerlei ongelooflijke fysieke prestaties. Misschien wel een wetenschappelijk wonder.
2: Ja, nee, kijk, Wim Hof is hoe dan ook een bijzondere figuur. Hij kan echt bijzondere dingen met zijn lijf. Hij is gewoon heel erg goed bestand tegen kou. Dat heeft hij zelf zo getraind. Zijn methode, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar moet dan bij worden gezegd altijd, dat zijn hele kleine onderzoekjes altijd geweest, waar hele voorzichtige resultaten uitkwamen. Maar het waren wel hoopvolle resultaten. Het probleem alleen met Wim Hof is dat het daar nooit bij blijft voor hem. Je kunt er gewoon blij mee zijn dat je iets bijzonders kan. Maar Wim Hof gaat zichzelf meteen overschreeuwen. Dus om maar een voorbeeld te noemen.
0: Hij maakt het verhaal veel groter.
2: Hij maakt het veel groter. Op een Trumpiaanse manier bijna. Dus je kunt bijvoorbeeld die methode van hem. Nou, wetenschappers hebben gezegd, nou, het zou wellicht kunnen dat hier een positieve werking van uitgaat voor bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte. Nou, wat doet Wim Hof meteen? Die gaat meteen lopen roepen dat je er kanker en aids mee kunt genezen. En dat is heel typerend voor de man.
0: Hij vindt ook dat hij de Nobelprijs verdient.
2: Ja, dat heeft hij meermaals geroepen. Meerdere Nobelprijzen vindt hij.
0: Ja. Maar goed, hij heeft rondom die fysieke prestaties een heel imperium opgebouwd. Met hulp trouwens van zijn oudste zoon met name. Maar dat draait dus om ademhalingstechnieken, blootstelling aan kou en positief denken, om het even kort samen te vatten. Met als doel dus om mensen te helpen om dat immuunsysteem te versterken. Vooral in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Ook bijvoorbeeld doordat Arie Boomsma ermee het soort van endorste. Maar jullie zeggen dat is eigenlijk dus wel gebaseerd ook op leugens.
2: Nou, de leugens zitten er vooral in. Kijk, die methode, dat is natuurlijk eigenlijk, die elementen van die methode, dat is allemaal niks nieuws. Dat zijn allemaal dingen die al duizenden jaren bestaan. Zijn zoon heeft dat bij elkaar gegoten als een methode. Maar de leugens vooral in zitten, of in ieder geval de valse voorwenselen zijn, dat je er eigenlijk alles mee kunt genezen. En dat is natuurlijk link. Kijk, het is helemaal niet erg, of misschien zelfs wel lekker, om elke dag onder de koude douche te gaan staan. Dat moet je vooral doen als je je daar goed bij voelt. Maar het gevaar is natuurlijk dat je mensen gaat doen geloven dat je als je bijvoorbeeld echt ernstig ziek bent, dat je niet meer naar de arts gaat. En dat is wel, dat is een van de grote risico's van deze methode. En de andere,
0: Wilbur Ockhaus onder andere.
2: Ja, Wilbur Ockhaus, ja, die was terminaal ziek en die was zo wanhopig dat hij zich ook op deze methode ging toeleggen. Nou ja, het andere grote risico van deze methode is natuurlijk het verdrinkingsgevaar. Daar kan Anneke misschien iets meer over zeggen.
0: Ja, want er zijn op allerlei plekken in de wereld vaak jonge mensen verdronken in zwembaden, waarbij dan vermoed werd dat zij zijn ademhalingsoefeningen hadden gedaan. Hè?
3: Ja.
0: Maar ja, dat is wel heel moeilijk te bewijzen dat dat met elkaar te maken heeft.
3: Ja, in een aantal gevallen is dat wel duidelijk omdat er getuigen bij waren en dat iemand letterlijk zei, heeft gezegd, ik ga nu de Wim Hof methode doen en vervolgens verdronken is. Ik bedoel, dan is het vrij helder. In andere gevallen wisten nabestaanden dat degene, het slachtoffer, zich bezig hield met de Wim Hof methode, maar is niet zo één op één vast te stellen.
0: Maar dan is nog de vraag van wat valt Wim Hof dan te verwijten?
3: Want ja, precies. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft zichzelf daarna steeds verdedigd door te zeggen, mijn methode bestaat uit 3 elementen en die ademhalingsoefeningen en het koud water, dat zijn 2 verschillende dingen. Die moet je niet combineren met elkaar. Alleen wat wij ontdekten in zijn eerdere versies van die geschreven methode, dat er wel degelijk wordt gesuggereerd dat je die ademhalingsoefening in water moet doen. En bovendien staat zijn Insta bomvol plaatjes waarbij hij voortdurend dat door elkaar haalt. Zeg maar. Hij zit voortdurend in het water en hij zit die ademhalingsoefeningen te doen. Dus in de beeldvorming, daaruit maken mensen wel degelijk op dat ze dat
0: en na tegelijkertijd, dat vond ik ook wel best heftig om te lezen. Na al die incidenten, ja, ze gingen daar niet heel serieus mee om. Ze gingen dan niet vervolgens wel waarschuwen.
3: Ja, dat is natuurlijk wel ook veelzeggend hoe er gereageerd werd door het bedrijf achter Wim Hof, Inner Fire. Waarbij zijn oudste zoon op een gegeven moment in een interview zei dat het knap lullig was dat iemand was overleden. Maar ja, dan moet je die ademhalingsoefening maar niet in het water doen.
0: Mm.
3: En eigenlijk nabestaanden vertelden ons dat ze eigenlijk er nooit in geslaagd zijn om met het bedrijf in gesprek te komen. Van hoe kan er nou beter gewaarschuwd worden? Kan er betere voorlichting gegeven worden? Wij willen niet dat dit anderen overkomt. Het is al erg genoeg dat er iemand is overleden. Maar zij slaagden er eigenlijk niet in om dat gesprek op gang te krijgen. En dat is wel veelzeggend ook, denk ik.
0: Nou, dat gaat allemaal over die methode. Een groot deel van het boek gaat ook over zijn persoon. En eigenlijk is veel, zo niet alles, in dit verhaal draait eigenlijk om zijn persoonlijkheid. Hè? Hij is schijnbaar heel charismatisch en innemend. Maar hij heeft dus ook die duistere kant waar we het net al eventjes over hadden. En dat lijkt ook ergens vandaan te komen. Namelijk die jeugd waar jullie ook ingedoken zijn. Robert, hoe zou je zeggen, heeft die hem gevormd?
2: Ja, daar moest je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen met de psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar hoe hij is opgegroeid. Hij is opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Een zeer arm gezin. Een gewelddadig gezin. Een gezin waar seksueel misbruik voorkwam. Een vader die crimineel was en nog bij de SS heeft gezeten. En zelfs binnen dat gezin was Wim nog het zwarte schaap. Hij was de verschoppeling, omdat hij niet kon leren, zoals dat heet. Nou, daar, dat heeft hij zelf ook wel verteld in interviews, daar heeft zich een enorm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. En wij menen wel te kunnen zien dat hij een enorme geldingsdrang heeft overgehouden aan die jeugd. En dat hij alles heeft aangegrepen om zichzelf te kunnen opblazen, om zichzelf te kunnen ontworstelen aan die jeugd.
0: Ja, en ook gewoon misschien om verlossing te zoeken in extreme.
2: Zeker, ja. Nou ja, dat is sowieso, heeft hij daar al, dat zit er in die jeugd, maar het zit ook ook in de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk een enorm traumatische gebeurtenis. En hij, ja, bedoel, waar een ander wellicht naar een psycholoog zou gaan, heeft hij ervoor gekozen om het te zoeken in de extreme in de natuur. Dus hij ging bijvoorbeeld zonder touwen, terwijl hij een weduwnaar was, hè, met een paar kleine kinderen, ging hij zonder touwen, ging die berg beklimmen. Ja. Of hij ging in een ijspad zitten. Dus hij heeft ervoor gekozen om die extreme op te zoeken.
0: Ja. Nou, inmiddels heeft hij zelf 7 kinderen. En dat vond ik eigenlijk het pijnlijkste gedeelte van het boek. Dat ook zij, en mede door zijn toedoen, ook heel erg een zware jeugd hebben gehad. En eigenlijk lijkt die jeugd van zijn kinderen in zekere zin op die van hem.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar het verhaal hoe we het gereconstrueerd hebben, zijn voorgeschiedenis, hoe daar steeds eigenlijk die traumatische gebeurtenissen zich hebben herhaald. Dus dan zie je dat dat eigenlijk, ja, bij zijn eigen kinderen ook het geval is inderdaad, dat zij verwaarloosd zijn en hij eigenlijk lange tijd zeker naar die 4 oudste kinderen niet heeft omgekeken en aan hun lot heeft overgelaten.
0: Ja, maar nou is het wel het opmerkelijke dat er eigenlijk een ommekeer heeft plaatsgevonden bij die oudste 4 kinderen, want die hebben hem nou juist geholpen om dat hele imperium op te bouwen. Hoe verklaren jullie dat?
2: Ja, het is wonderlijk. Hij heeft dus zijn kinderen, even voor de duidelijkheid, ongeveer 10 jaar, het is een beetje onduidelijk, alleen achtergelaten in een pand zonder gas en licht. Die hebben zichzelf een beetje moeten opvoeden. En uiteindelijk heeft met name die oudste zoon Enam dus besloten om toch weer het contact te herstellen met zijn vader. Ja, heeft hij zelf ook al iets over verteld, een zakelijke kans geroken. Zijn vader kon iets bijzonders. Hij was erg goed met marketing en hij dacht 1+1=2, hier valt geld te verdienen. En dat bleek ook zo te zijn, want inmiddels verdienen ze miljoenen en miljoenen met deze methode. Dus er zit een groot deel, denken wij, opportunisme bij.
0: Blijf toch over de vraag, wat heeft het een, namelijk die duistere kant, met het ander, namelijk die methode te maken? Je kan ook zeggen, ja, die man die spoort niet, maar veel mensen hebben toch baat bij wat hij allemaal te zeggen heeft op dat gebied van die koude training.
3: Ja, wij vonden dat persoonlijke verhaal in die zin wel relevant in zijn casus, omdat hij verkoopt zijn methode met zijn persoonlijke drama. Dus dat hele narratief van hoe hij zichzelf ontworsteld heeft aan dat trauma nadat zijn eerste vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zegt, door die methode ben ik er bovenop gekomen en zag ik de verlichting. Als dat verhaal anders in elkaar blijkt te zitten, dan lieg je dus eigenlijk, ja, wat is dan nog het fundament onder die methode?
0: Ja. Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik dank jullie voor het boek en voor dit gesprek. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen. Jullie zijn dus genomineerd voor die Brusselprijs met het boek De IJsprofeet. Zaterdag 13 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. En dan ga ik nu tegen de luisteraar praten, want daar kunt u bij zijn. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vrijkaartje te reserveren op de website van de Rode Hoed. Het is altijd een hele leuke avond, dus ik kan het aanbevelen. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel. We gaan naar Joep van Teek. Heb je eigenlijk wel eens in zo'n ijsbad van Wim Hof gezeten?
4: Ik heb net goed geluisterd en ik blijf lekker warm douchen.
0: Ja, hè? Ja, sowieso verschrikkelijk, die koude douchen.
4: Ja, ik ben niet... Nee.
0: Joep van Teek, jij bent hier vanwege een nieuw boekje dat je geschreven hebt. Vertrokken Vrienden heet het. En daarin haal je herinneringen op aan 5 levenslange vrienden die er niet meer zijn.
4: Ja.
0: Ik zeg boekje en dat klinkt misschien een beetje lullig, maar zo noem je het zelf. Het is een klein boekje met 100 bladzijden, 100 woorden op elke pagina, geloof ik.
4: Ja.
0: Moest het niet al te gewichtig worden?
4: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik wilde de uitgeverij, Jasper Henderson is mijn uitgever. En de uitgeverij bestaat 60 jaar. Die is in 66 opgericht door Thomas. En mijn vriendschap met Thomas was echt bijzonder. Was echt wederzijds. Wij waren echt hele grote vrienden.
0: Thomas Rapp, ja.
4: Thomas Rapp. En toen zei hij, zou je over hem wat willen schrijven? Toen dacht ik, hartstikke leuk. En toen ging ik erover nadenken. En het verhaal tussen Thomas en mij is ook wel vrij succesvol. Hij had een kleine uitgeverij waar het allemaal niet zo goed ging. En ik had ook nooit een boek verkocht.
0: Nee.
4: En de eerste 3 boeken liepen echt ook helemaal niet. De 1 12, de ander 25 en toen 36. En toen het 4e boek, was een titel die hij verzonnen had. En daar werden er 250.000 van verkocht. Mm-hmm. En daar waren we allebei redelijk verbaasd over. Maar op dat moment begonnen ook al die andere boekjes begonnen heel goed te lopen. En ja, en die vriendschap daarin werd heel, heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel grappig.
0: Ja, en dat was niet alleen met hem. Mijn indruk was dat ook met de andere vrienden over wie het gaat. Dat was misschien ook wat jullie bond. Het was van het leven vieren. Niet te veel somberen. Het leven was voor hen en ook voor jou een vrolijk avontuur.
4: Ja, ja, het was ook in de jaren 90 dat ik... Ik had eerst 10 jaar gewoon voor bijna geen publiek opgetreden. Tot 1984. En toen had ik een soort doorbraak op televisie. En daarna waren de zalen uitverkocht. Altijd uitverkocht. En mijn boekjes liepen. En mijn column in NRC werd als een gek gelezen. En dat overviel mij ook. En Thomas ook. En Joop Koopman, die ook in dit boek voorkomt, ook. Mm-hmm. En... Ja, maar dat waren wel de jongens van de begintijd.
0: Ja.
4: Dus toen, toen Jasper zei weer boek. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk al die mensen wel eens bij elkaar brengen. Hoeveel die voor mij betekend hebben.
0: Ja. Ja. En over Thomas Rapje, want toen het zo goed ging, hè, in de jaren 80 met jou, is hij naar jou toe gegaan om te vragen van mag ik misschien wat geld lenen om zodat ik zelfstandig kan worden.
4: Ja, hij was imprint van de boekerij of zo, van een ander. En dat vond hij verschrikkelijk. En hij zat in dat gebouw de Rivierstaten. Dat,
0: aan de Amstel in Amsterdam. Amstel.
4: En hij had mij ooit, toen ik bij hem toen wij contact hadden en wij waren begonnen, zei hij, ik wil jou nooit in dat gebouw zien. Gewoon nooit. En ik ben er ook nooit geweest.
0: Dat is een deprimerend gebouw.
4: Wij spraken altijd af in een kroegje of in een dingetje. En toen heb ik hem een klein bedrag geleend. En toen is hij daarmee heeft hij zijn voorraad kunnen kopen. En is hij in de Staalstraat boven de groentewinkel. Is hij die uitgeverij begonnen.
0: Ja.
4: Zijn eigen uitgeverij.
0: En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want daar beschrijf je een wereld waar jij je ook heel erg in thuis voelde.
4: Ja, waanzinnig. Ja, ja. En Jasper, die nu de uitgever is, liep daar toen stage.
0: Maar wat was er zo leuk?
4: Ja, het was leuk. Er zaten een aantal bedrijven erin. Allemaal artistieke types. Half impresario. Allemaal dat soort bedrijfjes. Dus was een hele rij bellen. En bij Thomas, ze belde, zat een briefje op. En daar stond ook dat je, als hij het niet doet, en hij deed nooit, dan moet je of roepen of gooien, steentjes gooien.
0: Oh ja, en dan werd de sleutel naar beneden gegooid.
4: Ja, dan werd de sleutel naar beneden gegooid en dan gingen we naar boven. En als je dan naar boven ging, dan lag het helemaal vol met pakjes. Toen ook al dozen, pakjes, zowel van Thomas als van al die andere bedrijven. En als je dan bij Thomas binnenkwam, ja, dat was zo'n geweldige chaos.
0: Heel studenticoos.
4: Ja, ja, ja.
0: Komt gewoon het over.
4: Het deed ook een beetje denken aan mijn eigen kamer. En toen ik later zelf het bureau Hekwerk begon. Dus de productie. Dat is eigenlijk ook altijd een beetje dezelfde sfeer als Thomas.
0: Ja, maar je schrijft dan van, ik vond het zo mooi, ook de types die daar rondliepen, die allemaal zelf schrijver wilden worden. En jij wilde dat ook.
4: Ja.
0: En je was al, want je kende Thomas Rapp al, want je was op je 15e al een keer naar hem toegegaan met een schrift vol met poëzie.
4: Ja, ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En daarin had ik dat nooit verteld, dat ik schreef. Maar ik had wel een schriftje, ik heb die schriftjes nog thuis, een paar van die schriftjes. Met wat ik dan zelf noem rijmend puberproza. En daar heb ik een keer de trein gepakt, vanuit Naarden. En toen ben ik gewoon de trap opgegaan bij hem. Nee, ook de bel het niet. Trap opgegaan. Op één oog aangeklopt. En daar zat toen, dat bleek later, Heren Heresma, de schrijver. Mm-hmm. Die zat met hem te praten. Die zat op een verwarming en ik kwam er binnen. En toen was ik net zo groot als ik nu ben. En dat is niet hoog. En toen zei ik, ja meneer Rapp, ik heb een ding. En toen gaf hij mij die... Hij pakte het aan en zei, nou prima jongen, tot ziens. En toen kreeg ik 3 weken later een brief. En toen zei mijn moeder, waarom krijg jij een brief van een uitgever? En zei ik, ja, iets met school, zei ik toen. Het ging niemand wat aan. Maar in die brief stond wel, heel bemoedigend, wat je naar een kind van 15 schrijft. Goed zo, ga door, vooral doorgaan.
0: Nou, dat is wel belangrijk geweest voor je, toch?
4: Ja, dat vond ik heel ook heel leuk. En toen was ik toch 15, toen dacht ik, ja, wat nou. En toen in 1984, toen belde hij bij mij aan en kwam de trap op. En zei, ja, je kent me niet, ik ben Thomas Rapp. En zei ik, ja, ken je wel. En toen herinnerde hij zich dat ook. Ja. Zei hij, ja, en toen hebben we daarna zo hard gelachen dat het kleine jochie daar stond. Ja.
0: Nou, daar is dus een levenslange vriendschap. Een heel innige vriendschap. Jullie spraken elkaar dagelijks. Hè? Ja. Maar over zijn ziekte en het feit dat hij doodging, niet.
4: Nee, dat was... hij was ziek. Hij was ziek. En dat bleek... Eerst leek dat als hij via een soort hernia achter had, pijn in zijn rug. En opeens bleek dat prostaatkanker te zijn. En daarna is hij eigenlijk in zijn bed gaan liggen of thuis gebleven. En ik kreeg hem ook moeilijk aan de lijn. Opeens was het ook, en ik begreep dat ook. Hij wilde niet, en hij zat ook af te wachten. En ik hoorde via zijn vrouw en via zijn dochters ook dat hij behandelingen had in het Utrechtse academisch ziekenhuis en zo. Maar het ging niet beter. En als ik hem dan sprak, zei hij, prima, gaat helemaal goed. Nee hoor, gaat goed. Nee, ja, nog één kuurtje en dan is het allemaal klaar. Nee.
0: Maar vond je dat niet moeilijk?
4: Ja, vond ik heel moeilijk, maar... Ja, ik wist ook dat dit zijn karakter was. Dus ik moest er ook wel weer om lachen. Dus dan kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw... Nou, Thomas gaat helemaal prima. Maar wij wisten allemaal dat het helemaal niet goed ging.
0: Maar dat, we hebben het nu dan

0: ook hoe zij met de dood omgingen. En dat iedereen is daar, nou, natuurlijk, dat is ook logisch, maar iedereen doet dat natuurlijk op een heel andere manier.
1: Ja.
0: Je schrijft ook ergens dat je eigenlijk alles aan deze mannen te danken hebt, dat je zoveel van ze hebt geleerd. Heb je ook van ze geleerd hoe je nou zelf misschien ooit met een naderend einde om zou willen gaan?
1: Nou, ik denk dat je dat niet kan leren. Want pas op het moment dat je de mededeling krijgt, dan zal je toch geheel op je eigen manier. Ik heb toevallig gisteren jullie uitzending gehoord over Clary Polak.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde,
0: ze had het aan niemand verteld.
1: Ik begreep het
0: dat
1: wel.
0: Dat ze ziek was.
1: Ja, ik begreep het wel. Ik begreep wel dat je het, als je alleen bent en je man is al overleden of die was bijna dood, dat je denkt, ja, het gaat naar punt. Ik vind het ook wel een mooie verrassing eigenlijk. Ik vind wel,
0: ja,
1: bij mij zal dat niet lukken, want ik heb echt te veel vrienden en te grote familie. Maar ja, ik weet niet, ik heb het nog niet gehoord. En ik denk, als ik het hoor, ja, dan zou ik kijken wat ik doe.
0: Ja. Door er zo over te schrijven, over je vrienden en over hoe zij zijn overleden, dat verlies, dat confronteert je natuurlijk wel ook met je eigen gedachten over de dood, neem ik aan.
1: Ja,
0: heb je er veel over nagedacht?
1: Ja, mijn eerste gedichtjes, ook in puberproza. Een van de gedichtjes was: lach zoveel je lachen kunt, bewaar je tranen voor later. Want de bloemen op je graf, die houden wel van water. Toen was ik 12 toen dat schreef. Dus ik ben altijd al heel erg met de dood bezig geweest. Ook met de dood van mijn oma's. En het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. En ook altijd, alle mensen die aan mij hun villa willen laten zien, of die hun, ik denk altijd, ja, het leven, er is maar één ding. Jij en ik hebben allebei hetzelfde. Wij gaan allebei dood. Of we dat leuk vinden of niet, maar we gaan dood. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Daarom moet je ook altijd zingen, lang zal u leven. Maar dat is de kern. De kern is dat je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk wil leven.
0: Zo vrolijk mogelijk wil leven.
1: Ja, en dat al het andere bezit en weet ik veel wat. Ja, het is allemaal gelul.
0: Ja. Het is een boekje, volgens mij, een ode aan vriendschap ook.
1: Ja.
0: Nou lijkt het me dan wel lastig kiezen over welke vrienden je wel en niet een ode brengt. Maar in dit geval zijn dat dan deze vijf. Maar aan het einde van je boek zeg je ook nog even tegen de vrienden die je nu nog hebt, die nog wel leven, van nou, kijk maar uit, hè?
1: Ik heb aan heel veel mensen veel te danken. Ik heb aan een club, ik heb al die jaren opgetreden met bijvoorbeeld een geluidsman die vanaf 1986 bij me was, Ton Scherpenzeel, mijn muzikaal leider, vanaf 1984. Hans Floberg was volgens mij bij mijn geboorte, was mijn manager, die is altijd, weet je, ik heb altijd met een vaste club. En aan het eind van het boekje schrijf ik ook, dus er zijn veel meer mensen aan wie ik heel veel te danken heb. Alleen, ja, je moet wel eerst doodgaan.
0: Ja, die zijn nog niet dood.
1: Ja, je moet dus even opschieten.
0: Als, ja, precies. Oké, nou, heel erg bedankt voor dit gesprek, Joep van het Hek. En dat boek heet dus Vertrokken Vrienden. Dank je dat je daarover wilde vertellen.
1: Graag gedaan.

0: Blue Moon van Ella Fitzgerald. Ja, morgenavond is er zo'n Blue Moon, een zogeheten blauwe micromaan te zien. Maar hij is niet blauw en ook niet echt micro. En toch is het een bijzonder fenomeen. En waarom, dat ga ik bespreken met sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: is die blauwe micromaan inderdaad zo zeldzaam? Hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dus individueel een blauwe maan of een micromaan, nou, dat is minder zeldzaam. Maar het feit dat ze tegelijkertijd voorkomen, dat is wel vrij bijzonder. Want als we dan over de blauwe maan hebben, dat is eigenlijk gebeurt één keer in elke paar jaar. En dat is het fenomeen dat eigenlijk in een maand, zoals wij een kalendermaan definiëren, dat er een tweede keer een volle maan is. En toevallig is er dus op 1 mei al een volle maan geweest deze maand. En nu dan op 31 mei nog eentje. En dan is die tweede volle maan is een blauwe maan. Ja. Dus dat gebeurt wel eens in de zoveel jaar. De vorige was volgens mij al een tijdje geleden, in augustus 2023 had ik even opgezocht. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En de micromaan, dat komt weer ergens anders door. En dat komt doordat het rondje wat de maan om de aarde heen draait, die maakt een rondje daaromheen, net zoals dat wij met de aarde een rondje maken rond de zon, draait de maan om ons heen. En ik zeg wel een rondje, maar het zijn nooit helemaal perfecte rondjes die zo'n planeet of maan dan maakt. En de maan heeft net een beetje een ellipsvorm in zijn baan. En dat betekent dat hij soms net iets dichter bij de aarde staat en soms net iets verder weg. En op het moment dat dan zo'n dat punt dat de maan dus net wat verder weg staat en het is volle maan,
0: dan lijkt die klein.
1: Dat een micromaan. Ja. Precies, en dan lijkt die
0: omdat
1: volle
0: hij zo
1: maan
0: ver
1: dus
0: weg
1: net
0: is.
1: Iets kleiner.
0: Ja.
1: Precies, ja. En je zegt al, hij lijkt kleiner. Het is wel lastig te spotten, hoor.
0: Ja.
1: Want we hebben ook het tegenovergestelde fenomeen. Dat is dan die supermaan, waar we het ook wel eens eerder in het nieuws denk ik wel eens over hebben. Dat ziet er altijd indrukwekkend uit, omdat hij dan net wat groter is.
0: Ja, dan zie je ook echt een hele grote maan. Maar morgen zie je dus niet een hele kleine maan.
1: Hij is dus maar 10 tot 15% kleiner dan als het een supermaan was geweest. Dus dat is het verschil. Dus je kan foto's eens vergelijken, maar het blijft lastig te spotten met het oog.
0: En wat betreft die blauwe maan, dat komt dus wat vaker voor, maar dat blauw, dat heeft niks met de kleur te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, het zou wel heel cool zijn, toch? Want we hebben ook wel eens een rode maan en dan zie je dus wel echt rood. Maar die blauwe maan is dat niet. Nee, op de een of andere manier is dus die Blue Moon is dus de naam geworden voor die tweede volle maan in één kalendermaand. Het is overigens wel mogelijk om een maan met een blauwe gloed te zien. Maar dat is over het algemeen iets minder goed nieuws, want dan zit er heel veel rook en stof in de atmosfeer. En als dat gebeurt, dat kan bijvoorbeeld
0: als er een vulkaan is uitgebarst of zo.
1: Vulkaanuitbarsting inderdaad. Ja, tegenwoordig met de bosbranden die je veel in het nieuws hoort natuurlijk, dan zou het kunnen zien dat je zo'n blauwige gloed, en dat komt doordat er dan heel veel deeltjes in de atmosfeer zitten en die zorgen ervoor dat met name dat blauwe licht goed zichtbaar is.
0: Dus dat kan wel, maar dat is morgen als het goed is niet het geval.
1: Nee.
0: En we hoorden net ook een liedje, hè, over de Blue Moon. Er zit ook een beetje een romantische connotatie aan die naam. Weet jij waar het vandaan komt?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet wel dat in het Engels is de uitspraak once in a blue moon. Dat is er wel. Dat is een uitspraak die gaat over inderdaad dat iets een zeldzaamheid is. Nou, nu gebeurt het ook niet zo heel vaak, dus zo'n blauwe maan. Dus wie weet dat dat toch een bepaald romantisch effect heeft, wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we dan morgen nacht allemaal merken of dat zo is.
1: Ja.
0: En dit is dus best wel bijzonder. Maar ligt het nou aan mij of zijn er de laatste tijd best wel veel bijzondere dingen aan de hand in de hemel? Want eerder deze maand was bijvoorbeeld ook al Venus naast de maan te zien. En daar was ook iets over een hele rij van planeten die tegelijkertijd te zien waren, geloof ik. Is dat toeval?
1: Ja, dat is zeker wel toevallig. Maar ja, als je het mij vraagt, is het elke dag bijzonder om naar boven te kijken. Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker nu staat Venus altijd aan de westelijke hemel, is mooi te zien. En ja, ik kijk zelf toch altijd dan even omhoog. En ja, als dit soort grotere planeten bij elkaar staan, of Venus bij de maan, dat blijft toch altijd wel een cool gezicht. En toch ook weer zo'n goede reminder van wat er allemaal om ons heen te zien valt. En dat we niet alleen hier op deze aardbol zijn, maar dat er nog veel meer om ons heen is.
0: Ja, dat is een mooie ook wel een beetje romantische interpretatie. Maar tegenwoordig moet je volgens mij als sterrenkundige ook langs allerlei satellieten en ruimtepuin kijken om echt het mooie uitzicht te zien, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, als het zo doorgaat, dan wie weet dat wij onze kleinkleinkinderen moeten gaan leren dat er tussen de satellieten door sterren te zien zijn. Dat vind ik wel echt een doemscenario, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, maar daar hebben we morgen als amateursterrenkijkers allemaal geen last van. Hè? Als we toch naar die kleine blauwe maan gaan kijken.
1: Zeker niet.
0: En hoe laat gaat u dan naar boven kijken morgen?
1: Ja, dus morgen volgens mij rond 11:15 tot rond een uurtje of 4:05 kun je hem nog zien in de ochtend. Dus ga zeker even kijken.
0: Oké. Nou, voor het oog in ieder geval morgen. Dus voordat het oog aangezet wordt, moeten we allemaal even naar buiten en naar buiten kijken. Naar boven kijken. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Annelotte Derking.
1: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Het is 11:55.
0: Ja, hoe komt president Donald Trump toch aan die blauwe plekken op zijn handen? Daar is veel over gespeculeerd in de Amerikaanse media. En zijn lijfarts gaf vandaag uitsluitsel. Het komt namelijk door het vele handen schudden. Wat nou eenmaal hoort bij het ambt van president. In combinatie met veelvuldig slikken van aspirine, dat dan weer wel. Aan de lijn is schrijfster Lucinda Douglas, die studie heeft gemaakt van de perfecte handdruk, juist om er ongeschonden vanaf te komen, met 7 tips voor handen schudden tijdens het netwerken. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, heeft u wel eens blauwe plekken overgehouden aan een handdruk?
3: Nou, ik heb wel hele pijnlijke vingers overgehouden van een stevige ring op mijn rechterhand.
0: Ja.
3: Want het komt natuurlijk wel heel vaak voor dat mannen echt gaan knijpen, echt dat dominante hand geven, dat je echt denkt, auw, doe dat nou niet.
0: En vooral mannen dus. Die Trump-achtige figuren.
3: Ja, er zijn wel bepaalde soorten mannen. Ja, het zijn wel de alfamannen die dit doen.
0: Ja, en u dacht van, nou, ik heb dus technieken nodig om dat handen schudden een beetje beter door te komen.
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk ook als vrouw zijnde, je gaat natuurlijk wel netwerken. En als je ergens bent, of je gaat natuurlijk wel in gesprek met een klant. En als je ergens bent, dan ben je altijd in de minderheid. Dus mannen willen heel graag laten zien, kijk mij nou eens, ik ga jou een stevige hand geven. En ja, weet je, dan moet je gewoon kijken, hoe ga ik dit nou anders inrichten voor mezelf?
0: En dan willen we heel graag de tips horen. Of nou, in ieder geval 1 of 2 echt goede tips, hoe we dat kunnen doen.
3: Nou, ik denk in eerste instantie als vrouw zijnde, draag nooit je ring aan je rechterhand. Ik draag altijd hele grote ringen.
0: Ja.
3: En dat is no-go.
0: Want dat doet pijn.
3: Dat doet heel veel pijn.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk wel, ja, weet je, als je iemands hand schudt, hou ook een goede afstand. Ga dan niet dichtbij, want sommige mannen hebben de neiging om toch wel heel dichtbij te komen. Hè, zo een beetje naar je toe trekken of zo.
0: Mm-hmm.
3: Steek de hand uit en geef gewoon ergens 50 centimeter.
0: Armslengte afstand.
3: Ja, ja. Hou eens lekker op ruimte en afstand.
0: Okay.
3: En zorg er ook voor dat je misschien wel 2 of 3 keer zo schudt. Hè, want je maakt toch een soort op en neer beweging.
0: Ja.
3: Dat mag 2 of 3 keer. 3 keer is wel mooi. En kijk diegene gewoon echt aan. En dan is het ook klaar.
0: Oké. Okay. Nou, dit zijn 3 heel bruikbare tips. Hopelijk heeft Donald Trump ook een beetje meegeluisterd.
3: Hoop het voor hem.
0: Dankjewel, Lucinda Douglas. En dan laten we elkaar dan nu op afstand maar een stevige en niet te sterke squeeze geven. Bedankt voor dit gesprek. Dit was het oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
2: Een bolvormig huisje.
3: Dat is leuk, het is een soort tentje.
1: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
4: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
1: Welke dieren er onder je tentcel leven.
5: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
1: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumantak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n

0: President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne Zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een

0: een opbrengst van 100.000 pond, ongeveer 115.000 euro.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 106.2 FM. Omroep Zeeland. For my soul sisters.